0: is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio.

0: platform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
7: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
10: Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: set the world free. Mercy, mercy.
1: New Business Radio.
2: Innovatie en impact
1: voor business shapers.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Nieuwsflash.
5: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
6: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
8: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten.

0: podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
10: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
11: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
10: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
11: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
14: Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: jaar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: De laatste inzichten. Voor business shapers. New Business Radio.

werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen.

0: Je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: I see everybody.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterk alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
9: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
12: Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Listen to Lead. Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Thank you.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
6: My Personal Finance. Grip op je geld.

0: grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: De laatste inzichten. New Business Radio. Voor business shapers.

je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: tomorrow. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n €20.000 per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen.

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Listen to Lead. Nieuw Business Radio.

0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
5: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
6: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM. Ontwikkelaars van impact.

0: Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties werken vaak aan problemen die tot vandaag onzichtbaar waren. En ze zien het als hun kerntaak om die problemen eerst aan het licht te brengen, voordat ze er met een product of dienst iets aan gaan doen. Dat klinkt misschien als een open deur, maar veel ondernemers stappen eroverheen. Ze ontwikkelen meteen een mooi product, regelen de distributie en bedenken de prijs. Maar voor de klant is het probleem dan vaak nog helemaal geen probleem. Wasmiddel was iets wat je gewoon kocht. Niemand vroeg zich af wat erin zat en waar het naartoe ging. Voedselverspilling was een privézaak voor in de container. Een onzichtbaar probleem heeft geen markt en niemand zoekt een oplossing. Impactorganisaties begrijpen dat. Voor hen begint het werk niet bij het verkopen van een oplossing, maar bij het tonen van het probleem. Ze geven taal aan wat nog door niemand werd benoemd. Ze tonen het verband tussen alledaags gedrag en de grote gevolgen. Pas dan is de markt klaar voor wat zij te bieden hebben. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waarom het voor hen werkt. Als eerste, een probleem dat niemand ziet, kun je ook niet oplossen. Een markt ontstaat pas zodra mensen zien dat iets een probleem is. Tot die tijd is het jouw oplossing met een product of een dienst

0: waar niemand naar vraagt. Als tweede, zichtbaarheid creëert urgentie en daarmee actiebereidheid. Mensen handelen op basis van wat hen aanstaart, niet op basis van een statistiek. Wie het abstracte concreet maakt, geeft mensen een legitieme reden om hun gedrag aan te passen. En als derde, het maakt jou de natuurlijke autoriteit op het thema. Wie als eerste consequent een probleem agendeert, wordt door de markt en de pers gezien als degene die het thema ook het beste begrijpt. En dat levert merkvoorkeur en autoriteit op die concurrenten maar moeilijk kunnen overnemen. En belangrijk, dit is iets anders dan klassieke productmarketing. Klassieke marketing wijst op de voordelen van een product. Impactstrategie wijst op iets dat zonder jouw uitleg compleet onzichtbaar zou blijven. Dat klinkt natuurlijk heel logisch en theoretisch klopt het allemaal. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Een van de organisaties die hier in ruim 10 jaar gewoonweg een handelsmerk van heeft gemaakt is Seepje. Het verhaal van Seepje begint in maart 2013 met 2 21-jarige studenten, Jasper Gabriels en Melvin Logies, die op televisie zien hoe een vrouw in Nepal haar kleren wast met de schillen van een vrucht. Saponine, een natuurlijke vorm van zeep die ontstaat zodra die schillen het water raken. En de twee vragen zich af, waarom vullen we hier onze wasmachines met chemische rommel, terwijl het ook natuurlijk kan? Vanaf dat moment ging Seepje aan de slag. Niet alleen met het maken van natuurlijk wasmiddel, maar minstens zoveel met het zichtbaar maken van een onzichtbaar probleem. Want alleen al in Nederland verdwijnen honderden miljoenen liters wasmiddelresten per jaar via het riool in het oppervlaktewater. Daarnaast zijn reguliere wasmiddelen opgebouwd uit synthetische tensiden, kleurstoffen en tot voor kort zelfs uit microplastics. Door dat verhaal te blijven vertellen, met humor en optimisme, denk bijvoorbeeld aan de campagne Was je wereld schoner, werd Seepje het Nederlandse merk dat vrijwel iedereen nu kent. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf werd opgericht in 2013 in Delft door deze twee studenten en is ook inmiddels een B Corp en werkt internationaal. Het is verkrijgbaar op 6000 verkooppunten, onder andere bij Albert Heijn, Bioplanet en Markt. En de producten zijn gemaakt van 99,8% natuurlijke ingrediënten. We bellen met Jasper Gabriels en hij is medeoprichter van Seepje. Jasper, hallo.
1: Goedemiddag.
0: Jasper, jullie verkopen wasmiddel, maar in een zekere zin verkopen jullie eigenlijk een gesprek over iets dat de meeste mensen nooit zagen. Hoe maak je nou een onzichtbaar probleem zichtbaar en wat doet dat in de markt waarin je opereert?
1: Ja, het probleem dat we bij Seepje oplossen is eigenlijk dat van vieze zeep. Maar je ziet inderdaad niet dat zeep vies is van binnen. En dat proberen we tastbaar te maken. Bijvoorbeeld door te vertellen dat in elk wasje dat je met vieze zeep draait genoeg aardolie zit om een plastic tasje van te maken. Dat zijn manieren om het probleem wat concreter te maken dan alleen met bijvoorbeeld een CO2-uitstoot of met moeilijke percentages. En het is onze missie om van schone zeep de norm te maken. En dat is dus zeep van natuurlijke of hernieuwbare oorsprong in plaats van fossiele oorsprong. En dat is leidend in alles wat we doen. De producten die we ontwikkelen, de campagnes die we maken en ook de duurzame waardegroei die we daarmee realiseren. En door echt iets anders te doen, tegendraads waarde te leveren, noemen we dat, wordt inmiddels elke seconde in Nederland een zeepje gebruikt.
0: En wanneer merkte jij voor het eerst dat in Nederland dit kwartje een beetje begon te vallen?
1: Ja, dat gaat eigenlijk geleidelijk. Dus we zijn al 13 jaar bezig en inmiddels nu een jaar of 10 over verschillende categorieën heen en ook in de grotere supermarkten en drogisten. Dus dat kwartje dat valt wel. Nog steeds gaat het over enkele procenten aan marktaandeel. Dus we hebben ook nog een lange weg te gaan.
0: Ja, dat begrijp ik heel goed. Dank Jasper voor dit moment. En blijf vooral dingen bekendmaken die nu nog onbekend zijn. Dank je wel voor je bijdrage.
1: Gaan we doen, dank je.
2: Winst en impact. Dat is geen keuze, dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
0: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Een onzichtbaar probleem zichtbaar maken begint niet met een campagne, maar met een eerlijke vraag binnen je eigen muren. Bespreek met de mensen om je heen welk probleem zouden wij willen oplossen, ook als we er nog geen klant bij kennen. Doe dat tijdens een volgend koffiemoment met collega's of misschien in je eentje. Simpel die vraag, wat willen we oplossen? 2. Maak dat probleem een maand lang fysiek zichtbaar in je organisatie. Bij Seepje begon het met een eigen tv-uitzending vanuit Nepal, die letterlijk de berg afval liet zien. Bij jou kan het misschien kleiner. Een foto in je presentatie, een voorwerp dat je op tafel legt tijdens het volgende verkoopgesprek of een filmpje aan het begin van een vergadering. 1 beeld dat zonder uitleg duidelijk maakt waar het over gaat. En 3. Bouw 1 concrete uitnodiging in voor je klanten. Niet koop ons product, maar kom mee kijken of doe mee, vertel het door. Dat kan een open dag zijn, een nieuwsbriefrubriek of een evenement bijvoorbeeld van een uur. Het hoeft niet meteen een massacampagne te zijn. 1 uitnodiging in een kwartaal is al goed genoeg om te starten. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd een nieuwe markt openen? Dan begin je niet bij je productpitch, maar bij de vraag waarom mensen jouw product nog niet zoeken. Vrijwel altijd is het antwoord omdat ze het probleem nog niet zien. De stap voor morgenochtend. Schrijf in 1 zin op welk probleem jij wil oplossen. Plak deze zin op je beeldscherm. Vertel hem deze week aan minstens 3 mensen. Een collega, een klant, iemand die nog nooit met jullie te maken heeft gehad. 3 reacties zijn genoeg om te merken of het probleem al herkenbaar is en of daar nog het meeste werk ligt. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt voor de dubbele winst kunt gaan? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
2: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende!

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
2: Je

0: with you.
1: Dit is New Business Radio.
2: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen.

0: meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knechten Adaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetter Adaptief is onder meer verkrijgbaar via Management Boek en Van Dure Media.
5: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
4: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: bijna de nieuwe standaard is geworden, moeten bedrijven scherper sturen dan ooit. Niet alleen op groei of rendement, maar ook op veerkracht. Want een strategie kan nog zo leuk bedacht zijn, maar krijg je hem ook werkend in de praktijk? Mijn naam is Olivier de Neven en in deze Let's Talk Business praat ik erover met drie mensen van FTI Consulting. Anand Raghuraman, Arnoud van der Linge en Saskia Hinkenkemper. Alle drie senior managing director, maar alle drie met hun eigen invalshoek. Business transformatie, herstructurering en transacties. En samen werken ze aan één centrale vraag. Namelijk, wat hebben bedrijven, investeerders en bestuurders vandaag nodig om betere keuzes te maken op momenten van verandering, druk en ambitie? We gaan het hebben over groei en moeilijke beslissingen, over blinde vlekken in de bestuurskamer, over AI, private equity en de menselijke kant van verandering. Kortom, drie disciplines, één programma en een uur lang een kijkje achter de schermen bij het echte werk. Van strategie naar uitvoering.
1: Let's Talk Business. Olivier de Neven.
0: Ja, volle bak hier in de studio vandaag. Anand, Arnoud, Saskia, welkom allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn.
2: Goedemorgen.
0: Ik begin bij jou, Anand, want FTI Consulting, ja, dat zou je kunnen denken, dat is gewoon een consultancybedrijf, niks bijzonders aan. Maar wat maakt jullie anders?
3: Ik denk waarom we anders zijn is dat we een model hebben dat iets anders is dan de meeste consultingfirma's. Dus wat wij doen is meer expert-led. Dus dat betekent dat wij wat meer oudere mensen hebben met grijs haar zoals ik. die aan beide kanten van de tafel hebben gezeten. Dus die ook in het industrie hebben geleefd en gewerkt. En daardoor snappen we ook een beetje echt hoe het werkt.
0: Je hebt met je poten in de modder gestaan.
3: Exactly.
0: Ja. Ja. En, ja, want het is natuurlijk nog wel eens zo, de kritiek op consultants dat er gezegd wordt, ja, die staan een beetje aan de zijlijn, die weten het altijd beter.
3: Ja.
0: Maar ondertussen weten ze helemaal niet hoe het echt werkt. En ja. Jij zegt dus dat is bij ons anders.
3: Ja, bij ons is dat inderdaad. Wij hebben aan die kant van de tafel gezeten. We hebben beslissingen gemaakt. Dus we weten wat realistisch is versus wat op papier goed is.
0: Mm-hmm. Nou, je hebt het over mensen met grijze haren. Maar ik zie twee mensen naast je. Nou, daar zie ik nog vrij weinig grijze haren.
4: Ja, een beetje aan de zijkant.
0: Ach ja, nou ja. Die zie ik vanaf deze kant niet hoor. Dat gaat heel goed. Dan heb ik het over Arnoud in dit geval. Arnoud, jullie werken aan grote vraagstukken bij bedrijven. Hè? Maar hoe leg je op een verjaardag nou simpel uit wat jullie doen?
4: In mijn geval dat ik bedrijven help waar het niet zo goed mee gaat.
0: Oké, ja, want jij gaat over
4: restructuring.
0: Ja, precies. Ja. De herstructurering op zijn Nederlands.
4: Exact.
0: En dat is inderdaad op het moment dat het allemaal wat minder gaat. En als je het in de brede zin moet vertellen, of leg je altijd alleen uit wat jij specifiek doet bij het bedrijf?
4: Nee, in de brede zin is het inderdaad dat we bedrijven door de cyclus heen helpen op de momenten van de waarheid. Hè, dus als er een transactie speelt, als er een transformatie speelt of een herstructurering, dan komen wij helpen. En ja. Ik denk dat dat vooral is wat Anand ook net aangeeft. Je kan als consultant

0: mooie boekjes maken. En die boekjes hebben een doel. Maar het echt uitvoeren, daar is waar het om gaat.
1: Ja, ja. En voel je je wel eens zo betrokken bij een bedrijf wat je helpt op dat moment, dat het je ook aan het hart gaat?
0: Absoluut. Ja. Ja. Wij zijn, we werken veel met bedrijven en in bedrijven. Ik neem zelf ook rollen als CTO, dus Transformation Officer of Restructuring Officer. En dan werk je echt met de management team, met het personeel, om ervoor te zorgen dat zo'n bedrijf er doorheen komt. En dat doe je vaak 9 tot 12 maanden. Dus dat is best intensief. Ja. En dan word je gewoon onderdeel van het bedrijf.
1: Heb je er wel eens wakker van gelegen?
0: Nee, dat niet.
1: Oké, dus ja. Je houdt je werk wel bij je werk.
0: Ja, ik denk dat dat een beetje past bij het werk wat we doen. Want je moet uiteindelijk toch moeilijke keuzes maken. En soms ook boodschappen brengen die niet per se leuk zijn.
1: Nee.
0: En ja, daar moet je niet wakker van liggen volgens mij.
1: Nee, dus misschien beter ook. Ja. Maar ja, ik kan me wel voorstellen, het heeft veel impact inderdaad. Saskia, jullie zitten alle drie dus bij FTI Consulting. Maar komen uit hele verschillende hoeken. En zijn nu ook in andere hoeken actief. Wat is nou jouw route naar dit werk geweest?
2: Die is wel echt heel bijzonder.
1: Oké.
2: Okay. Kort te houden. Transacties is eigenlijk mijn tweede carrière, zoals ik dat zeg. En zoals Anand ook al aangaf, hebben we zelf ook allemaal in business gewerkt. Dus de eerste 20 jaar van mijn carrière heb ik eigenlijk echt in bedrijven gewerkt. Grappig maken zeggen we dan ook wel eens, ik heb een echte baan gehad. In plaats van een consultant.
1: Ja.
2: En dat maakt dat we de taal van ondernemer echt heel goed spreken. En dat passen we ook toe in ons dagelijks werk in een financial due diligence.
1: Ja, en heb jij dan ook in dat vakgebied waar jij nu in actief bent, heb je daarvoor daar ook in gewerkt? Of heb je iets anders daar gedaan in het bedrijfsleven?
2: Ik heb altijd wel in de financiële kolom gewerkt.
1: Ja.
2: Maar binnen een bedrijf, kijk, een financieel due diligence is echt een korte periode dat je kijkt naar een bedrijf wat je wil kopen. Wat voor reden dan ook. Een private equity zone heeft een andere investeringsrationale dan een bedrijf die wat wil kopen. Dus ik heb altijd wel in de financiële kolom actief geweest, maar dan meer gekeken hoe kunnen we de cijfers gebruiken om het bedrijf vooruit te helpen.
1: Ja, ja precies. Dus dat spreekt je sowieso aan in het financiële deel.
2: Ja.
1: En wat spreek jij nou specifiek aan in het consulting deel van je werk? Waarom vind je dat zo leuk?
2: De afwisseling.
1: Ja?
2: Ja, eigenlijk continu. Ik ben meer van de sprint dan van de marathon, zeg ik wel eens. En eigenlijk iedere keer als wij naar een transactie kijken, we hebben er meestal meerdere in parallel lopen. Dus die dynamiek, die vind ik heel leuk.
1: Ja.
2: Anders dan verveel ik me misschien te snel.
1: Ja.
2: En het is eigenlijk iedere keer een korte sprint om ons werk af te maken.
1: Ja, is het ook een puzzeltje leggen vaak?
2: Ja, ja, je moet wel een beetje nieuwsgierig zijn van aard.
1: Mm.
2: Je moet wel willen begrijpen waar kijk ik naar.
1: Ja, Arnoud, hoe is dat voor jou?
0: Kun je nog één keer herhalen? Ik ben zo aan het luisteren naar Saskia.
1: Nou, hoe het is om waarom jij dat consultingwerk zo leuk vindt?
0: Nou, dit is hetzelfde. Het is de afwisseling.
1: Ja.
0: Dus ik heb 17 jaar bij ING gewerkt als bankier. Daar ook wel om de 3-4 jaar iets anders intern gedaan. Dus je krijgt daar ook wel heel veel afwisseling, maar wel steeds binnen dezelfde context. En ja, ik vind het heel leuk om ook, nou ja, met verschillende bedrijven bezig te zijn.
1: Mm-hmm.
0: Verschillende trajecten naast elkaar. Dat maakt consulting heel erg leuk.
1: Ja. Anand, wanneer wist jij nou van dit type werk dat past echt bij mij?
3: Voor mij is het twee dingen. Het is de impact. We zijn niet de goedkoopste. Dus als we worden ingehuurd, is het omdat er echt iets veranderd moet worden. En het is niet gewoon een nice to do. Het is vaak een must do. En dus je werkt aan dingen die echt een impact hebben. Waar het management die er vaak al 20 jaar zit, zelf niet op kunnen lossen. Dus ze hebben iemand nodig die van buitenaf het kan oplossen. Dus dat vind ik heel erg leuk. Om gewoon aan dingen te werken die echt, zoals ze in het Engels zeggen, move the needle.
1: Mm-hmm.
3: En ten tweede, de afwisseling. Ik denk dat wij allemaal een consulting een beetje ADD hebben, waar we misschien na een paar maanden toch iets anders willen doen. Dus dat is gewoon heel leuk. En intellectueel is het gewoon ook, vind ik, heel erg interessant om zo snel al slim te worden over een industrie. Waar mensen al 20 jaar zitten. Dat jij gewoon een evenknie of een adviseur kan worden aan een CEO die vaak natuurlijk heel slim is en heel goed in industrie kennen, maar nog steeds een adviseur nodig hebben om hen te helpen.
1: Ja, precies. Want jullie moeten heel snel je het je eigen maken natuurlijk. Je gaat niet zeggen, nou laat mij even een halfjaartje kijken en daarna kom ik wel eens even met iets.
3: Ja, exact.
1: Ja, we hebben vaak gehoord kritiekpunt op consultants dat ze zeggen, ja maar eigenlijk, of eigenlijk meer op bedrijven die ze inhuren, van ja maar eigenlijk durven ze het zelf niet. Ze weten wel wat ze willen, maar ze laten het door iemand anders zeggen, want dan blijven ze zelf uit de wind. Herken je dat of is dit onzin?
3: Nee, dat is absoluut af en toe het geval. Ik bedoel, ik denk een van de verschillen tussen een goede consultant en een minder goede goede consultant is dat je toch, ook al heb je, is een sterke hypothese van de klant, dat je nog steeds je analyse doet en zegt van ja, dat dacht je, maar dat is eigenlijk niet het geval. Mm-hmm. En soms gaan we ook binnen dat ze zeggen, we willen dat je helpt met A, maar dat het toch zegt van nee, dat is niet echt waar je hulp mee nodig hebt. Je hebt bij B hulp nodig en we zijn hier niet voor de rubber stamping. We zijn hier om independent analysis te doen. Dus het komt zeker voor dat we niet doen wat ze initieel willen.
1: Ja, ja. Eigenlijk ben je ook een soort psycholoog dan. Want als je naar een psycholoog gaat en je zegt, ik heb dit probleem. Dan zegt de psycholoog ook, nou, dat is niet jouw probleem. Je hebt een heel ander probleem.
3: Vertel over je moeder, ja.
1: Ja, nou, dat zou je niet zo heel vaak zeggen, denk ik, tegen je klant. Nee, maar oké, dan zijn we daar in ieder geval, is dat wel duidelijker. Saskia, als je het hebt over consultants, hè, wat is een groot misverstand? Ik noemde er net eentje waar ik vaak over hoor. Maar wat is nou een groot misverstand over jullie werk? Wat je vaker hoort?
2: Ja, ik denk dat consultant is misschien ook een beetje een containerbegrip. En iemand noemt zich al snel consultant. Ik denk ook bij financieel due diligence specialisten kan je ook zeggen, zijn we dan een consultant of zijn we een specialist op het gebied van financieel due diligence? En is dat meer een vak? Dus in die zin is consulting echt wel heel breed. En ik denk dat het ook proberen uit te leggen wat je dan doet, dat daar misschien ook veel van de misverstanden vandaan komen.
1: Ja. Jullie hebben dezelfde functietitel, doen dus wel wat anders qua specialisme. Maar los van het specialisme, waar verschillen jullie als drie mensen, als drie collega's het meeste in een aanpak, denk je?
2: Oeh, vind ik een moeilijke.
1: Of qua persoonlijkheid?
2: Ik denk dat transactiewerk, due diligence werk, van origine zie je vaak dat accountants in dat vak rollen. Mm-hmm. Die zijn vaak wat conscientieuzer, als ik dat zo netjes zeg.
3: Conservatiever.
2: Dankjewel voor de aanvulling. Ja. En ik denk dat in restructuring, maar dat moet Arnoud misschien zelf ook aangeven, je toch ook af en toe wel een beetje, ik zal niet zeggen, goh, wat moet ik nou zeggen?
1: Beetje met de botte bijl bedoel jij?
2: Precies. Ja. Inderdaad. Wat
3: harder moet zijn.
2: Harder moet zijn. En transformatie zijn toch ook vaak wel echt wat langere trajecten.
3: Ja.
2: Dus dat vraagt echt wel een andere skillset.
1: Ja, nou, we reageren er eens op. Nou, ik de botte bijl.
0: Die is
2: waren jouw woorden.
0: Ja. Dat is prima. Nee, kijk, ik denk dat er best wel veel raakvlakken juist zijn. Dat wij allemaal, want consultancy is ultimately ook gewoon mensenbusiness. Hè? Dus je moet een verhaal, je moet een analyse kunnen doen. En wat je net zei, hè, ik denk dat het sterke van consultancy is dat je zaken inzichtelijk kan maken op basis van data en analyses. En die op papier zetten, dan is het ineens een feit. En dat maakt het heel makkelijk om vervolgens dan tot besluitvorming te komen. Maar met name dat vervolgens over de brug, over de bühne brengen, uitleggen, mensen overtuigen dat ze iets mee moeten doen.
1: Meekrijgen.
0: Dat vereist gewoon menselijke skillset. En ik denk dat als je ook naar ons drieën kijkt, we zijn gewoon eigenlijk gewoon hele leuke mensen.
1: En die tot goed toe krijgt die inderdaad wel.
0: Ja. Ik zeg het zelf even, maar die goed kunnen connecten, die goed de room kunnen readen, die begrijpen hoe dynamieken zijn. En dus misschien zijn er wel meer overeenkomsten dan dat er verschillen zijn. Natuurlijk heeft iedereen wel zijn eigen invalshoek, hè. Herstructureren onder druk van liquiditeit is makkelijker vaak dan herstructureren in een omgeving waar het al goed gaat en het eigenlijk beter moet. Hè. Dus dan is het omgaan met weerstand anders. Maar uiteindelijk zijn het nuances. Maar ik denk dat de people, hè, ook als je op kantoor kijkt bij ons, zijn gewoon echt, het zijn wel mensen.
1: Ja. Word je beter in jullie vak door af en toe even je hoofd flink te stoten?
0: Nou, ik denk natuurlijk, je wordt wijzer naarmate dat je meer ervaring opdoet. Dus grijze haren leeftijd hebben we het over gehad. Het is niet het enige. Daar hebben we intern ook wel eens gesprekken over. Want je hebt hele jonge mensen die heel succesvol zijn. Die gewoon sneller zich ontwikkelen. Maar je moet, absoluut. Weet je, de dingen waar het fout gaat, daar leer je het meeste van. Ja. Het hele leven. Dus dat is zo.
1: Ja. Heb je daar een voorbeeld van, Arnoud?
3: Ja, absoluut. Ik bedoel, dit vak is een beetje patroonherkenning. Dus dat je dingen hebt gezien die je dan weer kan toepassen. Dus, en soms dan denk je dat je een patroon herkent. En dan is dat niet echt het goede patroon. Een van de verschillen tussen ons ook is een beetje, zoals Arnoud zei, transformatie is vrijwillig. En herstructuring is gedwongen. Dus wij werken ook vaak met management. En Arnoud is vaak boven het management. Ja. En als we met management werken, moet je ook echt industrie goed kennen. Dus ik denk bij ons, als er dingen misgaan, is het dat we patronen herkennen die er niet zozeer zijn. We maken conclusies uit data waar de data gewoon niet goede data is die we krijgen van de bedrijf.
1: Ja, want stop je het verkeerde erin, dan komt ook het verkeerde eruit natuurlijk.
3: Ja,
1: ja. En heb je daar inmiddels een soort zintuig voor ontwikkeld dat je denkt, deze data zou wel eens niet kunnen kloppen of daar zit misschien iets achter?
3: Absoluut. Ik denk, de meeste van ons die we zijn senior, maar we zitten nog steeds wel in de data. En ik denk dat we nu gewoon genoeg hebben gezien dat er gewoon, als er gewoon te veel schommelingen zitten of de marge is te hoog, dat je zegt van ja, daar zit iets niet in. Je hebt iets niet meegenomen of jouw definitie van marge is niet de echte definitie. Je hebt een aantal kosten die er gewoon niet in zitten. Die moeten er wel in zitten. Dus dat zie je dan op een gegeven moment ook wel.
1: Ja. Misschien ook wel een verschil tussen wat jullie drieën doen. Is dat bij sommige van jullie zal het meer zijn dat een bedrijf belt als ze ambities hebben. En bij anderen op het moment dat ze pijn voelen. Of niet?
2: Ik denk dat het bij mij net wat anders speelt.
1: Ja, vertel.
2: Pijn voelen is meer Arnoud, ambitie is meer aan de hand.
1: En wat is bij jou?
2: Groei vaak.
1: Groei? Ja, ook wel ambitie.
2: Groei of stoten van een bepaalde business die niet meer bij je past going forward.
1: Ja.
2: Dus ik denk, wij werken vrij veel voor private equity. En die hebben geld en dat moet aan het werk worden gezet. Dus die moeten investeren en bedrijven kopen. Groeien. En dus die waardecreatie, een beetje containerbegrippen. Daar zal Anand vaak ook weer een toegevoegde waarde kunnen bieden. Dus ik denk dat het thema bij ons wel wat anders is.
1: Juist. Het leuke aan dit programma is dat ik ook altijd businessvragen voor jullie heb. Nou, deze vragen hebben we niet afgestemd van tevoren. Maar de volgende vraag ook zeker niet. Die komen uit een bakje eigenlijk waar ik verschillende vragen in heb. En ik trek er gewoon eentje uit. En dan aan jullie de vraag om daar een antwoord op te geven. Nou, daar komt ie.
4: Welk vakjargon staat je tegen? Schaalbaarheid? Kosteneffectiviteit? Uitdagingen, oplossing, probleem, duurzaamheid, innovatie.
1: Nou, dat zijn maar een paar voorbeelden natuurlijk. Maar bij jullie het vakjargon, ja, wie biedt? Wat is nou echt een jeukwoord voor jullie?
2: Vrees dat we ze allemaal gebruiken.
0: Ja, dat is een groot probleem.
1: Ja, maar je mag ook met de billen bloot gaan en even zeggen, ja, dat gebruiken we wel. Maar dat vinden we eigenlijk toch wel een beetje een jeuk.
3: Voor mij is het value added.
1: Value added.
3: Ja.
1: Ja, dus waarde toevoegend.
3: Waarde toevoegend.
1: Ja.
3: Dus van een beetje van, ja, wat voor soort waarde. En dit is gewoon een stopwoord een beetje.
1: Ja, dus de hele tijd roep je dat.
3: Ja.
1: Zoals sommige mensen zeggen, zeg maar, zeg jij value added.
3: Nou, ik niet, maar met sommige mensen wel.
1: Okay. Ja, precies. Anderen. Ja. Hebben jullie er nog eentje? Of je denkt, die komt meteen naar boven?
0: Ik denk voor ons geldt vaak, wij praten alles in EBITDA. Hè, dus dat is een bepaald deel van het financiële resultaat wat verondersteld wordt. Iets met cashflow te maken.
1: Earnings before income tax.
0: Depreciation, amortization.
1: Yes, ik kwam halverwege.
0: Ja, maar dat geeft niet. Maar dat is voor ons echt een soort, hè, dat is altijd. En je ziet gewoon af en toe mensen aan de overkant van de tafel. Niet CEO's en CFO's, maar wel niveaus eronder. Wat bedoel je nou eigenlijk?
1: We zien water branden.
0: Waarom is het nou zo belangrijk?
1: Ja, precies. Ja. Heb jij er nog één, Sas?
2: Nee, ik denk het niet.
1: Nee? Je houdt wijselijk even in je mond voor dit moment.
2: Ja.
0: Goed, ik denk dat er heel veel consultancy slang is, om het maar zo te zeggen, waar mensen iets van vinden, maar waar wij gewoon redelijk mee geconditioneerd zijn inmiddels.
2: Ja.
0: Dat we het
2: normaal
0: vinden.
2: Niet meer.
1: Nee, precies. Dus je zou het er niet vanaf willen.
2: Nou, misschien wel, maar het is ook een beetje, het hoort er een beetje bij.
1: Ja. Ja. Oké. Zometeen gaan we verder en verder de diepte in ook over jullie specialisaties. Business transformatie, restructuring en transactions. Allemaal zo na Damiano David en The Next Summer hier bij New Business Radio.

0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Jazeker. Terug bij Anand, Raghu Raman, Arnoud van der Linge en Saskia Hinkenkemper van FTI Consulting. In de komende minuten gaan we dieper in op jullie expertises. We hebben er al iets over gehoord natuurlijk. Arnoud, jij zit in restructuring. Anand in transformatie. En Saskia in transacties. Ja, hoe hangen die werelden in de praktijk samen, dames eerst, Saskia?
2: Het hangt denk ik samen situationeel.
1: Ja.
2: Moment dat je bijvoorbeeld, wat ja, denk ik net ook al zei, een platform kan groeien of een stratege wil groeien. Maar misschien ook nadenken over past alles wat ik in mijn portefeuille heb nog bij me. En dan wil ik een stuk afstoten. Mm-hmm. En vaak ontstaat zo'n ambitie of zo'n discussie naar aanleiding van een transformatietraject. Of naar aanleiding van een restructuring. Omdat er misschien één deel niet goed loopt of juist wel.
1: Ja.
2: De kroonjuwelen verkopen hoor je dan in de volksmond wel eens. En dan ontstaat er eigenlijk een distressed transactie. Maar het kan ook zijn als onderdeel van de waardecreatie. Ik ga hem toch even gebruiken, Anand.
3: Value add.
1: Het jeukwoord. Ja.
2: Het jeukwoord. Dus in die zin hangt het dan samen. Maar wat wij doen is dan wel weer vrij geïsoleerd. Tenminste ten aanzien van het financieel due diligence waar ik verantwoordelijk voor ben. Maar tijdens een overname speelt er meer dan alleen maar financieel due diligence. Er kan ook gekeken worden naar de operationeel due diligence of een commercieel due diligence. Ja. Daar heeft eigenlijk weer heel veel raakvlakken met transformatiewerk.
1: Komen jullie dan ook wel eens samen bij een klant?
2: Zeker, ja. Zeker. Ja, dus dan echt een project waarin we verschillende werkstromen naast elkaar hebben lopen. En ook wel echt goed samenwerken om te voorkomen dat we dubbele analyses doen.
1: Ja.
2: En dan echt wel met elkaar kritisch kijken hoe kunnen we elkaar versterken.
1: Ja, dus soms ga je in je eentje. Dan weet je gewoon van nou, dit is een heel afgebakende klus. Waarbij ik mijn eigen specialisatie mag gebruiken. Maar soms moet je ook samenwerken dus.
4: Ja.
1: Kan dat soms ook nog lastig zijn om dan te weten van waar stopt mijn rol en waar begint die van een ander?
4: Niet zozeer met Saskia, want dat is gewoon de transactie versus zeg maar de organische groei.
1: Ja.
4: Met Arnoud wel een beetje soms als er een distressed kant zit en er zit ook een operational restructuring aan van wanneer doet zijn team het versus de business transformation team.
1: Juist.
2: De enige manier het wel nog zou kunnen is als je een carve-out hebt. Ja. Bijvoorbeeld dat je, wij doen
1: nog een
2: carve-out.
1: Een carve-out, ja.
2: Dat je een stuk van een bedrijf
4: een afdeling afstoot.
2: Juist. Maar dat zit vaak allemaal verweven in elkaar. Dus je wil, als wij dan een financieel boekonderzoek doen, dan willen wij wel weten, stand-alone, dus als dit bedrijf op zichzelf staat, kan het functioneren met deze kosten.
1: Ja. Dat is lastig, denk ik.
2: Het standpunt om van die kosten, dat komt dan vaak van een team van Anand, bijvoorbeeld.
1: Maar trek dat maar eens los dan uit elkaar. Trek dat maar eens uit elkaar. Dat is nog niet zo makkelijk, denk ik.
2: Nee, dat is Anand's specialisme. Of in ieder geval in zijn team zit dat specialisme. En wij kijken dan of ze hun werk goed gedaan hebben. Dus dat je naar je eigen collega's werk te kijken.
1: Dus hij gaat het eerst lossnijden. En daarna ga jij kijken of dat losgesneden deel, hoe dat financieel elkaar zit.
2: Of ze niks vergeten zijn, bijvoorbeeld.
1: Ja. Anand, wanneer is nou een bedrijf toe aan transformatie? En wanneer is het eigenlijk al te laat voor? Wat is de timing daarvoor?
4: Ik denk, het is zeker te laat als de motor overhit is. En er zit geen benzine meer in. Dus
1: wanneer is dat?
4: Dat is vaak financieel. Dus dat is vaak als er of covenanten gebroken zijn. Dus dat betekent dat je schuld niet kan afbetalen. Of er is geen cash meer om gewoon zelfs de mensen te betalen. Geld is gewoon op. En transformatie is voornamelijk, het is een beetje in deze wereld, of de dag van vandaag met AI, is gaan er heel veel bedrijven onder transformatie door. En het woord transformatie kunnen natuurlijk heel veel dingen betekenen. Het kan ook gewoon dat jij moet nadenken over hoe je met de AI moet omgaan. En wat dat voor je businessmodel doet.
1: Dus het kan een beperkte transformatie zijn waarbij je eigenlijk maar een klein beetje doet. Maar het kan ook heel gewoon
4: alles.
1: Definiërend zijn voor wat is eigenlijk onze missie.
4: Ja.
1: Enzovoort.
4: Ja, en vaak wat we zien is dat veel mensen denken met transformatie meteen over strategie en de visie. Maar het is vaak toch echt de executie die dan niet goed gaat. Dus het is niet het idee dat verkeerd is. Maar het is gewoon de executie en de mensen die het moeten doen. Die niet echt weten wat ze moeten doen. En dat zien wij ook heel veel. Is het wat is duidelijk, maar de hoe is niet duidelijk. Mm.
1: En ja, ik kan me voorstellen, je noemde net AI als reden dat er veel transformatie nu plaatsvindt. Dat zijn de toptijden voor jou.
4: Ja, nee. Ik bedoel, ik denk, het is zo nieuw dat we allemaal een beetje aan het uitzoeken zijn hoe dat gebeurt. Zelfs wij hebben natuurlijk transformatie of nodig intern over hoe gaan wij met AI om. En zeg maar de use cases, de gebruiken zijn allemaal nog een beetje onduidelijk. Het is een beetje zoals toen het internet net opkwam. Mm-hmm. Van wat kan je met dit internet, wat kan je met de AI doen?
1: Ja, dus nog veel vraagtekens. Tegelijkertijd moet je wel aan de bak regelmatig. Ja. Wat zie jij vaak eerder aankomen dan de klant zelf eigenlijk?
4: Ik denk dat wij, omdat wij een meer globale view hebben, kunnen wij ook kijken naar macro-trends. Als jij in een bedrijf zit, heb je gewoon je baan en je bent gewoon bezig. En niet elke organisatie heeft een strategieafdeling die daar naar kijkt. Dus wij kunnen een beetje kijken van wat komt er, what's around the corner. En dus vaak de trends over waar gaan de gasprijzen heen, daar kunnen wij wat sneller over nadenken.
1: Ja, en nu kijk je natuurlijk in al die keukens, waardoor je ook weet van nou, dit hebben we al bij klant X meegemaakt, dan zal het bij klant Y misschien ook wel gaan gebeuren.
4: Ja, of we zien dat in de VS iets gebeurt en we weten dat dat ook naar Nederland komt. Want we lopen een paar jaar achter of een paar maanden achter, dus we zien al met onze klant in de US dat er iets gebeurt en dat gaat ook hier van toepassing zijn.
1: Ja. Saskia, bij transacties dan draait het natuurlijk veel om cijfers, risico's, waarden. Je doet die due diligence onderzoeken, zei je al, om verschillende redenen. Maar wat zegt due diligence nou niet altijd? Waar kan een blinde vlek zitten wat dat betreft?
2: Ik hoop niet dat we te veel blinde vlekken hebben, want dan doen we ons werk niet goed. Maar ik denk dat...
1: Cijfers zeggen niet alles, wil ik maar zeggen.
2: Nou, cijfers zeggen in die zin niet alles. Als je gaat kijken, wat is een bedrijf echt waard? Wij kijken wel naar de bouwstenen om die waarde te bepalen. En we kijken of de bouwstenen die ze in eerste instantie hebben gebruikt kloppen. Of dat ze wat afgebroken zijn of dat er wat butsen in zitten. Maar uiteindelijk is het net als in de huizenmarkt. Zou ik dan bijna zeggen, hoop ik niet dat ik dan heel veel makelaars in mijn nek krijg. Wat de gekte vergeeft, zoals we dat thuis vroeger zeiden.
1: Ja, dus dan heb je het helemaal mooi gedaan. En dan is er toch iemand die zegt, nou ik vind het toch nog wel wat minder waard. Of juist wat meer waard.
2: Het blijft onderdeel van alle findings die wij op papier zetten. Uiteindelijk is het dan ook onderhandelen over hoe kom je daarmee uit met elkaar.
1: Ja. Dus dan heb je het wel eens gehad dat je dan echt een mooie waardering eigenlijk eraan hing. En dat het echt volledig afweek uiteindelijk.
2: Dan gaan we als deals niet door. Ja. Omdat er bepaalde uitgangspunten aan de voorkant niet bekend waren. En tijdens ons onderzoek aan het licht komen. En dat er dan toch besloten wordt, voor deze prijs gaan we het niet kopen. En dan soms wordt er opnieuw onderhandeld. Maar het kan ook zijn dat de deal... dood is.
1: Ja, dat kan gebeuren. We hadden het net over blinde vlekken die mogelijk dan in de waarderingshoek zitten en zo. Maar zijn er ook blinde vlekken bij bestuurders die je wel eens ziet? Veel voorkomende.
2: Ik denk dat wij dat stukje dan net niet zien. Omdat wij zo kort in en uit zitten bij een beslismoment voor een acquisitie of een verkoop. Dat we dat stuk eigenlijk niet meekrijgen. Wat je wel eens ziet is dat een deal fever, noemen we dat dan. Dat ze zo graag een deal willen doen. Dat ze eigenlijk blind worden voor de punten die we aangeven.
1: Bijna alsof ze verliefd zijn.
2: Absoluut.
1: Ja, en dan, dan met zo'n roze bril op, dan wordt het helemaal niks natuurlijk. Absoluut. Meer. Dus het realisme de deur uit.
2: Ja.
1: Nou, dat is interessant. Ja, dat is een roze vlek in plaats van een blinde vlek in dit geval.
4: En ik denk ook één ding toe te voegen. Ik denk het stukje wat je niet echt in de nummers kunt zien, is cultuur.
2: Ja.
4: En hoe is de cultuur? Is het een cultuur van performance? Is het een toxische cultuur? Wat je natuurlijk niet in nummers kunt zien. Dus dat zien wij ook heel veel in transformatie natuurlijk. Want uiteindelijk gaat transformatie niet over wat je op papier zet, maar wat er gebeurt.
1: Ja.
4: En dat is vaak dat als het lukt of niet lukt, is het vaak toch door een cultuur.
1: Juist. Ja, dat is een belangrijk punt inderdaad. Arnoud, als we het over restructuring hebben. Is het moeilijker om een bedrijf nou te laten groeien, te verkopen of te redden?
3: Redden is denk ik het moeilijkst.
1: Ja, waarom?
3: Ja. Nou ja, kijk, het is niet zo simpel zoals je het stelt. Want het herstructurering is best complex. Je zei net over blinde vlekken. Ik denk dat wij daar wel vaak mee te maken hebben. Dus wij komen pas binnen op het moment dat het eigenlijk bijna te laat is.
1: Mm-hmm.
3: Zeg maar 5 voor 12 en dan moet er iets gebeuren.
1: En dan is het echt alle hands aan dek. Ik bedoel, dan is het niet een klein rukje aan het stuur, maar dan is het echt een volledig roer om.
3: Ja, dus dat betekent ook vaak, we worden heel vaak ingeschakeld, ook mede door financiers, banken, aandeelhouders die zeggen, we hebben nu al 2 jaar luisteren naar een verhaal dat het beter wordt, maar het wordt niet beter. Dus kunnen jullie alsjeblieft helpen om te kijken wat we nog aan kunnen doen. En wat wij proberen te doen is operationele en financiële herstructurering te combineren. Dus je hebt financiële herstructurering, ziet heel erg op je balans. Dus je hebt schuld en je kan door je performance niet meer aan je verplichtingen voldoen. Dus je kan niet aflossen, je kan geen rente betalen. Dat leidt uiteindelijk tot problemen. Ja, dus dat kan je herstructureren door nieuwe afspraken te maken. Extra schuld, nieuwe aandeelhouderskapitaal, alles maken die je daar hebt. Alleen dat lost niet het onderliggende probleem. Want er is een reden waarom zo'n bedrijf niet goed performt. En ik denk dat wij goed kunnen doen is helpen aan die financiële kant. Om te zorgen dat daar rust komt. Maar op hetzelfde moment ook. En dat is een professie denk ik die we delen met business transformation. Dus dat zit echt wel in ons DNA. Ook kijken van wat ligt er onderliggend nu binnen de onderneming aan de hand. In de markt waar ze zitten. De manier waarop de operatie is ingericht. En kunnen we dat niet optimaliseren.
1: Ja, uiteindelijk blijf jij, als ik het goed heb begrepen, adviseur op dat moment. Je bent niet degene die daadwerkelijk aan de touwtjes
3: kan
1: bijtrekt.
3: Ja? Dus wij pakken af en toe, nemen we een statutaire rol. Met name als CRO, dus Chief Restructuring Officer. Dan gaan we naast het management zitten. En dan hebben we een statutaire verantwoordelijkheid.
1: Heb je het ook echt voor zeggen?
3: Kan je daadwerkelijk beslissingen nemen.
1: Ja.
3: Maar in de meeste gevallen doen we het inderdaad als adviseur. Naast het management, als onderdeel van het management team. En dat geeft een heel interessante dynamiek. Want dan moeten de zaken gaan veranderen die tot nu toe niet zijn veranderd. Dus dat betekent overtuigen, mensen meenemen. Goede dynamiek met raad van commissarissen, aandeelhouders, banken. Om te zorgen dat je dat allemaal voor elkaar krijgt.
1: Ja, en je zei het al, het is heel belangrijk om mensen mee te krijgen dan. Het zal ongetwijfeld ook niet altijd lukken. Misschien juist omdat die belangen zo groot zijn en mensen in paniek zijn of in paniek raken.
3: Ja.
1: Hoe zorg je er nou voor dan dat ze toch snappen van, joh, bij wijze van spreken, je zit in een neerstortend vliegtuig en jij probeert nog met man en macht die pook vast te houden.
3: Nou, deels stuur. Het heeft te maken met dat menselijke wat ik eerder al zei. Dus continu de dialoog zoeken. Gewoon alleen de bot erbij helpt niet. Hè. Dus proberen mensen te overtuigen, mee te nemen op basis van data, feiten. Hè. En ook toch wel de harde boodschap brengen wat de consequenties zijn. Hè. Want vaak in de trajecten waar ik zit gaat het over continuïteit versus discontinuïteit. Dus dat zijn echt grote momenten voor ondernemers. Hè. Zeker als je over familiebedrijven praat. Het zijn ondernemingen die soms al generaties in dezelfde familie zitten. En nou, dan raken we het ineens kwijt. En hoe werkt het dan? Hoe gaat het dan? Dus het is dat. Ja, en ook wel dan durven door te pakken. Hè. Dus ik zeg altijd, en dat is niet per se iets om trots op te zijn, maar de keren dat ik een traject begonnen ben in een bepaalde samenstelling, de samenstelling aan het einde is altijd anders.
1: Ja.
3: Want er zijn toch, hè, zeker, en dat is eigenlijk ook helemaal niet erg. En ik denk dat mensen dat vaak uit trots of als je het hebt over een blinde vlek of wegkijken, bestuurders denken dat zij bestuurder zijn voor een langere periode. Maar iemand die geschikt is om een onderneming te besturen die gewoon goed gaat en die beter moet, dat is een hele andere competentie dan een onderneming drijven waar je, nou, je niet zeker weet of je morgen of overmorgen er nog bent.
1: Ja.
3: En dat inzien, hè, dus als management zien van, hey, dit kunnen wij niet. We moeten iemand hebben die dat wel kan om ons te helpen. Of zelfs zeggen, hey, ik stap op, laat een ander het maar doen.
1: Ja.
3: Dat zijn hele belangrijke momenten.
1: Je bent niet altijd de juiste leider in elke situatie. Ja, daar komt
3: zeker
1: het
3: niet, maar dat geldt voor onszelf ook.
1: Hè. Ja.
3: Wat zeggen we altijd? Special horses for special courses.
1: Goed, ja. Zeker. Nou, ik ben benieuwd of jullie op deze vraag weer een antwoord hebben. Want ik heb weer een businessvraag voor jullie.
0: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
1: Ja, een vraagstuk waar dus nog geen oplossing voor is, voor de duidelijkheid. Dus niet hoe schenk je melk het beste in, hè? Maar echt iets anders. Waar zou je nou van zeggen, nou, daar zou ik wel een oplossing voor willen bedenken. Heeft iemand van jullie iets?
4: We hebben het nog niet over gehad, maar ik focus me op een industrie. Dus ik doe consumer en retail als industrie. Dus daar zit er natuurlijk heel veel dynamiek in tegenwoordig. En voor mij is het, ik vind het gewoon heel leuk om te denken van, hoe kan je de last mile delivery, hoe kan je dat eigenlijk beste doen als je een Albert Heijn of een Bol of zo bent. En hoe kan je daar eigenlijk geld op verdienen?
1: Ja, en dat is dus nog wel een openstaande vraag waar nog geen antwoord definitief op is.
4: Het is moeilijk.
1: Het is moeilijk. Ja. Wat maakt het zo moeilijk?
4: Het is gewoon duur. Je hebt mensen ervoor nodig. En nu gaan we natuurlijk naar drones en andere dingen waar we naar kijken. Maar als je mensen nodig hebt en je hebt verschillende handovers van het product tussen mensen, wordt het meteen gewoon duur. Vooral in een maatschappij zoals Nederland, waar labor gewoon duur is.
1: Nou, ik hoor je al over de toekomst praten met drones en dergelijke. Daar gaan we zo ook verder over praten. Namelijk over die toekomst en trends die het consultancyvak mogelijk wel kunnen veranderen. Zometeen meer dus in deze Let's Talk Business. Na de man die onlangs nog in de Johan Cruijff Arena 10 keer stond, geloof ik. Echt ongelooflijk veel. Dit is Harry Styles op

0: talking. Listen to Lead. Nieuw Business Radio.
1: Ja, je luistert naar Let's Talk Business hier op Nieuw Business Radio. Ik ben Olivier de Neven en ik ben hier niet alleen. Ik heb maar liefst 3 specialisten van FTI Consulting tegenover me. En we gaan het nu hebben over trends die het werk van consultants ingrijpend kunnen veranderen. Oftewel, hoe de toekomst eruit zou kunnen komen te zien. Ja, AI, het viel net al eventjes. En ook data veranderen op dit moment heel veel sectoren. Hoe veranderen ze jullie eigen werk eigenlijk op dit moment?
2: Ga je gang.
3: Ik denk dat zeker due diligence enorme impact daarvan gaat krijgen. We hebben het dan ook over AI-enabled due diligence. Dat is dan de nieuwe buzzword. Mm-hmm. Wij werken vrij veel met junioren. En wat je ook wel ziet in andere sectoren is dat AI een deel van het juniorenwerk vervangt. Ja. Met name het repeterende deel. Dus ook altijd fragmenten van je werk zijn repeterend. Dus je kan niet het hele proces in AI stoppen. Dan zijn we ook klaar en out of business. Dus dat zie ik eerlijk gezegd nog niet zo snel gebeuren.
1: Hoeft dat ook niet?
3: Nee, dat denk ik niet. Want ik denk zeker in de mid-market waar wij functioneren, is er zoveel toegevoegde waarden die je niet per se gelijk uit AI kan halen. Omdat iedere situatie is anders. Mm-hmm. Dus dat is lastig te leren.
1: Die ervaring bijvoorbeeld zijn, van je. Dat je het eerder al ergens anders hebt gezien bijvoorbeeld. Ja. En AI kan dat niet.
3: Nou kijk, AI zal heel veel wel gaan kunnen en kunnen leren. Maar de vraag is natuurlijk met name hoe je nu je product sneller en efficiënter naar de markt kan brengen. En een deel van de junior uren dus met AI kan laten uitvoeren. Ja. Dat is wel een puzzel, vooral ook voor de leercurve van de junior.
1: Ja, je hoort het vaak, hè? Ook bij advocatenkantoren heb ik begrepen dat de junior advocaten inmiddels ook eigenlijk nauwelijks meer aan de bak komen. Omdat AI het eigenlijk beter kan, in ieder geval veel goedkoper kan. Ja. Dus dat is ook iets wat in de consultancy business wel speelt.
3: Zeker, maar wij, wat Anand in het begin ook al aangaf, dat wij meer expert-led zijn. Dus we hebben vrij veel grijze haren rondlopen. Die worden denk ik nog wat minder snel vervangen. Maar voor mij is het wel een puzzel om te kijken over 10 of over 15 jaar. Er moeten er wel weer nieuwe mensen met grijze haren zijn. Ja. En die moeten ook dingen hebben geleerd die wij op een bepaalde manier hebben geleerd. Waarbij de nieuwe generatie dat op een andere manier moet gaan leren. En dat vind ik, daar heb ik het antwoord ook nog niet op.
4: Ja, want ik denk wat AI natuurlijk geweldig kan is bergen met data heel snel analyseren. Maar dan heb je nog niet een antwoord.
1: Nee.
4: Dus het is echt het vertalen van die data naar mogelijkheden, opportunities voor en conclusies voor je klant. Dat moet nog steeds door mensen gedaan worden.
1: Ja.
4: En dat is wat wij dan meer kunnen doen op zich. Dus we kunnen sneller tot antwoorden komen.
1: Ja, Arnoud, denk je dat als het om restructuring gaat, dat AI straks een bedrijf beter kan redden dan jij? Of is dat nog wel heel ver weg?
5: Ja, ik heb nu nog de arrogantie om te zeggen van niet. Maar ik heb geen idee hoe zich dat gaat ontwikkelen. Want dat is natuurlijk wat jij vroeg net. Hè? Een van je eerdere vragen was van waar zou jij het antwoord op willen hebben? En ik denk dat dat niet zozeer een businessvraag is, maar meer voor onszelf als consultants. Van wat gaat AI nou uiteindelijk betekenen voor de manier hoe wij business kunnen doen naar de toekomst toe?
1: Ja.
5: Weet je, wij opereren in een omgeving van disruptie. Nou, we worden zelf ook disrupt nu.
1: Ja.
5: Het gaat een impact hebben. Het heeft een impact op ons verdienmodel. Maar wat je wel ziet, en dat is een beetje wat Saskia net ook aangeeft. En daar zie je ook dat FTI zich daarin probeert te onderscheiden. Is dat we doen analyse, advies en executie. Analyse gaat absoluut overgenomen worden door AI. Kan het veel sneller, veel beter. Moeten nog steeds wel checken, maar dat is
1: een makkelijke stap. Ja.
5: Dat omzetten naar advies en dan executie, het gedaan krijgen. In mijn beleving, dat blijft mensenwerk. Als ik met een board, met banken, met advocaten, aandeelhouders zit om tot een deal te komen, dat gaat AI echt niet doen. Dus daar heb je mensen voor nodig. En ik denk inderdaad dat, en dat is ook een beetje mijn zorg, hoe ga je ervoor zorgen dat je mensen nog steeds kan opleiden, dat ze dat in de toekomst ook kunnen doen. Alleen op hetzelfde moment. En mijn kinderen vinden mij een vreselijke boomer van 48. Ik zie nu een generatie opgroeien. Mijn kids zijn 16 en 17. Die doen alles met AI.
1: Ja.
5: Dus alles wat ze voor school voorbereiden. Wat ze bekijken. Weet je, het is een no-brainer. Het wordt allemaal gebruikt. Dus dat betekent ook.
1: Maar het is ook luier misschien, denk ik, toch?
5: Ik weet niet, weet niet of het luier is. Ik denk dat ze heel optimaal gebruik maken van de mogelijkheden.
1: Zeker.
5: Dat is denk ik heel slim.
1: Mooi gezegd. Dus alsof je bij een klant zit.
5: Ja, ik kan wel wat verkopen. daarmee ontwikkelen ze zichzelf ook op een skillset die wij weer niet hebben.
1: Ja.
5: Maar gaat het een impact hebben? Zeker. Maar hoe gaat het precies uitpakken? Ik weet het niet. En volgens mij blijft het in ieder geval in consultancy. Hè, zolang het relevant is dat mensen andere mensen moeten helpen en overtuigen om dingen gedaan te krijgen. Ja, dan maak ik me voor onze eigen baan niet zoveel zorgen.
1: Gelukkig maar. Dat is een opbeurende gedachte. Hey, private equity, het woord viel al eerder in dit programma. Dat soort partijen, die kijken vaak scherp naar rendement, naar tempo. Wat vraagt dat van jullie als adviseurs? Anders dan bij andere klanten.
4: Urgentie. Het is inderdaad... In private equity is het echt vaak over uitkomsten, de executie. What have you done quickly? En dat is bij, als je bij corporate zit, is dat wat minder. Waar het toch ook veel gaat over de cultuur. Ga je met hun mee? Neem je ze mee? Met private equity is dat iets minder belangrijk. Maar ze hebben natuurlijk ook nu heel veel druk om dingen te verkopen. Ze hebben de hold periods worden steeds langer en langer. Er zijn niet zoveel transacties als vroeger. Dus ze moeten ook echt... in het bedrijf gaan zitten. Dus er is ook nu veel meer werk voor ons. De tijden van de financiële deals, waar je gewoon even door financial engineering heel veel geld kon maken, die zijn zo'n beetje voorbij.
1: Ja.
4: Dus het is nu echt over fundamental value creation. Wat betekent dat je gewoon echt in het bedrijf moet gaan zitten.
1: En wat value add erbij.
4: Met dat value add erbij. En dat kunnen ze niet zelf. Dat is niet hun DNA om dat zelf te doen. Dus daar komen wij dan binnen.
1: Ja, en dan is het inderdaad niet even snel kopen en verkopen weer. Wat het vroeger misschien sneller was. Hè? Een beetje de cowboywereld nog uit die jaren.
4: Ja.
1: Maar nu moet je echt het langer houden. Want anders heb je er ook gewoon niks aan.
4: Exactly.
1: Ja, dus die rol van private equity verandert. En daarmee ook jullie rol daarin. Als je die gaat helpen. De afgelopen jaren waren natuurlijk jaren vol met schokken. Hè? We hadden rente, energie, geopolitieke dingen. Inflatie, noem het allemaal maar op. Welke schok heeft jullie werk nou het meest beïnvloed?
3: Ik denk dat het een combinatie, in ieder geval voor transacties is dat een combinatie. En dan hangt het er ook nog een beetje vanaf. Doe je grote deals, de large cap zoals dat dan zo mooi heet. Of wat meer de middenmarkt. Die wordt daar toch vaak wat minder door geraakt dan echt de large cap. Maar ik denk dat zeker mijn praktijk werkt vrij veel ook met de US samen. En vorig jaar met de tariffs hebben wij echt wel gezien dat er even een hold was met nieuwe deals. Omdat iedereen ook wel even ging kijken wat gaat er gebeuren.
1: Onzekerheid groot.
3: Onzekerheid te groot. En dan wachten ze gewoon 3 maanden. En dan heb je wel minder dealflow.
1: Dus dat heeft ook impact op jullie werk dan?
3: Ja, zeker. Alleen gelukkig doen we ook nog een groot deel van ons werk in de Nederlandse markt. En die draaiden wel gewoon door.
1: Ja, die had er minder last van.
3: Ja.
1: Ja. Arnoud?
5: Ja, ik denk, je ziet absoluut sectoren die beïnvloed worden door een aantal van die schokken. Dus de chemie sector in heel Europa is er heel slecht aan toe. Dat heeft met prijzen te maken van energie en de competitie internationaal. Maar wat ik interessanter vind om te zien is dat in de afgelopen jaren, eigenlijk na COVID, is de Nederlandse restructuringmarkt relatief stabiel geweest. Dus die groeit niet, die krimpt niet, die is vrij flat. Wij zijn erin, hebben we ons kunnen groeien, dus dat is mooi. Maar wat ik bij klanten zie is dat hoe meer disruptie er is en hoe sneller disruptie elkaar opvolgt, hoe meer dat eigenlijk onderdeel wordt van een soort nieuw normaal.
1: Ja, je raakt eraan gewend.
5: Ja, dus een heel concreet voorbeeld. Hoge inflatie heeft op een gegeven moment geleid. Hoge inflatie net na corona leidde tot veel problemen bij bedrijven. Omdat bedrijven vaste contracten hadden met afspraken waar de inflatie beperkt werd gecompenseerd. En als je dan ineens 10% inflatie hebt, heb je gewoon een groot probleem in je verdienmodel. Onderdeel van trajecten die we daar gedaan hebben, zegt, nou, dan moet je heronderhandelen. Ja, maar dat kan niet, want ik heb nog 5 jaar een afspraak. Ah, ja. Nou, dat zou maar doen, anders ben je er morgen niet meer. En wat je nu ziet, is dat er dus processen en procedures binnen bedrijven zitten, waarbij als de inflatie hoger is, nou, hebben we goede afspraken gemaakt, zodat we daar ook voor gecompenseerd kunnen worden. Brandstofprijs, idem dito. Dus het lijkt wel zo dat, ja, je toch, het lijkt, mijn constatering is in ieder geval bij bedrijven waar ik kom, dat je ziet dat het nieuwe normaal rekening houdt met meer disruptie. We hebben natuurlijk een politiek klimaat, internationaal, maar ook nationaal, waar je ook iets van kan vinden.
1: Gebeurt een hoop.
5: En iedereen lijkt zich daar toch enigszins mee te vereenzelvigen en zeggen, oké, dit is dan blijkbaar wat het is en daar zullen we mee om moeten gaan.
1: Ja.
5: Dus ik denk dat een aantal van die dingen die je net noemde, 10 jaar geleden allemaal individueel tot enorme crisis zouden kunnen hebben geleid. En nu lijkt het wel wat meer onderdeel van de regular going concern.
1: Ik merk het al, jij bent van de positieve boodschap.
5: Ja hoor.
1: Arnoud, want dit vind ik toch een geruststellend idee eigenlijk. De concurrentie luistert natuurlijk ook mee vandaag. Dus die luisteren zeker nu bij deze vraag. Want waar zit de komende 5 jaar naar de grootste vraag wat jullie betreft? Welke sectoren bijvoorbeeld of welke handelingen die jullie uitvoeren? Waar zit die groei?
4: Ik denk dat het... Zoals Arnoud zei, er zit gewoon heel veel margin squeeze. Dus je hebt beperkte mogelijkheden om de prijzen te verhogen. En je inputkosten gaan omhoog. Dus er zitten gewoon in heel veel sectoren margin squeeze. Dus ik denk dat er in de maakindustrie is dat natuurlijk heel duidelijk zo. In retail is het heel duidelijk zo. Dus ik denk dat er een aantal industrieën zijn. En dan zijn er wat industrieën die heel veel geld hebben geleend. En nu en die hebben dat geleend tegen lage rentekosten. En nu moet ze naar omhoog. Dus dat wordt denk ik ook een pijnpunt. Dat meer en meer, dat ziet Arna natuurlijk heel veel. Waar ze heel veel goedkoop geld hebben geleend. En nu opeens is dat niet meer zo goedkoop.
1: Een pijnpunt voor hun en misschien voor jullie dus een kans.
4: Ja.
1: Ja. Zeker. Ik heb weer een businessvraag voor jullie. Deze is voor Saskia.
2: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
1: Ja, ik weet niet of ik hoorde namelijk al dat Arnoud niet wakker ligt van zijn zakelijke escapades.
3: Dat ik niet zo heel vaak doe eigenlijk. Dus nee. Dat is wel vrij ongezond. Ik weet het. Ik zou het echt 1, 2, 3
1: nou, anders mag je je hulplijnen inzetten,
5: ja,
1: hier, hoor.
5: Nou ja, jij stelde me net de vraag en toen zei ik inderdaad dat ik nooit wakker lig. Maar
1: toen bedacht je opeens dat het niet helemaal waar.
5: Dat dacht ik eigenlijk later. Van, ja, het is zelden dat ik wakker lig, want anders dan kan ik dit werk denk ik niet doen. Maar ik heb wel een voorbeeld van, en dat zit meer in de dealmaking. Dus als je bezig bent met een bedrijf, ik kan de naam natuurlijk niet noemen, maar... Nee. Waarbij je bezig bent om iets te redden. Ik praat continu met stakeholders. Dus over met banken. Van wat denk je? Is dit een oplossing? Kunnen we dit doen? Een aandeelhouder. Dus je probeert alles aan elkaar te knopen. Hè, om tot een transactie te komen of een oplossing te komen. En ik heb één keer, dat is niet zo lang geleden gehad, dat ik dacht dat ik dat allemaal netjes had geregeld. Dus met iedereen. En toen ineens werd de boodschap gebracht op het moment waar ik er niet bij was. En toen bleek dat de perceptie aan de andere kant van de tafel totaal anders is. En dan is het wel een moment dat ik 's nachts wakker kan schrikken. En ik denk, het kan toch niet waar zijn dat we nu dit niet gaan redden om deze en deze reden. En dan is het heerlijk om 's ochtends in de auto te stappen, diezelfde mensen te bellen. En dan ook gewoon letterlijk te zeggen, ik heb er vannacht wakker van gelegen. Wat ook echt zo is. En hoe kunnen we dit aan elkaar knopen?
1: Dan dus komt het ook meer aan, hè?
5: Ja, dat denk ik wel. Maar het is ook wel gewoon...
1: Het is ook echt waar.
5: Ja. Het is echt waar. En het is ook, weet je, dat tekent denk ik ook de manier zoals wij met elkaar zijn. We proberen gewoon no-nonsense te zeggen waar het op staat. En nou, in dit geval heeft dat even wakker schrik in de nacht ook geleid tot een mooie oplossing.
1: Zeker. Nou, die menselijke kant, daar gaan we straks ook verder nog over praten in ons laatste deel van dit programma. Want zometeen komen we meer te weten over de mensen achter de adviseurs. Ik ben benieuwd welk. Ik ga jullie het hemd van het lijf vragen. Weten jullie dat alvast? Maar eerst hier op New Business Radio. Ja, echt een zomerklassieker kan ik wel zeggen. De Isley Brothers en Summer Breeze. En, nou, past nu ook wel een beetje.

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar New Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag de spotlight op de wereld van consultants. Met FTI consultants en zelfs drie mensen daarvan hier in de studio. We gaan het even hebben nog over jullie persoonlijke kant van dit werk. Want nou ja, wat heeft dit werk, Anand, jou geleerd over hoe organisaties echt functioneren? Anders dan misschien wat je in het verleden dacht.
2: Ik denk dat een aantal dingen. Ik denk dat cultuur is meer belangrijk dan cijfers, dan strategie. Dus dat is het menselijke aspect is echt heel belangrijk. Mm-hmm. En ik zeg ook vaak, het is EQ en IQ waar je over moet denken. Dus het is het goede antwoord IQ-wijs. Maar IQ van hoe breng je dat over en hoe motiveer je de mensen is denk ik heel belangrijk. Tweede is ook dat het veranderen van mensen echt heel moeilijk is. Mensen zeggen dat ze willen veranderen, maar ze willen dat iemand anders verandert en niet zelf.
1: Ah, ja.
2: Dus dat is denk ik het tweede. Derde, ik heb heel veel geluk gehad in mijn leven dat ik in verschillende gebieden heb kunnen werken. Ik heb in Azië gewoond, ik heb in de Verenigde Staten gewoond, nu weer in Nederland. En de gebieden zijn gewoon heel anders hoe ze werken, hoe ze over werk nadenken.
1: Cultureel, ja.
2: Cultureel, dus dat neem je mee. En dat, daar leer je dan ook van hoe je het beste met situaties om kunt gaan.
1: Ja, en dat je ook weet van in deze cultuur kan ik beter dit niet doen of werkt dat niet.
2: Ja.
1: Of juist wel. Ja, is er Arnoud, een dossier of een moment of een klantgesprek dat je altijd is bijgebleven?
3: Ja, verschillende wel.
1: Ja, dat kan je me geanonimiseerd er eentje.
3: Nou ja, ik weet, ik heb één keer ergens, dat was vrij vroeg in, want ik heb heel lang bij de bank gewerkt, dus ik ben als adviseur begonnen en op een gegeven moment in de opdracht gekomen waar ik als Chief Restructuring Officer een grote reorganisatie moest uitvoeren. Op een plek waar we in ploegendiensten werkten. En we moesten heel lang, we hadden een vrij lange discussie met de ondernemersraad over wanneer we konden aankondigen wat we gingen doen. Maar ze wisten wel dat het moest gebeuren. En toen moesten we op een avond, omdat die ploegenwisseling er was, ik geloof een uur of 10 s'avonds, moesten we op het bedrijf in een open ruimte het personeel informeren over wat er stond te gebeuren. Dus ik stond daar in een oranje hesje met een helm op en een... Echt seks om een megafoon.
1: Ja, ik krijg het beeld wel, ja.
3: Met een groep mensen om je heen die natuurlijk A, niet blij waren met de boodschap. Door de vakbonden waren voorbereid op het feit dat dat ging gebeuren. Dus die hadden hele lijsten met vragen. En ik stond daar als net beginnende CRO, moest ik dat verhaal even gaan doen. Nou, ik weet het zweet droop van mijn rug.
1: Dat snap ik, ja.
3: En,
1: voel je een beetje zoals je met een klappertjespistool de oorlog in was gestuurd.
3: Echt waar, ja. En wel gewoon mijn best gedaan, geprobeerd. En uiteindelijk is dat denk ik ook wel oké overgekomen. Dat is een moment wat ik nooit vergeet.
1: Nee, dat is een mooi, ja, niet een mooi moment per se, maar wel mooi dat je deelt.
3: Blij dat ik s'avonds de veilige autowinkel kwam. Ja. En dat hij er nog stond.
1: Nou, zeker, ja. Het is goed afgelopen, gelukkig.
4: Met 4 volle banden in plaats van lekke banden.
3: Exact.
1: Nou, dat ook prettig, ja. Ja, Saskia, welk advies zou je jou van 10 jaar geleden geven, nu je weet hoe het is gelopen?
4: Iets minder druk maken wellicht.
1: Ja?
4: Soms denk
1: over
4: ik,
1: wat?
4: Ja, over wat niet zou bijna. ik denk, misschien is dat ook in het kader van kwetsbaar opstellen wel een vrouwending. Dat wij ons, we willen het 90% kunnen voordat we het echt gaan doen.
1: Ja.
4: Mannen doen dat zonder hier misschien boze gezichten te krijgen. Maar met een wat lager percentage.
1: Zeker. Wij worden niet gehinderd door enige kennis van zaken, hoor. Dus, ja.
4: En ik denk dat misschien naar mezelf, maar ook denk naar veel jonge collega's. Ik heb ook best wel wat meiden in mijn team die daar ook mee worstelen. Het imposter syndroom.
1: Stap wat meer naar voren.
4: Stap wat meer naar voren en wees niet bang om een fout te maken.
1: Mooi. Anand, wat willen jullie persoonlijk de komende jaren nog neerzetten binnen FTI? Of jij in dit geval?
2: Voor mij is het, ik wil goed werk doen. En door goed werk krijg je meer werk. Dus wij zijn nog heel klein in Nederland. De meeste mensen kennen ons niet. In de Verenigde Staten is dat wel wat anders. Dus ik wil dat wij een naam worden in een bepaalde sector. We hebben niet de ambitie om 10.000 mensen in Nederland te hebben of 1.000 mensen. Maar ik denk binnen een realistisch ambitieniveau om een brand te hebben van daar moet je heen voor transformaties en restructuring en transactions. Maar dat we gewoon wat we doen, dat een van de beste zijn.
1: En wat is de droomsector dan? Je noemt
2: voor mij is het retail consumer.
1: Ja.
2: Maar dat is persoonlijk. Maar wij hebben een aantal sectoren waar we heel sterk zijn, ook als kantoor.
1: Ja. Tot slot, Arnoud. Is jullie werk geslaagd als de organisatie uiteindelijk zonder jullie kan?
3: Ja, dat is de uiteindelijke.
1: Is dat uiteindelijk het doel?
3: Ja, absoluut. Ja. Ja, 100%.
1: Niet een beetje jammer af en toe?
3: Het is, als je lang ergens bent, voelt het toch wel een beetje als afscheid nemen. Maar goed, in het eerdere wat we zeiden, het willen hebben van afwisselend werk, daar wen je er ook alweer snel aan. Maar het wordt wel een beetje kindje.
1: Dus jullie weten hoe afscheid nemen voelt en dat went niet altijd.
3: Het hoort erbij.
1: Ja. Nou ja, daarover gesproken. Wij gaan ook afscheid van elkaar nemen vandaag. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst. Anand Raghuraman, Arnoud van der Linge en Saskia Hinkenkemper. Alle drie Senior Managing Director bij FTI Consulting. Dank jullie wel. En tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie dag en tot de volgende keer.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
5: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl. Voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers.
2: Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor...

0: en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: De duurzame energieleveranciers Omnieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
4: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
2: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
4: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Raedion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Martine Howard.
2: Een grote wake-up call, want bijna 80% van de AI-pilots loopt vast. Dat blijkt uit de cijfers van Data Readiness Index van 2026. Hoe kun je als organisatie een betrouwbare en veilige fundering voor AI creëren? Of anders gezegd, hoe werk je aan datasoevereiniteit in een AI-tijdperk? Juist in deze tijd met zoveel ontwikkelingen, wat moet je dan doen als organisatie om echt het verschil te kunnen maken? Nou, vandaag zijn we bij het event van Cloudera hier op Schiphol om daar meer over te weten te komen. Cloudera is een dataspecialist. Ze werken met een open source en ze helpen bedrijven met onder meer AI-implementatie. Ze kunnen ondernemers die met AI werken veel meer uit hun data halen. Ik ben Martine Howard en vandaag horen en spreken we Frank Beerlagen, Managing Director Benelux bij Cloudera.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Frank, enorm bedankt voor de presentatie. Ik denk dat je een hele heldere, maar ook dringende boodschap eigenlijk ook wel hebt voor iedereen, ook voor onze luisteraars. Er is veel gaande op dit moment als het gaat om AI en soevereiniteit.
3: Ja, ik denk dat senior management vraagt, misschien herkennen jullie dat, senior management, de grote organisaties, meer dan 80% denkt gewoon, wij hebben onze zaken goed op orde. Wij hebben onze data goed op orde. Dus als wij modellen gaan draaien op de data die we hebben, ja, dan kunnen wij denk ik die uitkomst wel vertrouwen. Maar als je kijkt lager in de organisatie, dan zegt zeg maar met name de IT-afdelingen zeggen, dat is gewoon niet waar. Ik denk dat wij maar ongeveer 20% daadwerkelijk goed op orde hebben. Dus je ziet zeg maar dat er, als je het hebt dus over onbetrouwbaar, dat dus de top denkt dat alles wat ze doen met AI gebaseerd is op de wereld die ze hebben. Maar uiteindelijk in de onderlagen weten ze gewoon dat, ja, we hebben gewoon niet alle data. Nou, hoe ga je... Ja, als je weet dat AI is een large language model, een LLM, die gaat trainen op basis van de data die heeft. Ja? Dan is dat nog wel een punt. Ja? Dus we gaan dus modellen trainen. De uitkomst die eruit komt, die gaan we als betrouwbaar ervaren. Maar de vraag is dat wel betrouwbaar? Want het datafundament is er niet. En dat is helaas niet het meest sexy gedeelte van AI, maar dat is wel het absoluut noodzakelijke. Hoe kun je... Het bouwen van een huis is de fundering ook belangrijk. Het is natuurlijk niet zo het leukste van het huis. Maar we weten allemaal, als dat niet goed zit, dan heeft het hele huis verder geen zin.
2: Er is veel gaande op dit moment als het gaat om AI en soevereiniteit. En jij hebt het eigenlijk wel onderverdeeld in drie, nou ja, misschien wel pijlers op dit moment. Drie belangrijke pijlers waar je goed naar kunt kijken als organisatie. Onbetrouwbaar, onbeheersbaar en onbetaalbaar. Kun je dat weer wat meer uitleggen, zeg maar? Waarom zijn deze drie pijlers zo belangrijk om naar te kijken als het gaat om AI en soevereiniteit?
3: Ja, ik zeg dat als wij doorgaan in de huidige vorm, ja, worden ze langzamerhand onbetrouwbaar, onbeheersbaar en onbetaalbaar. Ja. Het is niet dat AI zelf dat is, even voor de verduidelijking. Kijk, er zit heel veel waarde in AI en AI-modellen. We gebruiken het iedere dag, privé, denk ik tegenwoordig. Als we rapportages moeten maken, dan laten we even een check doen door de AI. En er zit heel veel waarde in AI. Maar wat we zien, zeker in grote organisaties, hè, als consument gebruiken het, maar we zijn natuurlijk allemaal ook een consument in onze eigen organisatie. Als het bedrijfsbreed wordt uitgerold, dan zien we dat de meeste projecten falen. Gewoon puur omdat, als je kijkt naar de onbetrouwbaarheid, de data is vaak niet betrouwbaar. En dan gaan wij hele intelligente modellen, die zijn ook heel erg intelligent, laten we loslaten op data die niet helemaal betrouwbaar is. Nou, dan krijg je heel erg snel een fantastisch antwoord. Maar de vraag is, heb ik wel het juiste antwoord? Want het zijn wel vaak black boxes waar we draaien, maar we weten niet precies wat er gebeurt met het model. Nou, dat is het. Dus één van die zaken. Als we niet onze aanpak met betrekking tot AI aanpassen, dan is één risico is dat het onbetrouwbaar is.
2: Ja. Ja. We spraken het zojuist natuurlijk eigenlijk ook al. Hè? Het besef dat het niet zo betrouwbaar is, mag misschien nog wel meer groeien. Denk jij dat ook?
3: Ja, ik denk dat het goed is dat je beseft wat je aan het doen bent. Ja, dus dat, ik vertelde dat voorbeeld van, ik was mijn reis aan het plannen naar Italië en ik zeg, ik wil niet langer dan 4,5 uur rijden, bedenk een tussenstop en geef een hotel voorstel. En dan maakt hij gewoon echt een paar flinke fouten. Nou heb ik in Duitsland gewerkt, dus ik weet dat dat niet kan. Ja. Maar toch ga je er eigenlijk vanuit dat dat model het gewoon goed doet. Ik denk dat dat dat er veel mensen beseffen dat het antwoord niet altijd hoeft te kloppen. Maar dat we toch eigenlijk er wel vanuit gaan dat het klopt. En zeggen dat je belastingaangifte uploaden in ChatGPT en zeggen van doe mijn belastingaangifte maar meteen naar de Belastingdienst. Het zou mij niet verbazen dat er verschillende mensen in Nederland dit gewoon doen. En en dan maar kijken wat er uitkomt. Ik heb het zelf niet gedaan, dus misschien werkt het wel. Ik weet het niet.
2: Ja. Ik denk dat in dit geval vaak het gemak het misschien eigenlijk ook wel wint van hetgene wat we stiekem misschien wel ergens weten. Onbeheersbaar was wel de tweede pijler.
3: Ja, onbeheersbaar is natuurlijk. De laatste tijd gebeurt er wel heel erg veel. Hè? Wat we afgelopen week zagen, dat de Federal Trade Commission niet langer onafhankelijk is. Dus de Amerikaanse overheid mag in een objectief orgaan wat bedoeld is voor de bescherming van bedrijven en consumenten, is niet langer onafhankelijk. Dus dat is ik ben geen politicoloog. Maar dat is nogal wat, want dat is namelijk wel de partij in Amerika waar wij als EU afspraken mee maken, hè, over trade laws en data privacy. Dat is met die partij, die dus sinds deze week niet meer onafhankelijk is. Dus dat is één. Twee is dat het zetten van je data in een Europees datacentrum wil niet zeggen dat je soeverein bent. Ja, de plek waar het staat zegt helemaal niets over het feit of het wel of niet gecontroleerd wordt. Dus de onbeheersbaarheid heeft twee facetten. We weten allemaal dat onder de US Cloud en de US Patriot Act Amerikaanse bedrijven verplicht zijn, als die vraag er komt, om data van Europese organisaties of inwoners te delen met de Amerikaanse overheid. Dat is nu eenmaal zo. Tegelijkertijd zijn zij dan vaak in strijd met Europese wetgeving. Ja, dus dan moeten ze die afweging maken. Wat doen we daarmee? En ten tweede, als je kijkt naar de onbeheersbaarheid, we moeten er wel voor zorgen dat we een omgeving creëren die echt afgeschermd kan worden. We hebben onze eigen EU-regels tot data. En we hebben sinds kort ook een AI, de Europese AI-wetgeving. Daar moeten we ook aan voldoen. Nou, het zomaar laden van data in een omgeving en daar AI-modellen op loslaten. Het zomaar laden van vertrouwelijke gegevens van jouw bedrijf in ChatGPT. Ja, ik denk dat we wel beseffen dat natuurlijk tot iets onbeheersbaars gaat leiden.
2: Ja. Ja, jij zei ook al, hè, zojuist, dat de plek waar het staat. Ik denk dat er nog steeds veel bedrijven zijn die denken, mijn data wordt opgeslagen in een datacentrum in Nederland of in Europa. Nou, dan is het wel oké. Ja. Maar zo simpel is het niet. Zijn we daar iets te gemakkelijk in?
3: Ik denk dat de kracht van Nederland is dat wij heel innovatief zijn als klein land. Yeah. En daar af en toe inderdaad ook vrij snel en vooruitstrevend in gaan. Vergelijk dat met Frankrijk, yeah, wat duidelijk veel conservatiever is. Maar die hebben besloten, een eigen marine. We moeten zelf vliegtuigen kunnen maken. Die hebben eigen datacenters. Die zijn wat minder open dan wij. Dus van nature zijn wij degene die als eerste al onze data in dat soort omgeving hebben gedaan. Maar ja, terug naar je vraag. Je kunt het hier in Amsterdam of ergens in Noord-Holland in een datacentrum zetten. Maar als dat een Amerikaanse hyperscaler is, en dan is het nog steeds onderhevig aan de US Cloud en de US Patriot Act. Dus de fysieke locatie is echt totaal geen graadmeter. Het kan belangrijk zijn. Ja? Dus het feit dat je data in bijvoorbeeld in Duitsland staat, bij een echte Europese cloud provider, dat is weer iets anders. Dus laat ik zeggen, locatie alleen is niet het antwoord.
2: Ja. Laten we doorgaan naar de derde. Onbetaalbaar. Voor de CFO's kan dit knetterbelangrijk zijn.
3: Ja, ik denk dat dit is niet de fijne boodschap die de mensen natuurlijk willen horen. Kijk, er zijn verschillende situaties al geweest. Nou ja, Uber is in het nieuws gekomen dat ze een hele budget in een jaarbudget in drie maanden tijd erheen hadden gejaagd. Kijk, alle modellen, AI-modellen, die draaien op tokens. En token is dus wordt gebaseerd op bijvoorbeeld op een query of op een bepaalde keuze van zoekopdrachten. Dat kan zelfs per woord zijn. Hè? Dus afhankelijk daarvan wordt de prijs bepaald. Nou, daar stond ook in het mooi artikel in het FT ook over advocatenkantoren die kosten extreem zien stijgen. Daar stond deze week ook nog een artikel. Vroeger werden ze gewoon afgerekend op een op een abonnement per maand, per medewerker. Nu gaat het per token. Nou, als je dus heel veel data aan het laden bent, wat ze dus vaak doen, los als je niet altijd het juiste antwoord eruit krijgt, maar dat is een ander, is met name de kostenkant gaat exploderen de komende tijd. Dus terug, als wij AI blijven doen zoals we het nu toe hebben gedaan en dat extrapoleren naar de toekomst, dan wordt het totaal onbetaalbaar. Dus wij zagen, we hadden zelf een klant van ons die draaide met een open source model, of het was eigenlijk meer proprietary model, in een andere, in een cloud omgeving. Die betaalde bijna 4 miljoen per jaar om dat AI-model te draaien daar. En dat was heel waardevol voor ze, hè? Want anders zouden ze dat natuurlijk niet doen. Maar als je dat nu op een andere manier draait en je kunt een groot deel van die AI-processing in een andere dataomgeving doen, kon ze het terugbrengen, die kostte het ongeveer 9 ton. Dus dat is bijna 86% goedkoper. En dat zal voor iedere organisatie anders zijn. Maar het is wel duidelijk dat, dat die AI-ontwikkelingen zo snel gaan, dat dat allemaal blijven draaien binnen, binnen een ChatGPT, binnen een Claude van Anthropic, dat dat onbetaalbaar gaat worden. En wat gaan organisaties hebben dan? Twee keuzes. Of we gaan de AI limiteren in gebruik. Hè? Alleen bepaalde medewerkers op bepaalde momenten mogen er gebruik van maken. Nou, dat is een stopper op innovatie. Dat lijkt mij niet de juiste oplossing. Mm-hmm. Dus we moeten gaan zorgen dat dus die kosten afnemen door die data op een andere manier in een private cloud te gaan zetten bijvoorbeeld. En open source AI modellen te gaan gebruiken die dan gebruik maken. Zodat je wel de innovatie kunt bieden aan al je medewerkers of aan je klanten, maar niet afhankelijk bent van grote AI-partijen, waarbij de data ook daar staat. Hè? Dus los van de onbeheersbaarheid, als je data gaat laden in natuurlijk in Claude, dan is natuurlijk je data ook gewoon weg uit het land.
2: Zou de kosten misschien eigenlijk ook wel het grootste pijnpunt zijn, waardoor bedrijven gaan denken, we moeten het anders gaan aanpakken? Want we zitten met z'n allen in zo'n enorme rush. Zeker hier in Nederland. Hè? We willen maar vooruit. We gaan mee op die hype. Wat gaat de grootste trigger, denk jij, zijn? Of moet het eerst echt goed fout gaan ergens bij een ander bedrijf voordat we wakker geschud worden?
3: Ja, ik denk dat de kosten wel een hele grote trigger zullen zijn. Het moment dat grote organisaties zien, aan de ene kant zien ze de waarde van het model, van het AI, en tegelijkertijd zien ze de kosten die het met zich meebrengt. Mm-hmm. Ja, dan zul je een beslissing moeten maken. Dus of we gaan het model niet meer uitrollen, of we moeten iets anders aan die kostenkant gaan doen. Want dat kan dus niet. Het is niet allebei. En dus denk ik dat kosten een hele belangrijke trigger zijn. Dus anders omgaan met je data. Waar draait je model? Hoe ga je daarmee om? Ja, en ik denk ook dat als je kijkt naar EU-wetgeving, het niet op de juiste manier omgaan met je data, als daar de echte eerste grote boetes worden uitgedeeld, dan is dat ook wel een wake-up call. Dat we zeggen, oké, we kunnen niet zomaar al onze privacygevoelige gegevens in een ChatGPT gaan laden.
2: Als we ook nog eventjes verder kijken. Hè? Onbetaalbaar is een hele belangrijke. Ja. Toch kan ik me voorstellen, hè, dat voor veel bedrijven, ze hebben al bepaalde keuzes gemaakt. Hè, ook als het gaat om de cloud, of een private cloud, al dat soort dingen. Een stap op de plaats maken en kijken, hey, waar liggen de risico's? Waar ligt nou precies mijn data? Wie is daar verantwoordelijk voor? Dat is nog niet zo heel erg makkelijk. Hebben jullie een soort stappenplan voor bedrijven? Hoe helpen jullie bedrijven hiermee om de juiste keuzes te maken?
3: Ja, kijk, ik snap natuurlijk dat de keuzes zijn gemaakt. Cloud is ook gemak. Je kunt data snel laden. Iemand anders die zorgt voor de hele infrastructuur. En daar hangt uiteraard een prijskaartje aan. En tot nu toe was dat ook niet zo'n heel groot probleem. En je deed analytics. Je maakte rapportages. Je had een bepaalde tooling. En dan kon je je omzet per klant, per land van de afgelopen 2-3 jaar zien. Voorspelbare vragen die je aan een dataomgeving stelt. En met AI verandert de wereld heel erg groot. De modellen zijn groot, zijn complex, kunnen extreem veel capaciteit vragen. En dus is de verwachting ook dat je zal zien dat die kosten onbeheersbaar worden. En vooral onvoorspelbaar. Hè? Dat is misschien ook wel een hele aardige. Je weet niet meer precies wat het gaat kosten. Nou, dat hebben we een aantal, wat ik net zeg met Uber, wel wat voorbeelden van. Kijk, het stappenplan is dat je echt duidelijk gaat maken, als ik in een meer dan POC, ik wil een AI capaciteit of een AI wil ik uit gaan rollen in mijn organisatie, in de productieomgeving, al mijn medewerkers, misschien zelfs aan mijn klanten wil brengen, dan zal ik het in een private-achtige omgeving gecontroleerd. Niet alleen qua toegang, maar ook qua security, qua encryption, maar ook juist qua kostenkant moet ik dat gaan controleren.
2: Ja.
3: Dus ja, ik denk dat, en dat is denk ik wat waar we nu zitten in de wereld. We zien de waarde van AI, maar we komen nu wel voor een aantal moeilijke keuzes te staan van hoe gaan we dit controleerbaar, beheersbaar en betaalbaar maken. Dan de positieve kant van de drie woorden. Ja.
2: Nu kunnen jullie organisaties enorm goed helpen. Toch is er op dit moment natuurlijk ook wel een beetje een soort, nou ja, anti-Amerika wil ik het ook niet zeggen, hè? Maar toch misschien ook wel. Hè? Mensen worden misschien een beetje huiverig of sceptischer als het vanuit Amerika komt. Werkt dat ook tegen jullie? Zeg, want uiteindelijk zijn natuurlijk ook een Amerikaans bedrijf. Of ervaar je dat niet zo?
3: Ja, ik voel wel af en toe wat negatief sentiment. Dus ik ben wel blij dat je die vraag stelt. Kijk, wij zijn geboren. En alles wat wij doen is dat wij open source technologie als het ware enterprise klaarmaken. Dus wij zorgen ervoor dat we dat de open source componenten, die gebied van data management en AI, dat wij die kunnen leveren, maar dat je niet meer zelf de heavy lifting hoeft te doen. Wij zorgen voor de security, wij zorgen dat voor de hele governance, wij zorgen dat de interfacing goed werkt. Dus wij maken open source enterprise ready. Dat is dus gebaseerd op het hele idee van sharing. Ja, het hele het filosofische van het begin van het internet, waarbij we met z'n allen dingen gaan delen. Dus het juist openmaken en toegankelijk maken. Daarom zijn we ook een voorstander. Als je AI gaat gebruiken, pak een open source AI model. Ga dat runnen in je open source omgeving. Je kosten zijn beheersbaar. Je hebt geen risico's met onverwachte token zaken. En je bent ook nog eens een keer, volgens de EU-wetgeving, ben je ook nog eens een keer sovereign. Nou, waarom zou je dat niet willen? Ik denk dat het te makkelijk is om te zeggen dat alle Amerikaanse bedrijven in één keer heel erg slecht zijn. Je moet wel afvragen, wie beheerst mijn data? En kan ik die data weghalen wanneer ik dat wil?
2: Ja.
3: En kan ik dan nog steeds mijn business blijven bedienen? Als ik mijn data weghaal, kan ik nog steeds wel mijn business blijven runnen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het wel om draait.
2: Ja. Je boodschap vandaag eigenlijk is ook wel, misschien ook wel een beetje een noodklok. Hè? Trek aan de bel bij jezelf, maar ook als organisatie. Wat kunnen we gaan verwachten de aankomende maanden? Want er is al enorm veel veranderd de afgelopen 6 maanden. Maar wat denk jij? Wat kunnen we verwachten voor de aankomende maanden?
3: Ja, dat is een goede vraag als ik dat zou weten. Nou, ik denk wel dat als we kijken waar we 9 maanden geleden stonden of een jaar geleden stonden. En als je kijkt wat er nu is veranderd op dit moment. De discussies die gaande zijn over Europese soevereiniteit. De opkomst van partijen als een Stack IT uit Duitsland en OVH uit Frankrijk. Nederlandse overheden die echt nadenken zijn van hey, we moeten wel een andere datastrategie gaan voeren. Banken die hun kroonjuwelen uit de cloud aan het halen zijn naar een nieuwe omgeving. Ik denk dat die wake-up call er wel is. Ja? Dus ik denk dat er nieuwe strategieën moeten komen. En ik geloof ook dat als je AI beheersbaar wil houden, dan zul je na moeten denken over de architectuur van je dataomgeving. Misschien niet altijd een hele fijne boodschap, maar dat is wel de realiteit. Dus nou, naar de toekomst toe. 6 maanden verder, 9 maanden verder. Ik vind het een hele lastige, maar ik denk dat we zullen vaker zien dat een Amerikaanse hyperscaler gedwongen wordt om data van EU-instanties of inwoners te delen. Dat zal nog wel een paar keer gebeuren. En ik kan me voorstellen dat vanuit de Europese commissie, of ik weet niet precies welke entiteit dat is, dat er boetes zullen worden opgelegd daar waar organisaties zich niet houden aan de Privacy Act en de AI Act die we in Europa hebben. Ja. Nou, en ik denk als die twee samen gaan komen, wat ik wel verwacht, dat organisaties zeggen, ja, we kunnen gewoon niet meer terug. We zullen beter moeten nadenken over een datastrategie om de waarde van AI te kunnen realiseren.
2: Ja. Het is dus nog niet te laat om verandering toe te brengen, maar je zult wel een beetje vaart moeten maken.
3: Ja, ik denk wel. Ik denk dat het wel. Ik denk als je nu gaat beginnen met een datamigratiestrategie naar een hyperscaler zonder dat je daar een gecontroleerd platform voor gebruikt. Ja, dan denk ik dat je even je strategie moet bespreken met de CFO en risicoanalyses moet gaan maken of dit wel de juiste manier is. Ga je dat nu nog doen? Welke risico's zijn daaraan verbonden en kun je nog terug?
2: Ja. Tot slot, welke tip wil je nog meegeven aan onze luisteraars? Na dit hele verhaal wat je al hebt gedeeld.
3: Ja, ik denk dat de tip is dat je gebruik maken van AI en de waarde die daar absoluut in zit. Dat je moet gaan nadenken van hoe ga ik om met mijn data? Hoe kan ik het betaalbaar, beheersbaar houden? Want als je dat goed doet, en er zijn mogelijkheden voor. Wij zijn een leverancier die dat voor je kan regelen. Maar je zal er wel vandaag mee moeten gaan beginnen.
2: Dank je.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: In de bloemendetailhandel werken zo'n 8000 mensen. En de CAO die loopt eind dit jaar af. 2027 moet er een nieuwe van kracht komen. Maar om de onderhandelingen te kunnen starten is vakbond AVV bezig nu met het inventariseren van wat er leeft onder de medewerkers van deze bloemendetailhandel. We gaan hierover praten met Valerie Rijkmans. Zij is bestuurder bij AVV.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee. Op New Business Radio.
3: Valerie, van harte welkom hier in de studio.
4: Dankjewel.
3: Ja, 2027, dan moet die van kracht worden. De nieuwe CAO van de bloemendetailhandel. We gaan zo meteen met jou praten over de weg daar naartoe. Want voordat we er aan gaan beginnen, de situatie nu van de bloemendetailhandel, hoe zou je die kunnen omschrijven?
4: Uitdagend, op zijn minst. De laatste jaren zijn een opeenvolging van allerlei uitdagingen van gasprijzen, energieprijzen, oorlogen, gedoe met pesticiden op planten, een hele hoge stijging van het wettelijk minimumloon, waardoor het loongebouw onder druk komt, negatieve beeldvorming voor bloemen en met een beetje pech ook nog een btw-verhoging straks naar 21%.
3: Staat en wanneer moet die van kracht zijn?
4: Ik geloof dat daar de besluitvorming in het najaar in verschillende fases gaat. Ik weet wel dat de bloemensector het uiterste best doet om dat tegen te gaan. Dat is een aantal jaren geleden ook al eens gebeurd, met succes. Maar de belasting op sierteelt, als die naar 21% gaat, dan zijn de voorspellingen dat een flinke klap op de omzet gaat geven.
3: Ja, een situatie die, als je het zo omschrijft, niet heel rooskleurig is, maar toch. Jullie zijn AVV, een vakbond.
4: Ja.
3: Jij doet dit voor meerdere branches overigens. Misschien wel even goed om toe te voegen. Wat zie jij in andere sectoren gebeuren? Want je hebt het nu over externe factoren die eigenlijk ervoor zorgen dat de markt onder druk staat. Waardoor het salaris onder druk staat. En die onderhandelingen dus op een moeilijke manier verlopen. Want ja, als daar geen winst gemaakt wordt aan de kant van de werkgever, dan is het bij de werknemer natuurlijk ook moeilijk.
4: Ja, dat klopt. En met dat in het achterhoofd gaan we ook onderhandelingen in. Met respect voor elkaars omstandigheden en positie. Vorige week ben ik aan het onderhandelen geweest bij Plantion. Dat is een bloemenveiling. Daar zijn de uitdagingen vergelijkbaar. Alleen merk je wel dat er nu minder mensen op vakantie gaan. En dus er meer bijvoorbeeld in tuinen geïnvesteerd wordt. Waardoor de plantenverkoop weer wat toeneemt. Dus het kan bij de ene sector die er heel dichtbij ligt net een beetje anders uitpakken. Nou, onze vakbond doet ook de CAO Retail Non-Food. Met de uitdagingen in de winkelstraat ligt natuurlijk ook. Daar liggen ook uitdagingen vergelijkbaar.
3: Ja, want is het daar echt helemaal vergelijkbaar als je kijkt? Inderdaad, gasprijzen hebben ze ook.
4: Ja.
3: Eventueel milieuaccijnzen, milieuprijzen heb je daar ook.
4: Ja,
3: importheffingen heb je daar
4: alles
3: ook.
4: Dat. En ook, dat valt ook bijvoorbeeld de tuincentra vallen eronder. De woonwinkels vallen daaronder. Parfumerie, drogisterijen, cadeauartikelen, kleding, sport. Nou, van al dat soort zaken. En ja, dat kan echt heel erg verschillend zijn. Hè? Wanneer er veel aandacht is voor duurzaamheid, dan hebben de kledingwinkels hebben er ook weer mee te maken natuurlijk.
3: Ja. En daar zijn we volgens mij met z'n allen wel over eens. Ook als je kijkt naar de verkiezingen, hè, hoe het kabinet nu samengesteld is. Het is ook gekozen voor een partij die groen en verduurzaming wil. Maar goed, we moeten door. En eerst even naar jullie dan als AVV. Want jullie zijn een vakbond. Meerdere sectoren, dat zei je net al. Wat maakt jullie de vakbond zoals jullie zijn als AVV? Wat is er een verschil bijvoorbeeld met andere vakbonden?
4: Ja, AVV werkt met het draagvlakmodel. AVV staat voor alternatief voor vakbond. En in de grote lijn doen we exact hetzelfde werk als andere vakbonden met één groot verschil. Dat als wij een resultaat halen bij een CAO-onderhandelingen, dan is het niet alleen aan de leden om daarover te stemmen, maar aan alle medewerkers die onder de CAO vallen. Betekent alle mensen, in mijn geval alle mensen die in een bloemenwinkel of in een bloemenstal op de markt staan, die mogen allemaal stemmen over de CAO. En het is niet alleen de leden van de vakbond.
3: Dus daarmee heb je een veel democratischer model, zou je kunnen zeggen.
4: Exact, ja.
3: Ja. Dus lid of geen lid, je mag meestemmen. Daar komt het op neer.
4: Ja.
3: En hoe zit het dan aan de werkgeverskant? Want die sluiten zich aan bij jullie. Of hoe werkt dat?
4: die hebben ons uitgenodigd omdat dat model ze aanspreekt.
3: En betekent dat dat daar geen andere vakbonden actief zijn?
4: In deze sector zijn geen andere vakbonden actief. Dat waren ze voorheen wel. De werkgeversorganisatie VBW is dat, Vereniging Bloemisten Winkeliers. Die hebben, ik denk dat dat wel ruim 10 jaar geleden is, AVV benaderd. Omdat AVV in ieder geval de hele sector aan het woord laat. En dus niet alleen bij het stemmen over de CAO, maar ook in het voorbereidende traject waar we nu zijn. Over de enquête die nu uitstaat. Die mag ook door iedereen ingevuld worden. Als je wel of geen lid bent van onze vakbond. Wij vinden het belangrijk dat de stem van jong en oud evenredig vertegenwoordigd wordt in het CAO-resultaat.
3: Ja, wat, en doen jullie dat door middel van een platform? Want als we de stip op de horizon neerzetten, is dat dan eind dit jaar, want die CAO gaat uiteraard in 2027. Moet je dan niet in oktober al klaar zijn met eigenlijk het grootste beeldvorming, zodat je ook echt de onderhandelingen kan starten? Hoe is het verloop daar naartoe?
4: Nou, het verloop is dat we deze maand een enquête open hebben staan. En die vind je op stem.avv.nu/bloem. En daar mag iedereen die werkzaam is in de sector bloemen, die mag invullen en aangeven waar de speerpunten voor hem of haar liggen. En dat doen we dus deze maand. En volgende maand ga ik die resultaten uitwerken. En op basis van die resultaten en gesprekken met het platform en medewerkers die we in de bloemen hebben, vorm ik een inzetbrief. En dat is in onderhandelingswereld heel gewoon. Dus de vakbond formuleert een inzetbrief en daar staat op wat we eigenlijk willen. En dat gebeurt ook aan werkgeverskant. Die zeggen, die schrijven ook op papier wat ze eigenlijk willen. En dan gaan we in zo'n traject, dat zal net na de zomer, zullen we daar officieel mee starten. Gaan we kijken van nou, waar kunnen we elkaar gaan vinden?
3: Als je de branche moet omschrijven, hoeveel medewerkers zijn hier ongeveer? Waar spreek je dan over?
4: We hebben over een kleine 8000 medewerkers. En dat zal zo 3.500, 4.000 werkgevers ongeveer zijn.
3: Dus met andere woorden, heel veel kleine ondernemers met één of twee werknemers.
4: Ja.
3: Ik kan me voorstellen dat dat ook erg moeilijk is. Dat je aan de ene kant, je bent heel erg nauw met elkaar aan het samenwerken. Maar je staat wel op dit vlak tegenover elkaar.
4: Ja, dat klopt. Ja, dus de eigenaar van de winkel, die staat waarschijnlijk ook zelf in de winkel met 2 of 3 medewerkers.
3: En die draagt al het ondernemersrisico?
4: Die draagt het ondernemersrisico, ja.
3: Maar de werknemers daarentegen, ja, die zijn daar ook. Wat is daar een beetje gemiddelde salaris? Is dat modaal? Is dat beneden modaal?
4: De basis van het loongebouw, dat is het wettelijke minimumloon. De schalen die daarnaast komen, die zijn de laatste jaren zo opgegeten door het wettelijk minimumloon, noemen we dat. Dat het wettelijk minimumloon zo hard is gestegen dat je in schaal B en C eigenlijk ook het wettelijk minimumloon had. Dus we hebben dat heel erg moeten uitkleden en helemaal moeten herinrichten voor de vorige CAO. Zodat er toch nog perspectief is en dat je verschil kan maken in opleidingsniveau en ervaring van mensen.
3: Dan ook even de vraag, want ja, daar ben je natuurlijk als vakbond actief voor. Waar koersen jullie op? Is er al iets bekend over hoeveel procent erbij moet vanaf de nieuwe CAO?
4: Nou, ik vind het altijd een fijne methodiek om te kijken naar welke cijfers zijn er. Wat zijn de landelijke ontwikkelingen? En dan kijk ik het liefst naar de AWVN-CAO kijken. Hè, dus de gemiddelde contractloonstijging. Daar komt een percentage uit. Dat kun je als vertrekpunt nemen. Dat kan ook de consumentenprijsindex zijn. Dat je als werknemer, ook als werkgever, een beetje weet wat is het speelveld. En in sommige CO's koppelen we ook bijvoorbeeld met het percentage wat het wettelijk minimumloon stijgt. En dat is dan halfjaarlijks. Dus dan hebben de mensen er op 1 januari en 1 juli het percentage krijgen ze erbij. Wat dan overeenkomt met de stijging van het WML-loon.
3: Maar goed, dat is nu nog lastig in te schatten.
4: Dat is nu lastig in te schatten. Dus, maar als je dat afspreekt, dan spreek je met elkaar de systematiek af. En dat is dan ook een goed beeld van hoe de situatie in de wereld is dan. Dus ik vind dat ook wel een prettige en een eerlijke manier om een looneis te formuleren.
3: Ik kan me helemaal goed voorstellen dat deze branche ontzettend in transitie is. En dat het ook eigenlijk niet meer houdbaar is dat je zoveel ondernemers hebt met de branche die er nu is.
4: Ja, dat
3: zie je daar, bijvoorbeeld samenwerkingen ontstaan of joint ventures? Of wellicht zijn er ketens die op dit moment andere bedrijven overnemen?
4: Wat ik zie is dat je als bloemist een hele duidelijke keuze moet maken. ja, je hebt natuurlijk de concurrentie van de tuincentra en de supermarkten. Je moet een keuze maken. Ga ik voor veel omzet? Of ga ik voor veel stuks? Of ga ik voor specialistisch werk? Ga ik voor mooie bloemstukken en speciale opdrachten? Bloemen bij evenementen? Of ga ik voor bossen, rozen en bossen, tulpen? En als je daar een hele duidelijke keuze in maakt en daar je bedrijf op inricht, dan heb je een goede overlevingskans.
3: Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, de propositie van deze ondernemers verandert. Wat betreft die enquête, wat voor vragen kunnen medewerkers daar verwachten?
4: Ja, nou, die enquête die is er voor op dit moment dus, zodat wij goed kunnen ophalen bij onze achterban wat er leeft. En fijn ook dat we in dit programma daar even aandacht te kunnen besteden. Want we hebben niet een namenlijst met iedereen die in de bloemenwinkels werkt. Wat we vragen is, wat vinden ze belangrijk? En op de eerste plaats, kunnen ze rondkomen van hun loon? En hebben ze daar nog werk bij nodig? En zijn ze aan het overwegen om ander werk te zoeken? Dus een aantal vragen echt om het loon. Maar ook hebben ze gelegenheid om pauze te nemen? Kunnen ze af en toe naar het toilet? Sommigen staan in hun eentje in een winkel. Als ze koopavond doen, kunnen ze dan rondkomen van de maaltijdvergoeding? Zijn er maatregelen voor als je je niet lekker voelt? Of als je last hebt van je lijf? Dus ook sjouwen met zware spullen. Wat vind je nog meer belangrijk? Is er een fietsplan? Kun je eventueel scholen? En het allerleukste vinden we natuurlijk als mensen zelf met dingen komen van, ja, zou je dit eens op tafel kunnen liggen of dit kunnen meenemen in de onderhandelingen? Dus we hopen dat heel veel mensen het invullen en juist ook de open antwoorden gaan invullen.
3: Ja, wat is dit voor de eerste keer dat jullie het op deze manier aanpakken?
4: Nee, we hebben dat een aantal jaar geleden ook gedaan. En het zal ook niemand verbazen dat op één staat gewoon een hoger loon. Dat zal ook zeker in de inzetbrief staan. Maar we moeten ook kijken van, nou, waar kunnen we elkaar vinden, hè, als werkgevers en werknemers? En wat kun je nog meer doen om het werk in een bloemenzaak aantrekkelijk te maken? En wat kun je nog meer met elkaar afspreken? Om een voorbeeld te noemen, wat al een aantal keer uit... Kijk, als wij een onderhandelingsresultaat hebben, dan leggen we het voor aan alle medewerkers in de sector. En die kunnen dan stemmen met ja of nee of neutraal. Ben je voor deze afspraken ja, nee of neutraal? En zijn er nog andere zaken die je belangrijk vindt? En daar is ook weer ruimte voor open antwoorden. En er is bijvoorbeeld naar de voren gekomen, nou, wij zouden het ook wel fijn vinden als we in de zomervakantie 3 weken aaneengesloten vakantie op kunnen nemen. Nou, dat is in alle onderhandelingen iedere keer op tafel geweest. Maar dat is kennelijk heel moeilijk voor de winkels om te regelen. Maar het zou zo kunnen zijn dat je zegt van, nou, als we over zaken onderhandelen en het ene vraagstuk kan niet beantwoord worden en een andere wel. En kunnen we dan eens kijken of we mensen tegemoet kunnen komen in bijvoorbeeld lange vakantie kunnen nemen.
3: Want nu zeg je iets wat natuurlijk terecht is. Zijn er eventueel nog misstanden waar jullie naar op zoek zijn?
4: Nou, dat vragen we ook uit. We hebben zelfs een paritair meldpunt. Dus waar vragen van werkgevers en werknemers, die kunnen melden van, nou, mijn werkgever houdt zich niet aan de cao en ik wil dat jullie daarop actie ondernemen. Daar wordt niet zo heel veel van gebruik gemaakt. Maar als je met mensen gaat praten, als we naar beurzen gaan of evenementen of mensen in de winkels.
3: Wat we net eigenlijk ook al zeiden, het is vaak een hele close samenwerking.
4: Ja.
3: 1 of 2 collega's heb je en that's it.
4: Ja, dat klopt. En dat is ook heel belangrijk. Maar daarvoor zijn wij er ook, hè, als vakbond. Wij geven die mensen een stem. En we doen dat. We trekken dat uit het persoonlijke van de mensen op de werkvloer. Wij doen dat professioneel. De VBW huurt een professionele onderhandelaar in. Ja, we zorgen dat daar een resultaat uitkomt wat bij alle partijen past.
3: Ja, zie je daar ook nog verschil in, zeg maar, mensen die hier echt fulltime hun baan van hebben weten te maken? En bijvoorbeeld studenten die op zaterdag hier een extra bijbaantje uithalen?
4: Ja, zeker in de betrokkenheid, in de voorbereiding. Hè. Dus de studenten die kiezen wat vind ik leuk of wat is dichtbij of waar werkt een vriendje of een vriendinnetje. Dat zie je heel veel, die zijn daar niet zo mee bezig. Maar de mensen die, kijk, er zijn echte opleidingen. Je hebt ROC's waar, volgens mij heet dat bloem en styling, ik weet het niet zeker. En daar leren studenten, zo zijn een paar jaar bezig met hoe ga je met die bloemen om. En dat is een heel ander vertrekpunt.
3: Echte vakopleiding.
4: Echte vakopleiding.
3: Precies. Ja. Die onderhandelingen, want ja, je zegt al, we trekken daar echt ruim de tijd voor uit. Ik kan me voorstellen dat het ook nodig is, omdat in de wereld ook heel veel verandert. Ja. We weten natuurlijk niet hoe het over een half jaar is met, ik noem maar wat, de gasprijzen of de olieprijzen of enzovoort. En wat voor beslissing het kabinet neemt ten aanzien van de BTW.
4: Nou, ja. Ja.
3: Dus dat is de reden daarvan. Wanneer denk je uiteindelijk ja, ook de uitslag bijvoorbeeld van de enquête wereldkundig te kunnen maken?
4: En de uitslag van de enquête, die delen we uiteindelijk. Maar ik wil daar natuurlijk eerst mijn punten voor de inzetbrief uithalen. En uiteindelijk op het moment dat we onderhandelingen zijn gestart, dan kunnen we die enquête inderdaad ook delen met, dan zetten we hem op onze website en dan kunnen mensen zien wat er leeft. Dus het is natuurlijk volkomen geanonimiseerd. Mensen kunnen ervoor kiezen om hun gegevens achter te laten. Maar je mag hem ook anoniem invullen.
3: En het delen zeg maar, van deze uitkomsten met de werkgeversorganisatie, is dat iets wat vooraf aan de onderhandelingen gaat plaatsvinden? Of gaat dat tijdens de onderhandelingen?
4: Het gaat ermee gepaard. Hè. Het is natuurlijk de backup van waarom willen we dit? We hebben straks een enquête waaruit blijkt dat mensen, noem maar wat, allemaal massaal een fietsplan willen. En nou ja, als je zegt, maar we hebben hier 100% van de ingevulde mensen die zeggen, ja, we willen graag een fietsplan, dan gaan we dat op tafel leggen. En dan kunnen we dat ook onderbouwen met de uitslag van de enquête.
3: Zou je dan nog één keer de link kunnen noemen van waar de enquête te vinden is?
4: stem.avv.nu/bloem.
3: Ik wens jullie daarbij veel succes. Dank u wel voor het verhaal. En we gaan de uitslag afwachten.
4: Dankjewel.
3: Ben je zelf nu ook actief in de bloemendetailhandel en wil je deze enquête ook invullen? Kijk dan al op onze website, de website van newbusinessradio.nl. Daar in het artikel staat de link naar de enquête. Van hippe

0: in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
5: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
6: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.

0: geldzorgen blijven niet thuis, maar die gaan mee naar het werk. Martine Bolhuis van Achmea laat zien waarom financiële stress ook jouw probleem is. De een loopt over van energie, de ander loopt leeg. Vitaloog Klaas Koster legt uit waar dat verschil nou eigenlijk vandaan komt. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Ja, als je dacht dat iemand met geldproblemen, die geldproblemen en alle stress daar rondom thuis zou blijven laten, dat is niet zo. Ze reizen mee naar het werk in het hoofd van je collega. Toch praat bijna niemand erover. Financiële stress is op veel werkvloeren nog een taboe. En wat je niet ziet, kun je moeilijk oplossen. Terwijl het precies raakt aan wat jij als werkgever belangrijk vindt. Namelijk de concentratie, de productiviteit, het werkplezier en natuurlijk zeker ook het verzuim van je mensen. Dus wat is financiële gezondheid eigenlijk en wat gaat het jou aan? En het belangrijkste is natuurlijk, wat kun je er zelf aan doen? We hebben Martine Bolhuis in de studio, lead sociale duurzaamheid bij Achmea. Leuk dat je er weer bent. Nou, lang geleden alweer.
2: Dat is echt heel lang geleden.
0: Nou, trouwens, een jaar of zo.
2: Ja? Oh, ik dacht al langer.
0: Jij denkt langer?
2: Ja.
0: Hoe lang denk jij dan?
2: Ik denk anderhalf jaar zeker, want ik zit nu anderhalf jaar in deze rol. He, als lead social sustainability, waar ik namens Achmea mee bezig mag houden.
0: Ik heb het ondertussen opgezocht. Het is bijna precies 2 jaar geleden.
2: Kijk.
0: Nee, 3 jaar geleden.
2: Zo.
0: 14 juni 2023.
2: En waar hadden we het toen over?
0: Weer aan het werk naar kanker.
2: Ja, dat
0: ik zie een foto met champagne.
2: Onderwerp.
0: Ja.
2: Ja. Ja, een hele mooie afsluiting van een periode.
0: Ja, en nu zit je ondertussen bij Achmea, lead sociale duurzaamheid. Wat doe je dan?
2: Ja, ik hou me bezig met hoe Achmea sociale impact kan maken. En dat is natuurlijk heel vaag klinkt dat. We hebben dat geconcretiseerd in eigenlijk 2 ambities. En de ene kant gaat het over gezondheid en sociaal welzijn. En aan de andere kant gaat het over financiële weerbaarheid.
0: Kijk.
2: Nou, en over die financiële weerbaarheid, daar wil ik het vandaag hebben.
0: Ja.
2: Want wij hebben natuurlijk verschillende rollen als Achmea. We zijn een grote financiële dienstverlener, maar ook een werkgever en een partner. En samen met onze partners willen wij daar werk van maken.
0: Ja, de financiële weerbaarheid, daar kun je van alles nog bij voorstellen.
2: Ja.
0: Eerste waar ik zelf aan moest denken is de schuldenproblematiek die we natuurlijk hebben in Nederland. Mensen hebben schulden en als ze schulden hebben, nou ja, dat is niet fijn.
2: Nee.
0: Maar waar moet ik nog meer aan denken? Want dat zal niet het enige zijn.
2: Nee, je hebt heel goed, want die schuldenproblematiek is er echt. Hè? En daar spreken we ook veel over. En we zien dat zo'n 44% van de Nederlandse huishoudens hebben het moeilijk. In de zin van dat zij kwetsbaar zijn. En dat betekent dat ze onvoldoende op hun spaarrekening of een potje hebben waarmee ze ook weerbaar zijn op het moment dat daar iets gebeurt. Dus als er sprake is van een onvoorziene omstandigheid, denk aan scheiding of andere...
0: Baan kwijtraken.
2: Ja, baan kwijtraken. Allerlei zaken die in het leven kunnen gebeuren. Hoe ben je dan weerbaar om er weer bovenop te komen? Dus het gaat om dat herstelvermogen.
0: Ja, en waar ik gelijk aan moet denken, Martine, is dat op het moment dat er zoiets gebeurt, hè, je gaat scheiden of je wordt ziek. Hè, want dat betekent ook vaak dat, als je langer ziek wordt, dan doet het ook iets met je inkomen. Doet ook iets met alles wat er omheen moet gebeuren. Mantelzorg, nou noem maar op. Daar hebben we ook al heel veel uitzendingen over gemaakt. Ja. Daarbij krijg je dan dus, meestal zijn dat namelijk niet zulke geldzorg er bovenop. Dus je krijgt een soort van extra stress erbij bovenop die situatie die toch al heel naar is.
2: Ja, en dat is precies ook waarom financiële stress zo'n belangrijk item is in Nederland. Want op het moment dat wij zien dat meer mensen financiële stress ervaren, hebben dus ook meer mensen mentale zorgen. Dat heeft effect op je fysieke gesteldheid, maar ook je well-being in zijn algeheelheid. En dat betekent ook minder productiviteit, waar jij het gesprek al mee begon, voor de werkgevers en het verzuim. Dus dat is echt ook meteen een maatschappelijk probleem.
0: En hoe groot is dat effect dan ongeveer?
2: Dat effect op het moment dat...
0: Bijvoorbeeld op verzuim of op die productiviteit die naar beneden gaat. Ik heb ooit wel eens iemand horen zeggen dat schuldenproblematiek en de stress die erbij komt ertoe kan leiden dat mensen wel tot 10 punten minder IQ hebben zelfs.
2: Ja, het heeft op heel veel vlakken

0: effect op inderdaad. Hè, je prestaties, op je geheugen. Nou, daar kan mijn collega straks aan tafel ook wel wat meer over vertellen. En waarom wij daar ons zo druk om maken, is dat wij niet alleen als werkgever daar een rol in hebben, maar ook als financieel dienstverlener. Wij zijn natuurlijk dagelijks in contact met onze zakelijke klanten. Dus wij hebben daar invloed. We kunnen met elkaar, met werkgevers daarop samenwerken. Maar we zijn ook onderdeel van een groot systeem. Dus op het moment dat we zien dat onze klanten betalingsproblemen hebben of moeite hebben met een aantal afspraken na te komen, dan kun je daar meteen op anticiperen. Dus we kijken ook naar die vroegsignalering. Mm. Maar met name ook, want je noemde sociaal incasseren is één van de onderdelen, één van de onderwerpen. Dat proberen we te voorkomen door vroegsignalering in te zetten. Dus onze medewerkers daarop te trainen om eerder daar aan de bel te trekken. Maar zeker ook om preventie maatregelen te nemen.
1: Ja.
0: En niet alleen voor onze medewerkers, waarin we zaken doen als taboe doorbreken, maar ook ervoor zorgen dat mensen tijdig middelen kunnen gebruiken, maar ook extern. Dus we kijken ook naar de jongere doelgroep. Hoe kunnen we daar een bijdrage leveren? Of voor de kwetsbare doelgroepen in Nederland.
1: Ja, ja, wat ik eerlijk gezegd heb, maar dat is gewoon iets wat mezelf aan het hart gaat, dat ik heb ook een gitaarwinkeltje en ik hoor de luisteraar nu alweer zuchten. Dan gaat hij weer. Mm. Maar het grappige is daarvan is dan, dan krijg je ook weer een heel ander perspectief in de wereld. En een van de dingen die mij regelmatig aanbevolen wordt door mijn, door het platform waar mijn website op draait, is dat je moet Klarna installeren. Want dat maakt de drempel voor mensen om iets te kopen veel lager.
0: Ja.
1: En ik denk dan, ik vind dat, om het maar even stevig te zeggen, moreel verwerpelijk.
0: Ja.
1: Want je gaat mensen gewoon in de schulden jagen voor iets wat ze graag willen hebben.
0: Nou, dat is precies ook onderdeel van dat systeem waar wij een lans voor willen breken. Dat doen wij niet alleen overigens. Wij zijn onderdeel van de Stichting Financiële Gezondheid Nederland. Dat is een grote stichting die met financieel dienstverleners samenwerkt. Maar ook met energiebedrijven, met overheden. Verschillende invalshoeken. Maar wij denken dus dat we daar echt met elkaar aan moeten werken. Want een Klarna voorbeeld, dat is precies de kern van heel veel bouwen van schulden. Dus het
1: En super laagdrempelig natuurlijk. Ja, hè? Want ga maar eens naar een bank en vraag maar eens een extra ruimte op je rekening courant. Nou, dan ben je wel even bezig.
0: Ja.
1: En bij Klarna is het een paar keer klikken en je bent er.
0: Ja. En je raakt ook nog een ander interessant fenomeen. En je noemde al, je bent ook ondernemer vanuit die gitaarwinkel. En dat is ook een vraagstuk die we veel zien. En dat is misschien ook wel straks een vraag voor jou,
1: Klaas. Ja.
0: Klaas. Mm-hmm. Veel ondernemers hebben ook moeite met het rondkomen maandelijks. Om MKB'ers, maar ook zelfstandigen. En daarin zien we ook een groot risico en kwetsbaarheid. Dus daar zijn we ook op zoek naar, hoe kunnen we daarin nadenken met elkaar. Ja. Om iets daarop op te lossen.
1: Ja, dus jullie hebben daar als Achmea zelf een belangrijke rol. Omdat jullie natuurlijk een financiële dienstverlener zijn. Maar laten we ook even kijken naar die rol van die werkgever. Want het mooie is, dat oor hebben we nu.
0: Ja.
1: Wat kan die doen? In dit gebied. Want je kan natuurlijk simpel zeggen, hè? Ja, maar dat is, weet je, iemand zijn financiële positie, zijn financiële situatie is zo privé.
0: Ja.
1: Daar durf ik niet aan te komen.
0: Nou, dat is ook wat wij heel vaak horen. Ik voer veel gesprekken ook met onze collega's, leiders binnen onze organisatie. En dit is een onderwerp wat echt nog taboe is. Ook om te bespreken in het vitaliteitsgesprek. Dus hoe maak je het bespreekbaar? Maar ook voor mensen om het zelf te delen. En wat we de afgelopen tijd hebben geprobeerd is om mensen die dit dus hebben meegemaakt en daarmee aan de slag zijn gegaan, dan wel zelf, dan wel met de werkgever of samen met ons Sociaal Voorzieningenfonds. Dat is een fonds van Achmea die juist hiervoor bedoeld is, om die voorbeelden te delen. En daarmee laat je eigenlijk al zien van het is iets wat vaker gebeurt. Je bent echt niet de enige. En neem contact op. Of met die collega die dit al een keer heeft ervaren. Ja. Of met de mensen die daarvoor zijn.
1: Dus wie doet het goed? Welke mooie verhalen ken je van?
0: Ja, mooi is dat.
1: Ja.
0: Ja. Wie doet het goed? Ja, ik ben altijd wel onder de indruk van Fabego.
1: Ja.
0: Ja, die kennen jullie ook vast. En ja, die vindt
1: ik... Zeg maar even een groot familiebedrijf uit het zuiden van het land.
0: Ja.
1: Goedmakers.
0: Ja, en die vind ik gewoon echt in het hart heel erg duidelijk maken dat het over dat gesprek gaat. En dat het eigenlijk voortdurend checken is bij medewerkers. Hoe is het met jou? Waar sta je?
1: En wie doet dat dan bij hen? Is dat dan de leidinggevende?
0: De leidinggevende.
1: Ja, okay.
0: Ja, ja. Dus dat vind ik heel interessant. En ik denk ook dat het daarmee begint. En met de leidinggevende. Maar ik zie ook een rol voor collega's. Dus het houdt niet op voor de leidinggevende.
1: Oh, dat vind ik wel interessant. Ja. Want hier aan tafel in de studio is er nogal de neiging om steeds meer bij de leidinggevende neer te leggen.
0: Ja.
1: Alle zo'n beetje HR-onderwerpen, die moeten uiteindelijk toch stiekem door de leidinggevende gefixt worden.
0: HR vaak niet meer. Hè? Daar zie je de trend dat juist meer strategisch wordt. En dan zie je dat er steeds meer in de lijn zelf wordt belegd.
1: Ja, waar op zich niks mis mee is. Maar ja, hallo, je zal maar leidinggevende zijn.
0: Ja.
1: Ja, dan wordt het psychologische veiligheid.
0: Ja.
1: Maar ook schulden, inclusie, noem het maar op. Al die thema's.
0: Ja. Nou, jullie hebben het hier ook wel eens in de studio over schaamte.
1: Ook nog,
0: dit is natuurlijk wel echt een topic wat daar heel erg mee te maken heeft. Van hoe kun je dat dus onderdeel maken van je gesprek? En mag het er zijn? Mag het er zijn? Je fysieke ongemak, je mentale ongemak, maar ook je
1: financiële... Mag je er überhaupt naar vragen? Hè? Dat vind ik ook wel een interessante. Want dat heb ik ook wel eens. Ik heb in het verleden ook wel eens over dit onderwerp aflevering gemaakt. En dan zeiden mensen, we hebben loonbeslagen. Hè? Dus op het moment dat iemand zoveel schulden heeft... dat die schuldeisers naar de rechter gaan, dan kan er een beslag gelegd worden op je loon. Dat betekent dat je werkgever eigenlijk gewoon niet het loon aan jou uitbetaalt, maar aan de mensen die geld van je krijgen. Dus dat weet je dan, maar dat is wel privacygevoelige informatie.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus enerzijds weet je dat iemand problemen heeft, anderzijds mag je niet zeggen van joh, ik weet dat je problemen hebt, laten we het eens over hebben, ik wil je helpen. Dat mag officieel niet.
0: Nee, het gaat echt om, weet jij wie je medewerker is? Ken je je medewerker? Kun jij het gesprek voeren met de mens tegenover jou? En dat is wel iets waarvan ik denk, dat kan iedereen. Jij kan ook met je buurvrouw een goed gesprek voeren. En jij kan ook een vraag stellen, hoe is het met jou? En hoe is het met jou thuis? En als iemand daar geen antwoord op wil geven, dan is dat inderdaad aan de ander. Maar het gaat om, ben je open en stel je die nieuwsgierige vraag?
1: Ja. Ja, en het grappige is natuurlijk, omdat ik het over meer onderwerpen dan alleen maar over dit onderwerp heb, is dat die laag daaronder, hè, dus heb je überhaupt een goede band met je collega's, of als je de leidinggevende bent met de mensen in je team. En kun je alles aan ze vragen zonder dat het ingewikkeld of, dat is altijd beladen, maar extra beladen wordt omdat je de baas bent. Ja, daar moet je dus aan werken.
0: Ja, klopt.
1: En dit kan de aanleiding zijn. Dat is fijn.
0: Ja.
1: Maar al die andere dingen eigenlijk ook.
0: Ja, en soms zie je ook dat het ergens anders zich uit. He, dus dat je iets anders ziet aan de voorkant. He, of aan signalen. He, maar zit daar een financiële stress onder?
1: Ja.
0: Ik denk dat Klaas daar heel veel over kan vertellen.
1: Ja. Klaas, is dat zo? Je hebt twee keer al de voorzet gekregen.
0: Ja, dus
1: nou, nu mag je minken.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: We zeggen, volgens mij is het de bedoeling dat het deze kant op gaat.
1: Ja.
2: Nee, super herkenbaar wat je zegt. En geldzorgen heeft enorm veel impact op je vitaliteit in de brede zin. Dus zoals je zelf al aangaf, niet alleen fysiek kan het in je lijf vast gaan zitten. Hè, in je nek, in je schouders, in je rug. Maar met name ook mentaal. En wat doet het dan sociaal? Hè? Dus de schaamte die erop zit, het taboe die er nog steeds op zit. Dus je ziet eigenlijk aan alle energiebronnen. Hè? Wij kijken net als vitalogen naar de vitaliteitsschijf van 5. Dus we kijken dus integraal naar vitaliteit. En dat begint met een stuk bewustwording. En vanuit die bewustwording ga je ontdekken, en welke knoppen kan ik dan draaien? En hoe kan ik daar regie op pakken?
1: Ja.
2: Dus het is niet zo dat een werkgever of een leidinggevende verantwoordelijk is voor jouw vitaliteit, maar het is wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Zelf heb je daar wat in te doen, maar ja, als werkgever en als collega's heb je daar ook wat in te doen.
1: Ja, en dus ook hoor ik jullie allebei zeggen, je kunt wel vinden dat het niet per se jouw verantwoordelijkheid is, of je kunt ook nog wel vinden dat dat het privé is. Maar het heeft zoveel effect op mensen dat het je kan het gewoon niet links laten liggen.
0: Nee, het is echt een basis.
1: Ja.
0: Ja, er zijn. Dit gaat over je bestaan. En op het moment dat dit onder druk staat, is het heel moeilijk voor je om verder te ontwikkelen, om te presteren.
1: Ja.
0: Wij noemen dat dan floreren. En gaat je gezondheid ook onder druk staan.
1: Ik vind het altijd grappig. En dan voor mijzelf snap ik het dan altijd gelijk. Probeer me dan bijvoorbeeld iemand, een verkoper voor te stellen die in een gesprek met een klant moet zorgen dat die enthousiast wordt ergens over of wat ik voor wat. En ja, als diegene echt financiële problemen heeft, ja, dan kun je je heel goed voorstellen dat het ook niet zo'n al te beste verkoper meer is op dat moment.
0: Nee.
1: Want die heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Ja.
0: Ja, klopt.
1: Morgenochtend wordt iedereen wakker, Martine.
0: Ja.
1: Hebben ze deze live uitzending / podcast geluisterd?
0: Ja.
1: Wat moeten ze doen?
0: Nou, ik zou in ieder geval mensen ook willen oproepen, en dat geldt voor iedereen, om gewoon goed te kijken van hoe ziet je eigen huishoudboekje eruit. Dus wees je bewust van hoe je ervoor staat. Heb je voldoende ruimte om te sparen en wat kan je daarmee doen? Dus dat is er één. En ook hoe ga je zelf met risico's om? Neem je risico's of zorg je ervoor dat dat goed geborgd is via een, noem het een verzekering of andere. Bijvoorbeeld het broodfonds voor ondernemers. Dat is er één. En voor iedereen die met mensen werkt, dan wel mensen in zijn buurt heeft. Want het geldt natuurlijk ook voor mensen die je privé tegenkomt, vraag ook eens naar hoe het daarmee staat.
1: Ja.
0: Ik merk dat bij mezelf ook, dat het soms een moeilijke vraag is. Zo van hoe red je het financieel? Bijvoorbeeld wij vriendinnen die er alleen voor staan. Of mensen die net een levensgebeurtenis achter de rug hebben. En toch is het een hele goede vraag. Want mensen vinden het fijn om even te sparren. Ook al kan je misschien direct niet iets doen. Maar het helpt wel om even weer bewust te zijn. En ook mensen wellicht weer even op een ander spoor te zetten. Dat is ook waar wij als Achmea veel mee samenwerken. We werken bijvoorbeeld met Geldfit. En Geldfit is een stichting ook. Of een onderneming die heel erg helpt bij hebben van geld zorgen. En dat doen ze zowel voor jongeren als voor ondernemers, als voor mensen die al in schulden zitten. Echt dat bewustzijn creëren, ja, dat zou ik iedereen gunnen.
1: Alright.
0: Ja.
1: Nou, kortom, dit kan op het actielijstje erbij. Dankjewel Martine, je blijft gezellig hier natuurlijk in de studio. Hè? Ja, je blijft hier gezellig in de studio, dus blijf gezellig meepraten. Wij gaan zo verder praten over, toevallig, beetje over hetzelfde onderwerp, vitaliteit met Klaas Koster. Die hoor je zo.
3: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Zo, probeer dat maar eens te halen. De Bee Gees hoorde je, Nights on Broadway.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Ja, maar jij kent hem wel. Die ene collega die altijd overloopt van de energie. Dus als hij binnenkomt, die is altijd heel druk bezig. En nou, jeetje, wat een power zit erin. Die ander, die ken je ook. Dat je denkt, jeetje, daar gaat niet goed mee. Die loopt altijd leeg, juist. Wat maakt nou het verschil tussen die twee? Vitaliteit blijkt over veel meer te gaan dan alleen een gezonde leefstijl. Goed eten, goed slapen, goed bewegen. Er zit toch veel meer in. Maar hoe wakker je die energie en vitaliteit aan als je leidinggevende bent of HR professional? En hoe kun je daar morgen, want we willen natuurlijk altijd dat er een beetje tempo gemaakt wordt, al aan beginnen? In de studio Klaas Koster, vitaloog, oprichter van Vitalogisch, want dat is zijn bedrijf, en auteur van verschillende boeken waar heel vaak het woord vitalogie in staat. Klaas, leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
0: Zo, goedemorgen. Ik heb me er doorheen gekregen. Ja, ik weet niet, ik heb vandaag meer last van woorden dan op andere dagen. Ik weet niet waarom dat komt. Misschien even handig om daar naar te kijken. Want in het vorige blokje begon je al over de schijf van vijf. Vitalogie. Ik ken vitaliteit. Wat is dit en waarom is het anders? Of waarom is het beter? Of waarom is het duidelijker?
2: Ja, een mooie vraag. Want mensen denken dat ze bij vitaliteit allemaal hetzelfde beeld hebben over waar gaat het dan over? En je noemde net al gezond eten. Voldoende bewegen, voldoende slaap. Nou, dat soort elementen. Die zitten heel vaak in de fysieke component ontsloten. Maar er wordt vaak vergeten om ook te praten over het mentaal welzijn en het sociaal welzijn. Waar ook onder andere financiële zorgen in kunnen zitten. Of mantelzorg. En ik denk dat een hele belangrijke energiebron eigenlijk niet eens meegenomen wordt in gesprek. En het gaat over zingeving, over betekenisvol werk.
0: Okay.
2: En als je die vier energiebronnen bekijkt, dan is het aan jou als medewerker en als werkgever om te kijken van, hey, hoe gaan we dit faciliteren en hoe ga ik daar zelf regie op pakken? En dat begint natuurlijk met een bewustwording, met het zelfbewustzijn.
0: Ja.
2: Dus onze insteek is, als wij organisaties helpen, is dat we eerst een gemeenschappelijke taal creëren. Waar hebben we het dan over als we het over vitaliteit hebben? Weten medewerkers waar de knop voor hem of haar zit? En hoe kan die dan vervolgens daar eigen regie op pakken? En hoe gaan wij dat faciliteren als HR? Of als leidinggevende, of welke
0: je ook hebt. En er zijn natuurlijk dingen die je zelf kunt doen, maar er zijn ook dingen die buiten jezelf liggen.
2: Ja.
0: Hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de cultuur. Hè? En ook wat jij als werkgever daarin wil faciliteren. Je noemde net al het woord psychologische veiligheid. Dat is natuurlijk iets wat niet tastbaar is. Maar het is wel voelbaar.
0: Ja.
2: Dus als je het niet over dit soort thema's kan hebben, of het dan inderdaad financiële zorgen zijn, of mantelzorg, of überhaupt iemand die zwaar overgewicht heeft, of elke dag met wallen rondloopt, hoe ga je daar het gesprek over voeren? En die medewerker moet daar uiteindelijk zelf de regie op pakken. Maar ik denk dat je als werkgever ook daar een verantwoordelijkheid hebt.
0: Of je hebt gewoon een stomme leidinggevende.
2: Die zitten er ook tussen.
0: Je hebt natuurlijk, laten we wel zijn, ook bij leidinggevenden zijn er mensen die zijn gewoon totaal niet geschikt voor hun werk.
2: Klopt.
0: En het nadeel daarvan is dat ze invloed hebben op nogal een grote groep. Namelijk al hun collega's waar ze verantwoordelijk voor zijn.
2: Een van de grootste redenen waarom mensen vertrekken bij een organisatie is of ze gewoon niet matchen met de leidinggevende. Dat klopt.
0: Ja. Maar dat zijn, zeg je dan, dan is het of accepteren of iets anders gaan doen. Of op een andere plek gaan werken.
2: Nou ja, volgens mij heb je daar dus meerdere keuzes in. Accepteren is één, maar dat, volgens mij word je er niet heel veel gelukkiger van. Dus dan blijft het probleem bestaan. Dan ben je het alleen maar weg aan het drukken. En dan komt het toch ergens weer een keer naar boven. Dus ik zal vooral gaan kijken, bij jezelf. Hey, wat kan ik met deze situatie? Uiteraard het gesprek voeren is er daar ook eentje van. Maar als je dat al één of twee of drie keer gedaan hebt, dan houdt het natuurlijk op een gegeven moment op. Ja, en dan is het wel goed om voor jezelf te kiezen en misschien wel van afdeling te switchen of van baan te switchen naar een andere organisatie.
0: Welke van die vier energiebronnen wordt nou het meeste aandacht aan besteed in organisaties?
2: Als ik kijk naar de afgelopen 10 jaar, dan is met name het fysiek welzijn iets wat het snelste en het meest makkelijk beter pakken is, ook vanuit je rol als HR. Dus wordt er een fruitschaal op
0: de bureau gezet. Dat is de fruitschaal,
2: Daar hebben we meer.
0: Ja.
2: Maar het is wel een onderschatte interventie, hoor.
0: Oh ja? Jij bent er wel positief over?
2: Absoluut, ja. Want het is meteen een fysieke uiting van, hey, we vinden je vitaliteit belangrijk. We willen het erover hebben met elkaar. Het is heel laagdrempelig. Het kost niet zo heel veel.
0: Ja.
2: Dus
0: Het is wat ik wel altijd frappant vind. Ik weet niet hoe jullie... Die bak is altijd leeg. Dat is een goed teken. Want er wordt dus gebruik van gemaakt. Maar ik denk dan altijd... Als ik ergens, weet ik veel... Ik ga bij een bedrijf op bezoek. En ik ben daarom na de lunch. Om 2 uur of zo, weet je wel. En dan zit nog 1,5 dode appel in. Dan denk ik, ja... Dat is eigenlijk heel raar. Want om 4 uur heeft iedereen trek. En dan moet hij juist vol zitten, toch? Ja, dus neem dan even een level up voor je abonnementje.
2: Ja, dat zou ik dan inderdaad ook
0: toch?
3: Gezien. Ja, dat zou ik ook doen. Ja.
2: Goed teken dat hij leeg is. Maar dat betekent dat er eigenlijk te weinig in heeft gezeten. Of mensen nemen het allemaal in.
0: Of iemand komt met een boodschappenkar langs. Ja, dat zou
2: dat kan. Hè? Dan koppelt hij ook gelijk weer aan de financiële zorg. Ja. Want dat op die manier dus rondgebreid kan krijgen. Ja,
0: ja. Why not? Oké, dus dat is mooi. Dan zeg ik even, want we hebben niet de eeuwige tijd.
2: Nee.
0: Daar gaan we het dan niet over hebben.
2: Nee.
0: Moeten we het dan over de mentale... Waar wordt het minste aandacht aan besteed en waar is de meeste winst te behalen?
2: Ik denk wat je nu ziet is dat mentaal welzijn enorm onder druk staat. Eigenlijk bij zowel jongeren, maar ook bij wat oudere medewerkers. Daar wordt inmiddels steeds meer aandacht aan besteed. Dus dat is heel goed. Mantelzorg, financiële zorg zijn inmiddels ook thema's. Maar waar ik denk dat het nog niet over gesproken wordt... En dat is waar mijn laatste boek ook over gaat, is werken liefde.
0: Mm.
2: Over zingeving, over talenten, drijfveren. Ik denk dat je, ook al zou je elke dag in de sportschool zitten en gezond eten en een positieve kijk op het leven hebben. En hele fijne collega's hebben om mee te werken. Maar als het werk zinloos voelt of je hebt niet het gevoel dat je betekenisvol werk doet, dan loop je alsnog elke dag leeg.
0: Ja.
2: En dan kun je niet tegenaan yoga.
0: Ik weet, ik moet denken aan... ik heb mijn periode gehad dat ik heel veel psychologische boeken... of psychologieboeken las.
2: Mm-hmm.
0: En ik vind altijd de experimenten zo fantastisch... die mensen, die wetenschappers verzinnen. En er was 1 experiment... er waren van die Lego... soort robots... die... kregen ze bijvoorbeeld... begonnen ze met een euro... en dan mochten ze zo'n Lego robot in elkaar zetten. En dat was niet veel werk. Hè. Het was niet echt Lego, maar het was een eenvoudige versie. En dan elke volgende ging het bedrag naar beneden. Want dit was een economische gedragspsycholoog. En dan hadden ze 2 vormen. Dus ze keken dan hoe lang mensen doorgingen. Ze hadden 2 vormen. Bij de ene werden ze neergezet. Dus dan zag je dat het er steeds meer werden.
2: Mm-hmm.
0: En bij de ander was er iemand, die haalden ze gelijk weer uit elkaar. En dan bleek dus dat bij degene waar ze neergezet werden, die gingen veel langer door.
2: Zeker, ja.
0: Want dan doe je het ergens voor. Behalve dan voor die paar euro die je ervoor krijgt.
2: Ja.
0: En ik dacht, nogal wie dus, dacht ik. Maar voor die, vanuit economisch perspectief, hè, vanuit de gedachte dat de mens een rationeel wezen is, is dat een hele rare gedachte. Want je krijgt er hetzelfde voor, dus waarom zou je dan stoppen?
3: Ja.
0: Is het dan zo dat wij te economisch, te bedrijfsmatig naar zo'n organisatie kijken. En dus dit fenomeen van liefde voor je werk, voor wat je maakt, het ambacht, het vakmanschap, dat we dat een beetje veronachtzamen.
2: Ik denk het wel. Ik denk dat we veel te transactioneel kijken eigenlijk naar onze werkrelatie. Ik lever mijn tijd in en mijn kennis en mijn kunde voor geld en misschien voor wat erkenning als je geluk hebt en voor waardering. Maar ik geloof dat werk veel meer kan zijn dan dat. Zeker met... ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar zingeving. Want anders is het ook... is dit het nou, weet je? Dat gevoel. En ik in mijn boek heb ik het over François bijvoorbeeld. Dat is een man die ik goed ken. Die heeft een prachtige baan bij een grote bank. Dik salaris. Heeft alles gewoon goed op orde. En toch loopt hij rond met het gevoel van... Is dit het nou?
0: Is dit alles? Is dit alles gevoel?
2: En dan denk ik, als je daar nooit zelf aandacht in hebt geschonken, maar wel elke dag loopt te hardlopen met je schoentjes aan en daarmee hopen je lekker fit en vitaal te voelen. En toch voel je dat je de energie weglekt. Dan heb je iets anders te doen dan nog vaker naar sportschool gaan of gezond te eten.
0: Ja. Ja, en dan denk ik, het is wel grappig natuurlijk, hè, want... Achmea is ook een financiële instelling, zou je kunnen zeggen. Hè? Daar had je de ziel ook uit kunnen halen.
2: Mm-hmm.
0: Dat is niet gebeurd, zeg ik alvast maar even.
3: Dat klopt.
0: Achmea een beetje.
3: Juist niet.
0: Hè? Is natuurlijk coöperatief opgericht.
3: Ja.
0: Zit veel meer die gemeenschapszin in. Hè? Samen zorgen voor elkaar. Verzekering.
3: Duurzaam samenleven. Ja, dat klopt. En dat is ook echt iets waar ik ook wel organisaties wil adviseren op het moment dat je inderdaad naar je werkgeverschap kijkt of naar de dingen die je wilt doen voor de samenleving, probeer het ook zo dicht mogelijk bij je eigen core te houden. He, dus op het moment dat je denkt van ik wil iets betekenen, he, dus dan gaat het ook over zingeving en ik zeg dan ik, he, maar dat is dan ik als een soort van wij als Achmea willen iets betekenen. Klinkt heel raar, maar dan is het toch een soort van drijfveer met elkaar.
0: Yeah.
3: Waar je hart voor harder gaat kloppen. Als dat heel dicht bij je past. En dan in het voorbeeld van financiële weerbaarheid. Als financiële dienstverlener daar iets betekenen. Omdat je iedere dag met mensen werkt die daarmee bezig zijn. Hoe breng ik de balans? Hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende heb om mijn huishouden in balans te houden? Ja, dan gaat het stromen.
0: Dat snap ik. Maar dan zeg ik dat ik snap helemaal dat als je bijvoorbeeld verpleegkundige bent en je staat aan het bed van iemand of je bent installateur en je installeert een nieuwe cv-ketel waardoor het bij mensen weer warm is, dan snap ik het. Maar en ik snap het ook als je aan de telefoon zit en je werkt bij Achmea en je kan iemand die in de schuldenproblemen zit, kan je een probleem oplossen. Dan snap ik het gelijk.
3: Ja.
0: Maar nu ben je nu reken je de econometrische modellen. Ik verzin ook allemaal moeilijke woorden voor mezelf. Waarom doe ik dat?
3: Ja, je maakt het jezelf wel moeilijk.
0: Stel je voor, je zit ergens heel erg achteraf. Je ziet die klant niet. Je ziet niet degene waarvoor je het doet. Je bent aan het rekenen of je maakt een beleidsplan bij een gemeente waar ook nooit een burger bij in de buurt komt. Ja, hoe zorg je dan dat je toch voelt dat je bijdraagt? Want dat is het ingewikkelde dan, lijkt mij, toch, Klaas?
2: Ja, dat is precies wat om gaat. En volgens mij moet je dus verder kijken dan in je functietitel. En in mijn boek schrijf ik ook een mooie oefening om dat te gaan onderzoeken. Van hey, los van het werk wat ik doe, wat beteken ik voor andere mensen hierin? En die hoeven ze niet eens fysiek in de ruimte aanwezig te zijn. Maar uiteindelijk heeft alles een hoger gelegen doel. En dat is waar je naar op zoek moet gaan. En als dat er niet is, dan heb je misschien ook wel een job die er ook echt niet toe doet. En dan kun je er nog zoveel betaald voor krijgen. Maar dan voel je, het voelt gewoon leeg.
3: Dat zijn die bullshit banen.
2: Dat zijn
3: die
2: bullshit banen, ja. En zelfs bepaalde bullshit banen kunnen misschien wel betekenisvol zijn. Ja. Je zult wel op zoek moeten gaan, wat is dat dan?
0: Maar dat is best een moeilijke zoektocht voor het individu om te doen.
2: Ja,
0: toch?
2: Klopt. Ja, dat is ook niet iets wat je van de een op ander moment gevonden hebt. Dus daarom is het ook lekker om een keer een coach daarvoor onder de arm te nemen. Of in een workshop daar met elkaar over te praten.
0: Ja.
2: Of,
0: maar zeg je dan ook dat als werkgever is het verstandig om ervoor te zorgen dat je mensen daar naar op zoek laat gaan?
2: Mm-hmm.
0: Van wat is dat ook alweer waarvoor wij op aarde waren? En wat is jouw rol daar dan in?
2: Ja.
0: Maar ook om het te, want dat vind ik nog wel eens interessant. Dat gebeurt nog wel eens. We hebben die hele Simon Sinek golf gehad. En we hebben de purpose. We hebben bij Abin Ambro rond. Nou, elk gesprek gewoon purpose. Nee, hey, wat is onze purpose? Moet wel over purpose gaan. Ik ben helemaal gek van op een gegeven moment.
2: Ja.
0: Maar dat is altijd zo'n soort piekje. Dat is weer een dingetje. Dan heeft de HR iets bedacht. Of er is een CEO die het belangrijk vindt. En dan appt het weer weg.
2: Ja.
0: En het, wat ik het interessante vind is, hoe zorg je nou dat je er aandacht aan blijft besteden zonder dat het elke keer een dingetje wordt?
2: Ja.
0: Want een workshop is hartstikke leuk. Maar het appt ook weer heel snel weg.
2: Nee, dat klopt. Dus je zult dus moeten kijken als organisatie, hoe gaan we dit echt op de agenda krijgen zonder dat het een tijdelijke interventie is. Hè? Dus we hebben nu de Nationale Vitaliteitsweek, die komt er weer aan in september. Dat is ook zo'n dingetje. Die zou je 1 week van het jaar kunnen doen. En die andere 51 weken hebben we het dan niet meer over elkaar.
3: Ja.
2: En werkliefde is dan toevallig dan het thema voor aankomend jaar. Dus hoe ga je ervoor zorgen dat het niet eenmalig is waar je over praat. Maar hoe zorg je ervoor dat HR dit als thema in het beleid opneemt. Maar ook dat we het daar gewoon vrijwel wekelijks over hebben zonder het specifiek te benoemen.
0: Ja.
2: Maar het kan ook gewoon puur een vraag zijn van hey, hoe was je vandaag? Voor wie heb je wat betekend? Kan al een hele mooie vraag zijn.
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja,
0: dus je kan het in je werkoverleg des zelfs nog inbakken.
2: Zeker, ja. Ja. En hoe ben je vandaag naar huis gegaan? Heb je het gevoel dat ben je moe maar voldaan, weet je? Kijk, dat je moe naar huis gaat is logisch. Hè? Je hebt 8 uur heel veel energie gegeven als het goed is. Maar als het moe maar voldaan is, dan kan het zomaar zijn dat je thuis nog steeds de energie hebt om een energieke partner te zijn of een energieke vader of moeder of wat je rol dan ook thuis ook nog is.
0: Voor iedereen die nu aan het luisteren is en denkt, ja, hoe zit dat eigenlijk bij mijzelf? Heb je een leuke, want we zitten een beetje in de zomerperiode. Als je dit in de winter luistert, is het ook prima trouwens. Maar we zitten nu toevallig, we nemen dit op, we zenden uit in de zomerperiode. Heb je een soort van oefening voor mensen waar ze gewoon even lekker in deze iets wat luwe vakantieperiode mee aan de slag kunnen gaan?
2: Ja, ik heb een scan ontwikkeld, de werkliefdescan, waarin je dus ook gewoon kan meten hoe vitaal je bent op zingevingsvlak. En die meet eigenlijk de liefde voor je werk, liefde in je werken, wat je in je werk kan stoppen, en liefde op het werk. En dan niet de relationele liefde die ik bedoel.
0: Of je verschillende partners op je werk hebt.
2: Nee, dat is niet. Maar wel van, hoe zijn de sociale relaties hier? Hoe is de psychologische veiligheid? En dat kun je met 30 vragen kun je dat in kaart brengen. En dan weet je, waar sta ik op de werkliefde ladder?
0: Oké, en waar doe je dat?
2: Op vitalogie.nl.
0: Vitalogie.nl, hartstikke goed. Wij zorgen voor een linkje daar naartoe. En dankjewel voor nu, Klaas. We praten zo verder met Klaas en Martine over hun eigen werkende leven. Want zij werken zelf ook. Ja, je zal het bijna niet denken. Ze praten er niet alleen over. Ze werken zelf ook.
3: Wow.
0: En het leuke is dan, ik mag dan een ingewikkelde vraag stellen. En ik weet nog niet precies wat, maar dat hoor je zo.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes.
1: Paolo Nutini hoorde je. New shoes.
2: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
1: In de studio Martine Bolhuis van Achmea en Klaas Koster van zichzelf eigenlijk vooral, toch?
3: Ja, ja. Vitologisch.
1: En ja, vitologisch en vitoloog en auteur van Vitologie. Goh, ik kan het wel. Ja, wat ik altijd leuk vind als ik twee gasten in de studio heb die allebei een eigen item hebben, is dan ga ik in het derde item praten we gewoon over onszelf. Dan wordt het persoonlijk.
4: Nou, dat lijkt me echt een heel goed idee.
1: Leuk, hè?
4: Ja,
1: ja, dat vind je nu nog.
3: Vraag.
4: Ja, precies.
1: Wat mij te binnen schoot, is dat ik dacht, ook om... kijk, als mensen hier in de studio komen, dan hoop ik altijd en dan help ik altijd om mensen zo goed mogelijk hun expertise te laten delen, laten zien hoe leuk ze eigenlijk zijn enzovoorts. Maar we zijn ook allemaal feilbaar en stom. En onhandig. En eigenwijs, als ik het over mezelf heb. Dus waar lopen jullie nou? Je zijn ook allebei geen 21 meer. Waar lopen jullie nou in je werk nog tegenaan? Van hoe je zelf in elkaar zit. Dat je denkt, oh shit, daar ga ik weer. Klaas.
3: Ja, ik heb twee dingen.
1: Oh, dat mag.
3: Ja. Eén is dat ik het ontzettend moeilijk vind om echt te ontspannen.
1: Oh.
3: Ik ben een redelijk energieke vent. Ik ben gezegend met een lichaam waar ik dus ook heel weinig voor hoef te doen. Ik hoef niet op mijn voeding te letten. Ik hoef niet als een biel te sporten. Ik ben goed in shape. Maar in mijn koppie, die staat altijd aan. Dus ontspannen is echt heel moeilijk voor me. Ik heb ook niet echt geleerd. Ik heb zo'n tegeltjeswijsheid die ik van huis heb meegekregen. Met name van mijn vader. Die zei altijd, Klaas, wie wat worden wil, die zit nooit stil. Nou, stilzitten is voor mij een ding.
4: Ja. Die is blijven plakken.
3: Die is wel blijven plakken, ja.
1: En je zou kunnen zeggen, ja, nou en? Ja. Maar wat heeft dat dan voor effect? Dus waarom heb je daar last van?
3: Omdat ik ook wel voel dat bij mij dus ook niet altijd het gaspedaal ingedrukt kan blijven. Weet je? Dus fysiek wel, aan de kant eten erbij. Maar ik ben wel vaak moe. Gewoon, mijn hoofd is dan vol.
1: Ja. En heb je ondertussen iets gevonden wat je dan kunt gebruiken zodat je hoofd even stil staat?
3: Ja, wat voor mij heel goed helpt is dat ik 6 jaar geleden een huis heb gekocht in het bos. Dus ik woon midden in de natuur. Dus die context die maakt dat ik hem al spannender voel. Ik doe elke maandag yoga. Zeilen vind ik heel fijn. Dus het water. Eigenlijk gewoon verbinden met de natuur is voor mij de manier om te ontspannen.
1: Oké.
4: Mooi.
3: Het gaat eigenlijk automatisch dan.
1: Ja,
4: want het lijkt me wel anders, omdat jij als ondernemer ook wel veel alleen besluiten moet nemen of er alleen voor staat. Mm-hmm. Zie je dat ook nog als invloed?
3: Ondernemers zijn wel vaak mensen die dus ook altijd aanstaan en het gevoel hebben dus ook altijd aan moeten staan.
4: Ja.
3: Heb ik het geluk dat ik 20 collega's heb waar ik mee samenwerk, dus kan ook wel veel dingen beleggen. Dus dat opgeruimd wordt de anderen.
1: En 20 collega's waar je ook een beetje verantwoordelijk voor bent.
3: Ja, dat is dan ook wel weer de druk en de verantwoordelijkheid die je voelt. Dus een terecht punt. Dus dat is niet voor niks een uitdaging.
4: Ja,
1: welkom
4: maar wel
1: bij
4: een
1: Therapie
4: mooie.
1: Radio.
4: En ook een mooie uitdaging in jouw werk, denk ik. Want hij is natuurlijk... heel erg.
3: Ja, in mijn boek schrijf ik ook van de kraan thuis bij de loodgieter lekt ook. Maar eigenlijk is dat gewoon een heel slecht excuus. Want heb je het gewoon zelf niet super goed op orde.
4: Ja.
3: Maar je noemde net het woord feilbaar. En dat is natuurlijk ook wel zo. Je kunt niet alles perfect op orde hebben. Dus laat dit nou mijn Achilleshiel zijn. Ik ben me er bewust van. Ik weet hoe ik het aan kan pakken. Maar ik heb het zeker niet altijd op orde.
1: Nee. Ja. Martine, waar loop jij tegenaan?
4: Nou ja, een van de dingen, even aansluitend op wat jij zegt, is wat ik in de loop der tijd heb geleerd, is dat perfectie eigenlijk de imperfectie van de mens is. Dus daar word ik echt heel blij van. Maar waar ik tegenaan loop, is dat ik heel vaak denk van, oh, dit is echt een heel mooie kans. Dit is leuk. Dit moeten we doen. Ja, of ik zie een verbinding tussen een bedrijfsonderdeel is met iets bezig. En dat moet dan extern verbonden worden. Dus ik zie allemaal van die haakjes. Mm. En dan ga ik helemaal glunderen. En dan denk ik ook dat iedereen dat leuk vindt. En vervolgens ga ik rennen. Beweging creëren. En vervolgens kan ik niet meer kiezen op welke als ik nou ook alweer aan het werk was. Dus wat ik heel veel aan het doen ben en wat me ook wel energie kost, is dat eigenlijk ook wel een kracht. Hè? Dat is ook altijd je wat jij ook
3: maar de
4: vertelt.
3: Tijd is ook je valkuil,
4: dat is een beetje zo'n dooddoener. Ja. Maar dat je dan weer uitzoomt van, oh ja, dit zijn allemaal mogelijkheden. Maar dat ik iedere keer wel weer terug moet van, oh ja, waar deed ik het ook alweer voor? Dit is mijn opdracht. Dit is waar ik echt voor loop. En dat weer bij elkaar brengen. En dan ook mensen moeten teleurstellen. Van, nou, nu even niet. Dit ga ik nu even niet doen. En dat kom ik zowel in mijn werk tegen als privé. Waarbij ik toch wel denk van altijd, oh, dit is leuk, dit kan ook. En vier het leven. Nou, jij kent mij langer dan vandaag. Dat hoort daarbij. Maar ook weer in die beperking.
1: Ja.
4: Dus ik maak een soort wieberbeweging. Dat zien ze natuurlijk niet op de radio.
1: Nee, maar je doet het heel goed.
4: En naar buiten en dan weer naar binnen.
1: Divergeren, convergeren.
4: Ja, precies die. Ja. Ja.
3: En voor jou, Glenn?
4: Ja.
1: Ja, er zijn er al 17 door mijn hoofd gevlogen. Ja. Dus ik moet er even één kiezen. Ik denk mijn ongeduld. Ik ben natuurlijk ook niet voor niks ondernemer geworden. Omdat het voordeel was als je ondernemer bent. Dus je denkt, ik vind dit een goed idee, dan ga je het doen. En dan heb je in principe niemand nodig om er in ieder geval aan te beginnen. Je hebt wel mensen nodig die uiteindelijk zeggen, dit is een goed idee. En ik herken dat wel, wat jij ook zegt, dat Martine, van, ik heb last van ideeën en last van energie. Maar er zijn altijd meer ideeën dan energie en tijd. Dus er sterft ook heel veel van ideeën. Daar kan ik prima mee leven. Dus ik vind ook helemaal niet erg dat de dingen mislukken. Maar het ongeduld, zeker als ik in een organisatie werk, of als ik iets heel leuk vind en dan denk, ja, maar lieve klant, je snapt toch wel dat dit echt redelijk briljant is. Dus waarom zeg je daar geen ja tegen? Het is echt. Ja. Dat laatste bijvoorbeeld de klant, ik had iets heel leuks ontwikkeld, een AI-ding. En die zei, ja, vind het echt heel interessant. Ja, ik denk dat we dit moeten doen. Denk ik, yes. En toen zei dus we hebben het in de backlog gezet.
4: In de backlog.
1: Voor 2027 dacht ik, 2027, en dan ben ik alweer andere dingen aan het doen tegen die tijd. Want dan vind ik het niet leuk meer.
4: Heb je dat gezegd?
1: Nee, heb ik niet gezegd. Nee, ik ben wel ongeduldig, maar niet heel dom.
3: En in hoeverre heb je dan een last van, zeg maar? Wat doet het met je als je zegt van dat ongeduld, dat...
1: Nou ja, ik heb er last van omdat ik letterlijk, als iets niet snel genoeg gaat, dan ga ik wat anders doen.
4: Dan haak je
1: dan
4: af.
1: Dan is er alweer een ander idee. Ik ben gewoon een sprinter. Mm-hmm. Dus ik heb niet heel veel uithoudingsvermogen. Dus ik ben geen marathonloper die zegt, nou weet je, ik heb een idee en dan ga ik nu een bedrijf omheen bouwen. En dan ga ik heel veel tijd en energie in stoppen en dan gaat het een keer lukken. Zo zit ik niet in elkaar. Ik vind het heel leuk om iets te bedenken. Of voor een klant die een probleem heeft. Dat is het makkelijkste. Of dat ik denk, hey, dit is leuk. En dan zeg ik tegen iemand, hey, ik heb iets bedacht. Dit is leuk. En als hij dan zegt, ja, dat vind ik ook leuk.
4: Ja.
1: Dat gaat ons enorm helpen. Dan word ik heel blij. En dan ga ik iets maken. En dan is het er.
4: Ja.
1: Dus ja.
4: Ja, ik dus ben natuurlijk moet een snelle ja zijn eigenlijk. Hè?
1: Ja. Ja, eigenlijk wel. Dat iedereen Ik heb zelf ook last van ja zeggen. Dat heeft me heel ver gebracht. Dat mensen dan tegen me zeggen, oh, maar ga je die gaan al met je meedenken. Ga je dan ook dit doen of ga je dan ook dat doen? Dan zeg ik, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Ja, ga ik doen. Ja, ga je dan een boek schrijven? Ja, ik ga een boek schrijven. Nou, vier boeken geschreven. Of mensen zeggen, nou, wat ga je dan nu ook radio maken? Ja. Nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik dat wel ga doen, ja. Dus dat, ja. Dus
3: mag het is, dan advocaat van de duivel zijn?
1: Oh ja,
3: ik vind dit namelijk super interessant. Hè? Want je geeft aan dat je dan dus ergens last van hebt. In meer of mindere mate. Maar de vraag is even, heb je er echt last van? En in hoeverre ga je hier dan veranderingen in aanbrengen? Dat is natuurlijk wat we in onze organisatie ook allemaal tegenkomen. We willen dat mensen ander gedrag gaan vertonen. Maar eigenlijk vind je het ook wel lekker.
1: Ja. Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Dus ik heb er last van omdat ik er zelf wat van vind. Mm-hmm. Want ik vind dan van mezelf dat ik meer moet volhouden. Mm-hmm. Dus ik begin het nu, maar ik ben nu bijna 55. Ik ben bijna jarig. Ik heb me er nu mee verzoend en gedacht, oké, maar ik ben dus een soort ontwikkelaar, business developer, bouwer. Dat vind ik leuk om te doen. En alles wat een lange horizon heeft, moet ik dus gewoon niet doen. En dat lost heel veel op.
4: Ja.
1: Ja, maar dus dat wil niet zeggen dat ik er niet toch nog tegenaan loop.
4: Ja, heb je er last van? Is wel een goede vraag. Want wil je hem inderdaad aanpakken? Hè? Wil je hem aankijken en daarmee aan de slag? Ja. Ja.
3: Of je omgeving moet er heel veel last van hebben. En dan word je door externe druk gedwongen om wat mee te doen.
1: Nee, maar ik heb een hele lieve vrouw die snapt wat een mafketel ze heeft. Dus dit gaat helemaal goed. Hey, ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Ik vond het leuk om met jullie te praten. We hadden hier nog een uur lang over kunnen praten. Maar ja, ik leef nou helemaal in een wereld die bestaat uit uurtjes. Die hebben een begin en een eind.
4: En anders duurt het te lang.
1: We zijn aan het eind. Ja, zo simpel is het weer. Dat is ook weer overzichtelijk. Je luisterde naar de altijd fantastische Martine Bolhuis van Achmea. En de sinds vandaag heb ik die echt leren kennen. Klaas Koster, vitaloog en alles waar Vita voor staat. Show notes natuurlijk vind je op de website. Wat je ook op de website vindt is de fantastische AI Power, waarbij je aan alle 640 plus afleveringen vragen kunt stellen. En je kan je ook nog inschrijven voor de community die nog niet echt lekker loopt. Dus ik heb alweer de neiging om de nek om te draaien. Dus als je denkt, hé, maar ik vond het juist een heel goed idee, meld je dan snel aan, want anders krijg ik geen prikkels meer. En als ik geen prikkels krijg, dan stop ik ermee. Dus, tot de volgende.
2: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
3: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
5: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
3: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
7: De mobiliteitssector is volop in beweging, maar echt veranderen? Nou, dat is nog best wel een uitdaging in een wereld vol met tradities. Euromobiel Nederland is al bijna 30 jaar een vaste waarde in die wereld. En aan het roer staat Anneke Petersen, algemeen directeur. Ze geeft leiding in een branche die vaak nog wel gezien wordt als een mannenbolwerk. Hoe bouw je daarin aan sterke teams en hoe geef je ruimte aan nieuw leiderschap? Dat gaan we allemaal aan haar vragen. Fijn dat je luistert.
3: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie.

0: zijn met elkaar de grootste overkoepelende verhuurmaatschappij. Wij verhuren auto's aan mensen die ineens vanmiddag bedenken dat ze een auto nodig hebben. Of een bus. Of voor één dag. Of voor 24 maanden. Of voor een week. Dat maakt allemaal niet uit. En dat doen wij met alle Volkswagen, Audi, Seat, Skoda dealers in Nederland. En dat doen we vanuit Nijkerk met een team van 20 man.
1: Oké. Want ik denk bij autoverhuur, dan denk ik aan Hertz en Avis en al die, hebben we nog meer?
0: Europcar.
1: Europcar, ja. Yeah. Ja. Maar ik denk niet gelijk aan Euromobiel.
0: Nee.
1: Als merk.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar ik weet wel dat bij mij in het stadje, ik woon in Wageningen, daar zit een Audi, Skoda, Seat, nou al die andere dingen, dealer. Tje. En daar kan je wel auto's huren.
0: Ja.
1: Maar dan huur ik ze bij jou eigenlijk.
0: Ja. Wij zijn overkoepelend. Onze meerwaarde zit in dat wij business to business heel veel zaken doen. Dat heet Euromobiel Nederland. En onze collega's in het land, die hebben ook een verhuurbalie. In dit geval bij Vallei Autogroep, waar jij in Wageningen kijkt.
1: Ja.
0: En zij zitten in Wageningen. Zij hebben ook Euromobiel, waar je als werknemer aan kan kloppen. En als organisatie je werknemers voorzien kan van auto's. Maar als particulier kan je naar Vallei Autogroep bellen en zeggen, ik heb heel graag morgen een auto van jullie. Help mij.
1: Oké, en dan regelen ze het zelf.
0: Zeker.
1: Maar als ik bel vanuit mijn eigen bedrijf, dan zeggen ze, ja hoor, dat kunnen we voor je regelen. Sterker nog, waar wil je hem hebben?
0: Precies.
1: Want is dat dan ook de kracht van jullie, dat jullie met al die vestigingen, want dat zijn er nogal wat, dat je daarmee enorme spreiding hebt?
0: Ja, ja. Als je kijkt naar de grootste zijn, is hartstikke leuk. Maar als ze allemaal op één plek staan, dan moet je heel veel gaan rijden. Onze toegevoegde waarde zit inderdaad dat we met al die dealers over het hele land samen 150 punten hebben in Nederland.
1: Wow.
0: Ja, waar je die auto's kan vinden. Waardoor we, één duurzaam, want we zitten om de hoek. Anderzijds snel, wat vaak prettig is als de vraag ad hoc is. En met heel veel keusmogelijkheid zitten. Dus dat als je vanuit het perspectief grootzakelijke markt een bedrijf kijkt, dan is het heel fijn als je je medewerkers om de hoek van de woonplaats of van de vestiging van je bedrijf kan voorzien van zo'n antwoord.
1: Ja, noem eens aan zo'n hele grote klant waarvan je zegt van daar doen wij dit bijvoorbeeld voor. En je mag reclame maken dat ze leuk zijn.
0: Kijk.
1: Dat mag bij ons.
0: Nou, we zijn natuurlijk ook hartstikke trots dat we mogen samenwerken met bijvoorbeeld de politie Nederland.
1: Oké. Okay.
0: In de overheidssector, maar ook met bijvoorbeeld de KNVB. Dat is de echte commerciële organisatie. We hebben een uitzendorganisatie als klant. Die ook veel ad hoc behoefte heeft. Omdat hun business ook ad hoc is. Maar we werken ook met organisaties die juist super fijn vindt om werknemers wat langer te voorzien. Dus het is niet altijd ad hoc hoor. Als ik dat gevoel geef. Dan.
1: Ja. Nee, maar het is huren. Het is niet iemand leest een auto voor 5 jaar.
0: Ja. Ja.
1: Want dat doen jullie niet.
0: Nee, we zijn heel erg duidelijk in wat we wel en wat we niet doen. Want dat is onze, zeg maar, schoenmaker blijf bij je leest idee. Alles wat je morgen nodig hebt, kunnen we supersnel regelen. En dat doen we tot en met 24 maanden, 2 jaar.
1: Ja, nou, dat is overzichtelijk, toch?
0: Zeker.
1: En neem ons eens mee in je bedrijf. Wat voor soort mensen en dus wat voor soort werk wordt er gedaan in het bedrijf?
0: Ja, we hebben.
1: Ik zie je denken aan. Oké, we hebben het harkje, de afdelingen.
0: Nee, nou, zo wou ik juist niet. Ik zat eigenlijk heel. Hoe zeg je dat? Visueel te kijken. Je komt bij ons binnen en dan beland je bij Regina.
1: Ah. Oh, ja.
0: En Regina is. Dat is eigenlijk wel een heel leuk begin. Regina is onze HR-dame. Maar ook de dame die mij gelukkig en heel fijn ondersteunt met agendabeheer. Regina is degene die bij de deur staat. Als de iemand komt aankloppen. Maar dat doet ze ook eigenlijk voor de organisatie. Dus dat is wel heel erg leuk. Want die helpt met de instroom, met uitstroom van mensen. Maar ook dus heel fysiek, letterlijk bij de deur.
1: Ja.
0: En dan hebben we allerlei

0: collega's in de verschillende op de verschillende afdelingen. Dus je komt binnen bij Regina en dan loop je de trap op. En dan,
1: ja, ik ga met je mee.
0: Ja, ja. En dan vind je in een hele fijne ambiance, een hele fijne kantoortuin, vind je de collega's van sales en marketing. Jong team met wat ervaring er ook bij.
1: En zijn dat de mensen? Dus stel je voor, ik ben van de KNVB. Ik heb morgen, weet ik veel, dwars door het land op allerlei verschillende supporters wil ik ondersteunen. En ik heb 5 auto's nodig. Dan bel ik een van de sales collega's.
0: Ja, precies.
1: Oké. Okay. Ja. Ja.
0: Dus die kom je daar te vinden. En dan zijn de collega's van operations. Dat zijn de mensen die altijd de telefoon opnemen als je ad hoc een vraag hebt. Van ik heb niet 5, maar ik heb er 1 nodig. En morgen wil je me helpen. Zij zijn altijd bereikbaar. Dat zijn de collega's die altijd aan de telefoon zitten. Of in de e-mailbox en de headphone op hebben. En je hebt de collega's van finance. En die zorgen allemaal dat het geadministreerd wordt en betaald wordt.
1: Ja.
0: En zorgen
1: voor. En dus zeg maar de hele, ik ga de auto is bij de dealer van de dealer.
0: Ja.
1: Als ik daar naartoe ga, word ik door iemand van de dealer ontvangen. Dus dat wordt allemaal bij die dealer gefixt.
0: Ja. Ja, dus wij zijn, ik zie het maar een beetje als bij een luchthaven de cockpit, zeg maar.
1: Ja.
0: Waarbij wij zorgen dat je aanvraag wordt behandeld. Dat conform de afspraak is die we van tevoren netjes hebben gemaakt. En dan ligt alle verdere afhandeling met auto, met uitgaven, met netjes de formulieren die daarbij horen. Dat ligt inderdaad bij de dealer. En dat betekent ook dat we heel veel samenwerken. Vooral de collega's van operations intensief.
1: Ja.
0: Dat netjes wordt afgehandeld. Ja. En ook bij de inname weer, als ze terugkomen.
1: Ja, zo'n beetje 20 mensen ongeveer, plus minus, werken er bij jullie. Jij bent de baas van de tent.
0: Ja.
1: Ja, ouderwets zeg je dan.
0: Ja, ja.
1: Algemeen directeur.
0: Voelt ook zo, maar.
1: Ja, hè? Wat zijn nou de vraagstukken waar jij als de eindverantwoordelijke van deze organisatie mee zit? He, dus dan hoef je het nog niet over je mensen te hebben, maar gewoon vanuit de business. Dus er gebeurt van alles en nog wat rond jullie bedrijf. Er gebeurt van alles en nog wat in de mobiliteitsbranche.
0: Ja.
1: Waar heb jij mee te dealen? Wat staat er op jouw lijstje dat je denkt, ja, daar moet ik een antwoord op gaan verzinnen?
0: Ja. Nou, aan de ene kant is dat rust houden in de organisatie met al die dynamiek die er buiten is. In de mobiliteit, ja, je hebt het al een paar keer gezegd, er gebeurt ongelooflijk veel. Je kan daarop continu ad hoc reageren. Maar eigenlijk is mijn credo dat rusten, even een stap terugnemen en vooral een plan bedenken op al die dingen die worden bedacht. Pseudo-eindheffingen die worden aangekondigd. Ja, daar moet je wat mee.
1: Ja, daar moet je wat mee. Ik heb geen idee wat het is, maar het klinkt nu al eng.
0: Ja, precies.
1: Altijd pseudo-dingen vind ik altijd eng.
0: Nou, dat is het. Maar dat bedenkt dan Europa's of Den Haag.
1: Ja.
0: Ja, dan denk ik, ja, daar kan je heel druk mee zijn, maar eerst maar eens even uitvinden. De AI, op allerlei levels wordt er gesproken over versnellen, vertragen, besparen. Oké, ja, ik vind het mooi om dat dan te zien gebeuren. En wat ga je ermee doen? Want om alles in een soort van de hectiek dat het op je afkomt te vertalen naar een organisatie, dat geeft heel veel onrust.
1: Ja.
0: Dus,
1: en ik kan me ook voorstellen, hè, want jullie zijn eigendom eigenlijk van de dealer zelf.
0: Ja.
1: Dat je daarmee ook best wel een ingewikkeld stakeholderveld hebt van allerlei aandeelhouders.
0: Ja.
1: En dat zijn er nogal wat.
0: Ja.
1: Die allemaal natuurlijk een idee hebben welke kant het op moet. Of dat ze vinden dat in hun regio te weinig gebeurt. Of te veel. Of dat de prijzen omhoog of omlaag moeten. Of dat jullie meer marketing moeten doen of minder. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Toch?
0: Ja, zeker. Nee, je slaat de spijker op zijn kop.
1: Ja.
0: Ja, dat is. Ook daarin koers houden. Nee, je hebt een prettige RVC, waar die toezicht houdt, maar waar ik ook goed mee kan sparren, gelukkig, met vakinhoudelijk goede mensen, om op het level van de strategie van de organisatie, om wel koers te houden. Want nogmaals, je kan geleefd worden in een maand, in de week, op de dag, maar dat zorgt voor afleiding. En we hebben een duidelijk doel om te groeien. duidelijk doel om te blijven voorzien in alle andere bewegingen die je ziet nog steeds van onze klanten van de beste vervoer. Dat is gewoon onze kerntaak. Dus daar dat is het belangrijkste.
1: Ja. Ja. Nou zijn dat soort bewegingen, die hebben dan altijd weer een reflectie op jouw organisatie. Dus daar wil ik het eigenlijk met jou over hebben. En dan vooral jouw leiderschap, wat altijd zo'n heerlijk groot containerbegrip is. Dus laten we daar eerst even, jij denkt daar vast over na. Kan ik mij zo voorstellen, anders gaan we dat nu doen, dat is ook leuk. Dat woord, hè, leiderschap.
0: Ja.
1: Wat is dat voor woord voor jou? Wat betekent het voor jou?
0: Ja, voor mij begint die primair met voorbeeld geven. Ik doe dat heel graag met veel enthousiasme. Met sommige dingen heel erg zichtbaar. Maar veel ook bewust. Maar ik vind, leiderschap zit in de een wel en in de ander niet. Het moet je ook, moet ook in je zitten.
1: Ja.
0: En ik vind het heel erg leuk om mensen te bewegen. En ik vind het fijn als men dan ook, als dat succesvol is en men ziet, oh, dat is wel een goede kant op waar ze op koerst. Ik ga mee.
1: Ja.
0: En dat doel en de koers is altijd afgestemd op waar je als organisatie naartoe gaat. En dan hoop je dat er zoveel mogelijk mensen meegaan. Op de manier waarop jij hoopt en vindt dat het moet. Nou, en dat betekent dat je soms goede besluiten neemt. Waar iedereen logischerwijs van denkt, nou gaan we achteraan. En soms zien mensen dat niet. En dan is het ook leiderschap dat je dat nog een keer duidelijk maakt. Daar gaan we heen. Dit wordt van jou verwacht. En als dat dan nog steeds niet lukt, ja, dan moet je soms ook niet zulke populaire en leuke dingen doen. Ja. En dat hoort er ook gewoon bij.
1: En je zegt, hè, eigenlijk als ik dus met jou mee zou vliegen als een klein mini-droontje waar je geen last van hebt.
0: Mm-hmm.
1: Dan kan ik uit jouw gedrag, uit wat jij doet en wat ik dus zie, kan ik in principe opmaken welke kant je op wil. Hè, want het is eigenlijk, je gedrag is andersom gezegd, kun je zeggen, nou, dit is de strategie voor het bedrijf. Dit zijn de dingen die ik wil veranderen. En dus moet ik dan dit en dit laten zien.
0: Ja.
1: Oké, nou, ga ik met jou mee. Ik vlieg gezellig met jou mee.
0: Ja.
1: Gewoon op een dag.
0: Ja.
1: Wat ben je dan aan het doen? En hoe past dat dan bij de strategie?
0: Mooie vraag.
1: Ja, moeilijk ook, kan ik me voorstellen.
0: Ja. Ik denk dat het mijn tijd probeer ik zelf in te delen in een goede verhouding door aandacht aan mensen te geven die bij ons intern werken. Dus mijn zichtbaarheid op de zaak is een beetje 1/3.
1: Oké. Okay.
0: De andere.
1: En waar ben je dan? Want dus je kan ook 1/3 van de tijd in je eigen hok zitten met de gordijnen dicht.
0: Ja, dat kan. Maar dat ik heb wel eens die deur dicht. Dat is soms voor mezelf om focus te hebben. Maar dan ben ik altijd met iemand anders. Want als ik alleen ben, dan ga ik de deur altijd open. Altijd bij het binnenkomen gedag zeggen tegen iedereen. Echt even 2, 3 verdiepende vragen stellen. Jongens, hoe gaat het? En bij ons is dat een belangrijk moment. Een maandwissel.
1: Maandwissel?
0: Ja,
1: maandwissel. Dat klinkt ook heel... de maandwisselen, jongens. Het is altijd even een werkje. Zeker van januari naar februari.
0: Oh, ja, okay. Maak je maar borst van nat. Nee, dat is het moment waarop veel bedrijven nieuwe medewerkers krijgen of juist collega's afscheid nemen. Nou, dan hebben ze vaak een voorloopauto nodig. Daar komen wij in beeld. Zeker.
1: Oh, dat is gewoon een piekmoment bij
0: dat
1: jullie.
0: Is een hartstikke
1: de maandwissel.
0: Ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Kijk, net zoals dat je dat hebt met de maandafsluiting bij de financiële afdeling, hebben jullie dat gewoon. Er komen nieuwe medewerkers.
0: Ja.
1: Die willen een leaseauto, maar daarvoor moeten ze hebben ze nog niet gekozen. Dus we doen eerst een voorloopauto.
0: Helemaal.
1: Kijk.
0: Ja. Dus dan krijgen wij die verzoekjes. En soms een week van tevoren, maar soms ook 2 dagen van tevoren. Want dan zit er bij onze klantzijde een heel proces voor. En is hoe, we moeten die auto ook nog regelen. Dus bij ons is de maandwissel altijd een mooi spannend moment. En dat is gewoon erg belangrijk om dat bij de collega's even in te checken. Dus dat
1: even te kijken, hoe is het jongens? Gaat het? Heb je nog hulp nodig?
0: Wat kan ik erin betekenen? En soms, het is vooral ook even letterlijk zien dat zij jou zien, maar ik ook hun zie. Hoe zitten ze erbij? Zijn de wangen rood? Staat er zweet op het voorhoofd? Of is het goed te doen, zeg maar? Ja.
1: Ja, grappig, hè? Daar heb je toch nog ook dat fysieke voor nodig.
0: Heel erg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Werken mensen een beetje thuis bij jullie? Of zijn ze gewoon lekker op de zaak?
0: Dat is voor 90% zit men lekker op de zaak. Ja.
1: Alright.
0: Zo organisaties zijn we ook.
1: Ja. We gaan zo verder.
0: Ja.
1: Met elkaar. En dan ben ik wel benieuwd om het ook nog even over te hebben dat jij een mevrouw bent in een mannenwereld. En hoe dat dan is. Dat hoor je zo.
2: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Johnny Guitar Watson. Die heel verhaal op gaat hangen over zijn moeder, denk ik. Ik weet eigenlijk niet zo goed.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Met in de studio Anneke Petersen, algemeen directeur van Euromobiel Nederland. We praten over haar leiderschap in dit bedrijf. Dat klinkt heel zwaar gelijk, hè? Maar ik vind dat heel leuk om met mensen te praten die ergens de baas zijn. Omdat dat gewoon best wel lastig is. Ik heb dat zelf ook gedaan. Dat viel echt niet mee. Een van de dingen die ik altijd heel lastig vond. Ik heb samen met een collega een communicatiebureau gehad waar toen ook 20 mensen werkten. En heel grappig als mensen hier komen en zeggen dan, ja, het is een klein bedrijf voor 20 mensen. Dan zeg ik, nou, ik heb er ook 20 gehad. Ik vond dat echt heel groot. Want het zijn 20 verhalen en het zijn 20 hypotheken en 20 partners en 20, nou ja, vaak dat er ook nog kinderen bij horen. Dat je denkt, jeetje, minai. Anyways. Wat ik altijd merkte was dat ik, je kijkt naar jezelf als, gewoon als mens. Als totaal mens. Hè? En wat ik altijd had was dat ik dacht, ja, weet je, ik ben ook maar gewoon wie ik ben. En ik weet het ook niet. En ik ben heel benaderbaar. Dus als er wat is, dan moeten mensen dat gewoon aan me vragen. En dat zei ik ook altijd gewoon. Het gebeurde alleen niet.
2: Nee.
0: Hoe ga jij daarmee om? Dat je niet de baas wil zijn, maar dat je het wel bent?
2: Dat is al heel mooi gezegd. Bij de rol hoort gewoon die verantwoordelijkheid. Klaar. Daar groei je ook wel een beetje in als je een reguliere standaard. Maar als je eerste ervaring hebt als teammanager en dan word je gedeeltelijk commercieel directeur of directeur van een onderdeel. En dan zit daar al heel veel eindverantwoordelijkheid in waar je gewoon, ja, je perceptie over jezelf moet omwisselen naar wat denkt men van mij? Nou, hoe kom ik op iemand anders over? En hoe ga ik die anderen nou bewegen in waar ik naartoe wil gaan? Of eigenlijk wil uitkomen. Want iedereen heeft zijn eigen methode en zijn eigen versie en zijn eigen werkwijze. En dat moet je wel een beetje gaan omarmen. Dat niemand beweegt zoals jij doet. Niemand kan hetzelfde doen als jij doet. Maar dat geldt ook voor die ander.
0: Ja.
2: Dus,
0: en hoe doe jij dat dan? Hè? Want wat ik altijd zo fascinerend vind is dat je nog zo vaak kan zeggen dat iedereen bij je aan kan kloppen.
2: Mm-hmm.
0: Dat de deur altijd open staat. Je zei het net zo. De deur staat open.
2: Ja.
0: Maar voor die deur ligt een drempel. En dat is de drempel. Daar staat heel groot op. Hier woont de baas.
2: Ja.
0: En voordat je die drempel overgaat, voelen mensen, ook al ben je nog zo'n lief, vrolijk, gezellig, toegankelijk mens.
2: Mm-hmm.
0: Je bent ook de baas. En ik heb dat echt moeten leren. Dat ik dus actief naar mensen toe moest gaan. Omdat ze anders gewoon niet kwamen.
2: Ja.
0: Totdat het natuurlijk de pan zo overkookte dat ze wel kwamen. Maar dan was ik eigenlijk te laat.
2: Ja.
0: Hoe doe jij dat?
2: Dat zit in het zichtbaar zijn. Hè? Wat ik net al zei. Benaderbaar zijn is een perceptie. Voor de een ben je wel benaderbaar. En voor de ander niet. Dus dat ligt ook heel erg in die ander. Ik heb ook echt niet de illusie dat ik iedereen over die drempel heen krijg. Want dat is een onmogelijke taak. Je kan het ook niet iedereen naar de zin maken. Dat hoeft ook helemaal niet. Dus daar zit groei van jezelf in. Om te begrijpen wat je wel en niet hoeft en kan doen. Hoe zoek ik dat? Ja, ik probeer maar gewoon heel erg mezelf te zijn. En dat vindt de een echt leuk. En de ander die vindt dat heel stom. Maar als je dat heel consistent bent. En een mate van.
0: Maar zit er dan een soort voorspelbaarheid in?
2: Precies, dat is het woord wat ik zocht.
0: Ja.
2: Als je een beetje voorspelbaar bent, is dat voor heel veel mensen wel fijn. Het ineens uit de band springen. Het gekke dingen doen. Ja, daar worden eigenlijk mensen allemaal een beetje ibelig van. Dat is een soort van constante factor. Ja. Dus ik ben heel graag consistent.
0: Ja.
2: Grappig
0: is dat dit.
2: Ja.
0: Ik heb nogal wat gesprekken gehad.
2: Mm-hmm.
0: Dit komt heel weinig terug.
2: Oh.
0: Terwijl ik denk, nu wij het er zo over hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is. Omdat je Volgens mij ook. Tenminste heb ik ooit eens wat dingetjes gelezen. Toen mijn kinderen klein waren. En ik dacht, wat moet ik eigenlijk voor ze doen?
2: Ja.
0: En toen was ook één van de dingen. Is gewoon, weet je, als je dan iets aan opvoeding doet.
2: Ja.
0: Wees consequent.
2: Oh ja. Ja.
0: Want anders, als je de ene keer iets wel mag. En de andere keer iets niet mag. Of voor de ene keer krijgen ze straf.
2: Ja.
0: En de andere keer niet.
2: Ja.
0: Dan ja, dan krijg je onrust. En dat is vreselijk. En dat niet. Uiteindelijk is dat met collega's ook zo. Consistent zijn in je reactie. Dat het dus blijkbaar heel fijn voor ze is.
2: Ja. Ja, en de wereld zit natuurlijk al best wel veel met onzekerheden. En er zijn in mijn beleving. Hè, ik weet, dit is niet onderzocht of zo. Of niet door mij. Maar in mijn beleving zijn er maar weinig mensen die echt heel goed gaan op verandering. En de meeste mensen moeten daarin gewoon ingeleid worden. Een beetje geholpen. Een beetje beschermd soms. En dat maakt dat als je wel verandering. Want altijd is verandering nodig. En soms grootscheeps en veel. En soms klein. Want je bent op weg naar iets. Altijd. Dat het dus helemaal ligt aan bijvoorbeeld de afdeling en het type mens wat er rondloopt. In hoeverre je dat dan rustig doet en heel met een regelmaat.
0: Hmm.
2: Maar altijd redelijk voorspelbaar. Dat is toch prettig. En dat betekent niet dat je niet spontaan kan zijn. Maar in de boodschap die je afgeeft, consequent.
0: Ja, ja. Ja, en als je een spontaan mens bent, dan is het consequent om spontaan te zijn. Toch? Maar als je dat niet, bent, dan moet je niet ineens heel spontaan gaan doen. Dan schiet iedereen zich kapot.
2: Ja. He? Maar je kan ook levelen. Hè? Je kan heel consequent zijn met de grote boodschap waar je bijvoorbeeld voor over vertelt. Op strategisch niveau gaan we daarheen en dat elke keer weer terug laten komen. Terwijl je natuurlijk wel spontaan dingen op een ander level met elkaar kan afspreken. Bijvoorbeeld leuke dingen doen. Het is nooit verkeerd om dat spontaan te doen.
0: Leuke dingen doen. Ja. En sowieso is het altijd goed om leuke dingen te doen. Dames en heren, we hebben een fantastische levensles. Als je nou iets moet veranderen in je leven, is het meer leuke dingen doen.
2: Nou, dus een tegel.
0: Nou, dit was hem. We zijn er.
2: Ja.
0: Hey, waar ben je nou heel goed in? Als de baas van het bedrijf?
2: Besluiten nemen.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Ja. Koers houden.
0: Hoe komt het dat je daar zo goed in bent?
2: Dat zit in mij.
0: Ja, altijd al geweest?
2: Ja.
0: Hoe ben je erachter gekomen?
2: Ik denk dat die herhaal ik ook wel eens. Ik moest op de HBO moest ik een opdracht doen bij een uitzendbureau. En toen zei die, dat was een stageopdracht, super leerzaam. En wij hebben ook graag stagiaires in huis. Dat is gewoon leuk, dat is goed om te doen. En daar heb ik ook veel van geleerd. En dit was de eigenaar van de Duitse organisatie. Middelgroot, die zei in de eindbeoordeling naar de docent. Ja, ik ben gewoon gemanaged door die dame. Nee. Ja, en dat was aan de ene kant, vat ik dat eerst op als een beetje een belediging. Ik denk, wat zegt hij nou dan? Dat heb ik helemaal zo niet bedoeld. En toen ben ik daarna nog eens een keer gaan koffie drinken. Toen zei hij, ja, maar dat was heel goed bedoeld. Je hebt me gewoon koers vast. Je hebt me op de huid gezeten toen het moest. En toen dacht ik, dit kan ik. Dat vind ik ook heel leuk.
0: Grappig, hè?
2: Ja.
0: Ja, wel mooi dat iemand dat ook dan zegt. Want het is natuurlijk best wel lastig om achter dingen te komen die eigenlijk voor jou heel normaal zijn. Dus voor jou is het redelijk normaal om dat dus te doen.
2: Ja.
0: Dat zit er gewoon in.
2: Ja. Maar daarom is het bijvoorbeeld ook heel leuk om een mooie mix te hebben tussen mensen met veel ervaring in het bedrijf, maar ook stagiaires en nieuwe mensen van school af te trekken. Want die geven weer nieuwe inzichten, maar je geeft hun ook een platform en vorming. Ja. En het is ongelooflijk leuk om te zien. Ik heb daar zelf ook heel veel van geleerd. Ja.
0: Ja. Ja. Okay, dus je bent goed in besluiten nemen. Je kan zelfs je stagebegeleider managen. Dus dan moet het met andere mensen ook wel aardig gaan.
2: Hmm.
0: Wat nog meer?
2: Ik hou van verandering en dan blijf ik. Ah, dat klinkt echt vreselijk. Maar dan,
0: doe maar gewoon, joh.
2: Ja, echt.
0: Maar het leven is vol met clichés.
2: Ja. Ja. Nee, maar ik doe dat op mijn eigen manier. En die is redelijk voorspelbaar.
0: Oké, nou, wat is jouw manier? Want het, kijk, in de regel is het zo dat een groot deel van de veranderingen die mensen ooit bedenken en inzetten gewoon niet lukt. Of niet lukt op de manier waarop ze het bedacht hadden. Dus hoe doe jij het?
2: Nou, ik heb, als iets mij wordt verteld of gevraagd, dan neem ik eerst een stap achteruit. En dan ga ik gewoon heel erg in stukjes hakken.
0: Dat waar doe je dat? Neem mij eens mee. Want dat doe je niet in de kantoortuin, kan ik me zo voorstellen. Je neemt een stap achteruit. Je gaat ook bijna zelf fysiek achteruit. Waar ga je dan naartoe?
2: Ja, maar dat is op groot en klein in je hoofd. Op iets heel kleins. Bijvoorbeeld een collega vertelt dat hij weggaat. Of je moet heel snel schakelen. Want een klant wil iets anders. En dan moet je akkoord voor geven. Dus op microniveau. Gewoon tik, tik, tik in je hoofd. Even stoppen met praten. Letterlijk denken. Oké, nu moet ik eigenlijk een besluit over nemen. Wat zijn de risico's? Wat zijn de voor's? Wat zijn de tegens? En dan naar 3, 4, 5 stappen. Dat doe ik heel als vanzelfsprekend.
0: Ja.
2: Ja, is me ook geleerd. Hè? Ik bedoel, ik heb op de route naar hier heel fijn educatie gehad. Dat wordt je aan de hand van de theorie wordt ook verteld. Maar zo werkt het ook in mijn hoofd. Ja, dus even stoppen als je belangrijke besluiten moet nemen. En dan nadenken.
0: En nou zit ik bij jou aan tafel. Ik ben een collega en ik kom ergens niet uit. Dus ik leg dat aan jou voor. Jij neemt dan in jouw hoofd die stap terug. Mm-hmm. Waar zit ik dan naar te kijken? Ben je dan 3,5 seconden doodstil? Of zeg je, oké, ik kom zo bij je terug. Je hebt wel even tijd nodig, neem ik aan.
2: Ja. Ja, maar het werkt heel fijn als je het ook gewoon even zegt. Van goh, dat is wel een interessante case. Moet ik even over nadenken. Heb jij er zelf ook al over nagedacht? Wat zijn jouw overwegingen? Welke stap zul je als eerste nemen? Waar willen we uitkomen? Dus gewoon 2, 3 vragen terugstellen en ondertussen nadenken.
0: Ja, ondertussen ratelt de boel door bovenin.
2: Ja. Ja, en het is ook helemaal niet erg om af en toe even stil te zijn. Soms heb ik daar wel moeite mee hoor. Want als ik dan denk, nou ik ben er al. Dan is het ook heel verleidelijk om de 3-stap sprong te pakken. En te zeggen,
0: dus jij bent ook een mens gewoon.
2: Oh, zeker. Ja, nee. Dat bevestig ik bij deze.
0: En hoe ga je daar dan mee om? Want dat is natuurlijk... Ik vind dat zelf al... Ik weet daardoor dat ik geen goede leider van een bedrijf ben. Omdat ik vind het veel te leuk om dingen zelf te bedenken en te maken. Dus ik ben een soort timmermannetje gewoon. Dus je moet mij gewoon niet aan de leiding van een bedrijf zetten. Want ik ga en te veel bedenken. En ik vind dat te langzaam gaat. En ik ga het ook nog eens een keer zelf doen als andere mensen niet in beweging komen. Ik denk, nou doe ik het zelf wel. Ja. En dat is handig als je ondernemer bent. Het is niet handig als je een bedrijf hebt.
2: Ja.
0: Dus daar ben ik maar mee gestopt.
2: Ja.
0: Die versnelling die jij ook in je hoofd hebt. Dat jij het ziet en denkt, oh, maar ik weet het wel, we moeten dit doen.
2: Mm-hmm.
0: Hoe trap je bij jezelf op de rem om te zorgen dat de collega's de ruimte krijgen om mee te komen, hun eigen gedachtegang te doorlopen? Hoe doe je dat?
2: Gewoon bewust zijn van je eigen gedrag.
0: Ja,
2: dat
0: hallo.
2: Één, de valkuil.
0: Dat is
2: weten.
0: Effing lastig.
2: Precies, dat is ook zo. Een aantal dingen. Maar één is ook gewoon gezond collega vragen die of een peer is, hè, gelijke, of misschien wel iemand die je vertrouwt, die je ook aanstuurt. Het kan wel. Zeg van, joh, als me dat overkomt, help me eens. Ik vind het heel leuk als mensen me wijzen op van, joh, jij hebt dat op 10 niet gedaan, maar dat kan echt beter. Ja, gebeurt niet zoveel hoor. Het is een beetje vervelend, want dan heb je weer de drempel die je net ook omschreef. Maar ik word er wel blij van. Want ik spreek mensen ook aan op hun gedrag, op wat ze doen. En ik vind het heel fijn om dat ook die feedback te ontvangen. Dus dat organiseren, dat kan je gewoon organiseren. Ik stap ook heel vaak bij een collega binnen en zeg, joh, ik zit hiermee. Ik doe het liefst dit en dit. Wat zou jij doen? Een beetje geweten kweken in je omgeving.
0: En wat, dat is interessant, hè?
2: Mm-hmm.
0: Dus A, jij krijgt daar iets voor terug. Namelijk input die misschien anders is dan wat je gewend, dan wat je zelf al in je hoofd hebt. Dat is fijn.
2: Ja.
0: Wat gebeurt er bij die ander die jij die vraag stelt?
2: Over het algemeen worden die heel blij.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hoe komt dat? Wat is dat dan?
2: Het lijkt net alsof je het vraagt en je het antwoord al weet.
0: Ja, oh. Ja, dat, ik maak het programma al 11 jaar. Ja, dus. Maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet.
2: Nou, kijk, je werkt met mensen samen. En mensen vinden het echt super fijn om gewaardeerd te worden. Wat ze weten, wat ze kunnen. Dat doe ik. En dat doet de ander ook. Want je wil graag alle mensen deugen. Dat is het uitgangspunt. Ik doe heel veel met vertrouwen. En natuurlijk moet vertrouwen niet beschadigd worden. Maar mensen willen graag zinvol zijn. En als ik om advies vraag of hulp vraag, ja, dan ben je zinvol. Dat is zo fijn als dat wederkerig is.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ik ben er niet zo goed in overigens hoor, om hulp vragen. Maar het grappige is dat het misschien wel een van de krachtigste dingen is die je kunt doen. Als baas zijnde. Iemand om hulp vragen op de expertise die diegene heeft. Want dan dus misschien nog wel krachtiger dan een compliment geven.
2: Ja, hoort. Ja.
0: Ik hoor je ziet twijfelen.
2: Ja, hè?
0: Ja. Jee. Ben het bijna met je eens.
2: Ja, want kijk, ik probeer altijd wel de verhouding tussen die verschillende onderwerpen er te laten zijn. Ja, dus complimenten omdat men iets goed doet. Super belangrijk. Alleen maar waardering. Hulp vragen ja. Maar wel in bepaalde mate. Want er is ook zoiets als dat je, zoals jij zegt, waar ik een beetje hekel aan heb, maar de baas bent. En men wil niet het gevoel hebben dat je continu om hulp vraagt.
0: Ah.
2: Dat is niet goed.
0: Mm.
2: Dus er moet wel een beetje balans zijn.
0: Dat is een fijne balans. Nou,
2: ja.
0: Ik had net beloofd dat we het ook gingen hebben over het feit dat jij een vrouwelijke leidinggevende bent van een bedrijf in een mannelijke wereld. En daar hebben we het nog niet over gehad. Dus ik heb een belofte gedaan aan onze luisteraars die niet ben nagekomen. Waarvoor excuses. Maar dat gaan we dan mooi doen in het laatste blokje. Dat hoor je zo.
1: Dit is New Business Radio. Lekkere muziek voorop.

0: stars.
1: Of prezen Counting Crows, Mr. Jones.
2: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
1: Anneke Petersen is de gast, algemeen directeur van Euromobiel Nederland, die ik al de hele uitzending de baas noem en wat ze super irritant term vindt, snap ik ook helemaal. We moeten het toch over hebben, of ja, we willen het er ook over hebben, want het is ook gewoon superleuk en interessant. Eerst maar even de aanname checken. Is de mobiliteitssector, de autosector, is dat een mannenwereld nog steeds?
3: Zeker.
1: Ja?
3: Ja.
1: En doe eens, je hoeft het niet wetenschappelijk te onderbouwen, maar doe eens een gooi, gewoon percentueel. Hoeveel mannen, hoeveel vrouwen? Ongeveer, hè? Gewoon voor je gevoel.
3: Op de hele sector?
1: Of
3: C-level? Of wat?
1: Oh, nou, dat is een goede vraag. Doe eerst maar even de hele sector. Dus in zijn algemeenheid.
3: Nou, zou ik eens een gokje doen?
1: Doe eens een gokje.
3: 25-75.
1: Oké. Okay. Ja. En dan de C-level, dus de directeuren?
3: Met management en zo. Ja, dan is dat toch wel 90-10.
1: Oh, nog meer?
3: Ja.
1: Oh, dus jij bent een unicorn dus. Oh, zoveel zoals jij zijn er niet.
3: Ik wou niet naar deze route. Dat is heel scary. Nee. Ja. Maar dat, ja. Ja.
1: Maar de meeste van jouw collega's, peers, zijn dus mannen.
3: Ja.
1: Wat breng jij dan mee als vrouw zijnde bij Euromobiel, waar ze heel veel baat bij hebben, omdat je een vrouw bent?
3: Poeh.
1: Ja.
3: Ik denk... Ik denk dat er een mate van warmte zit die anders is. En ik zeg niet beter, maar wel anders.
1: Probeer het eens te omschrijven. Ik snap dat het moeilijke vragen zijn.
3: Ja.
1: Ja.
3: Kijk, er zitten natuurlijk heel veel gelijkenissen in. Of je nou man of vrouw bent, die moet je allemaal besluiten nemen. Te maken met ratio's, prima. Maar ik hoop dat ik kon brengen een... Nou, misschien wel heel concreet waar we het net over hadden. Die 1/3 besteden aan de collega's. Aan groeien. Aan de mensenkant. Daar stop ik wel heel bewust tijd en effort in. En ook dan ga je soms nog echt wel een beetje nat. Dat je denkt, poeh, dat had ik anders ingeschat. Dat is allemaal niet erg. Maar dat is één, denk ik. Het tweede, wat... anders is, is dat ik ben, denk ik, wat minder carrière gericht. Ik ben wel ambitieus. Maar ik hoor toch veel van collega's. Nou, die hebben dat allemaal helemaal ingevuld.
1: Oh ja, weet al de volgende plek waar ze naartoe gaan.
3: 3 tot 5 jaar plan en dan 10 jaar plan. En ik denk, nou. Ik scheer nu iedereen even over één kam. Hè. Dat is helemaal prima, een not. Maar ik ben, als ik kijk naar de afgelopen 15, 20 jaar, echt super blij en super trots. En ik had no way bedacht dat ik hier zou zitten vandaag. En dat is echt heel erg leuk. Daar heb ik ook erg hard voor gewerkt. En af en toe voet in de klei, opstaan, vallen, alles tegelijk. Maar dit, ja, ik heb wel het idee dat soms die mannen in de automotive denken, nou, ik moet wel daar zitten, want
1: En dan ga ik het even chargerend vertalen.
3: Oh jee.
1: Dus die zijn meer met zichzelf bezig en meer met de toekomst waar ze naartoe willen en minder met hun team en hoe eigenlijk het team zelf groeit, de volgende stap zit. En dan hoef je geen ja te zeggen, maar dat is wat ik jou tussen de regels hoor zeggen. Ja, ja. Je kijkt me nu heel vervelend aan. Oké, okay, we gaan door.
3: Dus hele leuke mannelijke collega's die niet zo zijn.
1: Nee. Het is natuurlijk ook heel erg overeenkomstscherend.
3: Ja, precies. Ja. Maar ik merk dat wel. Ja.
1: Het is wel grappig, hè, dat als je het over dit onderwerp hebt, dan wordt het altijd een beetje kort dansen.
3: Ja.
1: Terwijl je kunt ook zeggen, ja, als mannen ergens wel goed in zijn, dan is het gewoon doen en niet te veel lullen, maar poetsen en power en doorheen en succes behalen en zo. Ja. Dat vinden ze geen enkel probleem als wij dat zeggen, dat dat zo is. En dat wil niet zeggen dat vrouwen dat niet hebben, by the way. Nee. Zie je, ik ga ook een koor dansen.
3: Ja.
1: Maar dat zijn echt van die mannelijke eigenschappen. Mm-hmm. Die zeggen, dat hebben we nodig.
3: Precies.
1: Merk je nou dat jij, omdat je dus ernstig ondervertegenwoordigd bent als vrouw in op dit niveau, hè, ik bedoel in de sector überhaupt, maar helemaal op dit niveau, heb je daar ook last van?
3: Ja.
1: Ja?
3: Ja, daar heb je soms wel last van.
1: En
3: ja.
1: Wat gebeurt er dan? Vragen ze om je koffie te halen of zo?
3: Nou, dat niet. Dat,
1: het meest gênante wat je zo'n beetje kan bedenken.
3: Ja, dat niet meer. Nou, wat ik soms nog wel gênanter vind, is dat de gesprekken precies tussen verschillen tussen man en vrouw niet meer worden besproken als je er wel bent. Dan denk ik, of de gesprekken over thuis en privé en de vrouw lief. Dan denk ik, ja, kom maar op, weet je wel.
1: Ja. Je merkt dat het een beetje politiek correct gaat worden omdat jij erbij bent.
3: Ja, en ik snap het ergens ook wel. En soms wordt er niks van aangetrokken en dat vind ik eigenlijk heel fijn. Ja. En dan wordt er die grens overgestapt en ik denk, nou potjandorie, ik wou dat ze wat mee. Dus het is ook koordansen.
1: Ja.
3: Maar er is natuurlijk een hele gekke situatie ontstaan. De afgelopen jaren moet je ook als man wel serieus een beetje opletten.
1: Terecht.
3: Ja. Want er waren heel veel dingen normaal en nu ineens niet meer.
1: Nee.
3: En wat is dat dan? Dus ik snap dat wel.
1: En wat wel? Wat kan wel? Wat kan niet? Hè? Dus het zorgt voor ongemak.
3: Ja.
1: Ja.
3: En ik heb daar, erbij. Ja, ik heb daar helemaal geen last van. Ik heb prima. Ik douw ook wel terug hè, als het ergens over gaat. Waarvan ik denk, nou, dat is een grensje. Die had ik al lang gezien. En dat zit hem dan zeker niet alleen in man-vrouw verhoudingen. Maar ook gewoon in hoe ga je met elkaar om? Maar dat merk je wel. Ja, maar het zit hem wat minder in waar ik voorheen nog wel last van had. Dat je moet bewijzen. En ik weet nou niet omdat het komt omdat ik zelf dat gevoel niet meer heb.
1: Mm.
3: Of omdat het niet meer gebeurt. Dat weet ik niet. Ik ben ooit gestart bij BMW en daarna heb ik in de printing gezeten. En dan gingen ze eerst 15 technische vragen stellen. Jeetje, dat was echt heel waardeloos. Maar nu gebeurt dat niet meer. Nee.
1: Ja.
3: Nee. En er wordt echt nog wel een beetje geprikt van, goh, met welk leveltje hebben we te maken. Maar dat doen mannen onderling ook. Van, even testen en dat is prima. Ja.
1: Zeker, ja. Ja. Waarom zou je toch pleiten, waarom zou je pleiten dat er meer vrouwen de automotive of de mobiliteitswereld in zouden moeten? Dus waarom? Want ik kan me heel goed voorstellen dat er zijn natuurlijk gelukkig ook werelden waarbij het omgekeerd is. Hè?
3: Ja, ja.
1: En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, nou, als we er nou een paar uit de rechtspraak of de zorg of
3: onderwijs
1: dat die gezellig gewoon, dus een directeur van een onderwijsinstelling, die moet eigenlijk de automotive in, als het een vrouw is.
3: Ja.
1: Lijkt me een interessante carrière switch. en andersom.
3: Ja.
1: Maar waarom hebben we meer vrouwen in de automotive nodig? Wat gaat er dan veranderen?
3: Ik denk dat het fijner is om meer vrouwen daar te hebben. En ze zijn er wel. En die waardeer ik ook. En dat vind ik echt heel erg leuk. Om te zien dat daar zit een soort van verwantschap. Ik weet het niet. Van jij en ik, wij redden dit wel. Wat een gekkies.
1: Ja.
3: Maar wat wordt er anders? Nou, meer samen. Ik denk dat het toch wat minder competitiviteit in een zaal zit. Wat minder, laten we maar weer een cliché erin gooien, wat minder haantjes. Meer partnerschap in plaats van, ik doe het wel alleen, ik laat het wel even zien. Misschien kunnen we samen wel versterken. En nogmaals. Geldt niet voor alle mannen, maar ik denk dat een gemixte zaal. Ik zat laatst in een zaal. Nou, er was 200 man en er zaten 6 vrouwen. Ja, echt top. Dan denk ik, jeetje. Er werd ook over gesproken. Toen dacht ik, ja, wat zou er nou gebeuren als deze zaal voor de helft of voor 40%
1: Ja.
3: Ja, nou, ik denk dat er dan misschien wel meer samen wordt gewerkt.
1: En dat is kan ik me voorstellen, zeker in jouw bedrijf bij Euromobiel, is dat juist super belangrijk. Omdat je natuurlijk al die dealers hebt waar je mee samenwerkt.
3: Ja, toch? Mega belangrijk. Ja. Ja.
1: Hey, ik heb nog één laatste vraag voor je. En dan zijn we er over de heen. Ja, gaat snel, hè?
3: Ja. Ja.
1: Als er andere leiders van organisaties luisteren. Mm-hmm. Man of vrouw. En jij zou ze iets mee mogen geven. Wat jij zelf hebt geleerd in de afgelopen tijd. Over jezelf. Wat zou je ze dan mee willen geven?
3: Ik zou rust. Ja. Ja. Willen meegeven.
1: Oh, ja, is mooi. Ja, vertel waarom.
3: Nou, omdat je kan helemaal gek worden. Van alles en iedereen om je heen. Door doelen, door dingen waar je geen invloed op hebt. Dingen waar je geacht wordt invloed op uit te oefenen. Wat wordt toegezegd als dat is jouw verantwoordelijkheid. En er komen altijd onverwachte zaken op je pad. Naar aanleiding van een aantal overnames waar je af en toe ook wordt geleefd. Wat heeft me gered? Nou, kijken. Wat gebeurt er nou? Wat zijn nou de grote lijnen? Waar moet ik wat mee? Waar hoef ik eigenlijk niks mee te doen? En waar heb ik heel erg de behoefte om wat wel mee te doen? En die laatste vooral evalueren. Moet dat dan nu of moet dat dan later?
1: En hoe zorg jij voor rust? In een wereld waarbij iedereen, als je ze vraagt hoe is het met je... Nou, mensen zeggen of goed of druk. Dat is het wel zo'n beetje.
3: Ja, echt hè? Ja.
1: Mm-hmm. Ik ben begonnen met zeggen rustig.
3: Ja?
1: Grappig wat er gebeurt.
3: Ja. Ja.
1: Zeg, ze gaat wel goed met
3: je. Ja, precies. Dan is er ineens iets van, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Ja, je hebt het toch niet druk?
1: Als je zegt druk, dan zeggen ze, oh leuk, wat ben je aan het doen? Als je zegt rustig, zeggen ze gaat wel goed met je.
3: Ja, ja. Ja, maar dat is het. Want we hebben, nou maar zeggen, een collectieve mening over dat je druk moet hebben.
1: Ja,
3: en dat is natuurlijk
1: is niet echt, goed voor je hoor, nee, druk zijn.
3: Nee, is het ook niet. En natuurlijk is het druk hebben is iets anders dan zelf druk zijn.
1: Ja.
3: En dat is eigenlijk wel het onderscheid. Want het kan prima druk zijn. Maar als je zelf maar een soort van kalmte hebt. Want ook daarin, als je die kalmte zelf hebt, gaat dat ook uitstralen op je collega's.
1: En dan zijn we weer rond.
3: Oh.
1: Anneke Peets, ik vond het bijzonder leuk om met je te praten. Euromobiel Nederland, wil je meer meten? Euromobiel even intikken en dan vind je het. Kan je daar leuk een auto huren als bedrijf zijnde?
3: Ja.
1: Ja. Of je kan er werken, dat is nog leuker.
3: Oh.
1: Kan je met Anneke werken. Ja. Dankjewel Anneke. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Er is nog veel meer.
0: All right.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Nieuwsflash.
4: De duurzame energieleveranciers Om Nieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
5: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
11: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
12: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
14: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
15: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Ondernemerschap.
2: Innovatie. Duurzaamheid.
0: Je hoort het op New Business Radio.

0: Nieuw Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: Nieuw Business Radio
2: Update met Martine Howard.
3: Van harte welkom bij weer een nieuwe business update hier bij Nieuw Business Radio. Ja, in 2026 bereikte AI kapitaalstroom een recordhoogte. Maar de adoptiegap tussen investering en werkelijke waarde is groter dan ooit. Heel veel bedrijven investeren tegenwoordig in AI, maar vaak zonder doel. Of er is enorme faalangst om echt die stap te gaan zetten, om AI meer in te gaan zetten. Hoe zorg je nou voor dat je een toekomstbestendige organisatie hebt, maar ook behoudt? En hoe kun je nou op de juiste manier innoveren door menselijk talent en AI met elkaar te combineren? Nou, hier gaan we met elkaar over in gesprek. En dat ga ik doen met BIT. BIT is een gevestigde research en prototyping studio en gecertificeerde B Corp. Ze zijn gevestigd in Amsterdam met zo'n 65 ambitieuze talenten. En ze gaan als organisatie de uitdaging aan om innovatie te laten ontstaan door talent en AI met elkaar te versmelten. Ik ben Martine Howard en ik ga in gesprek met Annelotte Hofland. Van BIT.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
3: Annelotte, van harte welkom.
4: Dankjewel, leuk.
3: Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over hoe je nou echt AI, maar juist ook menselijk talent met elkaar kunt combineren.
4: Ja.
3: Heel veel organisaties vinden het spannend om met AI te beginnen.
4: Ja.
3: Of ze zijn enorm aan het investeren op dit moment. Welke ervaring heb jij op dit moment? Zie je met name mensen enorm investeren? Of zie je juist ook wel organisaties het een beetje spannend vinden?
4: Leuke vraag. Ik denk allebei. We spreken met organisaties vanuit allerlei industrieën vanuit BIT.
3: Ja.
4: Dus letterlijk van zorg tot media, tot accountancy, tot luchtvaart. Eigenlijk van alles en nog wat. Het is heel verschillend. Ik denk dat je bij een aantal organisaties inderdaad echt kartrekkers hebt die durven, wat je zelf in je intro ook zegt. Dus die het lef hebben om het te doen. En er zijn ook bedrijven die denken, we moeten eerst inregelen hoe we onze governance doen en een strategie vormen en dan pas actie ondernemen.
3: Ja.
4: Ik zie het allebei eigenlijk.
3: Ja. Wat zou je advies zijn? Eerst goed nadenken waar je het voor in wil zetten? Of zeg je nee, begin gewoon maar?
4: Ook allebei. Ja, nu wordt het een beetje zo'n podcast. Nee, ik denk geheel onze filosofie bij BIT is ook geïnspireerd op IDEO. David Kelly, die de design thinking methode de wereld in heeft geholpen eigenlijk.
3: Yeah.
4: Die zegt in zijn verhaal stop talking, start making. En dat is wel iets wat we bij BIT ook graag vertellen aan mensen. Dus ja, je moet natuurlijk nadenken over wat je ermee gaat doen. Het moet wel waarde hebben. Dus wij zeggen innovatie is een uitvinding plus een business case. En die business case moet natuurlijk wel waarde opleveren ook. Niet alleen in euro's, maar ook in andere mooie impactvolle cijfers.
3: Dat.
4: Daarom zijn wij ook een B Corp. Dus dat vinden we ook heel belangrijk. Maar ik denk dat je daar moet beginnen. Waar zitten je grootste kansen in je bedrijf? De grootste problemen waar je tegenaan loopt? Met een organisatie of BIT of een ander brainstormen over hoe kun je nou beyond mensen efficiënter maken. Dus bijvoorbeeld ChatGPT inzetten om je mails beter te schrijven. Ja, dat doen we denk ik inmiddels allemaal. Maar waar zitten echte kansen? En dan gewoon beginnen met waar jij de meeste waarde in ziet.
3: Ja, het is altijd leuk om jullie ook wat beter te leren kennen ook. Hè, voordat we nog verder hier over in gesprek gaan. Jullie bestaan nu zo'n 10 jaar. Je bent hier zelf 5 jaar werkzaam, heb ik begrepen.
4: Ja, dat klopt.
3: Jullie hebben geen functietitels.
4: Nee. Iedereen is bij ons part of the team. Dat is bewust omdat we een platte organisatie zijn. Geen hiërarchie. En we leven ook daarin, hebben we ons weer laten inspireren door Reed Hastings van Netflix. No Rules Rules. Een heel mooi boek als je geïnteresseerd bent in cultuur. Om dat eens te lezen.
3: Ja.
4: En hij zegt eigenlijk, toen hij Netflix bouwde en dat samen deed met zijn cultuurcompagnon. Zei ze eigenlijk, ja, dit zijn volwassen mensen. En die moeten we ook als volwassenen behandelen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dus wij geven onze mensen vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid. En wat we terugvragen is prestatie, passie en plezier.
3: Ja.
4: En dat is wat het is. En iedereen heeft natuurlijk wel verantwoordelijkheid op een ander niveau. Uiteindelijk kan iedereen elkaar altijd bellen, appen, slacken. En ik vind die laagdrempeligheid in de organisatie heel belangrijk.
3: Ja, daar zit ook een enorme kracht in, denk ik ook wel. Hè?
4: Ja.
3: Dat je dan nog meer met elkaar gaat samenwerken misschien ook nog wel weer.
4: Zeker. En ook daarin een groot geloof in onze organisatie in serendipity. Sorry voor alle Engelse termen. We zijn een internationaal bedrijf ook, dus dat komt er altijd even tussendoor.
3: Ja, mooi woord trouwens ook.
4: Ja, serendipity is een heel mooi woord. En ook een mooi boek over geschreven trouwens. En ik denk denk dat dat creëer je ook doordat er zo'n laagdrempeligheid is. Dat iedereen elkaar altijd weet te vinden. We organiseren bijvoorbeeld elke maand een monthly Friday, waarin we elkaar projectupdates geven, inspiratie. Soms van buitenaf, soms van binnenuit. En waarin we gewoon toffe mensen een podium geven. En laten vertellen over wat voor coole dingen ze aan het doen zijn.
3: Ja.
4: En jezelf laten inspireren. En ik denk dat dat ook heel belangrijk inderdaad is als je die laagdrempeligheid opzoekt.
3: Ja, nu heeft iedereen natuurlijk altijd wel zo'n eigen expertise, verantwoordelijkheid.
4: Ja, precies.
3: Hoe is dat bij jou? Hoe moet ik dat bij jou zien dan?
4: In mijn rol bedoel je? Ja. Ik ben verantwoordelijk voor people and culture. En de bedrijfsvoering eigenlijk, dus de operations. En ik heb het traineeship mede opgericht binnen BIT. Dus 3 jaar terug hebben we naast onze consultancy tak, dus onze projectorganisatie, hebben we ook een talent pressure cooker programma opgericht. Dat begon als een experiment en toen werd dat wel echt serieus.
3: Ja.
4: Daar ben ik ook verantwoordelijk voor.
3: Ja, want juist ook bij deze innovatie die er gaande is, hè, ben je op zoek naar nieuwe, nou ja, mensen eigenlijk. Ja. Nieuwe leiders ook wel.
4: Absoluut.
3: Kun je misschien ook wel zeggen.
4: Nou, dat is een mooi bruggetje, denk ik. Dus we noemen ons programma het Future Tech Leader programma.
3: Ja.
4: Waarin we inderdaad mensen die net zijn afgestudeerd vanuit informatica-achtige opleidingen of innovatie, ergens op dat spectrum, zo zien wij dat, die laten we hun carrière inderdaad eigenlijk via ons starten bij mooie organisaties waarin we gave opdrachten formuleren die gaan over innovatie, impact en nieuwe technologie. Dat is heel leuk om te doen, om met zulke mensen samen te werken.
3: Ja.
4: En wat we doen, dat wilde ik er nog aan toevoegen. Wat we doen is, in dat jaar dat ze bij ons trainee zijn, komen ze elke vrijdag terug naar BIT om die serendipity op te zoeken, die inspiratie, met mensen praten. En we vullen hun gereedschapskist, zoals ik dat graag zeg, met allerlei tools. Die gooien we er gewoon in. En het is aan hen om dat eruit te halen op het moment dat ze het nodig hebben. En dat is, ja, dat is hoe wij proberen om de eerste stap van de carrière van die future tech leaders te bouwen.
3: En is het dan ook de bedoeling om die mensen dan ook weer bij jullie te houden?
4: Liever niet. Nee.
3: Of juist wel weer gewoon weer te laten
4: juist
3: gaan.
4: In die organisaties te laten blijven. Want ik denk dat organisaties erbij gebaat zijn om jonge mensen aan te nemen. Je ziet ook best wel een trend en er is wel wat vaak in het nieuws geweest de afgelopen tijd dat junior functies een beetje aan het verdwijnen zijn door AI. En ik vind dat wel echt een slechte ontwikkeling. Ik denk dat je juist jonge mensen nodig hebt die natives zijn hierin. Die eigenlijk van nature al om zich heen grijpen naar de tools die er beschikbaar komen. Ja. Die weten wat er is en kan. En die misschien wel een bepaalde jeugdigheid of nog groen achter de oren zijn. Maar die wel, daarmee juist wel een beetje rebellie in je bedrijf creëren.
3: Ja, of echt een frisse wind. En
4: ja.
3: Je ziet ook vaak dat als verschillende generaties bij elkaar komen, dat die elkaar ook weer kunnen inspireren.
4: Exact. Ja, dus de ervaring en de skills en dat bij elkaar matchen. En ik denk de mensen die bij ons in het traineeship stappen, die kiezen ook heel bewust voor het bedrijf waar ze dat programma volgen. En mijn persoonlijke advies is ook altijd om te blijven. Ik zie vaak dat ze nog lang niet klaar zijn met de opdracht waar ze mee bezig waren. En dat ze hele mooie kansen toch geboden krijgen door die organisaties waar we mee samenwerken. Yes. Ja.
3: Ja, wat goed. Mooi dat jullie eigenlijk dus ook die ruimte geven aan jongeren. Ik denk dat het juist ook heel erg belangrijk is. Juist ook in deze tijd.
4: Ja.
3: Als we eventjes kijken naar wat jullie allemaal doen. Hè, want jullie proberen echt wel menselijk talent te laten versmelten met AI.
4: Ja.
3: Dat is heel mooi gezegd. Maar hoe moet ik dat in de praktijk voor me zien?
4: Ja, goede vraag. Nou, ik denk dat wat ik al zei net over dat native zijn. Ik denk dat iedere CEO een BIT-trainee naast zich zou moeten hebben. En dat is natuurlijk geen verkooppraatje. Iemand als een BIT-trainee. Ja. Wat ik daarmee bedoel is een jonge, ambitieuze, wij noemen dat sociale nerds. Dat zeg ik met heel veel respect en eerbiedig. Zo zouden ze dat ook over zichzelf zeggen.
3: Ja.
4: Ik denk dat mensen die op zo'n positie in een organisatie zitten, dat waar we het net over hadden, die input ook echt goed kunnen gebruiken om hun strategie op te vormen. Het versmelten. Ja, ik vind dat een lastige vraag om te beantwoorden. Ik denk dat waar mensen bij BIT goed in zijn, is nadenken over welke mogelijkheden zijn of welke kansen zijn er binnen het bedrijf. En dan heel snel komen tot een vet model wat ze kunnen bouwen. En het zijn mensen die zeggen, oh, en maar ik heb dit laatst gelezen, kunnen we daar dan niet wat mee? Het zijn mensen die heel graag willen stapelen, zoals we dat zeggen. Dus
3: ja.
4: Elkaar opzoeken om die inspiratie uit te wisselen. En daar komt het eigenlijk van nature samen.
3: Kun je een voorbeeld misschien geven? Praktijkvoorbeelden? Want jullie werken natuurlijk in verschillende branches.
4: Ja.
3: Hoe moet ik het voor me zien?
4: Nou, we werken toevallig ook voor een mooi mediabedrijf die hier in de buurt zit.
3: Ja.
4: Daar werkt een super inspirerend persoon die allerlei gave ideeën heeft over wat er mogelijk is met AI en echt visionair is. En daar hebben we 1,5 jaar geleden een trainee aan gekoppeld. vanuit de datahoek is dit dan. En daar lag een idee om een model te bouwen dat automatisch op basis van videocontent kan labelen en kan bepalen wanneer reclames uitgezonden worden. En dit hebben we in een jaar tijd met die trainee eigenlijk neergezet. En dit is ook zo'n sociale nerd. Dus iemand die het leuk vindt om dan in gesprek te gaan met de mensen die reclames de hele dag zitten te bekijken. En hoe zou dat dan werken? En wat zou AI voor je kunnen betekenen? En ik heb hier iets kleins gemaakt. Wij zeggen altijd no prototype, no meeting. Ik heb dit gemaakt. Wat vind je ervan? Negatieve feedback is ook alleen maar goed om dan op te halen. En dan weer door gaan bouwen. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is. Want daar komen nu weer... Dat inspireert ook weer tot nog meer opportunities. Dus ik zie nu bij datzelfde bedrijf dat er nog meer kansen ontstaan. Puur omdat dit er nu is. En mensen denken, oh wacht even. Als dit het kan, dan kan het misschien dat ook.
5: Ja.
4: Dat is denk ik heel mooi.
5: Ja. Ja, en wat ik zelf wel nog veel zie, zeg maar, is dat veel bedrijven ook wel struggelen met, ja oké, dan zetten we AI in. Maar wat gaan die mensen dan nog uiteindelijk doen? Hè? Dus er ontstaat ook meteen een soort angst van, hey, verlies ik mijn baan?
4: Ja.
5: Dus hoe kun je nou eigenlijk echt best of both worlds eigenlijk met elkaar gaan combineren?
4: Ja.
5: Dat is natuurlijk eigenlijk waar iedere organisatie naar op zoek is.
4: Ja, ja.
5: Dus hoe kun je nou dat menselijke talent goed inzetten in combinatie met AI?
4: Ja.
5: Heb jij misschien daar nog een ander voorbeeld van dat je zegt, oh ja, daar kwam dat talent van die persoon ook heel erg goed naar buiten? Maar ook in combinatie met AI?
4: Nou ja, ik denk dat het een verkeerde keuze is om AI in te zetten om je FTE's te besparen. Ik denk dat je, nou ja goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel banen veranderen en banen onnodig maken. Dat denk ik ook.
5: Daar moeten we misschien ook niet al te bang voor zijn.
4: Dat denk ik ook niet, want dat is heel vaak gebeurd in de geschiedenis. En iedereen kent die voorbeelden natuurlijk ook wel van drukkers, hoe dat allemaal ging en hoe dat allemaal digitaal is geworden. Dus ik denk niet dat we daar inderdaad huiverig voor moeten zijn. Ik denk alleen wel dat we er inderdaad intentioneel mee om moeten gaan. Dus mensen hebben best hoge verwachtingen van kunstmatige intelligentie. Maar eigenlijk is het gewoon een papegaai. Er is een mooi artikel ook over geschreven door een hoogleraar. Emily Bender heet zij. Het heet You Are Not a Parrot. Mm-hmm. Het is interessant om te lezen van een aantal jaar geleden.
5: Yeah.
4: Zij is hoogleraar Computational Linguistics, als ik het goed zeg. AI is in principe ook maar gewoon wat we ervan maken. En hoe we het bouwen. Dat is wat het uiteindelijk voor output geeft.
5: Ja.
4: Dus je hebt altijd mensen nodig om het te maken. En ik denk dat je ook slim moet zijn daarin. Dus we hebben ook wel een case gehad bij een luchthaven waar het iets meer ging over robotisering in combinatie met kunstmatige intelligentie. En uiteindelijk was daar de case om het hele kofferprobleem van 2 jaar geleden inmiddels denk ik alweer. Kunnen we daar een oplossing voor verzinnen? Dat werk veel te zwaar is en hoe dat ingericht was niet oké.
5: Okay. Ja.
4: Maar uiteindelijk kwamen we tot een soort machine aan de achterkant die de koffers zou selecteren. En dan zou er nog een mens aan de achterkant van die machine moeten staan die dan de foutjes van de robot zou moeten oplossen. Ja, wie wil die baan doen? Weet je wel, dan ben je het afvuurputje van de robot. Daar moeten we denk ik goed en intentioneel over nadenken. Wil je dat soort banen wel creëren? Of moet je dan de machine alles laten overnemen? Ik denk dat er een waarde zit in human in the loop, maar wel intentioneel. Daar moet je gewoon goed over nadenken. Dus niet alleen maar vanuit de technologie. Niet ik heb een hamer, hier is een spijker. Nadenken over wat is nou echt het probleem en hoe kan ik het oplossen, maar ook menselijk houden.
5: Ja.
4: Natural intelligence is net zo belangrijk als kunstmatige intelligentie.
5: Ja, zeker. En het menselijk contact blijft net zo belangrijk.
4: Precies.
5: Misschien heb je die persoon dan een andere taak te geven, zeg maar, waardoor het menselijke contact wel heel goed nog steeds bijvoorbeeld is.
4: Precies. En AI is zo creatief en zo slim als dat we het zelf maken. Dus je ziet bijvoorbeeld onder developers ook dat de fora waar alle vragen opgesteld werden van hey, ik heb deze bug in mijn code, hoe moet ik dit oplossen? En dan al die reacties. Daar is ChatGPT onder andere op getraind en Cloud ook.
5: Ja.
4: Tenminste in zoverre dat daar komt de input vandaan. Maar als die fora dus niet meer gebruikt worden en er ontstaan nieuwe bugs en ander soort code, wie heeft dan het antwoord nog? Dus de vraag is, waar ga je het menselijke intentioneel inzetten? Dus het blijft heel belangrijk.
5: Ja.
4: Het wordt gevoed door ons.
5: Ja, ja, zeker. En het is gewoon ook, denk ik, ook belangrijk om per situatie en per organisatie ook goed te kijken wat past bij jullie.
4: Precies, dat denk ik helemaal.
5: Het echte personaliseren, zeg maar.
4: Ja, wij zeggen altijd niet, je moet, dus wat ik net zei over die hamer en spijker, je moet problems looking for solutions en niet solutions looking for problems. Iedereen wil natuurlijk op de hype springen en kent de innovatieverhalen van Kodak, van ze waren te laat met de digitale camera en nu bestaan ze bijna niet meer. Dat wil iedereen nu voorkomen. We weten allemaal dat dat niet slim is. Dus iedereen wil erop springen. Je vraag aan het begin, hoe doe je dat dan? Ik denk door gewoon te beginnen te experimenteren en op zoek te gaan naar inderdaad waar ligt de waarde. En dan niet alleen op je mail slimmer schrijven of FTE besparen. Dat zou mijn advies zijn.
5: Ja, het mag wel breder.
4: Ja.
5: Nu is het wel zo dat jullie echt ook wel een eigen strategie ook wel hebben. Hè? Jullie willen ook wel echt jullie eigen stempel op bepaalde beslissingen en de manier waarop jullie werken zetten. En jullie blijven bewust ook klein als organisatie, heb ik begrepen.
4: Ja.
5: Waarom?
4: Ja. Ik denk dat je innovatieprojecten, zoals ik die omschrijf, daar zijn een aantal criteria aan. Dus je wilt inderdaad impact maken. Je wilt echt aan gave dingen werken. Je wilt met nieuwe technologie werken. En je wilt daar mensen aan laten werken die het talent hebben om dat te kunnen. En dat zijn gewoon geen massa's. Dus we selecteren heel bewust. We zeggen dat we altijd op zoek zijn naar top 1% talent. Die afstudeert van Nederlandse universiteiten.
5: Ja.
4: En daar doen we ook een heel gedegen selectieproces voor om hen aan te trekken. En ik denk ook dat er bestaan gewoon niet zoveel van dit soort opdrachten. En ook niet zoveel van dit soort mensen. Dat is een belangrijke factor. En het stukje laagdrempeligheid. Part of the team waar we het over gehad hebben. Ik denk dat je ook elkaar echt moet blijven kennen in een organisatie. Om tot die serendipity-achtige oplossingen te komen.
5: Ja, dus hier toch ook weer dat persoonlijke contact
4: absoluut.
5: Is heel erg belangrijk.
4: Ja, absoluut.
5: In plaats van dat massale gevoel eigenlijk.
4: Ik denk als je massaal wordt, word je ook saai. En het enige wat wij niet willen zijn is saai. Dus Purple Cow is ook nog eens een mooie boekentip. Ik blijf boekentips geven.
5: Ja, altijd handig. Altijd goed.
4: En dat is ook iets wat bijna iedereen weer de bit gelezen heeft. How to stay remarkable.
5: Yeah.
4: Er staat ook een hele grote paarse koe bij ons in kantoor. Om ons aan te herinneren dat wat we doen, dat het remarkable moet zijn. Ja, en ik denk dat dat ook alleen kan als je klein bent.
5: Ja, ja. Nu zijn jullie ook operatief hè? In de haven van Rotterdam, heb ik begrepen.
4: Ja,
5: jullie werken ook in de zorg.
4: Ja.
5: Op wat voor manier zetten jullie daar jullie krachten in? Hoe moet ik dat voor me zien?
4: Nou ja, dat is denk ik heel leuk aan BIT en ook aan werken bij BIT. Ik zie dat er zowel in de zorg als bij de haven, de haven is misschien niet het juiste voorbeeld, maar op allerlei plekken heb je dezelfde problematieken. Personeelstekort, vergrijzing, verduurzaming. Nou ja, er zijn allerlei grote thematieken waar bedrijven natuurlijk wat mee willen.
5: Ja.
4: En ik denk dat het juist zo inspirationeel is dat je kan kijken, wat hebben we bijvoorbeeld bij een groot autobedrijf gedaan? Wat misschien voor de zorg ook wel relevant is. Dus als je, inmiddels is het al vaker gedaan, maar we zijn denk ik 4 jaar geleden met spraak naar tekst projecten gestart. Toen GPT echt nog niet heel mainstream was. Je ziet gewoon dat voor monteurs die bij een luchtvaartmaatschappij werken net zo relevant kan zijn als in de zorg.
5: Ja.
4: Dus dat is, ik weet niet of dit je vraag helemaal beantwoordt, maar ik denk dat we zo op zo'n manier ook willen kijken naar organisaties. Dus nogmaals, wat is een probleem of een kans? Waar wil je aan werken? Wat zijn je strategische doelstellingen? En welke technologieën zouden je daarbij kunnen helpen?
5: Ja, ja, maar echt concreet gericht, zeg maar. Wat doen jullie nu bijvoorbeeld in de zorg? Hoe helpen jullie daarin? Want jullie zijn ook wel heel erg bezig met die vergrijzing bijvoorbeeld nu ook wel. Hè?
4: Klopt.
5: Dus hoe kun je mensen en organisaties helpen in de zorg?
4: Ik zou veel meer in de zorg willen werken. Dus dat is een grote ambitie. Ik wil niet zeggen dat we al echt in de zorg werken.
5: Okay.
4: Dus gewoon in alle eerlijkheid. Ik denk dat we veel mooie dingen hebben gedaan die ook voor de zorg iets kunnen betekenen. Bijvoorbeeld van dit soort spraak naar tekstachtige dingen. Maar we hebben ook veel gedaan met computer vision. Waarin ik ook echt denk dat mooie applicaties kan hebben binnen de zorg. Maar we doen nu daar helaas nog niet zoveel. Dat is het eerlijke antwoord.
5: Dat is wel een mooie ambitie eigenlijk.
4: Dat is zeker onze ambitie.
5: In die hoek te gaan zitten.
4: Ja, ja, zeker. Wat ik zei, we zijn B Corp geworden om te onderstrepen dat we een bedrijf zijn dat impact belangrijk vindt. Niet om het dan maar aan te zwengelen. En ik denk dat de zorgsector is waar een hoop kan gebeuren.
5: Ja, maken we ook veel programma's hierover.
4: Leuk.
5: Dus wellicht dat daar nog een mooie crossover ook voor jullie in ligt.
4: Leuk, leuk.
5: In de toekomst. Als we eventjes verder kijken. Hè. We zeiden dat al eigenlijk wel in de introductie. Veel organisaties struggelen met of we gaan nu enorm investeren, maar we weten eigenlijk niet zo goed hoe we dit allemaal aan moeten pakken. Of er is een enorme faalangst.
4: Ja.
5: Laten we beide doelgroepen nog eventjes aanstippen.
4: Ja.
5: Juist als je nu enorm aan het investeren bent, waar moet je echt op letten? Wat kan een valkuil zijn als je nu enorm aan het investeren bent in AI?
4: Dat je te klein denkt, denk ik. Dus dat je denkt aan processen die je efficiënter wil maken.
5: Mm-hmm.
4: En ik denk dat je moet mensen natuurlijk wel leren werken met tools en met AI. En wat kan het voor je baan betekenen? En ga er gewoon eens mee aan de slag. Dus een valkuil is denk ik om alles te limiteren. En te zeggen je mag niet dit en je mag niet dat. Mensen doen het toch wel. Dus ik denk dat je daar slim over na moet denken. Wat wil je daarmee? Ik denk dat je het ook niet te veel moet willen reguleren voordat je begint. Dus er zijn veel bedrijven die stuurgroepen maken en ga inderdaad heel lang eieren gaan leggen over de strategie. Maar we weten niet waar het naartoe gaat en hoe snel het hoe goed wordt en welke takken het allemaal gaan ontstaan. Dus te lang blijven hangen in strategie is denk ik ook niet heel handig.
5: Nou ja, en ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen, hè, we hadden het over die CEO bijvoorbeeld, dat je juist daar de meeste samenwerking ook wil in creëren. Bijvoorbeeld met de ICT-afdeling of met inderdaad, met alle respect voor die technische nerd.
4: Ja,
5: dat daar meer samenwerking tussen ontstaat. Dat zou ook het advies al wel kunnen zijn bijvoorbeeld. Hè?
4: Ja.
5: Weet goed wat er bij je ICT-afdeling allemaal al speelt.
4: Ja, ja.
5: Zodat je daar ook een verschil in kunt maken.
4: Ja, ja, precies. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat is wel een goed punt inderdaad. Want ik denk dat je de grootste probleem dat wij als bedrijf hebben, is dat we als we met een gaaf bedrijf gaan werken en we hebben bedacht, dit is de case, dit is het resultaat dat we willen behalen. Vet, vet, vet, handen op elkaar, let's go.
5: Mm-hmm.
4: En dan start het projectteam daarop en dan is er geen data of geen toegang tot de data. Ik denk dat dat ook een grote valkuil is om daar in ieder geval goed over na te denken. Van welke data heb je, hoe ontsluit je die, hoe goed is de kwaliteit van de data, ook heel belangrijk. Ik denk dat daar bedrijven ook echt nog wel in achterlopen.
5: Ja.
4: Dus dat zijn wel dingen denk ik waar je over na moet denken als je inderdaad veel, als je zegt oké, we gaan flink investeren. Dan zijn dat je belangrijkste speerpunten. En wat ik ook zie gebeuren is dat veel bedrijven zeggen, ja, we hebben wat mensen aangewezen, die zijn onze cheerleaders of champions of dat soort terminologieën. En die doen het er een beetje bij, omdat ze het gewoon gaaf vinden. Ik denk dat je dan ook wel gaat verzanden in plannenmakerij en niet iets van de grond gaat laten komen.
5: Ja.
4: Dus ik denk dat dat gewoon überhaupt de grootste valkuil is. Gewoon laat mensen beginnen. Jong, oud, whatever. Maar geef jong talent een kans. Dat zou mijn persoonlijke advies zijn. Geef jong talent een kans. En ook al kunnen ze misschien nog niet helemaal werken in een organisatie en hebben ze de ervaring niet, ze hebben wel de skills. En die passen ze maar wat graag toe in een omgeving waar het echt is.
5: Ja. Voor de organisaties die nog een beetje last hebben van die faalangst.
4: Ja.
5: Wat zou een goede tip zijn? Waar kun je het beste beginnen? Als je nog niet die stap hebt gezet. Ze kunt natuurlijk met jullie in gesprek gaan.
4: Ja, ja dat is zou heel leuk zijn.
5: Maar wat zou een goede tip nog kunnen zijn? Juist als je dit spannend vindt. Hè, dat je eigenlijk gewoon niet kunt overzien waar je überhaupt moet beginnen.
4: Ja, ik denk dat veel mensen denken dat als je er iets mee gaat doen, dat je ook meteen je hele team moet onboarden erin en meteen iets van de grond moet gaan krijgen, wat ook direct in je echte omgeving gaat plaatsvinden. En hoe richt je dat dan in? En wat voor effect heeft dat dan en consequenties en dat soort dingen? Ik denk als je slim nadenkt over een kleine pilot, iets dat wel relevant is, laaghangend fruit, waarvan je denkt, ja, dit is iets waar we al jaren tegenaan lopen, waar we misschien wel wat mee zouden kunnen. Zet gewoon een klein experiment op met een aantal mensen. Vertel er wel over, maar vertel ook vooral dat het nog niet in het bedrijf gaat landen.
5: Nee.
4: En probeer gewoon, experimenteer gewoon. Desnoods maak je zelf een agent in ChatGPT of een andere tool, maar Gemini is de laatste tijd ook echt steeds beter aan het worden. Maar begin met iets kleins. Je hoeft het echt nog niet meteen natuurlijk in je bedrijf te laten landen. En dat sparkt vaak al in het kader van Stop Talking, Start Making. Dat sparkt vaak al wel mogelijkheden. En dan vinden mensen het ook vaak denk ik wel wat minder eng.
5: Ja.
4: Omdat ze het gaan zien als een extra, als een verlenging van hun lijf in plaats van een vervanging.
5: Dat.
4: Laat ik het zo zeggen.
5: Ja, ja, mooi verwoord.
4: Ja.
5: Dan zou ik nog heel lang met je door willen praten.
4: Ja.
5: Gaan we gewoon een ander keertje doen.
4: Ja, precies.
5: Als we even kijken naar de toekomst van dit. Waar willen jullie heen? Waar staan jullie over 5 jaar?
4: Goeie vraag ook. Ik heb daar een hele hoop ideeën over. Maar een van de korte termijn dingen wat ik wil doen is, ik zei al, onze leus is innovatie is een uitvinding plus een business case. Dat is hoe we naar innovatie kijken. En hoe we het ook aanpakken in onze projecten.
5: Ja.
4: Ik vind dat we nog veel meer richting die uitvindingen zouden moeten gaan. Dus we moeten veel dichter aanschuren tegen de PhD'ers en de academici. De mensen die echt in de theorieën zitten en die nieuwe dingen bedenken. Dus daar zou ik, we zitten niet voor niets op Science Park.
5: Ja.
4: Daar moeten wij gewoon veel meer mee doen.
5: Dus echt visionair werken.
4: Ja, precies. Van oké, we doen wel eens projecten omdat we een bepaalde paper hebben gelezen. Daar wil ik gewoon veel meer van doen. Gewoon nieuwe tech, vette dingen. AI is natuurlijk ook heel vet, alleen ook wel een beetje een hype. En er is een hoop meer wat heel cool is om te doen. Dus dat is dat wil ik graag, dat we dat meer doen. Ik denk ook dat we meer om ons heen moeten gaan verzamelen. Dus ik denk dat bijvoorbeeld zo'n spraak naar tekstverhaal, dat hebben we bij een aantal bedrijven gedaan op een hele andere manier. Dus iedereen heeft natuurlijk andere infrastructuren, andere problemen, andere kansen die we zien en andere doelstellingen. Maar ik denk dat je, als wij het 3 of 4 keer hebben gedaan, dan zouden we er eigenlijk een mooie nieuwe start-up van moeten maken, waar gewoon nog veel meer bedrijven van kunnen profiteren. Want dan is het voor Bit al een beetje saai aan het worden. Dus dat zou ook iets moois zijn om met Bit te gaan doen. En op de lange, lange termijn denk ik dat we dat niet alleen in Nederland zouden moeten doen, maar in Europa.
5: Ja.
4: Maar dat is echt een grote ambitie.
5: Dus die ambitie, die ligt nog wel.
4: Absoluut, absoluut. Ja, zeker. Ik zou dat heel cool vinden. Dus niet alleen in Nederlandse universiteiten hebben goede mensen. Ik denk dat die op veel meer plekken zitten.
5: Ja, als mensen meer willen weten, dan kunnen ze jullie vinden op wearebit.com.
4: Ja.
5: Tot slot, wil je nog iets meegeven aan onze luisteraars?
4: Denk goed na over waar je waarde zit, welke problemen je hebt. Ga niet met de AI-hamer slaan. No prototype, no meeting, zeggen we altijd. Dus neem iets mee. Maak een kleine agent als je iemand wil overtuigen van wat je met AI kan doen. Bouw gewoon iets kleins. Lovable is een hele mooie site waarmee je kan vibecoden. Iedereen kan daarmee iets in elkaar zetten. En neem dat mee als je iets wilt presenteren, als je iets in gang wilt zetten in je bedrijf. Want ik kan je vertellen dat het dan echt gaat lopen.
5: Annelotte Hofland, ik wil je enorm bedanken. Dank je wel voor je visie en voor het delen van je tips.
4: Ja.
5: En enorm veel succes met alles wat jullie gaan doen met Bit.
4: Dank je wel. Jij ook bedankt.
5: Dank je wel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
5: Zoals je om je heen ziet, wil elke organisatie wel verduurzamen. Maar wat als je begint bij iets wat we allemaal dagelijks gebruiken? AquaBlue ontwikkelt slimme systemen waarmee bedrijven plasticvrij en bewust kunnen hydrateren. Daarmee raakt het bedrijf een grote vraagstuk. Hoe maak je duurzaamheid niet alleen verantwoord, maar ook aantrekkelijk? Vandaag het verhaal hoe plasticvervuiling hen heeft aangezet tot actie. En hoe AquaBlue is uitgegroeid tot een Europese scale-up met 7 miljoen euro aan groeikapitaal. En ja, dan is natuurlijk de vraag, hoe maak je echt de impact zonder ESG buzzwoorden? Met als klanten, als onder andere inmiddels Heineken, Spotify, Adyen, Marriott en andere partners in heel Europa. Werken ze aan de missie 1 miljard mensen elke dag helpen om optimaal te presteren door goede hydratatie. Bij mij in de studio is aangeschoven Mark van Zuilen en Marnix Stokvis van inderdaad AquaBlue.
4: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
5: Heren, goedemorgen, van harte welkom.
6: Goedemorgen.
5: We beginnen dan toch maar bij de surftrip. Waar eigenlijk het idee ontstaan is. Dat is jouw verhaal geweest, hè, Mark?
6: Ja, Marnix. Klopt. In principe het begin van elk goed verhaal. Maar het was in 2017 toen vertrok ik naar Kaapstad om te surfen. En ik dreef daar letterlijk op mijn surfplank op een prachtig strand. En werd ik omsingeld door plastic flessen. En ik dacht, ja, wat is dit voor onzin? Waarom hebben we hier nou nog geen slimme oplossing voor gevonden? En eigenlijk op dat moment is er een soort zaadje geplant om te gaan denken van, hey, kunnen we hier niet wat slims op bedenken? Ik ging terug naar Rotterdam op dat moment, waar ik studeerde. Mark en ik die zijn al vrienden vanaf de middelbare school. Mm-hmm. En hadden altijd één droom samen. Dat was samen een bedrijf beginnen.
5: Dat is wel bijzonder eigenlijk, dat je dat al zo vroeg van elkaar weet, toch?
6: Ja, we waren altijd al van plan om iets te beginnen. En we hadden ook al in de tussentijd al heel veel ideeën gehad. Maar geen één idee die echt bleef hangen.
5: Waar komt dat vandaan? Kom jullie uit de ondernemende families?
7: Ja, ik denk exact dat. Vanuit beide kanten, grappig genoeg, wat je niet vaak meemaakt, ondernemers. Dus het was er wel gewoon met de paplepel ingegoten.
5: Dus het ondernemen aan zich en dan wat uiteindelijk de tool is die jullie tot het ondernemen gaat brengen, hebben jullie nu gevonden?
6: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had misschien nooit verwacht dat we natuurlijk deze afslag zouden maken. Want we begonnen natuurlijk ook heel erg anders waar we dan nu geëindigd zijn. Dus en ik denk dat dat ook wel de kunst van het ondernemen is. Dus gewoon kijken naar de opportunity. En doorpakken.
5: Toen je daar aan het surfen was, heb je ook gekeken wat het meeste in zee lag? Of viel dat wel mee? Niet dat je dacht van, nou, ik zie hier zoveel bekertjes, dan gaan we hier op af. Of wat vond je vooral in zee, plastic?
6: Ja, het waren gewoon, je ziet onwijs veel plastic flesjes en blikjes drijven. En het was visnetten en er dreef van alles. Alleen het was gewoon voornamelijk het stuk waarbij ik dacht, ja, we zijn er bezig om op letterlijk op dit moment te kijken hoe we op Mars kunnen.

0: tijd die wij wilden.
1: Maar waar heb je het dan over? Over machines?
0: Waterfilters, eigenlijk die je op dat moment overal besteld uit China, uit Amerika. En we gingen kijken, maar niemand kon zeg maar, de kwaliteit waarborgen van het drankje dat wij wilden realiseren. Want wij geloofden altijd, dat is eigenlijk de kernfilosofie, als je de plastic fles of het blikje wil vervangen, dan moet je beter zijn met betrekking tot kwaliteit. Sustainability moet niet ten koste komen van kwaliteit. En eigenlijk daardoor kwamen we tot de conclusie dat we zelf wat moesten gaan ontwikkelen. En toen is het hele, ja, eigenlijk de hele journey begonnen.
1: Ja, en hoe lang is dat geleden?
0: Dat was, ik denk, 2018 zijn we begonnen. Dus ja, dat was nu ondertussen al 7,5 jaar geleden.
1: Ja, en dan heb je dan uiteindelijk natuurlijk je eerste product klaar. Hoe ben je gaan testen? Wie ben je? Wie heb je erbij betrokken om te gaan testen?
2: Ja, ik durf wel te zeggen iedereen. Uiteindelijk, wat Marnix al zei, wij zijn allebei heel commercieel ingesteld. Nou, uiteindelijk een product gaan ontwikkelen heeft veel langer geduurd. Want uiteindelijk als je dat ontwikkeltraject ingaat, wil je ook gewoon dat het echt goed is.
1: Ja, maar daar gaan we straks uiteraard over hebben, over dat ontwikkeltraject.
2: Ja, en nou, uiteindelijk tijdens een traject hebben we wel heel vaak ook al getest in de markt. Want uiteindelijk, als je een product ontwikkelt, moet je altijd voorkomen dat je te veel naar binnen kijkt. Maar ook kijkt naar wat wil de markt, voor wie maak je het eigenlijk. Nou, wij hebben toenertijd, durf ik wel te zeggen, focus zat niet echt in ons woordenschat. We hebben echt overal geleverd. We zaten op een gegeven moment op het hoogtepunt in 1 week op een beurs voor boten. En 1 week daarna een beurs voor huishoudens. En dan 2 weken later voor campers. Dus in dat opzicht hebben wij aan het begin juist enorm veel getest in de markt. Ja. Nou, waar zitten de problemen?
1: Dan even voor de luisteraar. Omschrijf even wat het product nu omhelst. Wat is het precies?
0: Ja, dus dat is misschien wel goed om te vertellen. Initieel zijn we begonnen met eigenlijk een super slim waterfilter voor thuisgebruik. En toen gingen we verkopen over de hele wereld. Maar dat betekende ook dat we eigenlijk in 1 keer service deden over de hele wereld. Toen in 2020 kwam eigenlijk het moment van corona. En waarbij de hele wereld vol op de consumerhoek ging. Besloten wij te zeggen, hey, eigenlijk is het een hele mooie kans om nog 1 stap verder te gaan. En niet alleen voor water te filteren en eigenlijk achter plastic flessen aan te gaan, maar eigenlijk ook naar een totaaloplossing te kijken. Dus water met bruis, koeling en zelfs misschien wel met smaken. En dat heeft ons uiteindelijk nog ervoor gezorgd om nog 1 jaar te ontwikkelen, om uiteindelijk tot het product te komen wat we vandaag de dag hebben. Dat is de AquaBlue Refill. En dat is het product, wordt vaak vergeleken met wat Nespresso heeft gedaan voor koffie. Hè? Dat AquaBlue voor water. Ik heb het ook al vaker wel zo genoemd. Maar ja, het is eigenlijk een super slimme waterdispenser die ervoor zorgt dat je kraanwater zuivert en vervolgens dat je er vitamines, smaken, mineralen aan kan toevoegen. Zodat je bij kantoren.
1: Maar dat maakt het interessant. Vitamines, dan heb je denk ik heel veel grote werkgevers. Heb je al meteen de aandacht van, toch?
0: Ja, nou ja, kijk, je hebt sowieso de grote werkgevers die zeggen van, ik wil van blikjes of flessen af. Hè? Dus het feit dat wij die kwaliteit kunnen waarborgen.
1: Daar zijn er al best veel oplossingen van, toch?
0: Het is denk ik de combinatie tussen het kunnen waarborgen van de kwaliteit. Hè. Dus het is zeg maar niet dat je siroopjes toevoegt aan water, dat je dat zelf moet mengen. Het is echt een high-tech oplossing. En aan de andere kant is het ook heel erg het bevorderen van vitaliteit. Er zitten heel veel verschillende opties in. Mensen kunnen zelf personaliseren hoe hun drankjes eruit zien. Vitamines, et cetera, zoals ik net al had genoemd. En op die manier zorg je ervoor dat je een hele grote groep mensen bij water drinken betrekt. En op dat manier is het voor grote bedrijven juist heel krachtig, want zij willen vitaliteit bevorderen.
1: Maar dat is eigenlijk wat ik net stelde. Dus het feit dat je vitamine eraan toe kan voegen, daar heb je de aandacht en de USP te pakken voor de bedrijven die je daarmee in beweging brengt, toch?
2: Zeker. En dat is denk ik, die vitamine is belangrijk, maar ik denk voor grote bedrijven is, nou wat Mark zei, die blikjes in de flesjes.
1: Dat is natuurlijk de hoofddrijfveer.
2: Dat is hoofd, maar precies, het tweede is het eigenlijk, grappig genoeg, is het water aantrekkelijk maken. Ja. Als je kijkt op kantoor, ongeveer 75% van de mensen op kantoor drinkt te weinig. Nou, dat beïnvloedt de productiviteit tot wel 14%. Dus voor de werkgevers is het ook, mensen komen op kantoor. Hoe gaan we het aantrekkelijker maken en zorgen dat ze graag willen komen? Maar ook als ze hier zijn, hoe gaan we ervoor zorgen dat ze het meeste uit hun werkdag halen? En ik denk dat AquaBlue daarbij het stukje water veel aantrekkelijker maakt met de toevoeging van vitamines, mineralen, electrolytes. En daarmee echt een totaaloplossing kunnen bieden. Die aantrekkelijker is en ook beter is dan de alternatieven die je momenteel ziet. Zoals de vitamin waters in blikjes in flesjes.
1: Ja, het gaat vooral ook eigenlijk om een stukje transport. Wat normaal gesproken al die vrachtauto's die vanuit fabrieken naar de locaties rijden. Dat bespaar je uit, want je hebt het water uit de kraan. Zitten daar nog bepaalde vereisten aan? Want ik kan me voorstellen dat als je wereldwijd opereert, dat het drinkwater niet zo overal zo goed is als hier in Nederland.
2: Nee, en ik denk dat dat ook het mooie was toen wij heel erg in het begin de producten ontwikkeld voor het water zuiveren. Dat wij daar op een gegeven moment na een paar jaar zo goed

0: in waren geworden. Dat we eigenlijk dachten, nou, we kunnen nu elk soort water zuiveren.
1: En ook zeewater?
0: Zeewater als enig, niet elk soort zoetwater. Het zeewater heeft is weer echt een andere technologie op zich.
1: Maar goed, dat is inmiddels wel mogelijk.
0: Is mogelijk, zeker.
1: Dus dat zou voor jullie nog een toekomstverhaal kunnen zijn.
0: Je zei
1: een botenbeurs. Ik kan me voorstellen dat als je dat op een jacht installeert, dat natuurlijk fantastisch is.
2: Die hebben die systemen vaak al aan boord staan. Dus het mooie is dat er al is. En dat wij dan van dat zoete water weer drinkwater maken. Dat is eigenlijk het mooie.
0: Ja. Ja, en het is grappig als je ziet voor water. Als je kijkt naar alle merken wat iedereen kent. Cola, Coca-Cola Zero. 98% van een drankje, zeker als het zero is water. En dat hadden we al. Die technologie konden we al zo goed. En nu hebben we stap 2 gemaakt om het ook nog veel meer aantrekkelijker te maken. Ja. En het mooie is met al onze drankjes, is dit heeft de beleving van een echt fris drank, full body, maar geen calorieën, geen suiker. En dat is gewoon voor een werknemer heel aantrekkelijk, maar ook voor de werkgever om te geven en ook aan te bieden aan hun personeel.
1: Want straks gaan we natuurlijk in het hele ondernemersverhaal tot en met hier en toekomst duiken. Ik ben nog wel even benieuwd, hè? Voorheen, en dat heb je nog steeds, en veel horecazaken, heb je de bekende postmix. Is dat voor jullie een soort van inspiratie geweest om te kijken van hoe kunnen we die nog veel meer verbeteren en eraan toevoegen? Is dat vergelijkbaar met de siropen die jullie aanbieden?
0: Ik denk dat inspiratie is geweest om het zelf te gaan ontwikkelen. Omdat wij heel erg keken in de markt wat waren er voor machines, systemen, en uiteindelijk kwamen we erachter dat gewoon de technologie vaak niet goed genoeg was.
1: En hoe kwam je daarachter?
0: Veel testen, maar ook met de dingen die wij wilden creëren. Toevoegen van vitamines, electrolytes, maar ook bijvoorbeeld de ingrediëntenlijst kunnen afgeven. Nou, dan moet je technologie zo specifiek zijn. En daarmee uiteindelijk door het zelf te ontwikkelen hebben we dat in controle. Maar Postmix is niet voor ons zeker geen inspiratie nog geweest. Maar het is wel een mooie manier hoe ze eigenlijk in ieder geval beter kunnen zijn dan een flesje. Alleen de vraag is, de kwaliteit kan je dan weer niet waarborgen. En dan gaan mensen toch weer terug naar een flesje of een blikje.
1: Waar ik zo benieuwd naar ben, want dan ga je dat ontwikkelen. Dat doen jullie niet zelf, neem ik aan, toch?
2: Jawel, we hebben alles zelf ontwikkeld.
1: Heb je dan kennis in huis gehaald? Hoe heb je dat gedaan?
2: Ja, dus wat er gebeurt is, initieel hebben wij natuurlijk, we begonnen met z'n tweeën. Commercieel gezien zat dat wel goed. Alleen toen moesten we natuurlijk engineers vinden. Dus we hebben allereerst begonnen met een heel goede product engineer. En die nam vervolgens weer de allerbeste product engineer mee die van zijn studie kende. En vervolgens dachten we, we moeten natuurlijk ook wat met de elektronica en de software gaan doen. Want het waren allemaal slimme systemen. Toen hebben we iemand gevonden die voor zijn hobby meedeed aan RoboCups in Delft. En eigenlijk zodoende dachten we, die zal ook wel veel van elektronica en software weten. Dus zo hebben we eigenlijk die groep samengesteld. En dat is op een gegeven moment door de jaren heen heel organisch gegroeid. We hebben altijd wel heel erg de mindset gehad van we willen het zelf ontwikkelen. Want we willen het beter doen dan elk product op de markt. Je noemde net Postmix op. Ik denk dat het grote probleem met Postmix is dat het stukje gebruikservaring eigenlijk heel erg slecht is. Het is het niet. Nee. En dat is het. Er zijn best alternatieven op ons product, maar er is geen één product zoals wij dat hebben ontwikkeld. Met die focus, echt die focus op die eindgebruiker en het moment op hoe dat drankje zich uiteindelijk wordt gecreëerd in dat glas. Het zijn zeg maar 8 verschillende dingen die wij beter doen dan een Postmix, maar dat maakt het wel net de totaal betere oplossing.
1: Dat is wat jullie zeggen. Ik heb het nog niet geproefd, dus ik kan daar niet over meepraten. Dat weet ik niet. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, is hoe zit het dan bijvoorbeeld met de houdbaarheid?
2: Houdbaarheid is voor ons eigenlijk, dat is ook een onderdeel van wat we eigenlijk ontwikkeld hebben. Dus in ons patent wat we hebben ontwikkeld, zit een stukje in waarbij we eigenlijk dus op de druppel nauwkeurig smaken kunnen dispensen, maar ook ervoor zorgen dat na elke dispens de smaakleiding weer vacuüm afgesield wordt. Op die manier zorg je ervoor dat je houdbaarheid van je smaken, ook als ze geïnstalleerd zijn, 3 maanden makkelijk meegaan. Als ze dus nog ongeopend zijn, dan gaan ze soms 6 tot 8 maanden mee, als ik me niet vergis.
1: Leuk dat jullie er zijn. We gaan zo verder praten.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Somber and Undressed. Let's Talk Business. Ron Lemmens. Met vandaag in de studio Mark van Zuilen en Marnik Stokvis. En zij zijn van het bedrijf Aquablue. Sinds 2018 ontstaan. En het leuke is, we gaan verder praten over natuurlijk het verhaal. Hoe het dan in de markt gezet is. Maar het grappige is, waar het om gaat, is dat jullie zeggen, wij willen de flesjes, de blikjes vervangen. Toen zeiden we eigenlijk al net, dan er zijn al heel veel alternatieven. Wat is daar het verschil? Toen hadden jullie het over siropen die ontwikkeld zijn, die smaak toevoegen, maar ook vitamine. Dus je hebt allemaal USP's ernaast gezet. Maar het begint uiteindelijk bij het gebruik van de consument. Ook het gedrag daarbij. Gewend om een blikje te gebruiken, flesje te gebruiken. Hoe zijn jullie daarna gaan kijken? Want jullie hebben daar vast en zeker een grote analyse op gedaan voordat jullie verder zijn gegaan.
1: Ja, ik denk dat gedragsverandering, dat zeg je goed. Ik denk voor ons, we hebben een grote analyse. We hebben ook gewoon gekeken naar onszelf. Uiteindelijk uit duurzame overweging geloven wij zeker dat mensen daar een verandering doen. Maar om een hele grote groep te bereiken, moet je gewoon beter zijn dan het alternatief. En ik denk wat Aquablue altijd heeft gekeken is, het alternatief voor mensen is een blikje of een flesje. Hoe zorg je ervoor dat mensen van een blikje en een flesje naar een andere oplossing gaan? En simpelweg, daarbij hebben we een technologie gemaakt dat gewoon beter is. Zowel duurzamer, zowel meer opties, dezelfde kwaliteit of zelfs betere kwaliteit. Dus wij geloven echt in gedragsverandering. Moet je ervoor zorgen dat je beter bent dan wat ze nu gebruiken. En ik denk dat wij
0: mensen net dat stapje extra willen zetten omdat ze dat product zo graag willen hebben.
2: Ja, nee, het is grappig, want in principe is het feit dat wij geen verpakking hebben voor onze drankjes is natuurlijk een USP. Maar het is natuurlijk ook eigenlijk een van de dingen die een beetje in ons nadeel werkt. Want als je natuurlijk een blikje pakt en dat is ijskoud uit de ijskast en je voelt het en je opent het, dat voelt vers, dat voelt goed. Dus daar ben je eigenlijk mee aan het concurreren. Dus het is niet alleen dat blikje, maar het is ook die ervaring van iets vers en iets kouds pas pakken. En eigenlijk dat dorsteffect creëren waar mensen al zo lang op geprogrammeerd zijn. En ik denk,
0: en dat is wel leuk, want als we die helemaal in zeg maar visueel verhaal vertalen, dan heb je bijvoorbeeld bekende Coca-Cola reclames of Pepsi reclames, hè, dat mogen we hier noemen, waar dat blikje open gemaakt wordt na bijvoorbeeld een middag sporten of een uur sporten of wat dan ook. Dat geluid, dat klinkt lekker, dat zet aan tot. Dat is wat je bedoelt eigenlijk.
2: Ja, zeker. Kijk, en dat is ook precies een van de dingen die wij als in de product experience zo ongelooflijk belangrijk vinden. Het moet vers zijn, het moet fris zijn, het moet een fijne ervaring zijn. Het is ook een hele grote reden waarom wij bijvoorbeeld niet voor een kraan zijn gegaan, maar voor een dispenser om het te ontwikkelen. Is omdat we wilden laten zien dat het geen kraanwater met wat extra was. Het is echt het was een controleren van die ervaring. Dus door middel van de visuals, door middel van eigenlijk de manier waarop het water in het glas komt, de LEDs, eigenlijk alles wat er gebeurt op dat moment, daar denken we over na om ervoor te zorgen dat we dat verse moment, wat eigenlijk dus de bedrijven die je net noemde heel erg hebben gepromoot in de afgelopen tientallen jaren, dat we dat kunnen hercreëren.
0: En je hebt het nu over het apparaat af, hè? Dus deze versie, zeg maar versie 1, hoe lang heeft dat geduurd om dat te ontwikkelen?
2: De eerste versie, dus die heeft eigenlijk geduurd vanaf eind 2020 tot einde van 2022. Want toen hebben we de grote pivot gemaakt van het thuissysteem naar eigenlijk de totaaloplossing. Ja.
0: Maar goed, jullie zijn jonge jongens. En jullie zeiden al, jullie komen uit ondernemersfamilie. Maar dat ontwikkelen, dat kost geld. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gebokst?
2: We hebben bij Friends and Family, voornamelijk Family, hebben we initieel gekeken. Zo hebben we een lening gekregen om eigenlijk daarmee aan de start te gaan.
0: Want had je enig idee wat je nodig had om überhaupt iets te kunnen creëren?
2: Eerlijk gezegd, nee. Wij begonnen gewoon met ondernemen en we hadden niet in één keer een heel strak plan met ze. We hebben zoveel geld nodig, want eerlijk gezegd, we begonnen aan het creëren van een product en we hadden eigenlijk nog geen idee hoe lang dit ging duren en hoeveel het ging kosten. Als het aan ons lag, ging het 2 jaar duren, bij wijze van spreken, om het totaal te lanceren. En dat heeft natuurlijk veel langer geduurd.
0: En dat ontwikkelen, dat ging natuurlijk ook niet van een leien dakje. Dat kan bijna niet. Waren er momenten dat jullie dachten van, nou, leuk idee, maar toch maar even weer naar het volgende idee? Of is dat niet voorgekomen bij deze
1: ronde? Nee, dat is eigenlijk dat
0: zeggen. Dus dat volste vertrouwen was er vanaf dag 1, bijna vanaf de surfplanken in dit geval.
2: Ja, ik denk dat het moment dat we gewoon, en ik denk zeker toen we de volle stap maakten naar het product dat we vandaag de dag hebben gemaakt. We testen het in de markt en in die tweede periode van 2 jaar dat we het aan het ontwikkelen waren. Toen hebben we ongelooflijk veel getest. We hebben het met Jumbo samen getest in de supermarkten.
0: Maar goed, je zegt nu weer heel makkelijk met Jumbo, maar daar kom je niet zomaar binnen.
2: Nee, dat was per toeval eigenlijk dat we op die manier
0: gingen zeggen.
2: Ja, dus ik kwam iemand van de familie Jumbo tegen op het strand. En dat was een hele onverwachte ontmoeting. Maar die vertelde dat ze bezig waren met water in de winkels. En wij hadden op dat moment nog eigenlijk helemaal geen product daarvoor. Maar ik vertelde dat wij precies een product hadden voor water in supermarkten. En op dat moment kwam ik terug. En toen zei ik, nou Mark, volgens mij heb ik net een product gepitcht wat we nog niet hebben. Maar we moeten maar gaan kijken of we het kunnen gaan realiseren. En eigenlijk was dat heel grappig. Toen hebben we ook nog eens een keer de pilots gewonnen. We gingen tegen een ander bedrijf. En het team was keihard aan het werk om ook dat product te realiseren. En zo kwamen we eigenlijk in één keer in 3-4 Jumbo's al terecht. En dat heeft zich zelfs nog uitgebreid naar volgens mij 10 Jumbo's.
0: Ja, want je hebt langzaam maar zeker, ik weet niet hoeveel er zijn in Nederland. Maar er zijn inderdaad verpakkingsvrije supermarkten. Is dit eigenlijk de supermarkt waar je het over hebt nu?
2: Dit was een testfase en het was eigenlijk alleen nog water. En dat was zelfs nog zonder smaken. Dus alleen bruis en koeling, wel gefilterd door middel van het product. Wat er vergelijkbaar uitziet als het product van vandaag de dag. Er zat ook een betaalmodule naast, zodat mensen konden kijken van... Hey, ben ik hier bereid voor het betalen om mijn eigen flesje te vullen? Dus het was een ongelooflijk interessant test voor ons. Het was niet een ongelooflijk succesvolle test voor ons. Aan de andere kant ook. Dus we zagen dat er op dat moment gewoon nog... producten niet klaar voor was om op in retail eigenlijk
0: te plaatsen. Wat was dan de hoofdreden om te zeggen, nou, het is niet heel succesvol verlopen, maar we hebben wel veel kennis op kunnen doen?
1: Nou, ik denk het stukje kennis. Het was voor ons de beste test om gebruikerservaringen te testen. Want we hebben daar letterlijk ook zeg maar echt dagen naast gestaan om te kijken hoe zeg maar gebruiken mensen het product, hoe kunnen we het beter doen, hoe gaan we de ervaring verbeteren. Want je zat daar tussen alle plastic flessen, blikjes en gekozen mensen voor het merk, voor iets wat ze kennen. En daarvoor hebben we heel veel geleerd. Ik denk voor ons waarom het minder succesvol was, omdat het best wel toenertijd ingewikkeld of nog steeds ingewikkeld betaalproces was. Je betaalde en in de winkel en bij de kassa. En dat heeft uiteindelijk het best wel moeilijk gemaakt. Waarbij andere winkels wel nog heel
0: succesvol... Maar je kon wel de bereidheid testen in ieder geval.
1: Je kon wel de bereidheid testen, dat was één, zeker. En het was gewoon voor ons om het product in de markt te kunnen testen bij mensen, feedback kunnen ophalen, heeft ons enorm geholpen in de productontwikkeling, wat we daarna ook verder zijn ingegaan. En daarbij is altijd in onze productontwikkeling ervaring, gebruikerservaring, experience zo key in ons ontwikkelsproces. Want uiteindelijk, ja, we maken het voor de eindgebruiker. Dus heel veel geleerd. Maar uiteindelijk is dat niet de markt waar wij op dit moment...
0: Nee, want jullie hebben uiteindelijk door corona, begrijp je dat goed, hebben jullie besloten om niet van B2C te gaan, maar weer B2B te blijven. Maar goed, daar zit natuurlijk het begin. Als je die markt hebt, dat zijn ook allemaal consumenten.
1: Exact.
0: Is dat de strategie erachter?
2: Ja. We hebben wel, en uiteindelijk, als je kijkt naar wat onze missie is, hè, hydrate a billion people to thrive every day in het Engels, klinkt ook veel lekkerder nog dan in het Nederlands.
0: Ja.
2: Maar uiteindelijk is dat voor ons een 3-fase ontwikkeling. In essentie is het, we beginnen met de B2B, daar zitten we nu middenin. Dat doen we binnen Europa, doen we dat succesvol. Ik denk dat wij op dit moment door ons team en ons product nu in onze categorie de marktleider zijn. Wat we daarna doen is eigenlijk het stukje wat je ziet is dat je iets meer de kant op gaat waar ook betaalmodules bij zitten. Dit testen we bijvoorbeeld nu al op universiteiten. TU Delft is daar een goed voorbeeld van. Waarbij mensen dus betalen voor hun drankjes. Toch een beetje terug naar het voorbeeld wat we net gaven.
0: Wat kost zo'n drankje gewoon met een smaakje?
2: Volgens mij kost dat tussen de 1 euro en 1,50 euro afhankelijk van de locatie. En ik denk dat het grappig is. En daarmee zijn we natuurlijk al wel een beetje bezig om binnen die 24 uur dat iemand wakker is op kantoor iets te bieden. Ook op het plekje waar ze dan to go zijn. Hè, of sportscholen bijvoorbeeld. En uiteindelijk is onze missie wel om ook weer terug naar die B2C te gaan. Waar het ooit allemaal mee begonnen is. Omdat we daar uiteindelijk dan echt het cirkeltje rond hebben. Ja. Vanuit de missie.
0: Dat uitbreiden, het opschalen. Daar hebben jullie nu een flinke investering voor kunnen binnenhalen. Met hoeveel zijn jullie nu? Wat is de grote omvang van het bedrijf?
1: Qua mensen zitten wij nu rond de 60 FTE. En we zitten nu momenteel, ik weet nooit precies het getal, maar het zal een beetje rond de 60 zijn.
2: Ietsje meer.
1: En qua iets meer misschien zelfs ondertussen. Maar en qua opschaling, ja, we zitten nu ook in 16 landen zijn we actief binnen Europa. En het groeigeld dat we op hebben gehaald is gewoon een perfect middel om uiteindelijk nog meer door te groeien in de landen waar we al zitten. En daarin nog meer de markt te penetreren in de markten waar we nu actief in zijn.
0: Ja, dan kom je eigenlijk op een stuk cultuur. Daar ben ik wel benieuwd naar. Cultuur in landen, maar vooral cultuur van jullie eigen bedrijf. Je bent in één keer ondernemer, wat jullie dus al heel lang met elkaar hebben eigenlijk uitgesproken. Wat voor cultuur is het bedrijf? Hoe omschrijf je dat nu? Wat voor cultuur heerst daar bij jullie?
2: Ja, bij ons is het eigenlijk altijd zo geweest. We wilden met een klein team ongelooflijk veel doen. Want wij geloven dat uiteindelijk...
0: Is het een beetje het gevoel van wij tegen de rest?
2: Ja, het is wel een beetje een Spartaanse mentaliteit, om het zo te noemen. Wij wilden met een kleine groep wilden we gewoon zorgen dat we daar heel veel in konden investeren. En als je uiteindelijk... Het is eigenlijk hetzelfde voorbeeld als je vroeger een schoolproject op de universiteit deed. Als jij 6 mensen in je groepje had waarvan alle 6 wilden knallen, dan haalde je een goed cijfer en had je het ongelooflijk naar je zin. Als jij een groepje had waar er bijvoorbeeld 4 heel goed waren en 2 deden eigenlijk niks, deed het hele groepje niks. En dat diezelfde filosofie, die hebben we eigenlijk geprojecteerd op ons bedrijf, waarbij we eigenlijk allemaal... Dat eerst dus van die mensen die wel willen knallen bij elkaar zetten. En wat je dan ziet is dat je een groep van ongelooflijk ambitieuze mensen hebt. Die ongelooflijk graag impact willen maken. En daarmee veel meer gedaan krijgen dan die grotere groep.
0: Ik ben eens even aan het kijken. Want die groeipijnen, die heb je. Dat kan niet anders.
2: Nou, het gaat hier van een leidakje.
0: Nee. Nee, toch?
1: Zeker. Je hebt al groeipijn, die zal er altijd zijn. Zeker met de rate dat wij groeien.
0: Kan je daar een voorbeeld van noemen?
1: Nou, de groeipijnen, om even terug te gaan naar helemaal het begin van Aqua Blue 7 jaar geleden, waar je nog zeg maar de hele value chain had. Dan was de pijn altijd heel evident. Als je een systeem verkocht, was je na de hele avond aan het inpakken. Nou, verkocht je er 10, dan had je daar geen tijd meer voor. Dus aan het begin heb je natuurlijk de hele waardeketen. Op een gegeven moment ga je dat steeds meer uitbesteden. Nou, nu hebben we dat allemaal heel goed gerealiseerd, maar alleen de groeiambitie groeit exponentieel. Dus... We hebben denk ik wel, ik denk dat wij heel goed doen. We gebruiken de zeg maar AI, de technologie, de juiste mensen. En we nemen eigenlijk ook alleen maar mensen aan die fit zijn voor volgende week. En niet alleen voor vandaag de dag. Ja. En ik denk dat je daarmee wel verschillende processen en verschillende mensen kan aannemen. Waardoor je dat wel voorkomt. Maar ja, groeipijn zal er altijd zijn. Als je zeg maar met de rate waar wij in groeien, blijft doorgroeien.
0: En dan heb je ook het stukje ondernemerschap. Waarbij je normaal gesproken verantwoordelijk bent voor... Alles, je zei het net zelf al, spullen inpakken en oh, er komt weer een bestelling binnen. Dit trekken we niet meer, dit redden we niet meer. Maar uiteindelijk toch zaken loslaten. Hoe was dat voor jullie?
2: Dat is denk ik wel heel natuurlijk gegaan eigenlijk. Initieel doe je natuurlijk alles met z'n tweeën. Hè, en op een gegeven moment krijg je dan wel veel duidelijke rolverdeling. Want dat moet op een gegeven moment. En ik denk dat je dat op een moment is gegaan waarbij je ook zag van... Nou, ja, die neemt natuurlijk heel erg de hoek. Bijvoorbeeld in mijn geval heel erg de kant van het product op. En Mark veel meer de kant van het commerciële gedeelte van het bedrijf op. En ik denk dat we daar een mooie verdeling op een gegeven moment hebben gekeerd tussen ons. En op een gegeven moment ja, dan neem je mensen aan die natuurlijk veel beter zijn dan jij. En dat is alleen maar fijn om dat los te laten. Want 1, die pakken het volledig op. En die doen het een stuk beter. En zo hebben we eigenlijk een leadership team gebouwd. Met waarbij alle divisies nu binnen het bedrijf eigenlijk een goede leider hebben. Wat ervoor zorgt dat het bedrijf ook heel goed staat zonder onze directe invulling.
0: Maar wat je zegt, want je bent met een product bezig waar je eigenlijk in de basis, in de techniek zelf geen verstand van hebt. Dus daar heb je ook te maken met techniek, maar ook met vertrouwen.
1: Ja. Zeker vertrouwen. Ik denk dat wij geluk hebben in Nederland. Als je kijkt naar de TU Delft. Een van de beste engineering universiteiten van de wereld. En we hebben gewoon de juiste mensen gevonden. En die wij inderdaad...
0: Ook geluk vertrouwen. Dus gehad. Wel.
1: Ja, dus hebben we zeker geluk mee gehad. We hebben daar ook voor hun ook een periode waar ze heel veel vrijheid kregen. En dat onwijs leuk vonden. Maar inderdaad, we hebben gewoon de goede mensen vroegtijdig gehad. Die we ook volledig vertrouwen. En die ons ook met ons echt deze journey aan zijn gegaan. En ik denk dat de combinatie heel krachtig is. Omdat wij van begin af aan heel commercieel echt op de eindklant dat focussen. Ook wat voor concept gaan we in de markt zetten. En de andere vanuit de techniek denken. En dat is de juiste aanvulling geweest. Waardoor het product dat we gelanceerd hebben meteen zo succesvol is geweest in de markt ook.
0: Wat ik eigenlijk zo bijzonder vind ook is als we even een stapje maken van Jumbo naar Heineken. Heineken produceert zelf drank. Weliswaar vaak alcoholische dranken. Maar goed, dat even terzijde. Als je die kan overtuigen... Dan weet je wel dat je iets moois in handen hebt, lijkt mij.
1: Zeker.
0: Hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik denk... grappig genoeg, het product heeft hun overtuigd. Want wat we bij een Heineken hebben gedaan... Je ziet natuurlijk bij heel veel grote corporaties... zijn nu heel erg bezig om enerzijds... Nou, de werkplek aantrekkelijk te maken... om te zorgen dat mensen vaker naar kantoor willen gaan... in plaats van moeten. Maar daarbij ook te investeren in een stukje verduurzamen... en een stukje vitaliteit. En bij Heineken was dat eigenlijk een groot vraag. Hoe gaan we de werkplek aantrekkelijker maken en zorgen dat mensen zeg maar hier graag willen komen? En wij hebben toen met hun een pilot gedaan. We hebben gezegd, nou, probeer het product 2 weken lang. En op basis van de bevindingen kunnen jullie kijken of jullie door of niet willen doorgaan. En grappig genoeg, na een week zei ze, nou, we willen het, maar we willen ze eigenlijk op elke verdieping. En toen zodoende echt uitgebreid. Dus ik denk bij ons het product, en dat is ook denk ik de kracht van Aqua Blue. We hebben echt heel veel tijd en ook geduld gehad om het product echt goed te maken. En nu op een commercieel niveau, wel, ik zou niet zeggen dat het heel makkelijk is, maar het product heeft het wel, maakt het wel heel makkelijk. Of dat als hij er staat, blijft hij staan.
2: Ah, Mark heeft het heel makkelijk. Ja. Het product is veel te goed.
0: Maar jij moet zorgen dat het nog beter blijft. Want je zei net al, het is natuurlijk beschermd product eigenlijk. Hè? Dus het is gedeponeerd. Maar hoe hou je nou de concurrentie achter je?
2: Ja, ik denk dat wij hebben een hele sterke productvisie. Dus eigenlijk wat ik misschien dan ontbreek aan daadwerkelijke technische tekenkennis. Hè, heb ik wel aan hoe ik denk dat het product en de markt eruit gaat zien over 2, 3, 4, 5 jaar. Dus ik denk dat doordat we eigenlijk heel erg vooruitkijken en totaal niet bezig zijn met wat de rest maakt, maar heel erg aan het kijken zijn. Maar wat wij willen ontwikkelen en welke problemen...
0: Toch
2: we
0: echt uitgaan vanuit eigen kracht.
2: Enorm uit eigen kracht ontwikkelen en enorm kijken naar die pijnpunten die we zien in de markt en die willen we oplossen. Betekent gewoon dat en de snelheid van onze ontwikkeling is super hoog. Twee, we kijken heel erg vooruit. En dat zorgt gewoon voor dat iedereen die ons probeert na te doen eigenlijk 2, 3 jaar achterloopt. En ik denk dat in een wereld van AI, waarbij er op dit moment zeg maar softwarebedrijven kunnen worden gedisrupt door iemand die op zijn zolderkamer een nieuwe app staat te bouwen. Het eigenlijk wel heel krachtig is dat wij in de product en de fysieke productontwikkeling zitten. Aangezien er simpelweg aan fysieke producten gewoon een hele lange tijd zit om dat te testen, te maken, te ontwikkelen, te certificeren. En ik denk dat als je dan als bedrijf enorm snel ontwikkelt en dat dus met dat kleine team in ieder geval snel kan blijven doen, dat je daar enorm krachtig en enorm je voordeel in mee kan halen.
0: Want is het ooit denkbaar dat er toch nog een fysiek product komt? Want dan ben je eigenlijk vloek in een eigen kerk aan het doen, toch?
2: Sorry?
0: Dus het fysieke product nu, hè, ja. Wordt het getapt,
2: ja.
0: Gaat in glazen, wat dan ook wat voor handen is. Maar is het ooit denkbaar dat het toch een fysiek product gaat worden?
2: Je bedoelt een blikje of een
0: blikje is, of een.
2: Ja, dat. Ik denk dat het voor ons uiteindelijk een. Het zal niet iets worden wat single use is. Dus het zal altijd zijn om te kijken van oké, nou, als we een nieuw concept lanceren, hoe kunnen we dat op zo'n goed mogelijke manier doen? En hoe kunnen we uiteindelijk die transitie creëren naar van single use af? En dus wij zullen dat niet in blikjes of in flesjes doen die eenmalig gebruikt zullen worden. Dat zeker niet.
0: Dus, maar die producten die zijn er al, dus die herkennen we wel, die weten we ook. Ik ben straks ook heel benieuwd naar die expansie, zeg maar, naar andere landen. Het zijn er inmiddels 17, maar volgens mij is dit pas het begin.
3: Zeker. Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Johnny Guitar Watson en The Real Mother for You.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag is het bedrijf AquaBlue wat hier centraal staat. Marnix Stokvis en Mark van Zuilen zijn aanwezig in de studio. En we hebben het net al eventjes gehad over de expansie naar die 17 Europese landen. En dan kom je dus op het punt dat je het gaat hebben over de kern van het product. Is uiteindelijk toch het water wat uit de riolering, dat moet ik zeggen, uit de waterleiding komt. In veel landen is het nog steeds eigenlijk niet verstandig om te drinken. Kan er buikpijn van krijgen. Kwaliteit van het water is niet al te goed. Dat zijn de extremen. In Nederland is het drinkwater goed, maar staat wel onder druk. Zeg ik dat goed?
2: Klopt, ja.
0: Fijne, korte samenvatting.
2: Ja, ja. En dan is de vraag waarschijnlijk, wat doen jullie daaraan?
0: Precies.
2: Kijk, in essentie hebben wij altijd gezegd vanuit ons product. We kwamen vanuit waterzuivering eigenlijk initieel waar we begonnen. En toen hebben we twee hele sterke filters ontwikkeld die we altijd in ons product toevoegen. Dus ongeacht het kraanwater, wat dus heel goed kan zijn, zoals in Nederland op de meeste locaties, of minder goed kan zijn, bijvoorbeeld in de steden in Parijs of ergens anders waar er bijvoorbeeld heel veel chloor in het water zit, hebben we gezegd, wij willen diezelfde constante kwaliteit bieden, onafhankelijk van de locatie. Dus wij kunnen niet overal een watertest gaan nemen om te weten dat het goed is. Dus wat we dan doen, we installeren dezelfde filters overal.
0: Die gaat uit van de eigen kracht eigenlijk.
2: Exact. En daarbij zeggen we van waar iemand ook komt, als die AquaBlue zit, dan is dat goed en is dat gezond water. Dus dan weet je gewoon, oké, ik zit goed, ik hoef er niet over te twijfelen. Want als jij in het buitenland bent en je bent op een zakentrip, bijvoorbeeld in een hotel, dan heb je helemaal geen zin om risico te lopen op water. Dan denk je, nou, ik pak wel even een flesje of een blikje. En juist dat is voor ons een van de grote punten dat we zeggen, nou, we willen ook dan ervoor zorgen dat mensen gewoon voor AquaBlue blijven kiezen.
0: Actief in 17 landen, dan begin je uiteindelijk bij één land. Wat was het eerste land wat jullie buiten Nederland hebben bereikt?
3: België was eigenlijk de eerste waar we. Het was eigenlijk gewoon Nederlandse bedrijven die over de grens wouden. Was niet, dat liep gewoon zo.
0: Dat liep vanzelf.
3: Dat liep vanzelf. Ja. En wij hebben toen eigenlijk heel vroegtijdig gekeken. Nou, we waren al heel snel, zeg maar, Europese marktleider worden. Nou, dan ga je kijken naar welke bedrijven zijn eigenlijk het grootst op het gebied van, in ons geval, een reseller. Dus wie verkoopt al aan de kantorenmarkt. Nou, toen kwamen we eigenlijk heel snel terecht bij Selecta. Wat eigenlijk de marktleiders in Europa op het gebied van koffie en wending.
0: Ja.
3: En toen zijn we met hun eigenlijk een partnership gesloten en meteen uitgerold in 16 of 17 landen. En toen zijn we eigenlijk in een maand tijd zijn we eigenlijk non-stop in het vliegtuig geweest om het product te installeren, te onboarden, eerste klanten mee te gaan. En daar hebben we enorm veel van geleerd. Daar zie je ook wel echte verschillen. Hoe de Nordics toch wel heel andere drinkt gewoon heeft dan Duitsland, waar 80% sparkling drinkt. En daar heel veel van geleerd. En uiteindelijk zijn we nu 3 jaar fast forward, zijn we nu met in elk land echt met verschillende resellers bezig.
0: Dus ja, dus dat is natuurlijk wat jullie heel snel verder brengt.
3: Ja.
0: En dan heb je natuurlijk het verhaal over microplastics, wat eigenlijk overal is. Je ziet het niet, maar het is overal. Is dat ook in die filter te ondervangen?
2: Wat je ziet is dat in principe, er wordt veel over gepraat en microplastics. Het komt natuurlijk voornamelijk ook door verpakkingen. Hè, dus wat invloed heeft op het water. We weten allemaal bijvoorbeeld van het hebben van een flesje water wat je in de auto laat staan. En het effect dan wat het op het water heeft. Hè, dus zeker op lange termijn is dat zeker schadelijk. Volgens mij hebben we daar meerdere onderzoeken ook van de Plastic Soup Foundation of in ieder geval de Health Foundation, die ziet dat er ook in het bloed wordt aangetast. Vanuit ons focussen we voornamelijk op de goede kant en de positieve kant van het verhaal. Waarbij we zeggen, nou, wij halen het eruit. En bij ons in dit geval is het vers en gezond. Dus maak je er bij AquaBlue geen zorgen om. Maar het is zeker, bij heel veel mensen speelt het. En ik denk dat dit in Europa, in Nederland wel speelt qua bewustwording. Maar voornamelijk is het iets wat in Amerika heel erg groot is. Dus daar zie je dat mensen echt voornamelijk ook uit glas drinken om dit soort dingen te voorkomen.
0: Ja. Hoe ga je dit verhaal dan uiteindelijk toch aan die consument vertellen? Want je moet daar een stuk marketing gaan bedrijven en je moet daar gaan opvallen. Je moet daar gaan overtuigen. Hoe hebben jullie dat gedaan?
2: Nou ja, we hebben in dit geval eigenlijk ervoor gekozen om juist.
0: Dat is niet Selecta bijvoorbeeld die dat voor jullie doet.
2: Exact. Nee. Dus om dit voorbeeld te geven, wij praten eigenlijk altijd vanuit de benefits en de goede kant van het verhaal. Dus we proberen nooit mensen in een soort, op middel van angst, gevaarlijk, drink het niet, drink alleen ons. Dat proberen we nooit te doen. Maar we proberen heel erg vanuit onze eigen krachten daadwerkelijk dat naar de man te brengen. Dus als je kijkt hoe we dat doen in ons, in principe indirect kanaal hè, via de partners, is dat we eigenlijk een hele actieve houding nemen in de marketing. Dus wij draaien zelf campagnes, marketingcampagnes door heel Europa. We hebben zelf eigen business development reps, eigenlijk mensen die die leads ook kwalificeren en dan vervolgens naar de partners toebrengen. We hebben enorme, we maken heel veel case video's, dat doen we ook met partners. We hebben een hydration van, een busje met ons
0: hydration van.
2: Ja, die we naar events rijden van partners. Hè. Dus we zijn heel erg bezig om eigenlijk ongelooflijk te ondersteunen. En dat komt omdat we willen alles natuurlijk versnellen, we willen ze helpen. En op die manier wat meer grip op de uitkomst.
0: Maar dat is nu wat je nu doet. En dat is nu wat je nu ook kan doen. Hè? Want je hebt een investering ontvangen, dus je kan ook daarmee uitbreiden. Maar ik kan me ook voorstellen dat je helemaal in de beginperiode vooral erg creatief moet zijn.
3: Zeker, en ik denk dat met een product uiteindelijk de beste marketing wat wij in het begin hebben gedaan is gewoon product placements. Dus op de juiste plekken je product activeren en met de juiste klanten en dat zorgt al voor een bepaalde awareness. Maar er zit inderdaad limieten.
0: Free publicity.
3: Exact. En ook gewoon creatief zijn. Dus wij hebben gewoon van het begin af aan altijd heel creatief geweest. Wat niet alles hoeft heel veel geld te kosten. Sommige met goede ideeën.
0: Kan je een voorbeeld noemen?
3: Nou, ik denk een goed voorbeeld is een van onze eerste stunts. En ik denk ook een van onze meest succesvolle gezien we er eigenlijk 0 euro in hebben geïnvesteerd. Is dat wij een zuiveringstechnologie hebben ontwikkeld. En er zit natuurlijk onwijs veel op de markt. Zeker als je naar de B2C-markt kijkt. Ik bedoel, iedereen zegt dat van een flesje kan je in één keer met een bepaalde UV-licht kan je iets filteren tot en met hele grote systemen. Maar de consument wist eigenlijk niet meer van wat is nou echt het zuiveringsgraad dat je kan doen. En met onze technologie bouwde het eigenlijk al iedereen kenbaar maken. Maar iemand zei van ja, wat kan je dan eigenlijk altijd filteren? Zij zei ja, wij kunnen zelfs grachtwater filteren in drinkwater. Toen dachten we, nou, dat is eigenlijk moeten we dat gewoon laten zien. Want dan kunnen we ons meteen onderscheiden waarom onze technologie veel beter is. En zodoende hebben we dat gedaan.
0: Heb je wel eens in een gracht gezwommen overigens?
3: Toevallig een maand of twee geleden.
0: Dus je weet ook hoe het stinkt.
2: Nou, voor ALS doen we altijd met het bedrijf elk jaar. Sinds ook die stunt hebben we gezegd, nou dan doen we ook mee aan de Cannon Water Swim. Dus dat is heel leuk. Dat hebben we met het team door de Amsterdamse gracht al nu al derde keer dat we dat hebben gedaan. Ja. Ook gezwommen.
0: Ja. En het is echt, het stinkt echt heel erg.
3: Het stinkt echt heel erg. Ja, ja. En het smaakt nog veel, veel slechter, kan ik je vertellen. En ik denk
2: dat we gedronken?
3: We hebben het gedronken.
0: Ja, dat is mogelijk wel wat binnen, toch? Is
3: het exact. Ja. Nee, maar dat was een goed voorbeeld van uiteindelijk gewoon creatief zijn. We wouden laten zien wat onze technologie kon. Nou, we hebben een mooi idee. En toen hebben we dat gewoon uiteindelijk naar buiten gebracht. En dat is eigenlijk door de Telegraaf, door eigenlijk heel veel nieuwszenders is dat allemaal opgepakt. En dat was voor ons wel een manier om te laten zien van sommige dingen hoeven ook niet ingewikkeld. Als je gewoon een goed idee hebt en je weet op een leuke manier te vertellen wat je doet, dat ook heel veel aandacht kan krijgen.
0: Zeker. Wat was het moment dat jullie dachten, nu gaan we kapitaal, nu moeten we kapitaal aantrekken?
2: Ja, kijk, we hebben natuurlijk uiteindelijk, we groeien snel. Maar als je een productbedrijf bent, dat betekent ook dat je natuurlijk je producten moet inkopen en moet financieren, et cetera. Dus dat zorgt al voor wat meer druk op onze cash. En daarnaast hadden we natuurlijk ook continu ambitieuze plannen. We waren al 2 jaar op rij 300% gegroeid. Dat wilden we nog een jaar doen. En dat wilden we eigenlijk door blijven zetten. Maar daarvoor moest ons bedrijf weer een volgende fase in. We moesten naar schaalproductie toe. Het is heel anders om 200 producten te produceren in plaats van 2000 producten.
0: Waar wordt het nu geproduceerd?
2: Ik zag het reclame van VDL achter op de tv voorbij komen. Maar dat is bij VDL. In het zuiden van het land. Mm-hmm. Dus in Nederland. Ja. Dat hebben we ook specifiek gekozen omwille van kwaliteit. Hè. We wilden graag alles lokaal houden met een bedrijf waarbij we snel konden schakelen. En dat is voor ons gewoon het allerbelangrijkste. Dat het product altijd werkt en dat de kwaliteit goed is. Want als je iets nieuws neerzet bij mensen en het werkt niet, dan is het er ook zo weer weg.
0: Ja, heel bijzonder hoe dat allemaal verlopen is. Maar uiteindelijk heb je dat kapitaal aangetrokken. En wat is nu, hè, want we zijn bijna het einde gekomen van dit programma alweer. Wat is nu jullie toekomstbeeld? Hoe zien jullie het voor je? Is dat toch echt gewoon globaal door de hele wereld producten neerzetten?
2: Er komt iets heel gaafs aan. Dat is in januari. Dan gaan wij op de grootste consumer electronics fair van de wereld. In Las Vegas gaan wij een nieuw product lanceren. Dus dat wordt ongelooflijk gaaf. Dat product gaan we natuurlijk ook weer op grote schaal uitrollen. Hè. Dus we hebben een mooi plan voor volgend jaar binnen Europa, waar de focus echt op Europa ligt. En we hebben natuurlijk een team wat ook weer vergroeit. We hebben ontwikkelingen ook in ons cloud platform wat we doen. Dus we zijn eigenlijk vol bezig om te kijken, nou, hoe kunnen we dat momentum vasthouden? En eigenlijk misschien nog wel een beetje sneller groeien dan dat we hebben gedaan. Ja.
0: En maar dit is pas het begin. Dat proef ik steeds. Dus dat is heel veelbelovend. Wanneer zitten jullie ondernemersklus erop? Wanneer zou je afstand kunnen durven doen? Zou je dat willen überhaupt?
3: Nou, de ondernemers, dat houdt denk ik nooit op. Dat zit denk ik in ons. Maar er is nog, dit is inderdaad pas echt het begin. En ik denk wat Mark net al goed zei. Het is, uiteindelijk, er zijn zoveel markten waar we nog in willen gaan. Want uiteindelijk, je slaapt 8 uur en de rest van de dag ben je of op kantoor of thuis of on the go. En daar hebben wij al heel veel hele vette ideeën voor. Om uiteindelijk het productassortiment zo uit te breiden. Zodat wij eigenlijk Aqua Blue overal kunnen aanbieden. En dat is wel nog een behoorlijke klus. En uiteindelijk, ja, wij willen gewoon wereldwijd de marktleider worden in deze categorie, wat we nu aan het bouwen zijn.
0: De missie is 1 miljard mensen elke dag helpen optimaal te presteren door goede hydratatie. Op hoeveel zitten jullie nu? Qua cijfer, becijfering ongeveer.
2: Ja, dat moet ik wel echt een klein beetje, zeg maar, vanaf de heup schieten, dit antwoord. Maar ik denk dat wij momenteel op 15 miljoen zitten, of 10, 15 miljoen. Dat zou ook een beetje mijn eerste schatting zijn. Dus we zijn er nog lang in, maar het groeit wel heel snel. Dus we zijn hard op weg om dat wel te gaan realiseren. Hè. Dus we hebben in ieder geval ooit ook een heel duidelijk doel: 1 miljard plastic flessen besparen voor 2030. Nou, we liggen on track. En ik denk dat, om een beetje terug te komen op ondernemen, wat wij zo leuk vinden is elke dag de energie die we hebben van wat er gebeurt. Dus elke uitdaging die we zien, zien we weer als een opportunity om het beter te doen. En we zijn ervan overtuigd dat, dat dit bedrijf, zoals we zeggen, van startup to unicorn gaat. Dus daarom is Tom vandaag ook mee, onze cameraman, die filmt alles wat wij doen. En elke 4 weken hebben we ook een documentaire die wij op YouTube zetten, waarbij mensen gewoon kunnen zien hoe het leven bij Aqua Blue ervan uitgaat.
0: Want die drijfveer, die is er. Dat straalt dan alles uit. Dat zie je ook gewoon. Ben je ooit bang dat dat vlammetje minder wordt?
3: Nee.
0: Hoe hou je dat overeind? Heeft dat toch te maken met wat we eigenlijk al in het begin van het programma zeiden? Iedereen is elke dag bezig met hydrateren. Dat is gewoon, ja, dat hoort bij het leven.
3: Ja, ik denk dat.
0: Omdat het zo essentieel iets is, dat het daardoor kan blijven bestaan? Dat vlammetje? Ja.
3: Ik denk, zeg maar, als je kijkt, hydratatie is dat blijft natuurlijk altijd bestaan. Dat is een van de belangrijkste dingen voor mensen. Ik denk voor ons de vlam, als je kijkt intern, is gewoon de passie van de mensen die bij ons werken. En de energie die je krijgt van zowel je klanten zo blij maken, als zeg maar echt kunnen bouwen. Ik denk als ondernemer is het allermooiste om je iets wat je hebt getekend uiteindelijk in de markt en dat verder uit te bouwen. En het is ook gewoon veel te leuk. En ik denk dat vlammetje nooit zou weggaan. En het bedrijf, wat Mark zei, Unicorn, er is nog veel meer mogelijk daarna met wat wij nu aan het bouwen zijn.
0: Dan nog even de vraag, en daar ben ik wel benieuwd naar. We hebben namelijk businessvragen hier. En dat is een getal van 0 tot 10. Wie van jullie wil als eerst? Daar zit een vraag achter namelijk.
2: Oké, nou, laten we maar van start gaan.
0: Komt ie aan.
1: Op welke collega, concurrent, zou je stiekem wel een beetje willen lijken?
0: Op welke collega, concurrent, zou je willen lijken?
2: Oeh, een collega, concurrent.
0: Ja.
2: Ik denk dat als wij... Het is eigenlijk niet een direct concurrent. Maar als ik dan toch een voorbeeld neem, is het Red Bull. Ik vind het zo'n prachtig merk. Hoe ze eigenlijk een blikje met suikerwater en cafeïne hebben kunnen omtoveren tot een mega merk. Eigenlijk een movement. Dat fascineert mij. Dat zeker.
0: En dan gaat alles natuurlijk lopen. Want dan weet je wat ze doen. Gekke acties, gekke stunts. Sport ondersteunen. Tot aan voetbalclubs. Dus jullie hebben over een paar jaar een voetbalclub.
2: Nou ja, kijk, dat is het gave aan hydratatie en drank. Wie weet. Dat is wel het stukje avontuur. Wat wij zeker ook wel willen meenemen in onze brand en marketing.
0: Mark, voor jou heb ik ook een vraag klaarstaan. Noem maar een getal.
3: 8.
1: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
3: Op welk zakelijk dilemma heb ik ooit wakker gelegen? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik lig niet heel vaak wakker van dingen. Dus dat vind ik een lastige vraag. Maar ik denk in ons geval heb je wel, waar ik af en toe wakker van tegen, is de groei die wij meemaken, is af en toe zeker aan de beginfase voordat we naar een VDL gingen, is productie. Kunnen wij het wel bijhouden met wat wij nu verkopen? Daar heb ik af en toe wel wakker voor gelegen, want productie duurt gewoon.
0: Want je sluit een contract, alleen dan moet je achteraf maar zien hoe je het oplost.
3: Zeker. Nou, als je er op een gegeven moment heel veel sluit en de productie loopt achter, dat is iets niet wat je zeg maar kan oplossen met geld. Dat kost tijd. Dus daar heb ik af en toe wel wakker van gelegen. Maar het mooie daarmee is, daar lig ik nu nooit meer van wakker. Omdat wij nu een hele goede producent in Nederland hebben die dat voor ons dat probleem in ieder geval helemaal heeft verholpen.
0: Hoe gaan jullie tot slot nog de vragen om met de War on Talent?
2: Ja, de War on Talent voor ons. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat doordat we onze cultuur zo kenbaar maken in de manier waarop wij naar buiten brengen, dan wel door onze video's die we lanceren. En ik denk gewoon ook de uitingen die we doen, zien we gewoon dat we ongelooflijk veel aanvragen krijgen voor de jobs die we openen. Dus op dit moment eigenlijk zitten we een beetje in een luxe positie. Misschien omdat het water op kantoor ook zo goed is, dat kan helpen. Maar we zitten in een ongelooflijke luxe positie. Dus we krijgen super veel goede aanmeldingen per rol die er open gaat. En ook al hiren we veel, blijven de goede mensen eigenlijk komen. Dus we hebben op dat moment, daar liggen we niet van wakker, om het maar zo te zeggen.
0: Ik wil jullie graag bedanken voor de komst naar de studio. En voor jullie mooie verhaal. Veel succes nog met alles wat er komen gaat. En die beurs, dat zou dus nog wel eens een goede doorbraak kunnen brengen.
2: Dat verwachten wij wel.
0: In de studio Marnix Stokvis en Mark van Zuilen. Zij waren van AquaBlue. En dit was Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren? Kan dat uiteraard via onze website nieuwbusinessradio.nl.

0: is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
9: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-upfase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
10: Let's Talk Business op New Business Radio.
11: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
13: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Heer, die zei ooit, er is geen script, er is geen plan, we doen maar wat. Nou, zo pakken ze het bij marktonderzoeker Hammer Market Intelligence niet aan. Zij werken juist aan weten wat je doet, plannen maken en werken met zogeheten data-gedreven besluitvorming. Maar wat is dat precies en hoe pas je dat als organisatie toe? En welke rol speelt AI precies daarbij? Ik ben Olivier de Neve en vandaag is het Hammer Time met mijn twee gasten in de studio. Directeur en eigenaar Egbert Philips en datawetenschapper Tom Bekkers.
1: Let's Talk Business, Olivier de Neve.
0: Ja, Egbert, Tom, welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn.

0: hebben over hoe je daarop bent gekomen überhaupt om een marktonderzoeksbedrijf te starten. Maar eerst even misschien interessant, wat doet Hammer precies?
1: Ja, wij noemen ons een markt intelligence bedrijf. Dus wij richten eigenlijk customized informatieprocessen in, waarin we bedrijven helpen om gericht informatie over de markt of over de omgeving te collecteren, te gebruiken, te analyseren en uiteindelijk ook actionable te maken. En actionable betekent, je doet dat niet voor de kennis, je doet dat niet om te weten, maar je doet dat om uiteindelijk de bedrijfsvoering te verbeteren en te optimaliseren. Dus die bedrijven moeten er wat mee doen.
0: Ja, precies, want alleen weten is natuurlijk leuk, is interessant, maar daar doe je het niet voor. Dat uiteindelijk wil je er ook echt verschil mee maken als bedrijf.
1: Het uitgangspunt is dat we bedrijven willen helpen betere beslissingen te nemen waar de markt een rol bij speelt. Dus dan kun je denken aan betere strategische plannen. Waar gaan we morgen ons geld verdienen in plaats van vandaag? Waar liggen nieuwe markten? Hoe kunnen we onze concurrent de loef afsteken? Dat soort vragen proberen wij te ondersteunen met data gebaseerde informatie.
0: Ja, en waarom is het zo leuk, jullie werk?
1: Waarom is het zo leuk? Dat is wel een moeilijke vraag.
0: Ik neem aan dat je met plezier naar je werk gaat.
1: We hebben er enorm veel plezier in. Je moet denk ik een beetje een puzzelaar zijn.
0: Okay.
1: Dus als je het leuk vindt om dingen te doorgronden en informatie daarbij te gebruiken, dingen beter te begrijpen en daarmee mensen te helpen, dan ben je bij ons op je plek.
0: Oké. Dat is lekker willen puzzelen eigenlijk. Dat is een belangrijke eigenschap.
1: Ja, we zitten in een specifieke sector. Dus wij ondersteunen met name bedrijven die in B2B zitten. Dus dat zijn bedrijven die niet direct aan consumenten leveren, maar eigenlijk aan bedrijven die weer producten maken waar uiteindelijk consumenten van profiteren. En daar is inzichtbeschikbaarheid of marktinformatiebeschikbaarheid vaak een probleem. En die moet je uit heel veel verschillende bronnen halen. En dat moet je leuk vinden. Dus verschillende bronnen combineren, daar analysecapaciteit op loslaten, een inzicht uit genereren wat je vervolgens kan gebruiken om een actie of een plan op te baseren. Dat is wat we doen.
0: Ja, waarom eigenlijk B2B en niet B2C?
1: Nou, wat ik net eigenlijk al aangaf, in B2C zijn er gewoon grote databrokers, datamakelaars, partijen die informatie verkopen op basis van bijvoorbeeld kassadata. Dus wij kopen als consument onze producten en we hebben daar klantenkaarten bij, et cetera. Dus dat wordt allemaal geregistreerd en op basis daarvan wordt al marktinformatie geproduceerd die goed beschikbaar is voor B2C ondernemingen. En B2B ondernemingen hebben dat voordeel eigenlijk niet. Dus vaak is het lastiger, ze zitten ook vooraan in de keten. En je kan je voorstellen dat als je een ingrediëntje levert, wat bijvoorbeeld in 20-tal producten gaat, dan is het al veel lastiger om te ontdekken wat precies de grootte van die markt is. Het gaat niet meer om één product, maar het gaat om een ingrediënt wat in 12 tot 20 verschillende producten uitkomt. Dus dan wordt die puzzel al complexer.
0: Juist. En zo kan je dus, als jullie die complexe puzzel kunnen gaan oplossen, of in ieder geval een deel daarvan, ja, kun je daar je voordeel mee doen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
1: Daar is eigenlijk meer artisanaal analysewerk
0: vereist. Mooi, artisanaal,
1: zeg maar. Ja. Ja, wij noemen dat zelf vaak artisanaal, ook in vergelijking met waar je het straks over wil hebben. Want AI is natuurlijk een normaal tool of een modern tool aan het worden.
0: Ja.
1: Maar er is heel veel hand- en analysewerk bij. En het werk van, laten we zeggen, de gebruiker van het tool is daar nog heel erg van belang.
0: Ambachtelijk.
1: Ja, ambachtelijk is het juiste woord.
0: Ja, precies. Tom, tot nu toe heb ik jou nog niks gevraagd, maar er gaat nu verandering in komen. Want ik hoor puzzelaars moeten er werken eigenlijk bij Hammer. Want dat moet je wel zijn als je dit vak leuk wil vinden. Jij bent data-onderzoeker. Hè? Jij bent specialist hierin, de data-wetenschapper. Wat houdt dat eigenlijk in?
2: Hoe ik binnen ben gekomen bij Hammer was in eerste instantie ook omdat de data op zoveel verschillende plekken gevonden moet worden. En er zoveel databronnen bij elkaar moeten komen, was mijn rol om dat voor de marktanalisten efficiënter te laten verwerken. Dus de interne data-infrastructuur bij Hammer optimaliseren. Destijds was dat vooral met classifiers, nieuwsdata zo snel mogelijk proberen te segmenteren, dat iedereen wist wat je aan die bepaalde bronnen had. Mm-hmm. Zodat ze ook wisten wat ze moesten gebruiken. En tegenwoordig is dat iets meer veranderd, dat we ook echt van klanten echt datagerichte opdrachten krijgen. Dus dat we echt aan die projecten gaan werken vanuit een dataperspectief.
0: Oké, dus nou stel, hè, ik ga het even helemaal op Jip en Janneke niveau brengen voor mij dan. Ik zeg, ik wil graag weten wat mijn concurrenten bijvoorbeeld ongeveer doen. En hoe ik dan misschien die markt kan bespelen op een manier waardoor ik die concurrenten de loef af kan steken. Dan kom ik bij jullie, of bij jou. En dan zeg ik, nou, we gaan maar bronnen uitzoeken eigenlijk om daarachter te komen. Wat voor bronnen

0: ik dan aan denken? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Dat zijn hele gevarieerde bronnen. Dus sowieso heb je vaak alle opdrachten die bij ons binnenkomen hebben iets te maken met nieuws. Omdat wat er in de wereld gebeurt vaak impact heeft op alle markten die wij behandelen. Mm-hmm. Maar daarnaast willen we ook gewoon ruwe data van de bedrijven zelf, van de concurrenten vinden. Ook hele specifieke inzichten van experts in de markt. En dan heb je al echt te maken met verschillende typen aan data. En dat moet op een bepaalde manier bij elkaar komen, zodat dat allemaal als één groep geanalyseerd kan worden.
0: Ja.
1: En dat is vaak een lastige puzzel die we bij hem zo efficiënt mogelijk proberen te leggen.
0: Ja.
1: Dat de meest complexe vragen op een relatief snelle, goede manier behandeld kunnen worden.
0: Ja, dus bijvoorbeeld je kijkt in de online krant. Daar zie je dat er, bijvoorbeeld de tarieven van Trump. Dat daar weer een ontwikkeling in is. Dat heeft impact misschien wel op die partij. Dan neem je dat mee en dat combineer je dus met allerlei andere bronnen. Waardoor je tot een bepaalde conclusie kan komen.
1: Exact. En dan probeer je het zo ver te trekken als mogelijk is. En in dit geval zou dat bijvoorbeeld al kunnen zijn om dat het niet nodig is om die krantenartikels te lezen. Mm-hmm. Omdat we die impact van die dingen die gebeuren kunnen meten. En dan meteen vanuit die impact op de markt die we analyseren te werken.
0: Ja, en dan gaat dus intern bij jullie, hè, al die informatie, ik kan me voorstellen, er komen enorme informatiestromen bij jullie dan binnen. Heel veel. En daar moet je wegwijs uit weten te worden.
1: Exact.
0: En dat is wat jullie doen.
1: Ja, ja.
0: Want jij gaat dan als een soort goudzoeker. Heb je zo'n soort, hoe noem je dat ook alweer? Zo'n filtertje eigenlijk. Waar je dan uiteindelijk het goud overhoudt in jouw bakje.
1: Ja, exact. En ons doel is om zo min mogelijk zelf te gaan zoeken. Want als je zelf gaat zoeken, dan blijf je bezig. De wereld gaat gewoon te snel om overal naar te kijken. Dus ons doel is ook om zoveel mogelijk daarin te automatiseren. En voordat we een specifiek puzzelstukje bekijken, eigenlijk weten wat we daaraan hebben.
0: Mm-hmm. Ja, want anders dan kost het gewoon te veel tijd. Dan ben je alweer, loop je alweer achter de feiten aan.
1: Ja, want zeker met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren merken we dat er steeds moeilijkere vragen makkelijk te beantwoorden zijn. Dus de vragen waar klanten bij ons mee binnenkomen, die worden ook steeds moeilijker. En wij moeten ook met die tijd mee om die vraag te kunnen blijven beantwoorden.
0: Hmm. Nou, straks wil ik wel weten wat voor soort vragen dat dan allemaal zijn, concreet, die jullie krijgen. Maar je moet dus snel handelen. Dat betekent ook dat, stel ik heb vandaag een vraag voor mijn bedrijf. Hoe lang zou dat dan duren gemiddeld voordat jullie ook een antwoord hebben daarop?
1: We hebben verschillende proposities die we daar dan aanbieden. Dus we hebben bepaalde klanten die op abonnementsbasis bij hem zitten, die kunnen dan op weekbasis antwoorden krijgen op hun vragen.
0: Ja.
1: Wat voor B2B business strategy vragen denk ik een vrij korte termijn is. Maar als je koud bij ons binnenkomt, dan gaat er wel wat lang overheen. En dan zijn dat meestal ook niet losse, simpele vragen, maar dan meer een plan dat we maken.
0: Ja, dan moet je neem ik aan ook meer weten van het bedrijf dat de vraag stelt überhaupt al.
1: Exact, ja.
0: Voordat je weet wat ze er ook aan gaan hebben.
1: Ja, en dat kan soms nog best wel lang duren.
2: Ja, waar je denk ik ook rekening mee moet houden is, laten we zeggen, de gebruikslijn waar bedrijven mee te maken hebben. Dus soms als het om lange termijn plannen gaat, dan komt het niet op een week of op twee weken. Dus dan mag een project best wel een bepaalde periode beslaan. Maar je kan je voorstellen dat als een bedrijf, en met name, we werken ook voor private equity partijen, dus investeringsmaatschappijen die een bedrijf willen gaan kopen, mm-hmm, of een onderdeel van een bedrijf willen overnemen, dan ligt een investeringsbeslissing voor binnen 2 of 3 weken. En dan is eigenlijk die periode van tijd, ja, dat is eigenlijk de beschikbare tijd waarin je uiteindelijk de best mogelijke inzichten moet genereren.
0: Ja.
2: En dan werken we ook heel nauw in interactie met zo'n bedrijf, met zo'n private equity partij samen, om die inzichten zo goed mogelijk binnen die korte gestelde termijn te genereren.
0: Juist. Dan nog even market intel en data science. Zeg ik veel voorbij komen als ik op jullie site keek. Wat is nou het verschil en hoe vullen ze elkaar aan?
2: Oei, dat is ook een moeilijke vraag. Kijk, market intel. Kijk, wat heel veel marktonderzoekspartijen doen is dat ze eigenlijk een specialist zijn in een methode. Dus ze zijn of in kwalitatieve interviews goed, of in surveys goed, of ze doen heel veel data analyse, et cetera. En wij noemen onszelf een customized market intel partij. Dus wij genereren intelligence, inzichten om bedrijven te ondersteunen. En het uitgangspunt van dat customizen is de vraag van de klant. Van wat wil ik er uiteindelijk mee doen? En dan is niet de methode leidend, maar uiteindelijk de inzichten. En vaak merken we dat we eigenlijk een tal van methoden nodig hebben. En dus een hele unieke set, dat hoort ook bij die puzzel, nodig hebben om uiteindelijk tot de uiteindelijke inzichten te komen.
0: Dus soms
2: gaan
0: jullie...
2: Ga je gang?
0: Ja, verder.
2: Nee, dus de meeste onderzoeken bij ons die bestaan voor een deel uit desk research, open publieke data raadplegen. Ja. Voor een deel uit het interviewen van experts. Voor een deel uit het doen van een grote vragenlijst onderzoek. En bijna altijd uit een combinatie van die dingen.
0: Nou, dat wilde ik vragen.
2: Dat maakt het leuk en dat maakt het interessant. Wij zeggen bij Hamer ook heel vaak van ja, één bron is geen bron.
0: Want zeggen we in de journalistiek ook, dus daar kunnen we elkaar de hand in schudden.
2: Nou ja, wat dat betreft is het natuurlijk onderzoek doen. Hè? Dus ja. In allebei de gevallen proberen waarheid te vinden, zeg maar. Ja. En als die waarheid ergens uniek al zou zijn opgeslagen in een bron, dan was dat werk vele malen eenvoudiger. Ja. Maar de praktijk is veel weerbarstiger, dus dat is helaas niet het geval.
0: Helder. We gaan het zo verder hebben over het heden. Of nee, sorry, eerst gaan we naar de geschiedenis natuurlijk. Ik wil heel graag jullie geschiedenis horen. Maar eerst heb ik nog een businessvraag voor jullie. Komt-ie.
2: Oh jee.
3: Welk vakjargon staat je tegen? Schaalbaarheid? Kosteneffectiviteit? Uitdagingen? Oplossing? Probleem? Duurzaamheid? Innovatie?
0: Ja, een heleboel vakjargon woorden die al voorbij komen. Maar ik hoorde er net ook al een paar in ons gesprek. Wat is nou echt zo'n vakjargon woord waarvan je dezelfde kriebels krijgt eigenlijk?
2: Nou, ik krijg niet zo heel erg snel de kriebels. Maar ja, wat ik wel merk, waar ik merk dat mijn klanten vaak kriebels van krijgen. We werken vaak voor managementteams en CEO's, et cetera. Mm-hmm. Je mag toch niet heel erg makkelijk spreken van problemen. Want ja, die hebben we natuurlijk niet.
0: Nee.
2: We hebben alleen maar uitdagingen.
0: Oh ja.
2: En als wetenschapper denk ik dan van ja, wat is het verschil?
0: Ja.
2: Is een probleem defensief geformuleerd en in het andere geval offensief?
0: Ja, jullie zijn ook puzzelaars. Dus dan is een probleem ook helemaal niet zo erg, toch? Dat kun je wegpuzzelen.
2: Nou, dat is ook een hele goede opmerking. Want problemen, zeg maar, die leiden tot meer inzichten. Dus je moet eigenlijk steeds proberen om problemen te identificeren. Want dat leidt uiteindelijk tot meer kennis en verbetering van je eigen positie.
0: Ja.
2: Dus als je doet alsof ze er niet zijn, ja, dan leidt dat ook niet tot optimalisatie en verbetering.
0: Nee. Tom, daar nog iets aan toe te voegen?
1: Ja, ik ben het er sowieso helemaal mee eens. En van mijn vakgebied heb ik er soms moeite mee waar wel en niet AI op geplakt wordt. Dus en vooral waar wel AI op wordt geplakt. Dat je denkt van, het wordt een beetje makkelijk gebruikt.
0: Te pas en te onpas wordt AI er weer in gegooid. Oké, okay, nou we gaan straks ook te pas AI erin gooien in ons gesprek. Dat doen we aan het einde. Eerst zometeen dus de inmiddels rijke geschiedenis van Hamer. Want jullie bestaan inmiddels al ruim 10 jaar. Maar eerst Elijah Doolittle en Pack Up bij New Business Radio.

0: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.
1: Ja, terug bij Egbert Philips, directeur en eigenaar van Hammer Market Intelligence. En Tom Beckers, datawetenschapper bij dat bedrijf. In de komende minuten wil ik graag meer te weten komen over de ontwikkeling die jullie sinds 2015 hebben doorgemaakt. Want zo lang bestaan jullie alweer. Dat is best een lange tijd alweer.
2: Die tijd is voorbij gevlogen.
1: Ja, is dat zo?
2: Ja. Ik voel het nog steeds als een echte start-up onderneming wel.
1: Ja, toch wel. Oké, waarom dan eigenlijk?
2: Ja, omdat er inderdaad aan de ene kant heel veel ontwikkelingen zijn in die markt. En we natuurlijk gewoon from scratch echt begonnen zijn in 2015 echt met de eerste mensen aannemen. Het idee is eigenlijk van anderhalf jaar, twee jaar daarvoor al. Oorsprong ligt eigenlijk ook wel in mijn persoonlijke achtergrond. Ik ben mijn hele leven lang actief geweest in wat wij dan market intel noemen. Lesgegeven, onderzoek gedaan. Voor grote corporates gewerkt, in consultancy gewerkt. En vervolgens door mijn partners eigenlijk verzocht om samen Hammer te gaan bouwen.
1: Oh, je had het niet zelf
2: De eerlijkheid gebied te zeggen dat het niet mijn idee was.
1: Okay.
2: Het idee kwam van mijn partners. En die zochten daar iemand bij die dat zou kunnen doen. En de aanleiding daarvoor was eigenlijk dat zij vonden, zij waren ook heel erg actief in business to business. Dus bedrijven die consumentenbedrijven services verlenen. Dat ze heel vaak zagen, zij maken strategische plannen, dat die bedrijven acteren in het donker, zoals ze dat zo netjes zeggen.
1: Ja, en ze weten eigenlijk niet wat ze aan het doen zijn.
2: Nou, ze weten wel wat ze aan het doen zijn, maar ze weten relatief weinig over de buitenwereld. En ze zijn vooral heel erg georiënteerd op wat ze zelf doen en hoe ze dat doen en hoe ze dat beter kunnen doen en hoe ze dat kunnen optimaliseren en waar ze winst mee maken. En veel minder wat er buiten gebeurt. En vanuit mijn academische overtuiging en wat ik al die jaren al had gedaan, was juist het kijken naar hoe kan je nou de informatievoorziening ontwikkelen ten aanzien van die buitenkant. Hè? Wat mij betreft net zo bepalend is voor het succes van een bedrijf als die binnenkant. Hè? Want als je iets maakt, hoe goed je het ook maakt, en er is geen markt voor, of die markt is eindig, of een concurrent kan dat beter, dan ben je nog steeds niet succesvol. Dat was voor mij wel een aanleiding om daarin te gaan stappen.
1: Ja, en ze dachten ook inderdaad van, we hebben iemand nodig die kennis heeft van dat marktonderzoek als partner. En zo ben jij erin ingesleurd.
2: Zo ben ik erin gerold, ja. En dat paste op dat moment ook heel erg goed bij een leeftijdsfase.
1: Ja.
2: Beste beslissing, denk ik, die ik ooit had kunnen nemen.
1: Ja, echt? Oké. Okay. Dus geen spijt van, dus na ruim 10 jaar.
2: Nee, zeker niet. Omdat ik denk, er werken natuurlijk heel veel jonge mensen bij Hammer. En we werken met een model waarbij we vooral heel veel universitaire schoolverlaters, om het allemaal zo uit te drukken, proberen zelf op te leiden tot volwaardige business analisten met enorme data affiniteit. En dat betekent dat ze nog niet altijd heel veel ervaring hebben bij andere ondernemingen. Nee. Dat heb ik inmiddels wel. En ik kan je wel vertellen dat je niet een heel veel leukere werkomgeving kan aantreffen.
1: En waar zit dan dat? Nou, laat ik dat zeggen van aan Tom vragen, want die weet dat vast nog veel beter. Waarom is het zo leuk werken dan?
3: Er is heel veel vrijheid. Er is vanaf het begin heel veel vertrouwen. Dus ik ben ook vanuit de universiteit binnengerold. Destijds was data science nog een relatief klein onderdeel van Hammer. En er lag een eigenlijk vooral een idee. Het was van, hey Tom, we hebben dit idee en we willen dat graag eens gaan testen. Kunnen we een pilot draaien? Ik heb dat toen met een stage gedaan en dat beviel heel goed.
1: Zowel... Hoe lang geleden is dit? Even tussendoor.
3: Ja, dit is denk bijna 6 jaar geleden.
1: Oké. Okay. Dus toen waren ze een paar jaar bezig met Hammer en toen kwam jij erbij.
3: Ja. En het feit dat ik er nu nog ben, dat tekent ook voor hoe goed de werksfeer is.
1: Ja.
3: Er komt dus ook steeds...
1: Ja, of het salaris had natuurlijk ook gekund, hè? Maar misschien allebei. Ja.
3: En er komen ook steeds nieuwe jongens bij. En het blijft heel, heel dynamisch. We blijven ons doorontwikkelen.
1: Mm-hmm.
3: Gaan we iedere keer met plezier naar kantoor en de sfeer is gewoon hartstikke goed.
1: Wat goed. En vorig jaar neem ik aan ook het 10-jarig bestaan goed gevierd.
2: Daar hebben we een lekkere taart op gegeten. Ja? En we gaan in april gaan we dat nog een keer dunnetjes overdoen door een AI symposium voor Market Intel te organiseren.
1: Ah.
2: Dus we geven daar wel degelijk aandacht aan. En we denken dat dat ook een heel mooi unicum is, inderdaad.
1: Ja, dat is al ruim 10 jaar actief. Hoe zag die wereld er in 2015 uit toen jullie opgericht werden en wat is daar sindsdien gebeurd?
2: Ja, dat is wel anders, denk ik. Want we hadden het al over puzzelen en het inrichten van informatieprocessen. En ik gebruikte de term artisanaal of ambachtelijk, maakte jij daarvan. En daar werd het destijds wel door gedomineerd.
1: En, door ambachtelijke onderzoekers?
2: Of ja, wel? Dus ja. Kijk, als je kijkt, nou ja, ik ben inmiddels 59 en als je kijkt hoe ik in de universiteit ben opgeleid en hoe je onderzoek deed, dan was data over het algemeen schaars. En dan deed je nog steekproeven, omdat iets moest representatief zijn voor het onderzoek wat je aan het doen was.
1: Ja. Ja,
2: vandaag de dag zijn de uitdagingen natuurlijk totaal anders. En zeker in die beginperiode van Hemmer deden we nog vooral veel ambachtelijk onderzoek. Dus dan was het gebruik maken van beschikbare data, dingen bij elkaar zoeken, veel kwalitatieve interviews, expert interviews uitvoeren en daar uiteindelijk analyses op maken. Maar ook wij moeten natuurlijk mee in die groei van data beschikbaarheid en dus ook datatechnologie die je kan gebruiken om die data snel te analyseren. En daar komt data science, data wetenschap, eigenlijk meer en meer, in ieder geval de technologische component daarvan, komt meer en meer om de hoek kijken. En vandaar ook mensen als Tom.
1: Ja. Want een Tom, of in ieder geval de rol van Tom misschien als persoon wel, maar de rol van Tom was bijvoorbeeld, nou, de pakweg 15 jaar geleden, zou dat ondenkbaar geweest zijn?
2: Nou, niet ondenkbaar, zeg maar. Maar neemt wel steeds meer grotere vormen aan. En ja, ja. Steeds belangrijker en onderscheidend, zeg maar, in ons werk. Sommige dingen die een klant 10 jaar geleden niet gedaan zou hebben, omdat het gewoon op de ambachtelijke, artisanale wijze veel te veel tijd zou kosten. Ik noem maar een schappenonderzoek uitvoeren in een retailer. Om vervolgens te gaan kijken wat liggen er allemaal van producten. En dan naar ingrediëntendeclaraties gaan kijken. Om uiteindelijk zo te gaan afleiden wat de markt van een specifiek ingrediëntje is. Dat kost zoveel manuren.
1: Ja.
2: Daar gaat een klant niet voor betalen.
1: Nee, want er ging er dus echt, als je dat zou willen, dan zou er dus echt een mannetje of een vrouwtje naar elke winkel moeten. Om dat allemaal te gaan analyseren.
2: Nou, er zijn grote businesses in de wereld die daar volledig op gebaseerd waren. Die dus gewoon inkopers over de hele wereld in supermarkten hadden lopen.
1: Maar
2: ook daadwerkelijk de verpakkingen, de producten kochten, de producten eruit haalden, verpakkingen instuurden. En dat werd dan in machines geklopt. Om uiteindelijk die. Ja, je lacht dan
1: nu. Ja, ik word al moe als ik eraan denk.
2: En te analyseren. Nou, dat kost bakken met geld. En daar moet je heel veel voor verkopen. Wil je dat terugverdienen?
1: Ja.
2: Een klant gaat dat niet uniek voor zijn specifieke vraag. Gaat hij dat niet bij een bureau neerleggen? Maar vandaag de dag kan je dat met datatechnologie. Online kan je zo'n winkel bezoeken. Kan je die data eraf halen. Die kan je analyseren met allerlei instrumenten. Dus dat wordt in één keer, is dat binnen bereik. En nou, dat is één van de voorbeelden waarvoor dat van ons van belang is geworden.
1: Ja, precies. Dus dat is echt wel veranderd in de afgelopen jaren. Nog andere dingen. Tom, misschien ook al in die 6-7 jaar dat jij nu bij Hemmer rondloopt. Wat heb jij in die periode zien veranderen in de markt? En daarmee misschien ook bij Hemmer.
3: Ja, ik heb bij onze klanten meer bewustzijn gemerkt over de mogelijkheden. Dus op het begin was het inderdaad echt wat Egbert zei, dat wij vooral ingezet werden om, wij als data scientists ingezet werden om de marktanalyses die we al toepasten efficiënter te maken.
1: Mm-hmm.
3: Maar nu komen klanten ook best opportunistisch naar ons toe van, goh, is dit misschien niet mogelijk? En dan is het antwoord daar eigenlijk verrassend vaak ja op. En dat was er misschien een paar jaar geleden niet.
1: Dus dan vroegen ze het en dan zeiden jullie, nou, kijk eens even naar buiten, ziet er ook mooi uit.
3: Ja.
1: Afleidingsmanoeuvre. Ja.
3: Nou, dan zeiden we wel, ja, het is wel mogelijk, maar dan hangt daar een kostenplaatje aan die niet, zeg maar, die te hoog was voor wat het zou opleveren.
1: Ja,
3: zeiden, ja, dan doen we het niet. En als we nu met diezelfde vraag terugkomen, dus dan komen wij met een ander kostenplaatje.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. En we gaan het straks nog verder over AI hebben, maar ik neem aan dat het ook kostenverlagend kan zijn als dingen kunnen helpen.
3: Zeker, maar ook hier niet eens per se AI, maar het feit dat er op het web al zoveel informatie beschikbaar is. En dat we dat eigenlijk, dat je dat heel makkelijk ook lokaal kunt halen.
1: Hmm.
3: En daar eigenlijk een vrij geautomatiseerde analyse op kunt toepassen. Nog los van AI, waardoor je al best wel hoog over inzichten krijgt. Dus op het moment dat je dan specifieker gaat zoeken naar de dingen die je nodig hebt, weet je in ieder geval in welke hoeken van de kamer je moet zoeken om dat te vinden.
1: Ja. Dat is wel een lekker idee voor jou natuurlijk ook. Als je weet in welke hoek je moet zoeken.
3: Exact, ja. Ja, is heerlijk.
1: Niet dolend in het leven. Ja, heel goed. We zijn weer toe aan een businessvraag, jongens. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Oké. Okay.
0: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
1: Een zakelijk dilemma waar je van wakker hebt gelegen. Wie biedt?
3: Oh, daar speelt op dit moment in mijn wereld een heel groot dilemma.
1: Oké. Okay.
3: Dus in hoeverre je programmeert met vibecode?
1: Vibecode, ja. Dus cloud en dergelijke. En dan cloud, zelfs volgens mij.
3: Ja, ja. Ja. Dus het is supersnel. En het is heel, heel goed. En als het niet goed is, heb je een probleem.
1: Ja. Ja, dus dat, dan heb je het over AI die eigenlijk een paar bochten kan afsnijden. En daarmee dingen kan doen die normaal door mensen werden gebouwd. Heel lang, heel veel werkkosten.
3: Ja.
1: Nu kan je het automatisch laten doen, maar werkt het ook goed?
3: Voor ons, wij hebben dus, ik denk dat het vooral misgaat als je hele grote projecten hebt. En als het heel erg complex wordt. Dat merken wij ook bij onze grotere projecten. Dus daar proberen we te minimaliseren. Mm-hmm. Maar we hebben ook projecten waar we eigenlijk op hele korte termijn een heel klein projectje opzetten. En daar is de performance die wordt bijna iedere week beter.
1: Mm.
3: En dat is ook leuk bij hem, want we kunnen iedere keer krijgen een nieuw project. Dus dan kunnen we ook iedere keer kunnen we dat testen.
1: Ja, ja. Dus daar zit wel een zakelijk dilemma dan in van waar gebruik je het nou wel voor, waar niet. En,
3: kopie je ziel aan de duivel.
1: Ja, ja, ja, goed punt. Egbert, voor jou een zakelijk dilemma. Misschien wel ergens in deze afgelopen 10 jaar waar je flink van wakker hebt gelegen.
2: Ja, de dingen waar je echt wakker van ligt, die hebben vaak te maken met laten we zeggen het voortbestaan en het financiële voortbestaan van een onderneming. Ga ik de kosten voor de baat uitdoen? Maar die vind ik eigenlijk niet zo heel erg interessant om te bespreken.
1: Mm-hmm.
2: Wat in onze wereld wel interessant is dat bedrijven vaak vanuit een bepaalde eigen scope naar hun markt kijken.
1: En wat bedoel je daarmee?
2: Ja, kijk, als jij zegt van ik ga de markt in kaart brengen. Of de omgeving in kaart brengen dan een bedrijf wat bij wijze van spreken tapijten maakt, om het maar even heel plat uit te drukken. Die kijkt dan naar de concurrenten die ook tapijten maken. En die kijkt dan naar de klanten, wat klanten van tapijten willen, et cetera. En daarmee hebben ze eigenlijk heel eng gedefinieerd wat de markt doet.
1: Ja, ja.
2: En een dilemma waar wij altijd mee te maken hebben is van, zou je eigenlijk niet breder moeten kijken? En hoe breed moet je dan kijken? Om tapijten concurreren natuurlijk met andere vormen van vloerbedekking als pakket of steen of lijmen of whatever.
1: Je weet niet wat je niet weet, zeggen ze dan. Hè?
2: Je weet niet wat je niet weet.
1: Ja.
2: En vaak vragen bedrijven, stellen een vraag en dan willen een antwoord op de vraag. Terwijl je heel vaak het idee hebt van, zou dat eigenlijk wel de vraag moeten zijn?
1: Kan je niet een betere vraag stellen?
2: Kan je niet eigenlijk een betere vraag stellen? En dat is een dilemma, dat is een veranderkundig dilemma.
1: Ja.
2: Je gaat je klant eigenlijk zeggen van, je stelt eigenlijk de verkeerde vraag.
1: Ja, heb je vandaag nog niet tegen mij gezegd, maar als je dat gaat doen, dan hebben we wel ruzie, hè? Dat begrijp je.
2: Ik doe dat na de uitzending.
1: Ja, jammer dat je die vraag stelt. Had je niet beter die vraag kunnen stellen, Olivier? Ja. Nou, daar gaan we het misschien zo even over hebben dan tijdens de muziek die we nu gaan draaien. Want zometeen praten we weer verder. En daarna wil ik het graag met jullie hebben over wat jullie anno 2026 allemaal doen. En wat de meest interessante inzichten daaruit zijn in deze Let's Talk Business. Na

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar Let's Talk Business hier op New Business Radio. Ik ben Olivier de Neef en ik heb twee gasten vandaag tegenover me. Egbert Philips, directeur en eigenaar van Hammer Market Intelligence. En Tom Beckers, datawetenschapper. En we gaan nu wat dieper induiken in wat jullie allemaal op dit moment aan het doen zijn. We hebben net de geschiedenis besproken. Nu de blik op het nu. Ik ben eerst even benieuwd om het wat concreter te maken. Hè. Je hebt het al gehad over verschillende markten, verschillende soorten bedrijven. Ik weet niet of je namen kan noemen, maar het gaat natuurlijk wel meer leven als we wat concretere voorbeelden ook hebben van wat jullie doen en wat jullie dan voor bepaalde klanten hebben gedaan. Egbert, kun je een klant van jullie noemen of een markt waar jullie heel erg actief in zijn bijvoorbeeld?
2: Nou, ik begrijp inderdaad de nieuwsgierigheid. Dus, ja. Ja, in die context is het ook wel goed om te vertellen waar we vandaan komen.
1: Ja.
2: Ik kom persoonlijk, heb een lange geschiedenis in de agri en food. En dan is het redelijk voor de hand liggend om daar te beginnen toen wij Hammer begonnen. Agri en food is in Nederland tegenwoordig natuurlijk een veel besproken onderwerp. Maar het is altijd een heel erg groot deel van de Nederlandse economische bedrijvigheid geweest. Een grote bijdrage aan het bruto nationaal product.
1: Ja.
2: En uiteindelijk gaat het dan om producten die we allemaal vandaag de dag eten.
1: Ja, dus bijvoorbeeld zou je aan een Cela Vita kunnen denken of zo, die de aardappeltjes hebben.
2: Dat zijn de consumentenproducten.
1: Ja.
2: En aan al die ketens die er zijn, hè, dus de toeleverende en verwerkende ketens van de agri-industrie. Dus dan kan je denken aan, als je naar de melkveehouderijsector kijkt, dan zijn er allerlei toeleverende bedrijven als diergeneesmiddelenleveranciers, veevoederbedrijven, mechanisatiebedrijven, hè, dus die melkrobots of knuffelrobots of mestrobots leveren. Inseminatiebedrijven, dat zijn allemaal toeleverende bedrijven van die sector. Daar werken wij heel veel voor. Dus we werken veel voor veevoederbedrijven, veel voor mechanisatiebedrijven. Bedrijven in Nederland als Lely, maar de Laval, Gea, zijn niet bedrijven die de consument allemaal kent, maar dat zijn wereldwijd echt toonaangevende bedrijven.
1: Het zijn bedrijven die eigenlijk in de luwte voor de gemiddelde consument zijn, maar tegelijkertijd supergroot zijn en heel belangrijk.
2: Supergroot en enorm belangrijk en ook wereldwijde posities innemen. Dat zijn bedrijven die toeleverend zijn in dit geval de melkveehouderijsector. En dan heb je bedrijven die uiteindelijk producten maken, dus in de verwerkende tak zitten, die dus bijvoorbeeld van zuivel allerlei ingrediënten maken, bijvoorbeeld voor sportvoeding of ouderenvoeding en dat soort bedrijven. Daar werken we ook voor. En die ketens, die zijn er bijvoorbeeld voor de melkveehouderij, maar die zijn er ook voor de landbouw en die zijn er voor de horticulture, groenten en
1: daar
2: werken wij allemaal voor.
1: Ja, precies. Laten we eens een random persoon of klant daarvan pakken. Die komt met jullie bij met een vraag. Wat voor vraag schiet bij jou te binnen dat je denkt, oh, dat was wel een goeie, daar zijn we wel even flink mee bezig geweest bijvoorbeeld.
2: Nou ja, bijna alle vragen zijn waar wij natuurlijk goed mee bezig zijn. Dat moeten allemaal de klanten luisteren.
1: Ja, precies. Dus, eentje die is bijgebleven, laat ik het zo zeggen.
2: Kijk, als je bijvoorbeeld naar die mechanisatiesector kijkt, dan kan je je voorstellen dat Nederland loopt daar heel erg in voorop. Hè. Dus in Nederland zijn de arbeidskosten zijn hoog. Boerenbedrijven zijn, melkveehouderijbedrijven zijn heel geprofessionaliseerd. Dus heel veel boerenbedrijven maken gebruik van melkrobots, mestrobots en allerlei data die ze kunnen gebruiken om dat dierwelzijn en de diergezondheid te monitoren. Dat is elders op de wereld heel anders. Dus die bedrijven komen bij ons de vraag van, goh, hoe groot is zo'n markt in bijvoorbeeld Brazilië of in Nieuw-Zeeland of in Thailand of whatever.
1: Ja.
2: Maar daar moet je wel wat voor doen om dat in kaart te brengen. Want je zou kunnen zeggen van, nou ja, één melkrobot kan zoveel koeien aan. Dus als wij het aantal koeien weten in Brazilië of in Polen of in Nieuw-Zeeland, dan weten we hoeveel melkrobots er in principe verkocht zouden kunnen worden.
1: Ja.
2: Maar als die koeien zeg maar verdeeld zijn, voor ieder huis heeft één koe bijvoorbeeld, ja, dan is die markt waarschijnlijk niet zo groot. Als de arbeidskosten daar zodanig laag zijn dat je bij wijze van spreken een boerderij moet hebben van 400 koeien, wil dat rendabel zijn, dan is die markt ook niet zo groot. Dus dat wordt best een complexe puzzel. En dat zijn dingen die wij bij ons graag in vastbijten.
1: Ja, en Tom, we hadden het net al over, het is gevarieerd werk wat jij doet, wat jullie doen. Ben je dan ook zo iemand die dan zelf ook met vragenlijstjes rondrent? Of zijn dat jouw collega's die focusgroepen doen en dat soort dingen?
3: Nee, dat doen wij niet zelf. En ook hebben we in het verleden wel zelf gedaan, enigszins, maar steeds minder. Maar de vragen komen bij ons binnen en dan mogen wij het maar gewoon gaan oplossen. Ook een hele interessante vraag die mij is bijgebleven was een partij die wilde weten van specifieke dierenvoeding, van honden- en kattenvoeding, van alle Whiskas, Felix, noem maar op, welke eiwitten daar nou precies in zaten. Om te weten wat voor hun als inkoop dus interessante eiwitten zouden zijn die blijkbaar heel goed gingen op de markt.
1: Ja, ja, ja. Ja, want er zijn ook heel veel verschillende soorten eiwitten, heb ik onlangs pas geleerd.
3: Exact. Ja, ja. En, nou, er zijn een paar hele grote eiwitten zoals soja-eiwit die bijna overal in zat. Mm-hmm. Maar dan kwam dus een partij bij ons binnen en die zei van, goh, wij willen eigenlijk wel eens weten van de wat meer niche eiwitten. Welke nou echt in de markt worden ingezet en in de schappen liggen. Want dat zijn waarschijnlijk dus wel ingrediënten die werken. En waarom liggen die dan in de schappen? Wat zijn nou echt precies de voordelen van die eiwitten?
1: Ja, ja. Maar jullie zijn dus eigenlijk ook een vraagpaak waarbij je zelf vaak het antwoord ook eerst nog niet weet.
3: Absoluut. Ja. We komen ook een hele rare
1: en
3: markt
1: altijd
3: terecht.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, dus je gaat ook naar je werk en dan denk je, goh, ik ga me vandaag in de wereld van de eiwitten verdiepen. Had ik ook niet verwacht toen ik vanmorgen begon.
3: Heel erg. Ja, er zijn ook jongens bij ons op kantoor die een ontzettende expert zijn geworden in een markt waar ze van tevoren nog nooit over hadden gehoord.
1: Nee. Nee, grappig is dat, hè? Ja. Stel nou dat die vraag over, er komt zo'n zuivelfabrikant, of een zuivelpartij, die komt bij jullie en die heeft een vraag. En vervolgens komt er een andere zuivelpartij en die zegt, ik zou eigenlijk ook wel wat willen weten. Kan dat zomaar? Of is dat net als met advocaten, dat je dan zegt, sorry, maar ik werk al met een andere partij, dus dat gaat niet gebeuren?
2: Nou, dit is geen theoretische vraag.
1: Zeker niet, dat dacht ik al.
2: Dat gebeurt. Ja. Het hangt heel erg af van hoe zo'n partij er zelf in zit. Sommige partijen vinden het inderdaad niet fijn als we ook voor de directe concurrent werken. Aan mijn grijze haren zie je dat ik inmiddels wel wat jaren meeloop in die sector. Ik zeg dan heel vaak van ja, goh, we werken inderdaad wel voor de directe concurrent. Maar de vraag die jij stelt, die heb ik nog nooit van ze gehad. Dat realiseren bedrijven zich vaak niet zo heel erg goed. Maar vaak is de manier waarop ze zelf in de markt staan heel erg bepalend voor de type vragen die ze stellen. Ja, dat is niet altijd de afdoende antwoord, moet ik je heel eerlijk vertellen. En wat wij zeggen is, wij zijn absoluut integer. Dus de inzichten die wij uiteindelijk produceren, die zijn exclusief voor een klant. Die zullen wij nooit gebruiken voor een andere klant. Dat kunnen wij niet doen. Wat wel zo is in informatieprocessen is dat, weet je, inzichten zijn uiteindelijk gebruikt op basis van een grondstof data. En die data die komt ergens vandaan en die data die blijft van degene die, waar we die vandaan halen. Als we die inkopen, blijft die ook van die leverancier, want dan kopen wij een gebruiksrecht. Als wij een expert interviewen, dan is dat kennis van die expert. En al die data die blijft van andere partijen. En daar kan de concurrent ook gewoon bij.
1: Ja.
2: Alleen de bewerking die wij doen en de bewerking die we specifiek doen, die is van ons. Ja. Die maken wij voor u, beste klant. En die is uniek en die komt niet bij een andere klant terecht.
1: Nee.
2: En dat is de manier waarop wij daarmee omgaan.
1: Ja.
2: En klanten zijn daar heel tevreden mee en die merken dat ook. En ja, wat wij ons vooral moeten realiseren op het moment dat wij dit met voeten treden, zeker bij concurrentiegevoelige thema's, ja, dan zijn wij natuurlijk heel snel out of business. Dus dat kunnen we ons ook helemaal niet permitteren.
1: Kan het wel verleidelijk zijn soms? Want ik kan me er wel voorstellen dat je denkt, nou ja, komt dezelfde vraag, komt weer copy-paste, hè? Ook al is niet onze data op.
2: Dat komt makkelijk. Dus heel zelden voor, hè? Dat die vraag echt copy-paste voorkomt. Dat is een eerlijk antwoord. Dat is niet een sociaal wenselijk antwoord. Nee. Dat is echt zo. Dus wat dat betreft valt dat enorm mee. Alleen ik zeg er altijd wel heel eerlijk bij dat er is natuurlijk een grijs gebied. Ik kan niet vergeten wat ik heb geleerd.
1: Nee.
2: En dat is het grijze gebied. En die kennis die zal ik ook op bepaalde momenten toepassen. En als dat echt een grijs gebied wordt waarvan wij denken dat moet je eigenlijk niet doen, dan kunnen we er nog een ander team op zetten dan een team wat daar eerder aan gewerkt heeft.
1: Ja.
2: Dus als team A gewerkt heeft voor concurrent of klant A, dan kunnen we een ander team inschakelen voor klant B.
1: Ja,
2: daar maar eigenlijk, weet je,
1: het komt eigenlijk bijna niet voor.
2: Nee, het is eigenlijk een theoretisch thema, maar het is wel een thema wat klanten heel belangrijk vinden.
1: Ja, en ik ook. Dus vandaar goed dat we het hebben getackled. Tom, ik hoor net al meerdere teams en zo. Hoeveel mensen werken er eigenlijk bij jullie?
3: Rond de 15 mensen.
1: Oké. Okay.
3: Ja.
1: En dan kunnen dus ook in verschillende teams ingedeeld worden, waarbij het ene team aan het ene project werkt, van de ene vraag en dan weer aan een andere vraag.
3: Dat gebeurt zeker. We hebben ook verschillende projecten die tegelijk lopen. En we hebben denk ik, ik denk dat iedereen wel onderdeel is van meerdere teams ook op hetzelfde moment. En sowieso benaderen we tegenwoordig alle projecten vanuit een marktanalist perspectief, marktintel en data science perspectief. Dus al onze teams zijn ook hybride. En dan heb je nog één project lead, dus we hebben eigenlijk vast teams van 3 of meer. Ja,
1: ja, en die project lead die stuurt het aan, neem ik aan. En doet hij zelf ook nog wat, behalve het team aansturen? Of,
3: Ja, al onze project leads zitten ook diep in de materie.
1: Oké, okay. Precies. Echt meewerkende voor mannen of vrouwen.
3: Ja, exact. En dat is denk ik ook wel vaker bij bedrijven van dit formaat. Kijk even naar Egbert. Maar dat werkt bij ons heel erg goed, want dan is ook de communicatie naar de klant altijd heel Accuraat.
1: Juist.
2: Nou ja, als ik daar nog iets op aan mag toevoegen. Kijk, het primaire proces is een informatieproces. Waarin uiteindelijk data in gegevens, in informatie, in inzichten wordt geproduceerd. En als je daar als projectleider verantwoordelijk voor bent, dan kan je niet alleen maar het proces in de gaten houden. Dan moet je ook inhoudelijk, moet je je van de inhoudelijke materie kunnen kwijten. Ja. Anders kan je niet communiceren met de klant. Anders kan je het niet vertalen naar maatregelen om dat proces te optimaliseren.
1: Daar zit wel wat in, ja. Anders dan kan je niet ook een meewerkend voor mens zijn.
2: Inderdaad.
1: Nee. We zijn aan de laatste businessvraag toegekomen van vandaag. Dus zet je schrap.
4: Zijn er dingen in jouw vakgebied die erbij horen, maar die je liever niet doet?
1: Ja. Wat vind je niet leuk aan je werk eigenlijk? Dat is anders geformuleerd. Maar het hoort er wel bij. Tom?
3: Data pre-processen.
1: Pre-processen. Wat is dat voor pre-praten? wat is dat?
3: Je verzamelt data. Het is gewoon eigenlijk datacollectie. Dus je haalt allerlei data bij elkaar. En dan wil je dat eigenlijk direct je model in gooien. Mm-hmm. Maar het komt er nooit precies zo uit als je wil. En dan is het bijvoorbeeld als je een paar scrapers bouwt. Dus je haalt website van je haalt data van het web. En dan wil je die datums, die wil je ook in je database hebben.
1: Ja.
3: Maar de ene website heeft dan dat dataformat. Dan wil je zeg maar gewoon de maand uitgeschreven, et cetera. Dat moet allemaal in hetzelfde format. Wil je er in je database mee kunnen werken?
1: Ja.
3: En dat allemaal fine-tunen, dat is, kan nog wel eens een vervelend klusje zijn.
1: Oké. Egbert?
2: Ja, ik krijg de vraag ook waarschijnlijk, ja.
1: Zeker?
2: Heel weinig. Ik vind het juist dat we heel mooi werk hebben. Kijk, het is puzzelwerk, het is academisch werk. Het is iedere keer bij ieder project, zoals jij al aangaf, bouw je nieuwe kennis op. Dus het is eigenlijk heel mooi dat je mag blijven leren en daar ook je geld mee kan verdienen. Vervolgens is het nuttig, want je zit best wel kort op de bal. Dus je hebt contact met klanten. Dat vind ik heel erg leuk. En ik merk aan mezelf dat ik eigenlijk altijd die balans moet hebben. Als ik te veel alleen maar in het onderzoek zit, maar niet met klanten praat en praat over hoe ze het gaan gebruiken, dan ga ik, dan word ik onrustig, zeg maar. Dus ik vind al die verschillende dingen wel heel erg leuk. Als ik dan toch twee dingen moet noemen, dan is dat. Met de loop der jaren vind ik het pure datakraakwerk. En dan kijk ik ook een beetje meelijwekkend met Tom. Zeg maar. Dat vind ik steeds minder leuk worden. Ja. Zeg maar. Dus ik ben heel blij dat we mensen hebben als Tom en zijn collega's. Die dat voor een heel groot deel voor me doen. En alle administratieve dingen die ook bij bedrijfsvoering horen. Dat zal iedereen, denk ik, echte ondernemers, zullen dat allemaal vinden. Daar
1: ontkom je niet aan.
2: Daar ontkom je niet aan, maar daar word je natuurlijk niet echt vrolijk van.
1: Nee, precies. Nee, dat is helaas iets wat, denk ik, in elke sector speelt en elke branche. Maar het is wel een helder antwoord. Dank in ieder geval daarvoor. Zometeen gaan we samen de teletijdmachine in richting de toekomst. Want jullie hebben allerlei plannen, data, inzicht. Daar zijn jullie van. Dus als jullie de toekomst dan niet meer kunnen voorspellen, dan weet ik het ook niet meer. Zometeen dus na Jamie Lydell en Another Day op New Business Radio.

0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Nou, je luistert naar Nieuw Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag de spotlight op marktonderzoeksbedrijf Hammer Market Intelligence. Met Egbert Philips, directeur en eigenaar, en Tom Beckers, datawetenschapper. Nou, we hebben het verleden besproken, het heden en nu is het tijd voor de toekomst. En ja, dan is toch het woord toverwoord daarin, denk ik, ook in het marktonderzoek AI. Of niet, Tom?
3: Ja, absoluut. We merken dat klanten steeds vaker bij ons aankomen kloppen van wij willen iets met AI. En dan hebben ze eigenlijk geen idee. En dan gaan we samen om tafel en dan komen ze erachter dat er eigenlijk heel veel verschillende kleine toepassingen zijn van AI. Dus waar ze in eerste instantie dachten misschien één overgroot, overkoepelend, wij worden AI, dat werkt vaak niet. Dan ga je toch de boot in. Er zijn wel kleine afsnijroutes die je kunt nemen met AI en die leiden vaak wel tot meer efficiëntie binnen die bedrijven, ja.
2: Ja, en Egbert, zien jullie vaak dat mensen dan binnenkomen en zeggen, kunnen jullie niet gewoon wat met AI doen? Dat gaat toch snel? Is lekker goedkoop?
4: Zeker, dat komt steeds meer voor, dat bedrijven dat zeggen. Ze zien natuurlijk dat concurrenten en collega's, conculega's dat allemaal doen. Dus zij moeten dat ook. Ja. Dan proberen we ze te helpen om daar wat gericht een benadering en een plan bij te maken. Maar AI betekent heel veel voor ons. Het betekent voor ons is dat een manier om onze eigen processen efficiënter te maken. Mm-hmm. Dus dingen die vroeger niet mogelijk waren, want heel arbeidsintensief, kunnen nu wel. Het komt ook voor dat klanten zeggen van, goh, leuk hoor, zo'n concurrentieanalyse, maar ik ga het zelf doen met AI.
2: Ze vraagt even aan ChatGPT en dan heb ik het ook.
4: Daar heb ik het ook. Dat is niet waar overigens, maar goed, dat gebeurt wel. En het komt inderdaad meer en meer voor dat bedrijven zeggen van, goh, hey, we hebben hier allerlei klantrapportages. Want onze sales reps die bezoeken klanten en die maken daar documentatie over. Dat willen wij niet in de cloud of ergens beschikbaar hebben. Maar kunnen wij wel op een ChatGPT-achtige wijze zeg maar door al die documenten zoeken. Hmm. En dan vragen ze aan ons of we daar een oplossing voor
2: en dat kan wel
4: kunnen ontwikkelen. Dat kan, ja.
2: Dat is wel handig
4: dat
2: natuurlijk.
4: Kan ik niet, maar dat kan Tom wel.
3: Ja, die vragen komen steeds vaker binnen. En zijn dan voor het eerst in ons bestaan denk ik wel eens een keer dezelfde vragen die we van klanten krijgen.
2: Ja, ja.
3: Wij
2: ja.
3: willen onze eigen dat data klopt. Inzichtelijk ja. maken zonder onze data over de schutting te gooien naar zo'n groot technisch bedrijf.
2: Maar dat gaat dan meer over de vorm dan over de inhoud in dat geval. De manier waarop je het ontsluit, de data.
3: Ja. Dus we geven ze zelf inzicht. En zij kunnen zelf in hun data.
2: Ja, kan het ook een bedreiging voor jullie worden in zin van, hè, we hebben onlangs het nieuws gehoord over onder andere Claude, waar toen gedoe over was. Hè, dat de Elseviers en de Wolters Kluwers van deze wereld opeens aandelenkoersen zagen in elkaar zagen storten. Later zeiden ze, ja, maar wij hebben unieke data, dus zo'n vaart zal het niet lopen. Zijn jullie bang daarvoor dat het op een gegeven moment het marktonderzoek wel gaat overnemen, de AI?
4: Overnemen niet.
2: Nee.
4: Er gaat wel een bepaalde vorm van kannibalisatie plaatsvinden op bepaalde werkzaamheden. Zoals je ziet in, als wij zelf al zien dat we ons werk veel efficiënter kunnen inrichten met behulp van AI, dan bedreigt dat natuurlijk in zekere zin wel, laten we zeggen, de uren keer factuur, uren keer tarief die wij kunnen verdienen aan een bepaald project. Maar als mensen denken dat ze volledig kunnen gaan vertrouwen op AI, dan komen ze denk ik heel erg snel en makkelijk van een koude kermis thuis.
2: Dat gaat niet gebeuren.
4: Nee, dat gaat voorlopig denk ik niet gebeuren. En zeker niet in de complexe wereld waarin wij leven met één bron is geen bron. En proberen te trianguleren en proberen zeg maar wat wij altijd doen is te proberen te valideren, te cureren met menselijke analysekennis. Ja, op het moment dat nog steeds een hele zware component is van het type onderzoek wat wij doen, om met valide inzichten te komen, waarvan een klant zegt van god, hier heb ik vertrouwen in, dan kan je toch heel vaak nog niet vertrouwen alleen op AI.
2: Nee, het ambachtelijke marktonderzoek zal niet door AI vervangen worden.
4: Nee, en ja, inderdaad, zeker dat. En ook, ik weet niet hoe vaak jij per dag aan ChatGPT vragen stelt. Maar
2: af en toe.
4: Ja, maar de kwaliteit, zeg ik altijd, en dat zeg ik ook tegen studenten op het moment dat ik lesgeef, de kwaliteit van een informatieproces begint bij de vraagsteller.
2: Ja. En slechte vraag levert een slecht antwoord op.
4: Exact, ja. Precies. Ja. Dus, en dat is, daar gaat AI voorlopig ook nog niet bij helpen.
2: Nee, precies. En jullie weten, je zei het al eerder, hoe je de goede vraag stelt. Daar gaat het ook al om.
4: Exact.
2: Ja. Als je nu een blik in de toekomst werpt, kort nog, wat is de droom voor Hammer voor de komende jaren?
4: Nou, de droom. Maar ik heb een wat kortere horizon dan Tom, dus misschien kan Tom.
2: Nou, je kan nog jaren mee.
4: Ik kan nog jaren mee, maar de droom. Ik weet niet of dat de droom is, maar we willen wel heel graag, zeg maar, behalve dat artisanale market intel bedrijf ook een bedrijf worden wat uitblinkt in het gebruik en bedrijven helpen het gebruik van AI in het genereren van marktinzichten te vergroten. Mm-hmm. En daar een steeds groter deel van onze business mee te doen. Dus dat is mijn droom. Ik weet niet of dat een beperkte droom is. Heeft Tom een veel grotere droom? Maar...
3: Ja, mijn droom is iets technischer van aard. Want ik vind het gewoon heel erg mooi als die projecten die we draaien echt perfect schaalbaar worden. Ja. Dus de schaal waarop we nu projecten draaien en de informatie die we vergaren, dat is al vele malen groter dan een paar jaar geleden. En dat vind ik een hele leuke ontwikkeling om mee te maken.
2: Mooie dromen van jullie beiden. Dank voor jullie komst en dat we mee mochten kijken in een kijkje in de keuken van jullie mooie bedrijf. Egbert Philips, directeur en eigenaar van Hammer Market Intelligence. En Tom Beckers, datawetenschapper. Dank jullie wel voor jullie komst.
3: Dank je wel.
4: Jij ook bedankt.
2: En tot zover Let's Talk Business. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
5: Dit is New Business Radio.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
11: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
11: Newsflash.
12: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
13: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
14: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van den Burg.
2: Zeg gewoon wat je denkt. Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar wat als dat voelt als iets gevaarlijks, als risicovol, als spannend? In veel teams houden mensen zich in uit angst voor gedoe, afwijzing of misschien wel hun baan. En dat kost organisaties meer dan ze denken. Hoe herken je een toxische werkomgeving en belangrijker, hoe draai je die om? In deze aflevering krijg je praktische handvatten om psychologische veiligheid te herstellen, of in ieder geval het begin daarvan. Te gast is Tika Peemans, is team- en leiderschapscoach en oprichtingen van vistrainingen en vaak te gast hier in de studio. Fijn dat je luistert naar People Power.
17: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
18: Ja, Tika Peeman is weer de gast.
19: Ja.
18: Zeg ik maar weer.
19: Ja. Hè? Gezellig.
18: Ik kan tegenwoordig redelijk makkelijk opzoeken hoe vaak je te gast bent geweest. Leuk is dat, hè?
19: Met ja. AI zeker?
18: Nee, gewoon door gewoon op de website te kijken. En sterker nog, maar dat weet ik echt niet. Ik heb voor een aantal van mijn vaste gasten, dus omdat ik het heel erg leuk vond, heb ik een soort eigen profieltje laten maken. Waar al jouw afleveringen in staan.
19: Ja, die zag ik al.
18: Goed, hè? Ja, ja. Dus als je naar de website gaat, je gaat naar community en je gaat naar studiogasten, dan vind je onder meer Tika, wie ze eigenlijk is en welke boeken ze allemaal heeft geschreven. En dan 2, 4, 6, 8, 10 afleveringen waar je in het gast bent geweest.
19: Wauw.
18: Nou, je bent zeker nog niet op nummer 1, hoor. Dus
19: nee?
18: Je kan nog...
19: Nee. Wie is dat?
18: Dat weet ik niet. Ik denk Joop Schippers.
19: Oké.
18: Okay. Ja, of Aukje Nauta, een van de twee. Want Aukje is ook een tijd columnist geweest.
19: Ja. Ja.
18: Telt niet echt, hè?
19: Nou ja.
18: Ja.
19: Ja,
18: dan ben je daar, maar dan was ze niet in de studio, dus dat telt niet echt. Anyways, daar gaan we het helemaal niet over hebben. We gaan het wel hebben over psychologische veiligheid, toxische werkomgevingen. Nou ja, het onderwerp van 2025 misschien.
19: Ja, denk
18: wel.
19: Je? Ja, wel een de beetje. Onveiligheidshoek.
18: Toch?
19: Onveiligheid als woord, ja.
18: Ja, denk geholpen door een aantal publieke evenementen, namelijk The Voice. Matthijs van Nieuwkerk zijn leiderschapsstijl, die niet heel veel mensen heel erg te pruimen vonden, achteraf gezien.
19: Het feit dat niemand daarop ingreep.
18: Het feit dat niemand erop ingreep, dat niemand er wat van zei.
19: Nee.
18: Pas toen het afgelopen was, het hele feest. Wat hebben we nog meer gehad? Nou, natuurlijk het boek, hè? Over psychologische veiligheid.
19: Ja, er is natuurlijk heel veel verschenen. Amy Edmondson
18: toch? Ja, die heeft het heel goed gedaan. Nou,
19: goed.
18: Kortom. Los daarvan.
19: Mm-hmm.
18: Waarom denk je dat dat ineens zo de boel in de fik heeft gezet? Waarom er nu zoveel aandacht voor is?
19: Nou, ik stel even een makkelijke vraag om in te komen.
18: Ja,
19: ja,
18: ah, ja
19: lekker,
18: hallo.
19: Dank.
18: Komt u bent al de 11e keer. Dan hoef ik dat in te kiezen.
19: Ja. Ik weet niet waarom. Ja, ik denk dat dit soort... situaties het er wel heeft geholpen. Maar ik denk ook wel omdat de wereld, je zou letterlijk kunnen zeggen, wat onveiliger is geworden.

0: organisaties dat als er dan iets aan de hand is, dat iedereen een beetje in de stress schiet gelijk?
1: Nou, ik denk dat dat gewoon heel lang ook wel heel slim was om te doen. Dat er is iets en dan lossen we het op. Dat hele systeem. Hè, zo selecteerden we ook leidinggevenden. Een soort oplossingenmachine, zou Tom Verregge zeggen. Alleen dat kan natuurlijk niet meer, want het is veel te complex geworden. Maar dat zit nog wel in een soort van, hè, er gebeurt iets en dan meteen in een soort van reactie schieten.
0: Ja, is het dan wat ik zelf ook een beetje voel, want dit is natuurlijk altijd geweest. Het is niet zo dat er nu ineens psychologische onveiligheid is. Nee, we hebben er een woord voor gevonden.
1: Ja.
0: Dit is er altijd al geweest. En sterker nog, waarschijnlijk was het vroeger nog veel erger.
1: Ja.
0: Maar nu accepteren we het niet meer met z'n allen. Vinden we het niet oké dat het gebeurt. Kijken we niet meer weg. Is het ook? Ik heb ook wel het gevoel dat we nu, nu dit er dan eindelijk op tafel ligt, als een onderwerp, dat we gewoon niet zo, we weten gewoon eigenlijk niet hoe we ermee om moeten gaan. We hebben daar geen ervaring mee. We weten niet, ja, het is niet voor niks dat het er nooit is geweest, omdat we het dan altijd weg hebben geduwd.
1: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook een beetje de paniekslag. Dus ik merk vaak als iemand nu iets roept over onveiligheid, dat mensen heel vaak ook paniekerig reageren. Dan wordt en meteen wordt HR erbij geroepen. Er zijn tegenwoordig wel veel meer organisaties nadenken over gedragscode. Maar dan zie je niet dat we heel goed hebben nagedacht over en hoe moeten we dan handelen. En mensen zijn ook een beetje bang, denk ik, voor het imago snel. Dus
0: ja.
1: Op allerlei vlakken. Dus ik vind dat we. Ja, ik bedoel, we mogen als leider, dat is niet helemaal zo, maar als leider iets kwetsbaarder zijn. Maar ik vind als organisatie dat we dat nog blijkbaar niet zo snel mogen zijn. Ik hoor nog weinig organisaties zeggen, het gaat niet zo heel goed met ons.
0: Nee.
1: Toch?
0: Nee, altijd gaat fantastisch.
1: Het gaat altijd fantastisch.
0: Natuurlijk zijn er al de dingen die beter kunnen, maar het gaat wel fantastisch.
1: Ja, ja. Dus er is heel snel een soort van, oh, we moeten dit stoppen. En het is een heel complex iets als er iets van onveiligheid is. Dan is dat niet zomaar een korte analyse. Althans in mijn ervaringen. Dus wat ik zie aan onveiligheid, ja, dat zijn gewoon puzzels.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat mensen jou niet bellen als het een beetje, als er een klein dingetje is, dan lossen ze het zelf op.
1: Ja, dan mag ik hopen dat ze dat zelf.
0: Jij wordt gebeld. Jij bent een soort brandweer. Als het misgaat, dan bel je Tika.
1: Ja, nou, zo erg is dat ook niet. Maar het is wel als het wat complexer is. Ja,
0: ja.
1: Dat wel. En je hebt natuurlijk, als je begon in je inleiding over teams, er is altijd gedoe. En dus ik vind het ook, we zeggen het ook wel heel makkelijk, het is onveilig. Weet je? Er is geen team wat helemaal veilig is of onveilig.
0: Nee.
1: En Amy Edmondson heeft het daar ook niet over. Die heeft het over perceived safety. Dus het gevoel van veiligheid.
0: Hmm.
1: Ze hebben het een beetje vertaald in Nederland met veilig en onveilig. En dat maakt het dan ineens als een soort polarisatie.
0: Een soort zwart-wit. Het is goed of het is niet goed.
1: Nee, wij krijgen die vraag ook. Het moet veilig worden of het is onveilig. Terwijl ik denk, nou dat, ja, zeker. Dat zal het zeker ook een stukje zijn. Ja.
0: Dus eigenlijk moeten wij even zorgen dat mensen het vast kunnen pakken. Toch?
1: Ja, ik denk
0: dus wanneer is het nou, waar hebben we het nou eigenlijk over? Ik weet zelfs al met de vraag stellen ga ik het inkaderen en dat wil ik eigenlijk niet eens. Waar hebben we het nou eigenlijk over, Tika?
1: Nou ja, perceived safety. Dus het gevoel dat iemand zich niet kan uitspreken, dat hij niet iets kan zeggen, omdat hij dan het gevoel heeft dat hij daarop afgerekend wordt. En dus het is interpersoonlijk risico niet durven nemen. Dat is de definitie van Edmondson.
0: Ja. En dan zeg ik maar even heel flauw, dat is er altijd.
1: Ja.
0: Want ik ken jou al een tijdje.
1: Ja.
0: Bij alles wat ik tegen jou zeg, is er een soort voorlichter in mijn hoofd die toch mij in de gaten houdt. Dat heeft iedereen toch?
1: Ja.
0: Zelfs met je vrouw en je kinderen.
1: Zeker.
0: Er zit altijd een filter op.
1: Dat kan niet. We zijn niet volledig authentiek. Dat wordt natuurlijk tegenwoordig gezegd, maar dat is helemaal niet waar.
0: Nee, los van het feit dat. Nou ja, dat is weer een heel andere discussie. Maar...
1: Ik zou het ook niet willen dat iedereen de hele dag loopt te gillen en te krijsen. En als ik echt authentiek ben.
0: Daarom, ja. Nee, ik heb Rick van Baar hier wel eens gehad. Die zei, het is maar goed dat we niet doen wat we denken. Want dan zouden we echt al heel veel misdaden zijn begaan.
1: Ja, dus je past je sowieso aan.
0: Ja, en wanneer is dan de... Nou, dat is natuurlijk lastig om te bepalen. Maar er zit ergens een grens waarbij het ongezond wordt. Waarbij het voorkomt dat je dingen benoemt die belangrijk zijn.
1: Ja.
0: Dus je komt niet met een goed idee omdat je denkt dat mensen het gek vinden. Of je zegt niet tegen je baas van joh, weet je, We hebben nu net werkoverleg gehad. Ja, je bent 98% van de tijd aan het woord geweest. Dat is misschien niet zo handig.
1: Ja.
0: En dat is nog redelijk net. Dat

0: is nog redelijk braafjes.
1: Ja. Ja. Nee, er is dus ook geen wat me opvalt is dat er soms wordt gezegd, het is hier onveilig, terwijl er geen norm is. Dus we hebben vaak geen norm met elkaar gesteld. Wat vinden we hier dan oké om met elkaar om te gaan? Dus ik merk heel vaak dat we daar wel weer moeten beginnen. Ja. Dus met elkaar nadenken over, oké, als wij hier op een leuke manier met elkaar omgaan, wat zijn zo dan de afspraken?
0: Ja, maar Tika, dat is toch is al heel zwaar. Het zijn toch gewoon dingen, zo doe je dat toch gewoon onderling? Ja. Ja. Dat is toch logisch dat je sommige dingen niet doet?
1: Ja, maar dat is
0: toch logisch dat ik jou, als ik jou en ik ken jou, als ik jou ontmoet, dat ik je geen tik op je billen geef? Dat is logisch.
1: Ja, nou, in sommige bedrijven zou dat misschien helemaal niet.
0: Daarom, daar ga je al.
1: Dus daar ga je al. Dus het gaat er best over om dat bij elkaar te brengen, om het daarover te hebben. Je kan niet alles dicht timmeren. Maar ik denk wel dat het echt gaat helpen als je daar het gesprek met elkaar over kan voeren.
0: Okay.
1: En dat lijkt inderdaad, heel veel mensen zeggen dat hoeven we toch niet te doen. En dat is kinderachtig. Ja. En iedereen snapt toch wel wat respectvol is. Nee, want respectvol is een enorm containerbegrip. Vertrouwen is een enorm containerbegrip. Veiligheid is misschien wel het meest onveilige woord op dit moment. Ja, als je zegt het is hier onveilig. Dat
0: is nogal wat om dat te zeggen ook, toch?
1: Ja. Ja. En dan weet je helemaal niks. Dus als ik erbij word geroepen of mijn collega's en er wordt geroepen het is hier onveilig, dan heb ik geen idee waar het over gaat.
0: Ja, wij zitten hier in een omgeving die bijna per definitie onveilig is.
1: In deze
0: zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
0: Ja, toch? Nou ja, ik bedoel, we hebben microfoons, we hebben camera's. Dat is niet een hele chille, relaxte omgeving.
1: Nee, er wordt altijd veel gevraagd van jou.
0: Ja.
1: Ja. Dus dat speelt allemaal mee. Ja.
0: Hoe heeft het zo kunnen. Want ik denk, we gaan het straks wel over de extreme kant hebben, maar aan de positieve kant. Ik sta al 11 jaar in deze studio elke maandag te kletsen over hoe mensen tot hun recht, bloei, ontwikkeling, bladibla allemaal kunnen komen.
1: Ja, in hun kracht.
0: In hun kracht. Ja. Oh. Ja, laat maar. Al rillingen. Ja, alles is. Ja. Dat was er ooit, klonk dat heel mooi. Ja, ja. Of de beste versie van zichzelf.
1: Dus, ja.
0: Ja, er zijn dus ook hele slechte versies van jezelf, zou je dan kunnen zeggen. Nee, maar daar hebben we het al heel lang over. Het is toch redelijk basis dat het wel handig is dat mensen überhaupt wat durven te zeggen.
1: Ja.
0: Dus dat ze durven te zeggen, hey, ik heb een goed idee. Of, hey, laatst viel mij iets op. We doen dit en dit en dit en dit. En ik zag de klant daar zus en zo op reageren. Volgens mij moeten we het daarover hebben. Dat soort dingen. Mm-hmm. Hè, dus gewoon dat mensen überhaupt opmerkzaam zijn. En zich durven uit te spreken over wat ze denken dat er beter kan. Dat vindt iedereen belangrijk, denk ik. Dus waarom hebben we
1: daar
0: dan
1: is ook geen discussie over, denk ik.
0: Ja, maar er zijn toch heel veel mensen die dat toch niet doen. Omdat ze niet het gevoel hebben dat de ruimte er is. Of dat ze denken dat ze uitgelachen worden. Of dat de leidinggevende zegt, joh, wat bemoei je je mee? Of dat ze je bemoei al of een bed beter vinden. Nou, er valt van alles nog wat aan labels op te plakken. Nu gaan we het erover hebben omdat de extremen benaderd worden. Maar dit is eigenlijk psychologische veiligheid light, zou je kunnen zeggen. Als mensen zich niet durven uitspreken om de boel gewoon beter te maken, ja, dan heb je gewoon een heel groot probleem. Daar had je dan toch 10 jaar geleden ook al mee bezig moeten zijn.
1: Ja, maar ik denk dat het ook wel al een veel langer probleem is. En je zegt het heel mooi, er zit durf elke keer in jouw gezin. Ja, we zijn niet per definitie op deze aarde om te durven. Dus ons brein vindt dat helemaal niet zo leuk om lef te tonen. Dus het gemak waarmee mensen nu ook roepen, dat is het woord denk van 2026, het moet hier een aanspreekcultuur worden. Ja, ik denk al, nee, want ik vind het aanspreken is helemaal niet zo leuk om mensen om iets te zeggen. Dat kost echt wat.
0: Ik heb de neiging om heel erg met je mee te knikken, maar dat is niet mijn rol.
1: Nee.
0: Waarom, wat kost dat dan?
1: Nou ja, lef is gewoon, dan ga je dus letterlijk je hoofd boven het maaiveld uitsteken, want je doet iets anders dan dat je dan meegaan of gewoon duiken, wat veel makkelijker is. Dus je brein vindt het veel fijn om te duiken en geen risico te nemen. Dus je gaat zo en zo iets durven en dat roept angst op. Dus ik snap dat mensen daar heel veel voor kiezen. Dus het is eigenlijk een wonder dat we af en toe wel zeggen, nou, vind dit niet zo heel handig van je. Of dit heb je niet zo goed. Ik heb een beter idee. En er zijn heel veel organisaties waar dat prima lukt. Maar daar hebben ze heel veel, denk ik, gedaan om dat lef en die angst te overwinnen. Want elke keer moet je toch denken, ik heb dat ook. Ik bedoel, het is mijn vak om mensen aan te spreken. En elke keer denk ik toch, hoe spannend.
0: Nog steeds.
1: Ja. Ja. Nog steeds. Ja.
0: Ja.
1: Doe ik het wel goed? Weet je wel? Landt het wel? Ik kan hier ook naartoe rijden en denken, oh jeetje. De 11e keer hoor ik net.
0: Ja.
1: Doe ik het wel goed? Ja.
0: Er is ons niks menselijk.
1: Nee. Dus dat is ook de hele heftigheid van feedback. Waar ook met heel veel gemak wordt gezegd. We moeten gewoon feedback geven. Ja, ik zou denken. Ik doe dat helemaal niet makkelijk.
0: Nee. Nee, en ik denk als iedereen bij zichzelf nagaat. Van goh, wat was nou de laatste keer dat je inderdaad. Hè, neem al maar gewoon iemand die iets op straat flikkert. En zegt van goh, wat doe je nou eigenlijk? Of weet je, of je eigen kinderen. Of je man, of je vrouw. Of je andere ja. partner. Of vrienden van je. Dat je zegt, joh, wat zeg je nou eigenlijk?
1: Ja. Ja. Ja, en ik denk dat dat ook wel we komen daar waarschijnlijk straks op. Als het gaat over onveiligheid en er zijn situaties ontstaan al veel langer al. Wij komen vaak bij organisaties waar al veel langer, je zou kunnen zeggen, relatief veel onveiligheid is. Dan zou je kunnen zeggen dat daar is veel meer aan de hand. Dat moet je echt gaan onderzoeken met elkaar wat er precies speelt.
0: En kun je nou zeggen dat, hè, want we hebben tot nu toe nog over over de brave kant van je zo veilig voelen dat je jezelf kunt laten zien en dat je ook durft te zeggen, hey, dit zou wel beter kunnen of beste collega, weet je, volgens mij aanspreken of feedback geven of kritiek, want zo, dat is eigenlijk het normale menselijke woord waar het op neerkomt.
1: Ja.
0: Is dat hetzelfde mechaniek als dat je ziet als in toxische omgevingen, plekken waar het echt verziekt is en waarvan iedereen, als je er als buitenstaander rond zou lopen, denken zo, wat gebeurt hier voor raars?
1: Ja, ik denk het wel, want mensen hebben dus veel langer in die situatie gezeten. En dan wordt het steeds moeilijker, maar mensen gaan zich ook wapenen. Als je heel lang onder stress hebt gezeten, dan word je en niet slim. Hè? Dus wat ik zie is daar allerlei gedrag wat echt niet netjes is. Mensen gaan elkaar pesten, er wordt gefraudeerd. Dat is niet omdat ze dat willen. Ze hebben zo lang in zo'n situatie gezeten waarin het echt ging over overleven. En dan ga je, dan ga je niet meer kijken wat is mijn aandeel, wat je heel graag wil, maar dan ga je vooral anderen de schuld geven. Dus ik vind het heel belangrijk dat we in ons werk, het eerste wat we hebben te doen is te verontschuldigen. Dat de mensen echt leren, dit is niet per se jouw schuld. Dit is de context, dit is de hele situatie. En ik vind wel dat mensen daar verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Maar ik vind dat wij echt als eerste stap moeten inzicht moeten geven in dit gebeurt al heel lang. Als je onder groepsdruk zit, daar word je niet heel een fijn mens van.
0: Oké, daar wil ik veel meer van weten. Want waarom moet Tika zich verontschuldigen als zij komt helpen om een organisatie minder toxisch te krijgen? Nou, dat hoor je zo.

0: Ben Lonkersol hoorde je met Soulman.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Tika Peeman van VIS Trainingen in de studio. We hebben het over psychologische veiligheid, toxische omgevingen. Of je nou wel of niet iets durft te zeggen in die vergadering. Nou, je herkent het vast wel. Je zei net, Tika, ja, het eerste wat we moeten doen is verontschuldigen.
2: Ja, niet mezelf.
0: Dus jij komt binnen en dan zeg je, sorry dat ik er ben.
2: Ja. Nou ja, soms moet dat wel.
0: Oh ja?
2: Nou ja, soms is er zoveel gebeurd. En zitten mensen zo niet op mij te wachten. Weet je, en dan vind ik het wel ook oké om te zeggen, ik snap dat jullie niet op mij zitten te wachten. Weet je, en nu ik er toch ben. Gaan we aan de slag. Maar mensen hebben het soms ook nodig om iets van te kunnen landen. Want het brein heeft voor mijn gevoel vaak heel lang in brand gestaan. Bij echt die hele toxische
0: omgeving. In een soort vechtmodus.
2: Ja,
0: alles en iedereen naar buiten rammen wat er langskomt.
2: Ja, of helemaal terugtrekken. Alles wat je kan bedenken als je heel lang onder druk staat. Niks meer zeggen.
0: Ja.
2: Jezelf redden.
0: Ik snap dat je niet kan. Je kan natuurlijk niet zeggen, oh, ik was daar en dan kwam ik dit tegen. Dat is wel jammer, want dat zijn natuurlijk mooie verhalen. Maar, maar wat voor dingen zie je dan? Dus waar hebben we het überhaupt over? Ik bedoel, we kennen natuurlijk allemaal de verhalen van The Voice. En misschien wel de verhalen van De Wereld Draait Door. Hoe er daar geschreeuwd en gedaan wordt. Maar wat kom je tegen voor soort gedrag waarvan je zegt, ja, dat mogen we toch wel onder de afdeling toxisch scharen.
2: Ja, nou ja, dit is natuurlijk wel iets. Hè. Er wordt zo af en toe nog best wel wat geschreeuwd in organisaties. En er zijn allerlei redenen voor, maar dat gebeurt dan wel. Je ziet dat mensen zich aan de andere kant helemaal terugtrekken. Ik zie ook in leiderschap, zie ik daar zowel de harde variant. Hè. Dan schreeuwen mensen in ieder geval nog. Je zou kunnen zeggen, dan maken ze nog contact. Maar je ziet ook leidinggevenden die zich helemaal terugtrekken. Die helemaal niet ingrijpen. Ik ben geen wetenschapper, maar ik vind dat vaak veel ingewikkelder. Dus als je ziet dat leidinggevenden gewoon niet hebben ingegrepen. Dat doet natuurlijk heel veel ook bij mensen. Van ja, die zitten gewoon te kijken. Wordt hier gecorrigeerd? Zo niet. Oh, dan is dat dus blijkbaar mag het. He, onbewust gaan we dan denken, we mogen hier dit met tegen elkaar doen. Wordt gewoon niet gecorrigeerd.
0: En wat wordt er dan? Want het gaat dus niet. Want heel vaak zien we natuurlijk het beeld van degene die macht heeft, de leidinggevende tegen een aantal medewerkers. Maar ik hoor jou eigenlijk ook tussen de regels door zeggen. Onderling gebeuren er dingen die
2: zeker
0: niet oké zijn.
2: Ja hoor, ja, er worden mensen op wc's opgesloten. Ik heb wel eens een organisatie waar iemand in het team de andere met voodoo poppen onder een soort van bezwering hield. Dat soort dingen moet je aan denken. Ja, het is gewoon Nederland, hè? Dus gaan we niet Rooms van de paus doen.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Wat is de heftigste? We gaan even voor het spektakel. Wat is de heftigste wat je een leidinggevende ooit hebt gehoord wat hij gedaan heeft? Waarvan je dacht, zo, hallo, goedemorgen.
2: Ja, ik vind dat dus echt wel lastig. Omdat ik altijd ook snap. Kijk, iemand gedraagt zich, zelfs grensoverschrijdend. Omdat het er ergens een oplossing voor was. Okay. Dus voor mij begint daar ook altijd de puzzel. Dit gedrag was ergens goed voor. En dat vinden mensen al moeilijk om zo te denken. Maar anders was het er niet geweest. Dus
0: kan je anders misschien ook wel je werk gewoon niet doen? Want ik kan me ook voorstellen dat je bij sommige dingen, je vindt er ook wat van.
2: Ja.
0: Als dat jou tot een oordeel doet komen van dit is gewoon een eikel. Ja, dan kan je ook met zo iemand niks meer, toch? Dan is hij gewoon af, zij of hij. Maar dat zal wel een hij zijn.
2: Klopt. En daarom doen we dit werk ook wel altijd met z'n tweeën. Omdat zeker in dit soort hele zware omgevingen, noem ik het dan maar even, dan is ja, ik heb ook mijn triggers, weet je wel. Ik heb ook mijn traumaatjes zo. Ik ben in behandeling, maar ik heb ze natuurlijk allemaal wel. Ja. Dus sommige dingen komen veel dichterbij. En dan moet je met iemand kunnen werken die dat ook weet. Dus mijn collega's, wij weten heel veel van elkaar. En dan kan ik echt met de ander kan ik echt wel even zeggen, volgens mij moet jij dit stukje even pakken. Want dit raakt mij te vaak. Te veel.
0: Waar begin je? Shit is verkeerd. Ergens is er een trigger waardoor iemand gaat bellen en zegt, ja, maar nu kan het echt niet langer. We hebben hulp nodig.
2: Ja,
0: en
2: daar
0: dan
2: begint hij dus ook. Ja, hij begint meteen. Dus dat gesprek is, alles is informatie.
0: Ja, ja.
2: Dus hoe je binnenkomt, hoe zo'n gesprek verloopt. Waar mensen het probleem leggen. Hoe ze praten. Wat ze wel zeggen, wat ze niet zeggen tegen ons. Wat je voelt. En wat ik heel bijzonder vind aan mijn vak, vind ik ook wel heel belangrijk, is ik stap ook meteen in het systeem. Dus ik kan echt na een eerste gesprek al denken, nou deed ik toch iets, dat dit is niet echt traditioneel iets van mij.
0: Echt waar.
2: Maar ik zit al in het systeem. Binnen no time. En die informatie, die kan ik gewoon heel, die moet ik ook terugleggen. Die kan ik heel goed gebruiken.
0: Ja, je merkt dat je je alweer gaat aanpassen aan hoe wat er morgens is van waar je bent.
2: Ja, ik heb wel eens bij een raad van toezicht gezeten. En die vroeg ook, nou heel hartstikke tof. Hè? We hebben wel dingen gemist en wil daar ook zelf even goed naar kijken. En zij vertelde iets over die casus. Ik kende de hele casus verder niet. En ze vertelde daarover. En ze vertelde dat ze als ze erop terugkeken, dat ze wel best wel wat vragen hebben gesteld, maar daar elke keer niet echt antwoord op kregen. Of een hele charmant antwoord, maar elke keer niet echt. En elke keer werd gezegd, nou, daar kom ik op terug en dat ga ik regelen. En dat was een onderdeel geweest van dat patroon, dat ze niet door hadden gehad hoe erg het was in de organisatie. En ik reed naar huis en ik dacht na een kwartier, ik heb echt ook best wel veel vragen gesteld en ik heb heel weinig antwoorden gehad. Dus ik dacht, nou ja, weet je wel, dus toen belde ik mijn collega. Die zei meteen dit ook.
0: Ja.
2: Die is nogal gevoelig. En zei, oké, dan moeten we dus de volgende bijeenkomst beginnen we daar.
0: Ja.
2: Ja.
0: En hoor ik je dan ook zeggen, je weet niet waar je aan begint. Je weet niet hoe je het gaat aanpakken. Je moet gewoon een ervaren persoon zijn. En
2: je shit op orde.
0: En je shit op orde hebben om überhaupt hier dingen voor elkaar te krijgen. Want...
2: Ja, het is best wel pittig. Dus het gaat ook over goed voor jezelf zorgen. Ik heb ook wel echt een klus gehad waar ik dat met onwijs. Het was echt heel mooi hoe we dat gedaan hebben. Maar ik merkte wel, dat was best wel intens. Dat was 3-4 dagen in de week. Hele zware gesprekken met heel veel mensen. Ik kreeg het niet uit mijn systeem. En weet je wel? En dus ik echt na een paar maanden dacht ik, oeh, dit heeft zo in mijn emoties ook meegespeeld. Het was ook al veel, hè, in een paar maanden en dan heel veel dagen. Dus het is ook wel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen.
0: Als je dan even uitzoomt, hè, want met inzoomen krijg ik denk ik bij alles het antwoord. Ja, het is overal anders en het ligt eraan wat er gebeurt. Maar als je uitzoomt, wat zijn dan de basisdingen waar je... Maar als je de situatie herkent van super heftig naar, nou eigenlijk niet zo heftig, maar hier durven mensen ook hun vinger niet op te steken. Wat zijn dan de basisdingen waar je aan te werken hebt met elkaar? Om te zorgen dat het, ja, ik wil het woord niet meer op, maar om te zorgen dat mensen zich prettig genoeg voelen om zich uit te spreken.
2: Laat ik het zo zeggen. Nou ja, het begin dat ze zich dus niet prettig voelen.
0: Ja.
2: Ja, de eerste fase, en dat vinden organisaties echt niet tof om te horen, maar de eerste gaat over rouw. Het moet eruit. Mensen hebben zoveel meegemaakt. En er moet zoveel erkenning komen op, we hebben hier echt geleden. En jullie hebben ons misschien ook wel echt in de steek gelaten. Dus er moet ruimte zijn voor rouw. En organisaties willen dat nog wel eens, als ze er al aan willen, dan zetten ze daar wel een deadline op. Dus dan wordt het toch een project.
0: Rouw is een project.
2: Rouw is een project. Ja,
0: milestones.
2: Ja. We snappen dat het ingewikkeld is, maar kan het wel voor de zomer nog klaar zijn.
0: Ja.
2: Snap ik ook. Hè? Je wilt dus als organisatie denk je, ik denk dat de organisaties ook niet fijn vinden dat het is zo ongrijpbaar. Wij komen altijd binnen en dat is natuurlijk geen goed verhaal. Maar zeggen, we weten het niet. We weten niet hoe lang dit gaat duren. We weten niet hoe heftig het is. Dat zou heel arrogant zijn als wij met de minimale informatie die we nu hebben het al weten.
0: Ja. We hebben een workshopreeks en daarna is het goed.
2: De bystander training en dan zijn we er.
0: Ja, dan komt het allemaal goed. Nee, zo werkt het niet. Oké, dus rouw is belangrijk.
2: Rouw is belangrijk.
0: Het moet eruit. Maar ik hoor je ook zeggen, er moet ook bevestiging, misschien wel excuses komen van...
2: Kan, ja. En dat kan ook heel verschillend zijn. Hè? Dus heel vaak zie je als mensen de rouw hebben ervaren. Dus vaak is er ook veel gebeurd waardoor mensen zijn gaan denken in tenten of kampen. Of nou ja, elkaar beconcurrerende. Dat kan heel heftig zijn zelfs. Hè? Dus weer iedereen met elkaar laten praten. Dat noemen we dan in die rouwfase. Vinden we dat belangrijk. Doen we altijd vaak de groepen husselen. Als het niet om één team gaat, maar meer. En dan wordt het ineens niet de kampen. Maar dan wordt het, ik heb een verhaal. Ik heb iets meegemaakt. En dat helpt al heel erg. Dat mensen snappen. Oh, weet je wel, we zijn geen kampen. Maar er zitten hier 100, 200 verhalen. En we hebben natuurlijk allemaal onze eigen perceptie daarin gehad. En onze eigen waarheid. Dus het gaat wel over, in zo'n rouwfase moet je heel veel doen aan bedding creëren. En dus snappen dat mensen hebben geleden. Er is geen monopolie op de waarheid. Je moet mensen wel even leren, hoe gaan we hier luisteren naar elkaar? Want er zijn twee dingen heel spannend in die fase. Eén is om je eigen waarheid te spreken. Want dan kan je op afgewezen worden. En dat hebben heel veel mensen ook meegemaakt. Dus dat is heel dapper. En het tweede is, die is misschien nog wel spannender. Ik moet ook in staat zijn om naar jouw waarheid te luisteren. En die is spannend, want straks hoor ik hem. En dan moet ik mijn eigen waarheid gaan aanpassen. Dus dat is wel heel belangrijk om dat ook te schetsen met mensen. Weet je, dat we dat van elkaar gaan vragen hier.
0: Ik krijg nu al een soort halve kortsluiting in mijn hoofd. Omdat ik denk, ja, je gaat ergens helpen. Omdat het psychologisch onveilig is, toxisch. Nou, geef er een woord aan.
2: Ja.
0: En het eerste wat mensen moeten doen, is dat ze hun emotie moeten uitspreken over hoe zij het ervaren hebben. Nou, dat is al doodeng.
2: Ja.
0: Überhaupt is dat doodeng. Al is het niet toxisch onveilig, is dat ook al ook al doodeng.
2: Ja.
0: En nog heftiger, de ontvangende collega of leidinggevende, die moet eerst maar even leren hoe die dat ontvangt, zonder dat hij zegt, ja, dat is niet waar.
2: Ja.
0: Of nee, zo zit het helemaal niet. Of je liegt. Of nou ja, al die andere dingen die mensen nogal neigen te zeggen als ze denken dat iets niet klopt.
2: Ja. Nee, dat is helemaal waar. En aan de andere kant is mijn ervaring tot nu toe dat mensen ook er heel erg vaak aan toe zijn. Dat ze denken, oh ja, weet je, want ze hebben het natuurlijk allemaal onderdrukt. En er zit heel veel emotie. En daarover praten met begeleiders die wel ingrijpen. Dus we maken een aantal afspraken over hoe praten we hier met elkaar. Dus als jij zegt, dat klopt niet, dat is niet een afspraak. Dus dan kan ik tegen je zeggen, Glenn, sorry, maar we zouden echt even luisteren. Ik snap dat je allerlei... Ik ga jou
0: heel irritant vinden dan.
2: Jij gaat me heel irritant vinden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus dat is jouw werk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Leuk,
0: okay, wauw. Ja. Nou ja, het interessante is natuurlijk dat je bent dan al mensen dingen aan het bijbrengen, aan het leren. Die zijn stiekem dingen aan het trainen die ze heel hard nodig hebben om te zorgen dat ze dat in de toekomst anders doen.
2: Ja, en proberen wel altijd aan te sluiten bij wat er al is. Dus er zijn vaak wel, soms zijn er in de organisatie gewoon best wel regeltjes of afspraken. Of zelfs afspraken die ze wel al bijvoorbeeld met hun doelgroep hebben. Dus dan zeg ik gewoon, ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Jullie moeten gewoon je gaan houden aan dat wat je ook van je doelgroep vraagt. Dat zeggen soms mensen ook dan wel. Oh ja, het is best wel handig dat we dat zelf ook doen. Ja.
0: Oh mijn god, wat zijn mensen in groepen toch geweldig, hè?
2: Ja, toch?
0: Ja, fantastisch. Ik weet niet zo goed waar we het laatste blokje over gaan hebben. Maar dat weet ik niet zo goed, omdat er nog zoveel te bespreken is. Wat ik wel weet is dat het super interessant gaat worden. Dus dat hoor je zo.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.
3: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all grew.

0: Hold on. But you can't use my home.
1: Eric Abadou. Nogal een lamzak van een man had. Tyrone hoorde je.
2: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
1: Met Tika Peeman in de studio. We praten over psychologische veiligheid, onveiligheid. We zijn er al achter gekomen dat dat niet zo is dat het een stoplicht is. Nee. Maar dat het een enorme
3: schuif
1: is met allerlei grijstinten en zo. Waar je dan ook weer woorden aan kan geven. Maar dan wordt het weer hokjes. Dus alles waar toch wat hokjes worden, moeten we op gaan passen. Ik kan me ook goed voorstellen. Hè, ik haal toch altijd die bekende voorbeelden altijd maar weer naar voren. Hè, dus ik denk zeker bij De Wereld Draait Door was het natuurlijk gewoon. Matthijs van Nieuwkerk was een soort boeman. En als je die er dan uit gooit. Nou ja, los van het feit dat je in dat geval geen programma meer had. Maar dan heb je ook het probleem opgelost. Hè? Dus bij The Voice gooien we de mensen die verkeerde dingen hebben gedaan. Die gooien we eruit. Dan hebben we het probleem opgelost.
3: Ja, ik denk dat dat nog wel vaak in organisaties gebeurt. Dat we heel snel op zoek gaan naar een dader. En die gooien dan uit. En dan zijn we heel verbaasd dat het probleem nog hetzelfde is. Want de eerstvolgende komt dan in die plek. En die gaat dat gedrag overnemen als het systeem verder niet verandert.
1: Ja, en dan vind ik bij systeem, denk ik, daar krijg ik ondertussen jeuk van. Omdat iedereen het weer over het systeem heeft. Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Leg dan even uit wat het systeem dan is. Dus wat zorgt ervoor dat mensen dat gedrag van diegene die dan verwijderd is uit het systeem, waardoor het dan toch doorgaat?
3: Ja, omdat de andere mensen, er is altijd een reactie en er is altijd interactie tussen mensen. Dus die andere mensen zijn niet weg. Dus die blijven op dezelfde manier reageren. En dan krijg je weer ook iemand die ook weer op die manier terugreageren. Dus ik heb het zelfs gehad dat iemand die helemaal niet wist van de situatie in een soort nieuwe organisatie werd teruggeplaatst op een positie. Als een soort interimmer. En die begon binnen een paar maanden hetzelfde gedrag te vertonen. Redelijk grensoverschrijdend. Het was vast niet zijn intentie toen die binnenkwam.
1: Bizar.
3: Ja. Ja, maar het is wel te verklaren vanuit als je niet echt met elkaar aan de slag gaat over het gedrag wat je dan wil. Dus het gaat over ander gedrag wat je dan met elkaar wil. Dat geldt dus voor iedereen. Dus het is ook helemaal geen oplossing om een dader eruit te gooien. Kijk, als het heel erg grensoverschrijdend is en het is gewoon eigenlijk strafrechtelijk niet oké.
1: Okay, ja, dan is het
3: heel
1: anders.
3: Helder.
1: Ja.
3: En soms zijn mensen ook niet meer houdbaar. Maar besef je wel dat je veel meer moet doen dan alleen de daden eruit te gooien. Dat is een beetje hetzelfde als zwart schaap eruit gooien. Dan krijg je het nieuwe zwart schaap erin. Weet je? Dus het is ook, mensen hebben het met elkaar. En dat is natuurlijk altijd een hele heftige les om te vertellen. Hebben het met elkaar in stand gehouden. En met name, je ziet cultuurverandering kunnen pas gaan gebeuren als wat wij noemen de achtergrond gaat instappen.
1: Ja, dus de mensen die niks zeiden er weinig last van te hebben.
3: Die er niet zoveel van vonden. Die nog betrekkelijk nieuw waren. Dat is de grootste groep ook vaak. Hè? Dus die kan ook het meeste doen.
1: Het voelt natuurlijk wel lekker om gewoon te zeggen. Oké, weet je, het komt door deze 2-3 personen. Ja. Die zijn slecht. En die gooien we dan uit. De rest is goed.
3: Ja.
1: Ja, dan gaan we lekker door.
3: Ja. Ja.
1: Maar dat werkt dus niet.
3: Nee. Want ik denk dat niemand een hele... Er zijn maar heel weinig mensen in deze wereld die naar het werk komen, denk ik, ga er echt een potje van maken.
1: Ja.
3: Dus ik denk dat het op intentieniveau zie ik uiteindelijk bij mensen niet zo vaak problemen. Maar het zit echt op gedragsniveau wat iets heeft ook. Het levert iets op. Dus het feit dat Matthijs dat deed, en dat is dan het grote voorbeeld. Maar dat je moet schreeuwen, dat was ook onder druk. Er moest gepresteerd worden. Vaak vanuit boven wordt er heel erg geduwd op. En er moeten hele goede cijfers komen. Ja, dan zie je dat mensen daar natuurlijk niet... Ja, die gaan daarvoor. En die worden daar ook nog op beloond. Hè? De mensen die het hardst werken. En,
1: Nou zit ik even terug te denken aan de rouwfase. En in die rouwfase heb je natuurlijk mensen die iets... Die vinden dat ze iets aangedaan zijn.
3: Ja.
1: Of die dat zo voelen. En je hebt mensen die mensen iets aangedaan hebben. Dus er zitten best wel heftige dingen in.
3: Zeker.
1: Zeker als je ook nog eens een keer een soort van uitgangspunt hebt. Waarvan je zegt van ja, weet je, dit is eigenlijk van ons allemaal.
3: Ja.
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat als mensen het gevoel hebben dat hen echt dingen aangedaan zijn die niet kunnen. En waarschijnlijk denken ze dat, want anders zouden ze dat niet zo voelen. Dat ze nou ook denken, ja, dan moet het wel ook wel gevolgen hebben. Dan moet ook wel, dan moet er nu ook wel wat gebeuren. Dus hoe zorg je dat die mensen weer door één deur kunnen? Dat ze weer verder kunnen überhaupt?
3: Ja, dat kan ook niet altijd. Zeker in die hele heftige situaties. En het gaat ook over, een organisatie heeft daar ook een hele belangrijke zorg in. Dus er zit heel veel verschil in of mensen wat ze nodig hebben. Dus er komt ook een punt na die rouwfase, dan hebben alle verhalen gehoord. En dan ben je er nog niet, hè, want dan ben je er nog lang niet. Maar dan gaat het over, dat is een volgende fase, dat is de fase van aanvaarding. Kan ik door? Kan ik in deze organisatie blijven? En ook daar gaat het niet over schuld en schaamte. Maar er zijn mensen die zijn inderdaad zo heftig geraakt. En ondanks dat ze soms ook therapie hebben gehad en extra zorg krijgen, zeggen gewoon, ik kan niet door. Of ik kan niet met iemand door. Dus het vraagt ook veel leiderschap van de organisatie. Je moet het echt niet uitbesteden aan ons. En dus we willen dat met heel veel liefde doen. Want het is ook gek genoeg heel mooi werk als mensen weer zo met elkaar, uiteindelijk weer elkaar in de ogen kunnen kijken.
1: Ja, je hebt wel effect.
3: Maar het contract met de organisatie is veel groter, want zij zijn verantwoordelijk. Zij moeten gaan opvangen. Zij moeten zorgen dat mensen weer gezien worden. Dat is een heel belangrijk stuk. En daarvan maak ik ook altijd met de opdrachtgever een afspraak. Ja, als mensen niet verder kunnen, dan moeten we daar ook met elkaar zeggen, dan nemen we afscheid. Of ergens anders heen. Dat hoort echt ook bij dat aanvaarden. En wat ik wel aan mensen vraag is, dit is ook een belangrijk stuk. Wat je kunt, want onder druk gaan we elke keer weer zeggen, ja, maar ja, toen. En er zit nog oud zeer. Oud zeer is natuurlijk echt een afschuwelijke abstractie. Ja, maar heel veel mensen gebruiken dat. Dus je ziet heel vaak dat mensen dan op een gegeven moment, wordt het een soort van bijna manipulatie om te zeggen, ja, ik kan niet verder, want ik heb oud zeer. Dus het gaat wel, en dat klinkt dan een beetje streng, dat mensen op hun manier, in hun tempo, maar wel op een gegeven moment ook echt snappen dat ze ergens een beslissing moeten nemen. Kan ik door?
1: Ja.
3: En je hoeft er niet blij mee te zijn. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erover, kan ik aanvaarden wat er gebeurd is? En kan ik en wil ik weer vooruit kijken?
1: Oké, dus rouw, aanvaarding.
3: Ja,
1: dan?
3: Aanvaarding. En dan vaak weer met elkaar gaan bouwen. En dan gebruik je heel veel van de bouwstenen die er al waren. Dus in de oude cultuur, wat was er goed? Maar ook, wat hebben we in deze fase geleerd wat we niet meer willen? Dus het gaat ook over, wat is het gewenste gedrag? En leidinggevend moet heel erg leren om ook dat gewenste gedrag te gaan belonen. En het ongewenste gedrag niet meer te tolereren. Want dat is natuurlijk ook heel veel gebeurd.
1: Ja, want dat normeren, hè, dat ook gewoon duidelijk. En dat is toch los van het feit dat iedereen die rol heeft. Maar zeker een leidinggevende die rol heeft om te zeggen van, hé, dit kan niet.
3: Nee.
1: Dit vind ik niet oké. Dit vinden we niet oké. Is ook niet wat we afgesproken hebben.
3: Ja.
1: Dat blijft natuurlijk super belangrijk.
3: Ja, super belangrijk.
1: Anders dan komt dat oude systeem net zo hard weer terug.
3: Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook heel fijn als mensen. Dan wordt het namelijk ook niet meer zo persoonlijk. Als ik met jou heb afgesproken, wij spreken elkaar gewoon aan. En dat doen we vrij snel als we gedoetjes hebben. Dat staat ook ergens. Waren we bij toen dat werd bedacht. Dan wordt het natuurlijk ook makkelijker en minder persoonlijk.
1: Ja.
3: En dat is de grote kracht van dingen met elkaar afspreken. Het is ook wetenschappelijk, zit heel veel wetenschap achter. We spreken elkaar sneller aan als we daar een afspraak over hebben. Ja, dus dat is wel een 1-2'tje, zou ik zeggen.
1: Een 1-2'tje, die pakken we in ieder geval mee.
3: Ja.
1: All right. Ik zit even te denken wat ik nog graag wil weten. Ja, wat ik heel graag wil is... Ik heb geluisterd tot nu toe naar jou. En ik denk, hopelijk denk ik... Nou, gelukkig zo erg is het bij ons niet. Mm. Dat hoop ik, dat de meeste mensen dat denken.
3: Maar en weet je dat zeker?
1: Ik kan me... Nee, dat weet ik niet zeker. Ja, ik ben natuurlijk een hele slechte graadmeter. Maar stel je voor dat... Ik kan me wel voorstellen dat heel veel van onze luisteraars denken... Ja, maar zo makkelijk maar even in een werkoverleg zeggen dat je iets niet oké vindt. Of dat je... Of dat je een goed idee hebt, of weet ik veel wat. Daar hebben we nog wel een hoop werk te doen. Dus, dus dat, laten we zeggen, het preventieve onderhoudswerk. De boel verbeteren, terwijl het niet heel slecht is, maar wel beter kan. Wat kan je doen? Wat zijn de eerste dingen waar je mee aan de slag kan?
3: Ja, ik denk dat het wel gaat helpen als je bijvoorbeeld, zeker als leidinggevende... De tegenspraak gaat organiseren. Dus overleggen zijn sowieso een beetje onzinnig. Dat is een andere uitzending. Maar
1: die doen we de volgende keer.
3: Doen we de volgende
1: die
3: keer.
1: Vind ik ook leuk. Nummer 12.
3: Maar gewoon ook echt mensen uitdagen om te zeggen, oké, we hebben nu van alles gehoord. Maar wat hebben we gemist nu? Dus we moeten een beetje de spannende vragen gaan stellen met elkaar. Die ook altijd super leuk zijn, vind ik. Want mensen willen daar best wel, gaan meestal daar wel op aan. Dus welke stem hebben we niet gehoord? Dus om dat echt te organiseren in je overleggen, dat gaat wel helpen. Want dan gaan mensen voelen van, oh, je kan hier ook. Hij is echt op zoek of zij is echt op zoek naar een ander geluid.
1: Ja, dus actief op zoek naar. Ja.
3: En dat natuurlijk mega belonen. Als iemand zegt, ja, jullie zijn het wel allemaal eens, maar ik zit nog een beetje te denken. Ik vind het eigenlijk niet zo'n heel goed idee. En dan iets zeggen, ja, nou ben je al een beetje laat.
1: Ja, spoorsport.
3: Ja, ja, ja. Maar jij zegt, wat onwijs goed dat je dat zegt. Neem ons even mee. Ja. En wie herkent dit? Weet je? Dus ook niet zorg dat mensen alleen komen te staan daarin. Ja. Want dan word je een beetje. En dan krijg je dat straks de kritische mensen een beetje de zeikers van de groep worden. En dan worden ze weer een soort bijna dader.
1: Ik heb me op een gegeven moment, ik heb ook ooit een tijdje geleden weer in een organisatie gezeten. En toen op een gegeven moment, wij hadden ook last van vergaderingen. Ja, ik kan er gewoon, ik ben er sowieso heel slecht in. Maar ik dacht wel, ja, het kan ook aan mij liggen. Maar ik had me toen op een gegeven moment wel voorgenomen. Ik denk, nou, als ik weer in een vergadering zit en ik krijg floating attention, dan ga ik het gewoon zeggen. Dus ik had me dat voorgenomen en natuurlijk gebeurde het ook gelijk. Toen zei ik, en ik zei, ja, sorry jongens, even een puntje van orde. Ik kan mijn aandacht er niet meer zo goed bij houden. Dat kan aan mij liggen, want ik heb niet zoveel aandacht. Dus als het bij jullie nog in volledige hoeveelheid aanwezig is, dan prima. Maar dan ga ik ondertussen even wat anders doen. Ja. Want ik ben toch niet meer aan het luisteren. En dan roepen we er zo nog maar even bij. Maar als meer mensen er last van hebben, dan gaat er iets niet goed.
3: Ja.
1: Nou ja, dan zag je zag natuurlijk schoorvoetend, zag je allemaal handjes en uiteindelijk.
3: En het had jou misschien nog wel geholpen. Er is veel onderzoek gedaan naar hoe zorg je natuurlijk voor mooie teams. Want dat is uiteindelijk wat ik natuurlijk ook graag wil. En hoe zorg je dat teams verantwoordelijk zijn. Dus we hebben het nog helemaal niet gehad. Maar groepsdruk zorgt ervoor dat we überhaupt heel weinig verantwoordelijkheid pakken. En we gaan heel snel natuurlijk mee met groepsdruk. Nou, er is heel veel onderzoek naar gedaan. En een van die dingen is, er is een soort principe uitgekomen. Die neem ik ook vaak mee in teams. En die heet storingen hebben voorrang. Dus dat is ook vaak een afspraak die ik geef aan het team. Ik zeg, dit gaat helpen om lerend en open te blijven en verantwoordelijk. Dat is een heel belangrijk principe. En die wordt ook vaak gepakt. Ik moet altijd even uitleggen dat het niet om technische storingen gaat. Dat gezegd. Maar dit gaat echt, dit is precies dit. Weet je, dat je zegt, joh, ik heb een storing. En een storing is, ik kan niet meer bij de taak zijn, want ik merk dat ik afgeleid ben. En dat is soms ook zo in vergaderingen. Je denkt, ja, ik had net een akkefietje met iemand.
1: Yeah.
3: Ik zit maar half te luisteren nu. Weet je wel? Of we hebben dit onderwerp al 3 keer gehad. Ja, ik zit al thuis in mijn hoofd. Ja. Ik ben mijn boodschappenlijstje aan het maken. En dan heb je dus vanuit die afspraak dat te melden.
1: Ja.
3: Dus meldstoringen is eigenlijk de, dan
1: dat is leuk. Storingen hebben voorrang. Ja, storingen heel leuk. Voorrang. Storingen hebben voorrang. Dat is ook zo. Ja, ik heb een keer een klant gehad die echt een storing had. Ik doe wat dingetjes voor NXP. En toen stond de fabriek stil.
3: Oh ja.
1: En
3: ja,
1: dat is wel. 2 minuten later was mijn hele workshop leeg.
3: Ja.
1: Ja, storingen hebben voorrang. En ook mijn opdrachtgever die zei, ja, sorry Glenn, ja, de fabriek moet draaien. En als die niet draait, dan rennen we allemaal weg. Oké, nou, doei hè. Ik even wat voor mezelf doen.
3: Ja.
1: Ja, een uurtje later waar is er allemaal weer.
3: Ja.
1: Ja, dat is wel een hele goeie. Ja, dat soort dingen, die helpen. Hè? Dus doe daar nog even zo'n lekkere.
3: Nou ja, dat aanspreken helpt dus als afspraak. En wij zeggen ook altijd, en plak daar een verjaringstermijn op. Dus wij hebben bij VIS een verjaringstermijn. Dus wij spreken elkaar aan en dat doen we binnen 48 uur.
1: Oh, oké.
3: Want jij kent me al wat langer. Ik ben altijd briljante terugweg. Dus ik rijd dan straks naar huis en denk, oh, ik had dit nog tegen Clem moeten zeggen. Maar dan ben ik al weg.
1: Yeah.
3: En heel veel mensen denken dan, laat maar zitten. Yeah. Terwijl ik denk, en met deze afspraak hebben dus ook de mensen die wat meer secundair zijn. Die kunnen dan de volgende dag zeggen, hey Clem, er was wat. Ik ga je toch nog even bellen.
1: Ja. Yeah.
3: Dus wij spreken elkaar aan en dan doen we binnen 48 uur. En als je dat niet binnen 48 uur doet, dan heb je pech. Dan heb je dat te verduren in jezelf.
1: Ah. Ja. Oh, dat is ook een mooie.
3: Ja.
1: Nou ja, het voorkomt natuurlijk ook vaag aanspreekgedrag. Dat mensen zeggen, ja, ik weet niet. Jij pakt al de projecten van me af.
3: Ja.
1: Dus je zegt, ja, oké, goh, vervelend. Heb je een voorbeeld? Ja, weet ik niet, maar dat gebeurt best wel vaak.
3: Ja,
1: geen idee. Dan ben je hiermee vanaf.
3: Ja, en het gaat dus, hier gaat het ook wel een beetje over die strengheid met elkaar. Om dan even door te vragen. Want dat, ik denk dat we stellen wel vragen. Dat hebben we ondertussen wel geleerd, denk ik, in Nederland. Ongeveer.
1: Okay.
3: Ja, jij bent er heel goed in. Maar echt blijven doorvragen. Met name als zeggen mensen, het is hier onveilig. Dat is heel vaak helemaal niet waar dat ze zich onveilig voelen.
1: Ja.
3: Het is vaak dat ze voelen zeggen, er is een verandering. Ik voel me onzeker of ik vind het ongemakkelijk. Of het is, maar het is heel vaak geen onveiligheid. Dus dan moet je durven door te vragen, wat precies was het gedrag? Nou, wat zei ze dan? Weet je, wat deed ze dan?
1: Ja, dus in plaats van zelf in de stress te schieten en denk, oh mijn god, Matthijs van Nieuwkerk.
3: Nee, gewoon gaat zeggen, je onderzoeksmodus in.
1: Ja, eerst onderzoeken.
3: Ja, ik vind echt de leidinggevende van de toekomst, daar is Amy Edmondson trouwens altijd heel erg mee bezig al, gaat over het zijn van een onderzoeker. Niet meer de oplossingen geven, maar de onderzoeker. Het is hier nou echt aan de hand.
1: Ja. Ja, en als je, ja, nee, ik ga het flauw grap niet maken.
3: Nou, doe maar.
1: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen in een relatie. Vooral mannen die met een vrouw samenwonen. Die het eerste wat ze moeten leren, willen ze een goede relatie hebben, is niet gelijk oplossen. Maar eerst luisteren, vragen stellen enzovoorts. En dan meestal daarna niks doen.
3: Ah ja.
1: Of een kopje thee zetten. Of,
3: ja. Zie je, vrouwen zijn heel simpel.
1: Nee.
3: Dat is weer een andere uitzending.
1: Dat is niet waar. Gelukkig niet. Ze zijn dan heel interessant en complex en boeiend. En briljant. Want ik denk ook dat als je ziet wat leidinggevenden nodig hebben allemaal. Dat daar toch wel heel veel generaliserend heel veel kwaliteiten bij zitten. Waar vrouwen regelmatig beter in zijn.
3: Ja, maar ik denk dat mannen dit ook echt.
1: Uit. Ja. Ja, nee, mannen kunnen het ook. Zeker.
3: Prima leren. Dus, jawel. Dus het is, ja. Dus het is soms ook wel een beetje zo, wordt er zo'n grap over gemaakt. Terwijl ik denk, nee, dat is ook te makkelijk. Weet je, je kan echt wel je verdiepen hierin. En,
1: zeker vragen stellen, nieuwsgierig blijven en vragen stellen kun je leren.
3: Ja.
1: God, leuk idee om daar een boek over te schrijven. Nou, daar was ik al mee bezig. Nou, dat geheel terzijde. Mevrouw Peeman, de 11e optreden is tot een einde gekomen. Dankjewel. Het was weer verhelderend, leerzaam. En wil je meer luisteren van Tika? Dat kan dan. Ga dan even naar de website peoplepower.radio. En dan kan je via de community naar haar eigen studiogastenpagina. En dan vind je alle afleveringen waarin ze te vinden is. Dus doe dat lekker en dan kan je nog veel meer luisteren. Tot de volgende.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
9: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
12: Als je in een zaal zit met 200 man en je vraagt wie gebruikt ChatGPT wel eens, nou, dan steken misschien 10, 20 mensen hun vinger op. Maar dan is het alleen maar het maken van een tekstje. Alles wat je er verder mee kan, dat weet vrijwel niemand nog. In feite kan je ChatGPT beschouwen als een super slimme assistent die altijd aan je zijde staat. En dat is mindblowing, Oscar.
13: Dit is Jong en Ondernemend.
14: De wereld van AI ontwikkelt zich razendsnel.
6: Tools zoals ChatGPT, DALL-E en Midjourney bieden ondernemers ongekende kansen. Of het nu gaat om het besparen van tijd en geld, het creëren van content of het analyseren van data, de mogelijkheden zijn enorm en bijna grenzeloos. Maar hoe zorg jij ervoor dat jij deze kansen grijpt? Waar begin je en hoe voorkom je dat je achterop raakt in de wereld van AI? Daarom heb ik vandaag AI-expert Chris van Vleuten uitgenodigd. Samen duiken we dieper in ChatGPT. Wat is het? Hoe werkt het? En nog belangrijker, wat kun je ermee? Chris deelt zijn gouden tips en geeft concrete voorbeelden van hoe je ChatGPT kunt inzetten om slimmer te werken en je bedrijf te laten groeien. En het luisteren van deze aflevering kan wel eens de beste investering van deze week zijn in jezelf.
13: Dit is Jong en Ondernemend.
6: Ha, Chris, van harte welkom.
14: Hey Oscar, wat leuk om hier te zijn, man.
6: Als jij aan tante Truus uit Schagen moet uitleggen wat AI is, Chris, wat zeg jij dan?
14: Ja, AI is eigenlijk niets anders dan hele slimme software die

0: Is AI eigenlijk al zeg maar onder ons? Of is het iets wat, ja, hoe abstract is het? Kennen we het al?
1: Tot voor kort was het vrij abstract. Het was niet zozeer zichtbaar als wel dat we in de toepassingen die we gebruikten. Hè, denk aan bijvoorbeeld Google Maps of spellingcorrecties binnen Word. Dat is eigenlijk ook al AI. Dus het is slimme software. Het zijn slimme programma's. Maar sinds de komst van ChatGPT is het veel concreter geworden voor heel veel mensen. Omdat je er nu ook echt zeg maar mee kunt communiceren en interacteren.
0: Ja, dus kun je in dat opzicht stellen dat ChatGPT eigenlijk een gamechanger was?
1: Ja, in feite wel. Het is echt een moment geweest waarop zeg maar kunstmatige intelligentie van eigenlijk achter de scherm naar voor de scherm is gekomen.
0: Ja, en het is hele recente geschiedenis, hè? Die ontwikkelingen zijn zo snel gegaan. Wanneer is ChatGPT de eerste versie onder ons gekomen?
1: Ja, dat het echt openbaar te gebruiken was november 2022. Daarvoor waren er ook al GPT-modellen, hè, waarmee zeg maar wetenschappers konden stoeien. Maar echt de publieke versie kwam in november 2022.
2: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
0: De ontwikkelingen in AI gaan echt zo snel, hè, dat we in deze aflevering niet alles kunnen bespreken. En ik wilde, dat heb ik ook aan jou gevraagd, vooral inzoomen op de populairste tool, op de StatChat GPT. Maar ik vind het ook leuk om jou even wat beter te leren kennen. Wat doe je precies?
1: Ja, nou, van huis uit ben ik notabene videomaker. Ik ben videoproducent. Ik maak heel veel video's voor onder andere de recreatiesector in Nederland, vrije tijdsector. Alleen binnen die videowereld kwam kunstmatige intelligentie ook al om de hoek kijken.
0: Okay.
1: Cameratechniek, drones met name. Drones worden steeds beter, steeds kleiner, steeds lichter. Die stabilisatie in die camera's die onder die drones hangen. Ja, dat is allemaal eigenlijk aangedreven door middel van kunstmatige intelligentie, slimme software.
0: Oké, dus vanuit het vak video maken kwam je eigenlijk in aanraking met AI. Maar nu sta je, heb ik begrepen, voor hele groepen, voor bedrijven. En help je bedrijven met AI?
1: Ja, klopt. Dat deed ik eerlijk gezegd al eerder. Hè. Puur uit persoonlijke interesse wat betreft nieuwe technologieën en de impact die dat heeft op mensen en organisaties. Gaf ik eigenlijk altijd al presentaties. Maar sinds de komst van ChatGPT, dus de algemene populariteit van AI, spreek ik inderdaad zeer regelmatig voor grotere groepen en geef ik workshops en trainingen op dit gebied.
0: En wat zijn dan het soort bedrijven waar je lezingen voor geeft?
1: Dat is echt heel divers. Ja, hoewel ik mijn netwerk inderdaad vooral in de vrije tijdsector heb in Nederland. Hè, dus allerlei toeristische organisaties.
0: Kan je wat namen noemen?
1: Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen bijvoorbeeld. NBTC. Regionale marketingorganisaties. Utrecht Marketing. Het Groene Hart.
0: Okay,
1: Alkmaar Marketing. Noem maar op.
0: Maar wel echt, laten we zeggen, de Champions League binnen de vrije tijdsindustrie.
1: Ja, daar komt het wel op neer.
0: Wat zijn dan de meest gestelde vragen van die ondernemers als ze jou inhuren? Kan je daar een paar van noemen?
1: Wat is AI in vredesnaam en wat kan ik ermee? Wat heb ik eraan?
0: Nou, dat zijn goede vragen. En die hoop ik ook later aan jou in deze aflevering ook te behandelen. Wat is over het algemeen het kennisniveau van de bedrijven die bij jou in de zaal zitten?
1: Met alle respect, heel laag, heel weinig. Er zijn echt heel weinig bedrijven die het nog echt heel actief en proactief toepassen. En als je in een zaal zit met 200 man en je vraagt wie gebruikt ChatGPT wel eens, nou, dan steken misschien 10, 20 mensen hun vinger op. Maar dan is het alleen maar het maken van een tekstje. Okay. Maar alles wat je er verder mee kan, dat weet vrijwel niemand nog.
0: Nee, dus daar is een ontzettende behoefte aan kennis en wat je ermee kan, wat je ermee moet. Gaan we zo dus op in, zo gezegd. Jij bent adviseur, maar wat is nou het beste advies wat je ooit in je ondernemersloopbaan zelf gekregen hebt, Chris? Dat is even een moeilijke.
1: Daar moet ik even over nadenken. Maar ik denk dat toch wel het meest belangrijke voor mij focus is. Wees gefocust op datgene waar je mee bezig bent. Want ik ben super enthousiast altijd over allerlei nieuwe projecten en nieuwe technologie. En dat maakt het dat het wel eens lastig is om je echt te focussen en niet zeg maar alles leuk te vinden en te doen.
0: Ja, dus focus.
2: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
0: Als gezegd nemen we een deep dive in ChatGPT. Ik denk dat het eigenlijk het grootste en het bekendste programma is waar in ieder geval iedereen wel mee bekend is. Is bijvoorbeeld elke ondernemer.

0: hier al wel mee aan de slag, Chris? Of heb jij daar gegevens of ideeën over?
1: Ja, zeker niet. Weet je, iedereen kent het wel, omdat jij je kon er niet meer omheen de afgelopen jaren. Het was continu in het nieuws en in kranten en de gevaren die werden vooral belicht. Het merendeel van de ondernemers die ik ken, die werkte nog niet actief mee.
0: Oké. Okay.
1: Ja, er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan dat op dit moment, zeg maar in de leeftijdscategorie van 20 tot 40, ongeveer 2/3 van alle jongere mensen wel eens ChatGPT heeft gebruikt. Ja, en sommigen veel intensiever, vooral jongeren met betrekking tot school en opleiding, die gebruiken het heel consequent. In die latere leeftijdscategorie, zeg maar tussen de 40 en 60, gebruikt misschien nog maar 1/3 van alle mensen het. En daarboven, nou, nog vrijwel niemand.
0: Dus van 40 tot 60 is nog maar 1/3. En daar zitten natuurlijk nu op dit moment best veel ook ondernemers in.
1: Ja.
0: Dat is interessant. Hoe wordt het ChatGPT voornamelijk nu gebruikt?
1: Ja, op dit moment is de meest gebruikte eigenlijk toepassing is het verwerken of het genereren van teksten. He, dus bijvoorbeeld het maken van een samenvatting van een lang uitreksel van een boek. Noem maar iets. Ja, of je hebt iets geschreven, een afstudeerscriptie. En daar moet je dan bijvoorbeeld een samenvatting van maken. En je kan het ook heel goed gebruiken om bijvoorbeeld tekst te laten controleren op spelfouten.
0: Ja.
1: En wat ook een hele belangrijke is ze zijn die modellen, hè, met name ChatGPT, super goed in het vertalen van teksten. In alle talen die je maar wilt.
0: En dat zijn eigenlijk de eerste basisfuncties die mensen gebruiken. Zijn er nou verrassende manieren waarop ondernemers het kunnen gebruiken om bijvoorbeeld tijd te besparen of bij hun dagelijkse werkzaamheden?
1: Ja, absoluut, absoluut. Het mooie van ChatGPT is ook dat er zit zoveel kennis in. Er zit veel meer kennis in dan je ooit als mens zou kunnen bedenken en kunnen opslaan. Dus het kan je ook enorm goed helpen bij het krijgen van inspiratie. Stel, je moet een nieuwe marketingcampagne of een nieuwe reclamecampagne bedenken voor je product. Dan ga je aan dat model vragen. Oké, geef mij een aantal suggesties wat ik zou kunnen doen.
0: Ja.
1: Zo'n simpele opdracht alleen al.
0: Ja.
1: Ja, en dan geeft hij je gewoon 10 voorbeelden. En er zit er eigenlijk altijd wel 1 of 2 tussen waar je zelf absoluut niet aan hebt gedacht.
0: Ja, dus en dat zijn dingen die je misschien voorheen in een team zou moeten doen. Of waar je dus externe mensen voor zou inhuren.
1: Ja.
0: Is dat wat ik hoor, heet dat een prompt?
1: Het geven van de opdracht, hè, of het stellen van de vraag aan het model, dat noemen ze een prompt.
0: Oké, okay, ja. dus de prompt is de vraag die je stelt en de output die je op dat moment krijgt. Hoe kan ik als ondernemer, of als iemand die het gewoon interessant vindt om te gebruiken, hoe kan ik dat optimaliseren? Zijn er bepaalde prompts of technieken die voor betere output zorgen?
1: Ja, eigenlijk is de boodschap so within, so without. Hoe beter jouw prompt, hoe beter jouw opdracht of jouw vraagstelling, hoe gedetailleerder de uitkomst. Ja, en dat betekent dus dat je niet zeg maar 1 vraag hoeft te stellen aan het model, zoals je bijvoorbeeld bij Google wel eens doet. Maar je maakt gewoon eigenlijk een kort stukje tekst,
0: ja,
1: van een aantal zinnen, waarin je zo specifiek mogelijk bent in het geven van die opdracht. En dan zal je er versteld van staan wat er voor een resultaat uitrolt. Dat het is zelfs een vakgebied. Hè? Ze noemen dat prompt engineering. En hè, dus zeg maar de kunst van het formuleren van de juiste opdrachten en het stellen van de juiste vragen. Het is eigenlijk net als in het echte leven. Hè? Het stellen van de juiste vragen zorgt voor de betere antwoorden. En er zijn zelfs ook manieren. En dat noemen ze custom GPT's. Hè, dat is een onderdeel binnen ChatGPT die jou kan helpen om de juiste prompts te formuleren.
0: Nu ga je me iets te snel. Dus een onderdeel binnen ChatGPT, kan ik die bijvoorbeeld zelf maken?
1: Ja, maar dan moet je wel de betaalde versie hebben.
0: Wat kost de betaalde versie?
1: Betaalde versie is €23 inclusief btw per maand.
0: En ik heb begrepen dat bijna iedereen de gratis versie gebruikt.
1: Ja.
0: Wat zijn de voordelen überhaupt?
1: Ja, dus de voordelen van de betaalde versie van ChatGPT is dat je er meer input in kan plaatsen. Hè? Dus meer tekst kan je erin hangen. De output komt ook sneller tot je. Hè? Dus het is veel sneller. Het is gedetailleerder. En je krijgt als eerste de nieuwste tools. Plus dat je inderdaad de mogelijkheid krijgt om eigen maatwerk GPT's. Dat zijn eigenlijk persoonlijke chatbots te maken.
0: En kan je een voorbeeld noemen van zo'n custom ChatGPT?
1: Zeker, zeker. Ja, ik heb er zelf tientallen gemaakt inmiddels.
0: Nou, noem eens eentje die dat wij het ook begrijpen.
1: Wat een hele leuke was, is dat ik heb Huur Alert Amsterdam gemaakt. Want mijn jongste dochter was op zoek naar een kamer in Amsterdam. En dat is nog best wel een uitdaging in deze tijd.
0: Ja, behoorlijk.
1: En wat ik heb gemaakt, ik heb een custom GPT gemaakt. Waarin je dan aangeeft van, nou, het mag zoveel kosten. Moet ongeveer in die wijk liggen. En 1 of 2 kamers, dat soort details. En dan vervolgens wat hij gaat doen. Hè, als je hem hebt aangemaakt, dan geef je hem opdracht. Geef mij de top 10 woningen die nu beschikbaar zijn. Dan gaat hij al die verhuursites gaat hij afskrepen. En dan geeft hij jou keurig netjes de top 10.
0: Zo, dat is mooi. En ja. Moet je daar heel technisch voor zijn om dat weer te kunnen maken?
1: Nee, valt wel mee. Je moet er wel even goed induiken. En je moet vooral dus zeg maar heel nauwkeurig aangeven ja, wat hij moet gaan doen. Hè, dus je moet hem in dit geval echt in de rol zetten van een makelaar in feite of een woningadviseur.
0: Wat gaaf dat je dat gemaakt hebt. Heeft ze een kamer inmiddels?
1: Ja, alleen niet via mijn GPT, maar via de eigen netwerk.
0: Zie je, gelukkig. Dat is voor mij geruststellend. Dus het menselijke werkt dan ook nog wel. Ja. Heb je nog meer voorbeelden van zo'n personal programma binnen ChatGPT?
1: Zeker. Ik heb al mijn kennis die ik in de loop der jaren heb verzameld. Hè, en ik zit er echt bovenop. Hè, want gemiddeld per dag besteed ik 1 tot 1,5 uur... aan het signaleren van de nieuwste ontwikkelingen en ook alles uittesten. Ik loop helemaal leeg op al die abonnementjes trouwens, maar dat terzijde.
0: Ja, dat snap ik. Maar goed, je verdient het ook weer terug.
1: Ja, dat is waar inderdaad. Maar heb ik bijvoorbeeld al die kennis, hè, en ik maak ook video's en daar maak ik scripts voor. En die scripts heb ik allemaal in zo'n custom GPT gemaakt. Dus ik heb bijvoorbeeld een AI-advies GPT gemaakt. Hè, dus die kan je gebruiken en die deel ik dan met mensen die dat leuk vinden.
0: Een AI-advies GPT?
1: Ja.
0: Dus dan, wat kan ik daar dan concreet mee?
1: Dan kan je in feite alles wat jij nu aan mij vraagt, kan je ook aan die GPT vragen.
0: Shit. Dus ik had deze studio helemaal niet hoeven afvoeren. Leuk dat je dan nu weer komt, Chris. Als ik nou niet zoveel verstand heb, Chris, van ChatGPT, en het klinkt me toch allemaal een beetje moeilijk, zijn er dan quick wins, gewoon waar ik nu al direct mee aan de slag kan?
1: Je kunt er in principe meteen mee aan de slag als je een gratis account aanmaakt. He, dan hoef je alleen maar even je e-mailadres achter te laten. Je meldt je aan en je kan ermee aan de slag. En dan kan je gewoon heel simpel beginnen. Gewoon stel maar gewoon de vraag, wat is ChatGPT en wat kan ik ermee?
0: Ja, dus echt gewoon mee aan de slag gaan.
1: Dat is het belangrijkste advies. Gewoon ermee aan de slag gaan.
0: Ja. Wat zijn slimme manieren om bijvoorbeeld ChatGPT te integreren in bijvoorbeeld in je sales? Of in je marketing? Zijn die er?
1: Die zijn er absoluut. Als je weet niet wat je meemaakt. Wij hebben vroeger wel eens sales trainingen gehad. Ja. En kreeg allerlei slimme strategieën en tools om zeg maar een verkoopgesprek op te bouwen en uit te voeren.
0: Ja.
1: Met ChatGPT is het mogelijk om die technieken te koppelen bijvoorbeeld aan je producten en aan de informatie van je klant. En dan vervolgens kan je een compleet belscript laten uitdraaien. Of een mailscript. Ja, waar geen speld is tussen te krijgen. Dat is het fascinerende.
0: En werkt dat ook al in de praktijk? Of is dat iets wat over 10 jaar misschien een keer gaat komen?
1: 100% in de praktijk nu. Het merendeel van mijn offertes, hè, tenzij het zeg maar heel specifiek is. Maar laat ik maken met ChatGPT. En dan in combinatie bijvoorbeeld met een andere AI-tool. En dan, ja, dan presenteer ik die offertes op die manier. 9 van de 10 keer gaan ze door.
0: Interessant. Even denken wat ik nog interessant vind. Er zijn veel bedrijven die werken met content.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld voor hun socials of voor hun nieuwsbrieven. Hoe kan dat programma daarbij helpen?
1: Bedenk het en het kan. Op het gebied van tekst. Hey, je hebt een product. Je hebt een podcast die je onder de aandacht wil brengen. Laat daar promotionele teksten van maken. En geef allerlei variaties. Dat kan je dat model vragen. En je krijgt vervolgens die variaties allemaal gepresenteerd.
0: Kun je dus ook voor de socials en bij het maken van een contentplan?
1: Neem het en het kan.
0: Eigenlijk ongelooflijk, Chris.
1: Ja, the sky is the limit.
0: Ja.
1: En ja, in feite kan je ChatGPT beschouwen als een super slimme assistent die altijd aan je zijde staat.
0: Denk jij dat het, als je al goed bent in je vak, bijvoorbeeld je bent tekstschrijver, of je bent copywriter, of je bent fotograaf, dat je dan ten dode bent opgeschreven, om het even zo te zeggen? Of denk jij dat als je goed bent in je vak, je ChatGPT juist kunt gebruiken om beter te worden?
1: Ja, dat laatste. Dat laatste, want als jij echt goed bent in je vak, ben je ook namelijk creatief genoeg om er op een slimme manier gebruik van te maken.
0: Ja.
1: En dan kan je het eigenlijk naar jouw klanten toe nog beter inzetten en nog jouw expertise nog eigenlijk verdiepen en uitbreiden met behulp van dit programma.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
0: Chris, dus het is heel erg tekst en ook marketing gericht.
1: Ja.
0: Heb je daar nog een creatief voorbeeld van hoe ChatGPT daarin te gebruiken?
1: Zeker, zeker. Je kunt bijvoorbeeld, als je een nieuw product in de markt wil zetten, zou je kunnen vragen aan ChatGPT.
0: Ja.
1: Maak voor mij een marketingstrategie op basis van de principes, de beïnvloedingstechnieken van Robert Cialdini. En dan pakt hij echt, zeg maar, die vorm.
0: En die Cialdini, dat is een goeroe?
1: Dat is een beïnvloedingsgoeroe binnen de marketing.
0: Met een soort wetmatigheden.
1: Ja.
0: En dat rolt er dan uit.
1: Dat rolt eruit.
0: Ja.
1: En zo goed dat je het zelf niet had kunnen bedenken.
0: Ja, en ook binnen no time.
1: Binnen no time, binnen 10 seconden heb je een compleet plan.
0: Ja, ik merk het eigenlijk al. Dus eigenlijk bijna alles wat ik vraag kan.
1: Ja.
0: Het hangt dus heel erg af van een slimme en goede manier de prompt te stellen.
1: Ja.
0: En om door te vragen.
1: Klopt. Overigens komt ChatGPT daar ook zelf mee. Hè? Want dan geeft hij bijvoorbeeld een lijstje van 10 suggesties of 10 ideeën. En dan vraagt hij daadwerkelijk, kan ik een van deze ideeën verder voor je uitwerken?
0: Wat is nou een van de meest creatieve voorbeelden van het gebruik van GPT die je zo te binnen schiet?
1: Ja, ik heb van een collega van mij, heb ik ooit gehoord. Die heeft bijvoorbeeld, die moest exclusieve menus samenstellen. Op basis van de kookkunsten van, ik geloof, Robert Kranenborg.
0: Ja, Robert Kranenborg.
1: Ja, en dan vroeg hij, maar er moesten ook bijvoorbeeld bepaalde dieetwensen in verwerkt zitten.
0: Ja.
1: En die heeft hij allemaal, zeg maar, ingevoerd. En vervolgens kwam er een 6 of 7 gangen menu uitrollen, wat helemaal perfect aansloot bij de wensen van die klant.
0: Oh, echt? Ja. En daar is ook daadwerkelijk mee
1: Daar is mee gekookt.
0: Ja, maar dat vind ik, ja, ik vind het heel leuk om juist die output. Hè, daar ben ik zo in geïnteresseerd.
1: Ja.
0: Leuk voorbeeld. Wat zijn nou valkuilen? Als je nou niet zo technisch, niet zo handig nog bent. Wat zijn dan valkuilen met dit programma?
1: Ja, dat je toch wel blindelings afgaat op de uitkomsten van ChatGPT.
0: Kan dat niet dan?
1: Nou, kijk, het is supergoed. Alleen het is ook best wel generalistisch. Dus je moet eigenlijk altijd, ja, toch de teksten checken. Niet alleen op waarheid, maar ook daadwerkelijk om jouw tone of voice erin te verwerken. Overigens kan dat weer met die custom GPT's, maar dat terzijde. Dat komt op een andere keer, voor een andere keer. Maar je kunt eigenlijk niet blindelings kopiëren, want dat is, ja, te obvious.
0: Ja.
1: Weet je, dus je moet er eigenlijk altijd, ik zeg altijd, een beetje van mezelf en een beetje van ChatGPT.
0: Ja.
1: Dat samenspel, dat maakt het heel krachtig.
0: Welke versie van ChatGPT zitten we nu, Chris?
1: Ja, de huidige versie, is GPT-4.
0: Ja.
1: En dan heb je eigenlijk, nee, ik moet het anders zeggen. De nieuwste versie is GPT-4o. En daar is dan, daar staat de O voor Omni. Hè? Dus zeg maar, dat is eigenlijk een samenvatting van alles. Dus die kan alles. Vooral ook heel goed in rekenen. En wiskundige vraagstukken. En dan heb je ook nog de versie O1. Dus dat is Omni 1. En die kan daadwerkelijk redeneren zoals wij dat kunnen. He, dus die denkt, die is iets minder snel qua output, maar die denkt daadwerkelijk dieper na over het antwoord wat hij geeft. En dat zie je ook voor je. En ja, waanzinnig. Zo gedetailleerd. Alsof je met een echt mens zit te communiceren.
0: Ja, wat mij dan opvalt, dat die ontwikkelingen die vroeger misschien een paar jaar duurden, die updates.
1: Ja.
0: Het gaat,
1: het is tegenwoordig om de paar maanden komt er een nieuwe versie uit.
0: Wat is nou een ontwikkeling die eraan zit te komen of die gloednieuw is waar jij heel enthousiast van wordt?
1: Ja, dat is de nieuwe Advanced Voice Modus van ChatGPT. Dat is de kracht van ChatGPT in combinatie met audio. En dat is mindblowing, Oscar.
2: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
0: Mindblowing, Chris. Daar had je het over op audiogebied.
1: Ja.
0: Nou, ik weet dat je een freak bent. Dus niet alleen maar geïnteresseerd in ChatGPT, maar echt gewoon het nieuwste van het nieuwste. Nou, kom maar door. Wat wil je laten horen?
1: Ja, Os, ik ga nu dus de nieuwe Advanced Voice Modus lanceren en starten. Binnen ChatGPT, de betaalde versie van ChatGPT. En wat nog even belangrijk is om te noemen dat het nog niet in Europa beschikbaar is. Dus je moet, als je daar gebruik van wil maken, via een VPN-verbinding gaan werken.
0: Dus ChatGPT
1: plus betaald, dus de betaalde versie.
0: En met een VPN?
1: Met een VPN.
0: Oké, okay, en
1: werkt
0: dan?
1: Werkt alleen in Amerika.
0: En wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan ga je dit horen en zien. Dit is dus een voice mode binnen ChatGPT. Ik moet even opstarten. Hij moet even warm worden.
0: Ja, ik ook.
3: Dag Chris. Onderweg naar Hilversum voor de podcast, toch? Dat klinkt als een mooie kans om je ondernemerservaring te delen.
1: Nou,
3: zin
1: nog,
3: in?
1: Nog sterker. Ik heb er heel veel zin in. Maar nog sterker. Ik zit er al. Ik zit al bij Oscar Krechting in de uitzending van de Jong en Ondernemend podcast.
3: Geweldig, Chris. Wat leuk dat je al bij Oscar zit voor de uitzending. Heb je nog een speciaal onderwerp dat je wilt bespreken tijdens de podcast?
1: Nou ja, wij zijn zeer onder de indruk van deze stem, van jouw nieuwe geavanceerde stemmodus. Wat zouden we hier allemaal mee kunnen? Kan je een paar voorbeelden geven?
3: Dat is gaaf om te horen. Met deze geavanceerde stemmodus kun je allerlei kanten op. Hier zijn een paar voorbeelden. 1. Podcasts en audioblogs. Je kunt deze stem inzetten om podcasts of audioblogs te maken, waardoor je content nog toegankelijker wordt. 2. Voice-overs voor video's. Gebruik het voor professionele voice-overs in je videoproducties.
1: Ja, ik wil nog wat met je proberen. Kan je een leuk verhaaltje vertellen over Oscar en zijn podcast en dan in een Vlaams accent?
3: Natuurlijk, Chris. Laten we eens beginnen. Er was eens, diep in het hart van de Lage Landen, een jonge ondernemer genaamd Oscar. Oscar had een droom om een podcast te starten.
1: Kan je het iets spannender maken?
3: Zeker. Laten we er een spannend verhaal van maken. In de schaduw van de oude radiostudio's van Hilversum, waar de geesten van radiopioniers nog fluisterden, besloot Oscar om zijn stem te laten weer klinken in het donker.
1: Kan je het nog spannender maken en een beetje fluisteren?
3: Zeker. Laten we er een mysterieuze twist aan geven. In het holst van de nacht, omgeven door het zachte gegons van oude machines, bereidde Oscar zijn volgende podcast voor. Terwijl de maan een bleke gloed wierp door het raam.
1: Dankjewel.
0: Chris, mag ik nog een vraag stellen?
1: Ja, mag Oscar een vraag aan jou stellen, ChatGPT?
3: Natuurlijk, Oscar. Stel je vraag maar. Ik ben er klaar voor.
0: Nou, denk je dat het eigenlijk nog zin heeft in de toekomst om menselijke presentatoren podcast te laten presenteren? Want je doet het zo goed.
3: Dat is een interessante vraag, Oscar. Hoewel AI-stemmen zoals de mijne steeds beter worden, denk ik dat er altijd ruimte zal zijn voor menselijke presentatoren. Mensen brengen namelijk unieke emoties, spontaniteit en persoonlijke ervaringen mee, wat moeilijk te evenaren is. Maar wie weet, misschien zien we in de toekomst wel een mix van beide.
0: Nou, ik ben heel erg gerustgesteld. Dankjewel voor deze mooie demonstratie.
3: Graag gedaan, Oscar. Ik ben blij dat ik kon helpen. Veel succes met de podcast en geniet ervan, Chris.
1: Komt helemaal goed. Dankjewel, ChatGPT.
3: Super. Fijne opname.
0: Hey Chris, maar let's face it, dit is geweldig. En ik ben weer gerustgesteld, want dat betekent dat ik nog even door kan gaan met podcasten, toch?
1: Ja, dat kan je. Maar de ontwikkelingen gaan wel heel snel, hoor. En ik wil eigenlijk ook nog even een demo laten horen van Google. Een nieuw model van Google. Google Notebook LM genaamd.
0: Oh, nog een voorbeeld.
1: Ja, als je daar tijd voor hebt.
0: Heel leuk, daar zitten we hier voor.
1: Ja, nee. Google Notebook is een tool van Google waarbij je een eigen notebook, een notitieblok eigenlijk, kunt aanmaken. En daarin kan je allerlei soorten informatie laden. Dus documenten waarin jouw kennis bijvoorbeeld is opgeslagen. Over jouw bedrijf of jouw persoonlijke interesse. Je kunt er linkjes naar websites in hangen. Je kunt er linkjes naar YouTube video's inhangen over een bepaald onderwerp. En wat dat model dan doet, is al die informatie samenbrengen.
0: Ja.
1: Daar maakt hij gewoon eigenlijk één groot tekstbestand van. En vervolgens kan je met dat tekstbestand gaan communiceren. Dus je kunt er vragen aan stellen. Hè? Dus je kunt, net als met ChatGPT, kan je vragen. Oké, vertel me meer over dit onderwerp, over dat onderwerp. Hij maakt zelfs een inhoudsopgave. Je kunt samenvattingen laten maken. Je kunt er vertalingen mee laten maken. En het meest fascinerende is, je kunt er ook een podcast van laten genereren. En dan niet alleen in de vorm van een blikkerige stem die zeg maar zo'n uittreksel voorleest, maar daadwerkelijk een interactieve podcast.
0: Met zeg maar een soort chatcast, een babbel podcast.
1: Een babbel podcast waarbij ze dus die twee stemmen, die twee AI gegenereerde stemmen, in discussie gaan met elkaar over jouw informatie, over jouw knowledge base.
0: En welke data heb je hier dan ingegooid, Chris?
1: Ja, ter voorbereiding op deze podcast heb ik ook van jou veel informatie gekregen. Ik heb zelf de nodige aan toegevoegd. Dat heb ik allemaal in een van die notebooks geduwd, zeg maar. En op basis daarvan heb ik dan deze volgende podcast laten genereren. Maar wel alleen nog in het Engels.
0: Alleen in het Engels, nu nog beschikbaar.
1: Ja, binnenkort wel in meerdere talen, waarschijnlijk ook in Nederland. Maar nu nog alleen in het Engels, dus hierbij een kleine demo.
4: Hey everyone, welcome. We're diving deep into the world of AI today. More specifically, how ChatGPT is changing the game for entrepreneurs, just like you. You know, it's funny when you think about it. We used to picture AI as some futuristic tech, but it's already a part of our daily lives without us even realizing it. Take Netflix, for example, those recommendations you get, that's AI learning what you like. Or those traffic predictions that seem almost magical, AI again.
5: It's incredible, isn't it? What's really fascinating to me is how quickly AI is becoming accessible, especially with tools like ChatGPT. It's a real turning point for entrepreneurs.
4: And that's exactly what we're going to unpack today. So to help us navigate this exciting world, we've got AI expert Chris Van Vluten with us. Chris, welcome to the show.
5: Thanks for having me.
1: Chris, for anyone who's just doing the toes of AI,
0: ja, dus je klinkt als vrouw trouwens ook als man kan goed, maar als vrouw nog beter.
5: As a computer program that can learn and problem solve, even understand language, much like we do. That's AI in essence.
4: Okay, so basically teaching machines to think for themselves in a way.
5: In a way, yes. It's about giving them the ability to process information and make decisions based on what they learn.
4: That's amazing. So Chris, you're working with businesses all the time in this field. What types of companies are showing the most interest in AI right now?
5: You know, I'm seeing a really diverse range from media and tech companies all the way to finance, which goes to show just how widespread the adoption of AI is becoming.
4: It's everywhere you look these days. So when you talk with other entrepreneurs, what are their burning questions about AI?
0: Nou Chris, ik heb genoeg gehoord. Hartstikke bedankt. Dit was ook dan meteen mijn laatste aflevering zelf. Want het aloude ambacht van podcast is dus gewoon eigenlijk ook weer ten dode opgeschreven.
1: Nee. We hebben net ook gehoord dat die menselijke factor toch wel ook minstens zo belangrijk blijft.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
0: Ongekend, alle kansen en mogelijkheden met AI. Maar we moeten het toch ook hebben over de downside. Over de wat negatievere geluiden of angsten die we toch vaak horen. Is het veilig? Met al die data, hoe zit het met privacy? Hoe zit het met het schenden van auteursrechten? En sommige experts uiten ook zorgen over de ontwikkeling die waarschijnlijk zo snel gaat dat AI wellicht slimmer kan worden dan mensen, waardoor wij de controle kunnen gaan verliezen. Dat zijn allemaal best hele dark vooruitzichten. Hoe kijk jij daarnaar als je er een paar van die dingen uit zou kunnen lichten?
1: Ja, ik wil er inderdaad een paar uitlichten. En dan eigenlijk denk ik dat de meest belangrijke en waar de meeste mensen nu ook het meest bang voor zijn, is inderdaad de snelheid waarmee het zich ontwikkelt. Maar dat het zo goed is, qua hè, wat je net hoorde met die audio, maar ook straks met beelden, hè, met deepfake video's, dat je niet meer kunt onderscheiden wat echt en wat nep is.
0: Nee, maar dat is best zorgelijk.
1: Dat is absoluut zorgelijk.
0: Want nu zagen we wel eens van die TikTok-filmpjes met Donald Trump. En als je dan goed kijkt, zie je dat mondje nog wel, dat het er opgeplakt is.
1: Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk ook die presentatrice Welmoed, die met haar hoofd in een pornofilm geplakt zat.
1: Absoluut.
0: En dat zag je al, niet dat ik het gezien heb. Ik heb me laten vertellen, ze heeft in ieder geval rechtszaken aangespannen, dat dat er belachelijk realistisch uitziet.
1: Nou ja,
0: deepfake.
1: Ik kan je alleen maar zelf, ook uit mijn eigen ervaring, ik gebruik een tool HeyGen voor mijn videogeneratie, waarbij ik dan in het Nederlands inspreek en die kan ik vervolgens in alle talen van de wereld laten vertalen met perfecte lipsynchronisatie. Ik zie eruit en ik hoor, klink alsof ik perfect Chinees praat.
0: Ja.
1: Terwijl ik het natuurlijk helemaal niet spreek, maar ja, het is waanzinnig.
0: Dat is ongelooflijk. Schenden van auteursrechten. Ja, de aflevering hiervoor is te kort om alles te bespreken. Maar dat is natuurlijk wel degelijk een risico.
1: Het is een risico, maar het is ook een enorm grijs gebied. Waar de experts en ook alle grote rechtszaken die nu spelen in Amerika.
0: Absoluut, Netflix, de acteurs.
1: Absoluut. Ze zijn,
0: voice cloning.
1: Ja, nee. Ja, er zijn legio nadelen op te noemen. Hè. Inderdaad, het is een disruptieve technologie.
0: De enige acteur die gewoon door kan gaan is George Clooney. Ja. Vond zelf echt dat.
1: Ja, hij is leuk.
0: Oké. Okay.
1: Ja, nog even wat betreft auteursrechten.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Ja, dat is gewoon echt een grijs gebied. Want wat die taalmodellen hebben gedaan, die hebben gewoon het hele internet leeggetrokken. Al die data gescrapt. En je kunt dus nu ook echt fotorealistische afbeeldingen laten maken. Van whatever je maar wilt. Ja, tot op zekere hoogte. Maar en daarin zitten dus waarschijnlijk een paar pixels of een paar data-elementjes uit een beeld wat ja, ooit door iemand gemaakt is.
0: Ja,
1: alleen dat kan je nooit bewijzen.
0: Nee maar oké. Okay. Maar sommige mensen met auteursrechten zouden dit ook jatten kunnen noemen. En dat is natuurlijk het grijze gebied.
1: Ja.
0: Het is alleen een ontwikkeling, zoals ik dat zelf zie, die gewoon niet meer te stoppen is.
1: Nee,
0: en wetgeving loopt altijd achteraan, achter deze gigantische snelle ontwikkelingen.
1: Ja.
0: Welke beroepen moeten eigenlijk vrezen? Of welke ondernemers moeten vrezen voor hun voortbestaan, Chris? Als ze niet aan de slag gaan met AI.
1: Nou ja, kijk, de meest voor de hand liggende zijn tekstschrijvers, vertaalbureaus, maar ook bijvoorbeeld stemacteurs, voice acteurs. Hè, want je kan ook perfecte stemmen laten genereren met behulp van AI.
0: Ja.
1: Ja, en nu die grote ontwikkeling. Foto's natuurlijk. Je kan allerlei fotorealistische afbeeldingen laten maken van modellen. Er zijn ook voorbeelden bekend van merken die al complete reclamecampagnes hebben gegenereerd met AI-beelden en AI-modellen. En de grote nieuwe ontwikkeling is natuurlijk tekst en afbeelding naar video. Hè? Dus dat je video kan laten genereren.
0: Ja, wat ik erover lees is dat eigenlijk de rode draad in wanneer je echt moet gaan oppassen, is als een bedrijf routinematige of repetitieve processen bevatten die eenvoudig kunnen worden overgenomen. En dat zijn dus ook bijvoorbeeld boekhouders, administratiekantoren, sommige advocatententermen, sommige advocaten, notarissen. Dus als je het negatief bekijkt, is het ongelooflijk disruptief op die gebieden, toch?
1: Ja, dat is waar. Aan de andere kant zie ik het en blijf ik het ook voorlopig zien als een tool die ons als mens kan ondersteunen om dingen beter, sneller, efficiënter te doen. En juist in deze tijd van in deze tijden van personeelskrapte, arbeidsmarktkrapte, kan het eigenlijk alleen maar hulpvol zijn om dingen beter en sneller voor elkaar te krijgen en processen die anders eigenlijk heel saai en repeterend zijn te vereenvoudigen en te automatiseren.
0: Ja, het grappige is, ik heb het even ook aan ChatGPT gevraagd, lees het wel zelf voor, dat beroepen met een hogere mate van creativiteit, menselijk inzicht en complexe besluitvorming de minste risico lopen, omdat AI daar, en ze zeggen zelf tussen haakjes voorlopig, nog niet dezelfde waarde kan bieden. Dus de creativiteit en de menselijke waarden zullen toch wel belangrijk zijn. Maar het is wel 5 voor 12 voor die bedrijven die we net noemden.
1: Ja, daar wil ik toch nog even iets op inhaken. Want bijvoorbeeld dat model O1, hè, wat ik eerder noemde, die daadwerkelijk kan redeneren en die zeg maar qua wiskundige oplossingen op het niveau zit van Amerikaanse universiteiten. Hè, die gewoon een score halen van 80-90% bij het maken van Amerikaanse staatsexamens op universitair niveau. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig.
0: Ja, dat is ziek.
1: En ik bedoel, we zijn nu 2 jaar verder na de lancering van ChatGPT. Nog maar 2 jaar, hè? En die ontwikkeling die gaat keihard door. En daarom is het ook denk ik goed dat er regelgeving komt, hè, vanuit allerlei overheden en bijvoorbeeld vanuit Europa.
2: Dit is Jong en Ondernemend. De podcast.
0: Je hebt zoveel mooie voorbeelden gegeven. Je hebt mij ook inspiratie gegeven om aan de slag mee te gaan. Waar moet ik nou beginnen, Chris? Kom eens even met gewoon praktische, concrete Jip en Janneke tips voor me. Ja, wat moet ik doen?
1: Als je nog geen abonnement op ChatGPT hebt, is dat eigenlijk de eerste tool waarop je een gratis abonnement zou moeten aanmaken.
0: Okay.
1: En dan is het gewoon een kwestie van ermee aan het werk gaan. Stel maar een simpele vraag. Beschrijf maar wat je in je koelkast hebt liggen en of je daar een leuk gerecht van kan gaan maken van die ingrediënten die je in je koelkast hebt liggen. Overigens, vision is ook belangrijk. Je kunt ook een foto maken van je koelkast en dan haalt hij zelf die ingrediënten bij elkaar en dan maakt hij een leuk gerecht van. Maar dat terzijde. ChatGPT dus. Onderschat Google niet. Hè. We hebben net al natuurlijk het voorbeeld gezien en gehoord van Google Notebook.
0: Ja.
1: Google is het grootste databedrijf ter wereld. En ze werden een beetje overvallen van de komst van ChatGPT. En toen zijn ze eigenlijk iets te snel begonnen met een model Bard. Nou, dat is niet goed gegaan. Dat heeft ze miljarden aan beurswaarde gekost. Maar onderschat ze niet. Ze zijn echt goed bezig. En hun nieuwe modellen, Gemini, hun nieuwe taalmodel. Ja, dat is ook veelbelovend hoor.
0: Maar okay, nou ben ik nog steeds die ondernemer die begint. Dus ChatGPT zeg je?
1: ChatGPT.
0: Even terug naar de basis van dat ik gewoon morgen aan de slag kan.
1: Ja, ChatGPT.
0: Ja.
1: Sowieso.
0: Ja.
1: Ga ermee aan de gang.
0: Gratis versie.
1: Gratis versie. En wat ook gratis is, is perplexity.ai. En dat is eigenlijk een AI aangedreven zoekmachine. Dus als je veel op Google zit te zoeken en daarmee werkt, probeer ook eens perplexity.ai. Want het mooie daarvan is, zit eigenlijk een ChatGPT-achtige functie ingebouwd. Je kunt dan ook gelijk weer interacteren en reageren op de antwoorden die dat model geeft.
0: Ja.
1: Wat misschien nog wel interessant is om te noemen, is dat, ik noemde het net al, Microsoft is, zeg maar, heeft als speerpunt toch veiligheid en security en privacy proof. Heel veel overheidsinstellingen, maar ook ondernemers, gebruiken al allerlei Microsoft producten. Die zitten in dat Microsoft ecosysteem.
0: Ja.
1: Nou, als je Microsoft 365 business hebt, dan kan je ook tegenwoordig Copilot. Hè? Copilot is eigenlijk de ChatGPT van Microsoft.
0: Ja.
1: Die kan je straks ook overal binnen alle Microsoft programma's gaan gebruiken. Kost ook ongeveer hetzelfde. Maar je komt er straks niet meer omheen. Zelfs op de laptops, de nieuwe laptops van Microsoft, zit niet meer de Windows knop. Maar er zit een Copilot knop.
0: Ja.
1: Dus
0: eigenlijk weer je persoonlijke assistent binnen alles wat je doet.
1: Precies. En het mooie van die hele Microsoft omgeving is dat het voor 99,9%, 100% bestaat misschien niet, maar veilig is en gegarandeerd veilig. Dus daar kan je met je eigen data gewoon aan de slag.
0: Ja.
1: Ja, en Os, jij bent zelf ook ondernemer natuurlijk.
0: Ja.
1: Wat ga jij nu als eerste doen?
0: Nou, ik heb meegemaakt met het bedrijf wat ik samen met mijn compagnons heb opgezet, de opkomst van internet.
1: Ja.
0: We hadden toen dikke boeken en toen kwam internet en toen dachten 95% van al onze concurrenten, het zal zo'n vaart niet lopen met internet. We wachten het wel af tot het overwaait. We gaan er in ieder geval geen tijd en energie in stoppen. Nou, elke ondernemer zijn altijd druk met hun bedrijf en hebben altijd al het gevoel dat je moet altijd zoveel. Je hebt zoveel ballen in de lucht te houden. Je moet eigenlijk nog je social media strategie verbeteren. We moeten eigenlijk nog op TikTok. Ik moet eigenlijk nog dit. Dus heel vermoeiend dat er weer zoiets komt als ChatGPT. Dat is echt hoe de meeste mensen dat ook zien. En wat ook heel begrijpend is. En AI daarbij is weer confronterend en vermoeiend. Maar dat herken ik wel echt. Net als destijds met de komst van internet. Is dit iets waar je gewoon niet omheen kan. Sterker nog, ik denk, ik heb geen glazen bol, maar als je hier niet in verdiept, dan kan het wel eens heel snel met je afgelopen zijn. Laten we die les in ieder geval leren uit de transitie van het naar online, hè, tijdperk, toch Chris? Bedrijven als Nokia, ja. Bedrijven als Kodak, een free record shop, de hele reisbranche, de hele mediabranche. Nou, zo kunnen we nog de hele retail, ja, die of ze bestaan niet meer, of ze hebben veel te late switch gemaakt en andere partijen zijn erin gedoken. En ik denk dat, en sorry voor het woord, maar dat die slachting die AI gaat aanrichten, als ik het negatief, je kan ook zeggen de impact die AI gaat inrichten, nog veel groter zal zijn, omdat vroeger de infrastructuur er nog niet was, hè?
1: Klopt. Klopt.
0: Ze hadden wel allemaal ideeën, bij wijze van spreken, voor video's op internet, wat later YouTube werd, maar er was geen bandbreedte, er was geen snelheid. De mobiele telefoon, dat werkte als nou ja, dat duurde een uur.
1: Ja.
0: En met de eerste Nokia's. En nu ligt alles er. We hebben de snelste mogelijkheden. Nou ja, de
1: 5G.
0: 5G. Alles gaat razendsnel. Dus de implementatie van AI gaat maal factor. Nou, wat schatten we in? 50, ja. 100. Wat vroeger jaren duurde, is nu 2-3 maanden en je loopt weer achter.
1: OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is niet voor niets de snelst groeiende start-up ter wereld. Hè? Gewaardeerd op $157 miljard op dit moment.
0: Zo, ja, en daar kan je van alles van vinden. Is het een hype, is het geen hype? Maar it's wel here to stay. Dit gaat niet meer weg. Dus, en dit is heel vermoeiend, maar geen oogkleppen op als ondernemer. En denken, dit zal mijn tijd wel duren. Want daar heb ik geen tijd voor. Want als je er nu geen tijd in stopt, dan heb je straks heel veel tijd. Want dan bestaat je bedrijf niet meer. Het voordeel is, als je nu gewoon met die tips van jou aan de slag gaat. Dan hoor je nog bij de voorhoede. Want nog maar 30% gebruikt het echt. Ja, de scholieren die gebruiken het allemaal voor hun huiswerken, hun proefwerken. Alleen de ondernemers gebruiken het nog niet maximaal. Dus er liggen nu gouden tijden. En ja, mijn tips zijn, ga naar congressen. Ga naar sprekers zoals bijvoorbeeld Chris kijken. Of naar de Next Web. Of naar e-mers. Of in je regio.
1: Luister podcast.
0: Luister podcast. Praat met je kids. Of met scholieren. Of met buurtkinderen in de omgeving. Vraag het wel eerst even aan de ouders. Anders is het scary. om je te helpen. Want voor hun is het eigenlijk logisch. En dan denken ze, ja, wat stelt die boomer nou weer voor vragen? Maar van die gesprekken leer ik het meest. Kijk bijvoorbeeld op TikTok. Als je op TikTok kijkt, je wil niet weten hoeveel geweldige tips voor prompts worden gegeven. Nou, over prompts gesproken kan ik aanraden. Dat was voor mij heel duidelijk. Dat boek van Martin van Kranenburg. ChatGPT als tweede brein. Ik zal het ook wel in de aflevering zetten. En wat ik een hele leuke vond van een ondernemer. Wat jij net ook zei.
1: Ja.
0: Gebruik ChatGPT als Google.
1: Ja.
0: Zodat iedereen in je organisatie ermee leert omgaan. Ja, en dan kom ik bij jou, Chris. Jij helpt bedrijven, je spreekt over AI. Als mensen nou eventueel geïnteresseerd zijn, hoe kunnen ze je bereiken?
1: Ja, chrisvanvleuten.nl. Die website, daar staan allemaal contactgegevens op. En ik heb een 7-stappenplan ontwikkeld.
0: Een 7-stappenplan?
1: Een 7-stappenplan waarbij ondernemers zeg maar echt aan de hand worden genomen. Aan de hand van 7 verschillende stappen om AI beter en meer in hun onderneming te implementeren.
0: Kost dat wat?
1: Nee, kosteloos.
0: Kijk, dat vinden we dan ook wel weer prettig. Onwijs bedankt voor het delen van je kennis. En dat je hier was en de moeite hebt genomen om te komen.
1: Heel graag gedaan, hoor. Echt, het was een feestje. En ja, we kunnen er eindeloos verder over praten. Ik kom graag een keer terug om de ontwikkelingen verder met je door te nemen.
2: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Nieuwsflash.
6: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
7: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
7: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Expanding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Listen to lead. New Business Radio.

0: Met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Nieuwsflash.
6: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
0: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.